0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: Dit is All Sports Radio, het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen, tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter, @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur. Voetbal.
5: Ik ben Ronald de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
6: Volleybal. Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
7: Tennis. Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Afgelopen weekend was het vierde sprintweekend van dit Formule 1 seizoen. Op Silverstone werd Ferrari uiteindelijk de grote winnaar. Mede door problemen bij Andrea Kimi Antonelli en de zegen van Charles Leclerc in de hoofdrace pakte de Italiaanse formatie weer flink wat punten terug op het tot nu toe bijna ongenaakbare Mercedes dit seizoen. De grootste verliezer was dan wel weer onze eigen Max Verstappen, die na zijn uitvalbeurt toch steeds meer op gespannen voet verder lijkt te leven met zijn team Red Bull Racing. Ik ga erover in gesprek met F1-journalist en ook auteur van de Formule, het boek, Ivo Pakvis. Ivo, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we allereerst maar eens dan beginnen met Max Verstappen. Hebben we dat gelijk achter de rug. Vorige week kwam al naar buiten dat hij gesprekken aan het voeren was met het team van McLaren. Dat hij toch steeds nadrukkelijker de uitgang lijkt te zoeken bij Red Bull Racing. Reed daar uiteindelijk wel een prima race. Maar ja, nu ging het mis en het was gelijk weer kommer en kwel.
2: Ja, het ging mis eigenlijk al voor de race. Kwalificatie van gisteren was niet al te best. Het gebeurt niet vaak dat hij wordt verslagen door een teamgenoot. En Isaac Hadjar was duidelijk sneller. Verstappen wilde graag een motorwissel. Dat zou betekenen dat hij dan in de pitlane moest starten. Maar hij zei dat had ik liever gehad dan met deze motor nog een hele race rijden. Dus daar was de eerste punt van Vrevo al. Het team overrulde hem. Die zei nee, we gaan de motor niet wisselen. Daar heeft Verstappen de afloop ook al wel wat dingen over gezegd. Toen hem gevraagd werd van waarom was dat, dan zei hij, ja, dan moet je het team lekker vragen, daar ga ik niks over zeggen. Daar zat al irritatie. Vervolgens rijdt hij ondanks het feit dat die motor niet meewerkt, rijdt hij wel een dijk van de race, trekt hij het maximale uit die auto. Dat was op weg naar een podiumplaats of een vierde plaats in ieder geval heel netjes. En in de slotfase van de race gebeurde eigenlijk wat er ook in Oostenrijk gebeurde. Oorzaak was verschillend, het resultaat was hetzelfde. Maar die achtervleugel, die movable aero zoals het heet, dus die vleugels die op de rechte stukken wat openklappen en in de bochten wat dichtklappen om downforce te genereren, die klapte niet goed dicht. Dan vlieg je eraf. Daar is niks tegen te beginnen. Dus dat gebeurde daar volgens dus Verstappen was. Iedereen die zijn onboard radio heeft geluisterd zal hebben gezien en gehoord dat hij bepaald niet tevreden was. En iedereen die de interviews na afloop heeft gezien, ziet dat dat alleen maar onderstreept wordt. Ja, het is niet altijd het beste moment, nee.
1: Nee, gewoon kijkend naar hoe het allemaal gaat, hoe er op elkaar gereageerd wordt, beslissingen die genomen worden, is het misschien toch wel gewoon klaar tussen Max en Red Bull Racing? Is dat nu wel steeds duidelijker aan het worden?
2: Nou, dat denk ik niet. Ik denk ten eerste, waar moet hij heen? Mercedes heeft geen enkele reden om een andere coureur aan te nemen. McLaren ook niet. Er wordt gepraat met andere teams, maar dat gebeurt altijd. Dat is niet zo heel spannend, vind ik nu nog. Ik verwacht eerlijk gezegd dat hij gewoon bij Red Bull blijft. Maar ik denk wel dat hij intern het team ontzettend onder druk zet om meer naar hem te luisteren. Dat was het feit dat het team niet goed naar hem luistert, dat hij dat zo ziet, is al eerder een duidelijk punt van discussie geweest. Heeft al eerder ook al voor behoorlijke intern gedonder gezorgd. Hij eist dat het team meer zijn kant kiest. Als in luistert naar zijn input en minder naar wat bijvoorbeeld de data zegt. Dus op het moment dat de simulator iets zegt. Daar komen we straks bij Ferrari ongetwijfeld nog wel op. Maar op het moment dat de simulator iets zegt, maar de coureur voelt iets anders. Ja, wat kies je dan? Dan is het toch vaak het beste om de coureur te kiezen. En Red Bull had er altijd een handje van om dan toch steeds terug vast te houden aan wat de data zijn. En dat is dus nu, het intern moet daar meer aandacht aan besteed worden. Dus ik verwacht eigenlijk dat dat er voorlopig veel druk komt op Red Bull om beter naar hem te luisteren, om meer te doen wat Verstappen zelf zegt. Ik verwacht niet direct dat dat gaat leiden tot een overstap of een sabbatical of hoe je het noemen wilt. Dat hij in ieder geval Red Bull verlaat.
1: Nou ja, een van de dingen waar Max op voorhand ook commentaar op had, was de driver's parade in de Lego-autootjes. Nu zagen we dat meerdere coureurs daar wel een mening over hadden. Toch zag je wel dat ze lol hadden. Maar ik denk het meest vreemde wat er nog gebeurt, was dat de Mohamed Bin Sulayem, de voorzitter van de FIFA, ook in een kart op een of andere manier mee moest rijden. Wat was dat dan?
2: Nou, Mohamed Ben Sulayem, voorzitter van de FIA, niet de FIFA, dat is iemand anders. En die doet ook.
1: Oh, zei ik FIFA?
2: Houdt ook erg, ja, die houdt ook erg van macht, maar dat is iemand anders. Nee, dat is Ben Sulayem is de voorzitter van de FIA, van de Autosportbond. En ja, ik heb met verbazing zitten kijken, want inderdaad, ze deden dan voorafgaand aan de race een soort optochtje met Lego karts. Hebben ze al eerder zoiets gedaan. Het is een soort van je de coureurs voorstellen aan het publiek op een ludieke manier. Allemaal prima. Het is een beetje onderdeel van de show, zullen we maar zeggen. Ik kan me voorstellen dat iemand als Verstappen daar nou ook niet echt op zit te wachten. Whatever, het zal wel. Maar dat zo'n Ben Sulayem zich dan daar vervolgens in wil mengen, als een soort patron die dan die coureurs moet voorstellen aan het publiek, aan een soort coureurs moet uitleiden, mee wil doen in de gekkigheid. Ik vind het een wanstaltige gebeuren. Iemand, hij hoort daar niet bij. En er is nog nooit een FIA-voorzitter geweest die zo wanhopig probeerde om one of the boys te zijn. Terwijl hij dat echt niet is. Al zijn voorgangers waren mensen die wisten waar ze stonden en die wisten wat hun rol was. Maar je zag het ook, ik weet niet of je dat nog weet, maar toen vorig jaar Lando Norris wereldkampioen werd, ging hij in de afloop lekker door het haar van Lando Norris met zijn handen. Lekker, alsof het zijn zoon was. Het is zo ongepast. Hij heeft daar niks te zoeken. Blijf in de coulissen en maak de juiste beslissingen voor de sport en ga dit niet om hemzelf laten draaien. Dit is een ego-kwestie. En daar hebben we wel vaker last van in de wereld, helaas.
1: Ja, nou ja, dan maar terug naar de race het weekend. Nou ja, natuurlijk vooraf altijd wel weer Mercedes versus Ferrari. Dat is toch wel de battle dit seizoen tot nu toe. Ja. Mercedes tot nu toe ongenaakbaar. Ook al zie je bij klantenteams dat de motor nogal wel eens wat problemen oplevert. Nu was het weliswaar dit keer niet de motor, maar toch ook wel wat technische problemen voor Antonelli. En sterker nog, in zoverre dat het eigenlijk wel zijn race vergooid heeft.
2: Ja, behoorlijk. Het is gewoon een heel sneu probleem. Hij had een vlakje bij de voorvleugel die losschoot toen hij hard over een curbstone heen rijdt. Ja, van die dingen, daar kan je helemaal niks aan doen. Dat gooit de boel in de war. Dat zal hem waarschijnlijk nooit meer overkomen. Mercedes zal iets doen om ervoor te zorgen dat dit probleem nooit meer voorkomt. Alleen ja, je weet pas dat dat een potentieel probleem is als het een keer fout gaat. En dat zijn van die sneuwe dingen. Ik vind het ook wel weer passen bij de sport. De Formule 1 was altijd wel een sport waarbij uitvalbeurten ook echt bij je seizoen hoorden. Dat was er een beetje uit in de laatste jaren. Die auto's zijn natuurlijk super betrouwbaar geworden. En nu is dat lang. Nu zie je af en toe weer eens een keer een frontrunner die eruit valt. Ja, ik vind dat hoort ook bij de sport. Het is een technische sport. Dingen kunnen kapot. Het is sneu voor Antonelli, maar die komt wel weer terug.
1: Ja, daar staan nog steeds natuurlijk ruimschoots aan de leiding van het wereldkampioenschap. Zijn teamgenoot George Russell had het ook niet makkelijk, want die kreeg ergens halverwege de race last van een slow puncture. Waardoor eigenlijk zijn race eigenlijk ook wel, niet helemaal naar de galamiezen, maar hij toch wat minder op de plek kon eindigen waar hij misschien vooraf op gehoopt had.
2: Nou, ik denk dat hij heel blij is met zijn tweede plek. Ik denk dat hij daar het van tevoren misschien wel voor had getekend. Iemand als Russell wil altijd winnen. Maar als je kijkt naar het patroon van het weekend, zag je dat Russell duidelijk langzamer was dan Antonelli. En eigenlijk ook constant wel de Ferraris voor zich moest dulden. Hij heeft eigenlijk gewoon ontzettend geluk dat die slow puncture hem niet verder terugwerpt dan dit. Een slow puncture is een langzaam leeglopende band. Het team kan op de data zien dat de druk in de band langzaam terugloopt. En dat betekent niet direct dat je direct naar binnen moet vaak, maar wel dat waarschijnlijk een extra pitstop of in ieder geval je strategie in de war gooit. Maar ja, Russell, het tempo is niet goed genoeg. Hij loopt eigenlijk altijd achter de feiten aan, maar nou ja, ook hier weer, en dat was in Barcelona ook zo, pakt hij toch weer een hele hap punten ten opzichte van Antonelli. En ik denk dat hij daar blij mee is, maar dat zijn vorm hem wel zorgen moet baren voor de rest van het seizoen.
1: Ja, nou ja, nu zeg je inderdaad, misschien dat hij wel blij is met een tweede plek, maar eigenlijk toch, als hij zo dichtbij is, had hij toch op Silverstone zijn thuisrace toch wel gewoon willen winnen, toch?
2: Ja, maar die jongens willen overal winnen, altijd. Maakt niet uit of het Silverstone is, of Oostenrijk, of Duitsland. Ze willen altijd winnen. Dus ja, tuurlijk, maar je moet ook realistisch zijn. Ferrari was te snel. En Antonelli ook.
1: Ja, want Ferrari de grote winnaar dus dit weekend. Lewis Hamilton en Leclerc eigenlijk 1 en 3. Nou ja, Leclerc 1 en dan Hamilton 3. Voor hun denk ik ook het maximaal wat ze eruit hadden kunnen halen deze race, toch?
2: 1-2 is absoluut maximaal, maar ja, Ferrari gokte erop dat de race zou herstarten. Prima, dat is een gok die ik wel snap. Ja, het is gewoon super goed gedaan. Eigenlijk vanaf de start de race de koe bij de hoorns gevat. Door 1 en 2 te liggen naar de eerste bocht. En daarna eigenlijk de boel uitstekend gecontroleerd. Je moet wel de kanttekening plaatsen dat Antonelli, voordat hij met zijn problemen te maken kreeg, in rap tempo richting Leclerc aan het rijden was. Dus of ze ook hadden gewonnen als Antonelli gewoon probleemloos was gebleven, dat is nog maar de vraag. Maar ja, zoals ik zei, onderdeel van de sport. En dus ja, inderdaad, topweekend. Heel goed gedaan.
1: Nou ja, je zei, ze gokken erop dat de race nog hervat zou worden. Ik denk dat we daar allemaal wel rekening mee hadden gehouden. Maar op een of andere duistere reden. Nou ja, de FIA zegt uiteindelijk dat het een softwarefoutje was. Maar gingen ze ineens toch door achter de safety car met het ingaan van de laatste ronde. Dat was toch wel donker, ook voor het publiek.
2: Ja, en ook dat, ja, onderdeel van het spelletje. Als er in de laatste ronde, of in de, vijf ronden voor het einde, een safety car plaatsvindt, dan heeft de Formule 1 zichzelf bepaalde regels gesteld om die race weer op gang te krijgen. De oorsprong daarvan, of in ieder geval de oorsprong van het streng handhaven van die regels, ligt hem in Abu Dhabi 2021, waarbij die regels wat losser werden gehandhaafd en dat zorgde voor een behoorlijke storm. Dus wat was er aan de hand? Op het moment dat de baan veilig is, dus de auto van Verstappen was opgeruimd, de marges waren weg, iedereen kon weer zou feitelijk weer los kunnen, krijgen die coureurs het signaal dat de auto's die op een ronde staan hun ronde achterstand goed mogen maken. En in de regel staat dan dat op het moment dat signaal gegeven wordt, aan het einde van de ronde die daarna komt, wordt dan de groene vlag gezwaaid. Met andere woorden, ze gaan dan nog een ronde achter de safety car door. En aan het einde van die ronde wordt de groene vlag gezwaaid. Maar de coureurs die kregen die melding in de voorlaatste ronde. Dus in de voorlaatste ronde krijg je de melding. Jullie mogen de safety car inhalen. Je mag achteraan sluiten. Je mag het rondje achterstand goed maken. Maar volgens de regels moeten dan dus nog aan het einde van de volgende ronde, wat dan dus de laatste ronde is, dan wordt dan pas de groene vlag gezwaaid. Maar ja, dan valt er niks meer te racen, want op het moment dat ze dan over start-finish komen, is de race voorbij. Dus ja, en dan wordt er inderdaad gezegd een kleine software glitch waarin stond dat er het safety car zou eindigen. Geen idee of dat klopt. Het is altijd een mooi excuus om te geven. Ja, de software gaf een kleine glitch, weten wij veel. Maar ja, ze hebben gewoon heel strikte regels gehandhaafd, omdat dat nou eenmaal is wat ze zichzelf hebben opgelegd om te voorkomen dat je ooit weer een situatie krijgt zoals Abu Dhabi 2021. En ja, het is vervelend voor de fans op de tribune en iedereen die voor de televisie zat die nog hoopt op een ronde racen. Maar ja, ook dat is onderdeel van het spelletje.
1: Ja, nu is dat dus de Grand Prix van Silverstone. Als je hem een cijfer mag geven dit weekend, wat zou die dan in jouw ogen opleveren?
2: Nou, 6,5, 7. Het was op zich wel een aardige race. Het duurde lang voordat er iets gebeurde. Moet wel gezegd worden. Het was een eenstopper normaal gesproken. Het was een race waarbij lang de posities min of meer behouden bleven. Maar zo langzaam in de loop van de race ontbrandde er wel het een en ander. En dat was op zich wel interessant. Het is goed voor het kampioenschap dat de voorsprong van Antonelli gehalveerd is. En voor de rest, op zich prima wedstrijd. Ook niet heel veel bijzonders, heel eerlijk gezegd.
1: Nou, dan sluiten we daarbij af. Mag ik je voor nu, Ivo Pakvis, hartelijk danken voor je tijd. En spreek je snel weer.
2: Heel graag. All Sport Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Elke week bellen we in deze uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. Momenteel zitten we halverwege het dubbelweekend in Hoek van Holland. En in dat eerste weekend stond er gelijk veel op het spel. Want op de velden van de Summer Beach Life Tour werden twee NK's afgewerkt. Bij het beachvolleybal werd het jeugd NK gespeeld. En daarnaast was er in het beachtennis ook nog het NK in het enkelspel. Ik ga erover in gesprek met Arnoud. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Een hele goedemiddag.
1: Ja, het was volgens mij qua Summer Beach Life een heel succesvol weekend. Alleen voor jou persoonlijk wat minder, geloof ik.
2: Ja, zeker. We hadden op zich een supermooi weekend in Hoek van Holland. De weersomstandigheden waren voor het volleybal en beachtennis eigenlijk nagenoeg prima. Niet al te veel wind en lekkere omstandigheden op allebei de dagen. Dus dat was zeker lekker. En helaas inderdaad zelf even wat minder om op de vrijdag door de rug te gaan en dan wat minder te kunnen doen. Wat aan de andere kant ook weer heel erg goed is, want dat betekent dat je ook meer gaat delegeren.
1: Ja, delegeren kan je leren, zeg maar dit was een noodgedwongen versie daarvan.
2: Ja, dit was helaas een noodgedwongen versie. En we gaan straks kijken of de fysio daar nog wat aan kan doen. Maar we gaan rustig door in Hoek van Holland, want ook de weersomstandigheden voor aankomend weekend zijn uitermate goed. We kunnen na afgelopen weekend nog een heel mooi weekend gaan verwachten.
1: Nou, het is maar goed dan dat het een dubbel weekend is, dat je niet opnieuw velden hoeft te bouwen en dat soort zaken. Terugkomend op het afgelopen weekend, want het was natuurlijk fantastisch weer, met dus ook twee NK's. Hoe is dat eigenlijk allemaal gegaan?
2: Nou, ik moet zeggen ontzettend goed. Na de afgelopen jaren hadden we dit jaar eindelijk een keertje mooi weer, ook in de voorbereidingen. Dus we hadden ontzettend veel positieve geluiden van ouders en van de volleybalbond. Die het eigenlijk allemaal super strak bij vonden staan met 64 velden. Toch niet heel erg weinig, kan ik je vertellen. 64 velden voor het NK Jeugd. En dat betekent dat ze inderdaad onder de 13, onder de 15, onder de 17 en onder de 19 in de dames- en in de herencategorieën allemaal hun NK spelen. En dat wordt ook dan nog een keertje allemaal afgerond op een centraal zendtekort waar de finales gespeeld worden. Dus ja, eigenlijk was het een supermooi weekend wat betreft het jeugd NK. Blije spelers, blije ouders. De locatie Hoek van Holland was erg tevreden. Dus we kijken echt terug op een heel mooi Nederlands kampioenschap jeugd.
1: Ja, en dan denk ik ook fantastisch niveau gezien van de jonge Nederlandse top in de dop.
2: Ja, het mooiste vind ik eigenlijk zelf, en dan kijk ik zelf niet zo heel vaak, maar als je die categorie jeugd onder 13 ziet beachvolleyballen, dan denk je, nou, daar kan ik zelf nog niet eens aan tippen, want die kunnen gewoon eigenlijk al op een heel hoog niveau goed volleyballen. Het is echt leuk om te zien, het is ook een mixcategorie meiden en jongens. En als je dat niveau ziet inderdaad, dan verbaas je eigenlijk dat ze dat op die leeftijd al zo goed kunnen en die sport eigenlijk al beheersen.
1: Vooral omdat het natuurlijk ook echt een hele zware sport is. Hè? Je moet ook best wel wat uithoudingsvermogen hebben om het goed te doen.
2: Ja, zeker uithoudingsvermogen. Maar zeker ook op die leeftijd moet je, als je al kan spelen met de wind en je kan daar al rekening mee houden. Het is al echt een hele moeilijke sport eigenlijk, beachvolleybal. Dan is het heel knap als je ook nog in deze omstandigheden met een beetje wind erbij die bal goed kan pasen en ook gewoon weer terugkrijgt over het net. Dat is absoluut het kijken eigenlijk waard.
1: En tussen de jeugd in het beachvolleybal werd er dus ook nog een NK afgewerkt in het beachtennis. Het

0: gaat zijn. En die, dat evenement is eind augustus. En we hebben ook nog de mixcategorie. De mixcategorie is eigenlijk ook wel heel erg interessant om te bekijken. En die hebben we halverwege augustus in Scheveningen.
1: Ja, nu was het natuurlijk meer dan enkel NK's wat gespeeld werd in het eerste weekend Hoek van Holland. Hoe is de rest verlopen?
0: Nou ja, ook uiteindelijk ons Summer Beachdive evenementen. En we hadden ook nog de derde divisie van de Nederlandse competitie bij ons op het strand. Maar Summer Beachdive ook. Dat is gewoon mooi om te zien hoe er dan op de zondag alles bij elkaar komt. Dat er en een NK wordt gespeeld en dat er gewoon de recreanten daar omheen spelen. Dat brengt eigenlijk de hele beachsport community een beetje bij elkaar. En dat is uiteindelijk ook waar wij het voor doen bij Summer Beachdive. Het samenbrengen van de verschillende beachsporten. En de hele beachvibe die daar eigenlijk bij hoort. En dat gaan we aankomend weekend weer zien. Waar we eigenlijk heel veel verschillende soorten beachvolleybal gaan aanbieden. We hebben de topdivisie beachvolleybal aankomend weekend. We hebben de tweede divisie. We hebben de eerste divisie. En we hebben de derde divisie van de nationale beachcompetitie. En daarnaast hebben we de recreantencategorieën. Daar zien we nu de inschrijvingen ook toenemen met de mooie weersomstandigheden erbij. En we hebben dan ook nog de KNLTB Beach Tennis Tour. En die ziet er uiteindelijk ook wel goed gevuld uit dit weekend.
1: Ja, dat is in ieder geval goed om te horen dat ook de omstandigheden veel beloven. Want nou ja, wie nu naar buiten kijkt ziet dat het behoorlijk grijs is in Nederland. Maar dat komt gelukkig wel goed dus.
0: Ja, de weersomstandigheden komen goed en dat merken we ook gelijk. Want de gemeente Hoek van Holland of eigenlijk gemeente Rotterdam die zitten er ook gelijk weer bovenop. Dus we hebben alle protocollen qua weersomstandigheden worden uit de kast gehaald en aangescherpt. Omdat ze een drukte verwachten in Hoek van Holland. En die zullen ongetwijfeld niet allemaal voor Summer Beachdive komen. Maar het is wel prettig voor de mensen die er komen. Want nu hebben ze ook echt om wat naar uit te kijken.
1: Ja, want dat is natuurlijk, ook al komen ze niet allemaal voor Summer Beachdive. Het is voor de zichtbaarheid natuurlijk wel heel erg lekker.
0: Ja, absoluut. Het is ook gewoon wel leuk. Want uiteindelijk betekent het gewoon dat er ook meer publiek rondom ons Center Court komt. We hebben natuurlijk eigen horeca, eigen terras erbij. En dat is voor de spelers leuk. En ik denk dat heel veel mensen zich zullen verbazen. Ook over het niveau voor het beachtennis. We liggen eigenlijk op een hele mooie aanloopplek in Hoek van Holland. Waar bijna iedereen langskomt. Dus genoeg zicht.
1: Voor de mensen die denken, ik ga dit weekend naar Hoek van Holland. Ik heb nog niks te doen. Ik ga meedoen. Waar kunnen ze terecht om zich in te schrijven?
0: Iedereen die kan naar de website www.summerbeachlife.nl om zich nog in te schrijven. Tot en met aankomende vrijdag 12 uur voor de zaterdag. En voor de zondag kan je rustig nog inschrijven tot en met zaterdag.
1: Kijk, dat gaan we meenemen. Arnoud Wildschut, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor het ons bijpraten. Succes bij de fysio. Hopelijk valt de schade mee. En dan wens ik je vast heel erg veel plezier en succes aankomend weekend in Hoek van Holland.
0: Helemaal goed en dankjewel weer.
2: All Sport Radio Live.

0: Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the Big Bad City.

0: Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: De mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
6: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
7: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
8: Snowboarden. Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
9: Cricket.
10: Hi, ik ben Eerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
11: Atletiek.
12: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
13: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is een interessante periode voor judoka Indy Pannengieter. De drievoudige regerend Nederlands kampioen bij de jeugd is namelijk in volle voorbereiding op het WK onder 18 jaar in Ecuador. De weg daar naartoe was echter niet makkelijk. Afgelopen week maakte het toptalent van Topjudo Amsterdam op het jeugd-EK op Gran Canaria haar rentree na ziekte en blessureleed. En dat toernooi heeft ze dan weer vooral gebruikt om toch even te peilen hoe ze er nou voor staat in het sterke internationale veld. Nu zijn de ogen uiteraard gericht op dat WK wat eind augustus plaats gaat vinden. En waar ook ze vol voor een medaille gaat. Ik ga erover met haar in gesprek. Indy, hele goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
1: Allereerst natuurlijk de meest belangrijke vraag. Hoe sta je er momenteel voor? Is alles in kannen en kruiken?
2: Ja, zeker. Ik heb er heel veel zin in het WK. En ik ben nu nog even 10 dagen op vakantie, maar daarna ga ik gewoon weer hard trainen.
1: Ja, lichamelijk alles in orde. Blessureleed, het ziekte is helemaal achter je?
2: Ja, dat gaat nu allemaal goed, gelukkig. Dus dat is fijn.
1: Nou, dat is goed om te horen. En neem ons even mee terug naar dit seizoen tot nu toe. Want ja, momenteel gaat het eigenlijk al jaren eigenlijk best wel heel erg goed met je, Indy. Niet voor niets drievoudig regerend Nederlands kampioen bij de jeugd. Het begon heel erg goed in Kroatië. Daar won je, maar daarna raakte je geblesseerd.
2: Ja, klopt. In Kroatië was ik in de halve finale geblesseerd geraakt aan mijn elleboog. Wat wel echt balen was. Dus daar moest ik veel voor naar de fysio en dat soort dingen. En toen voor de andere selectiewedstrijden, eigenlijk voor de eindtoernooien, was ik weer op die elleboog gevallen. Dus toen heb ik die andere wedstrijden niet kunnen doen, helaas daardoor.
1: Ja, en dan lig je er wel eventjes uit. Hoe bereid je dan in de tussentijd voor op alles wat komen gaan? Want is zo'n elleboogblessure iets wat dan best veel impact heeft op je judo, hè?
2: Nou ja, het heeft zeker veel impact, want ik kon best wel een tijdje niet judoën. Maar dan blijf ik gewoon wel trainen. Ik heb veel hard gelopen, ik heb krachttraining gedaan en veel gewoon conditie bijhouden, zodat ik wel klaar was voor die eindtoernooien.
1: Nou, nu train je bij Top Judo Amsterdam, ook Judo Academie Amsterdam, zit ook in het Topsport Amsterdam programma. Hoeveel helpt dat jou dan ook tijdens zo'n blessureperiode toch weer zo snel mogelijk terug te komen en zo goed mogelijk?
2: Nou ja, bij Top Judo is het wel gewoon heel fijn, want ik heb veel trainingsmaatjes. Dus dat is fijn, want daarmee kan je dan gewoon op trainingen wel veel potjes maken. En dankzij Topsport Amsterdam kan ik ook krachttraining doen. En er zijn ook gezonde maaltijden van Topsport Amsterdam daar. En er is ook fysio beschikbaar.
1: Ja, ik neem aan dat laatste is best wel verrekte handig. Als je met je elleboog weer snel wil terugkomen natuurlijk.
2: Ja, zeker.
1: Hoe is die periode voor jou geweest? Want ja, mentaal lijkt me dat natuurlijk ook wel pittig in zo'n jaar.
2: Ja, dat was zeker heel moeilijk, want ik vind judo natuurlijk gewoon hartstikke leuk. Dus het liefst sta ik op de mat en dat is wel moeilijk als je dat dan niet kan doen. Maar mijn trainers hebben me ook wel veel geholpen met gewoon schema maken voor naast de judo mat met dingen die ik wel kan.
1: Ja, en hoe vecht je jezelf daardoor doorheen?
2: Ja, gewoon blijven doorgaan, dus blijven trainen en ja, wel hulp zoeken als het nodig is en gewoon met mensen erover praten.
1: Ja, want je bent natuurlijk onderdeel van een hele professionele topsportomgeving. Dat is voor jou natuurlijk ook wel heel erg fijn, want het geeft je de ruimte om je zo goed mogelijk met je sport bezig te gaan. Maar ja, aan de andere kant, hè, je bent ook nog maar 17, dus je moet er ook nog maar mee om kunnen gaan, ook mentaal. Dat zit wel goed, hoor ik dan.
2: Ja, klopt. Nou ja, natuurlijk is het soms nog wel moeilijk, maar ik probeer gewoon ook met mijn ouders en mijn trainers gewoon open te zijn over hoe ik me dan voel over dat soort dingen, zodat ze mij daar ook mee kunnen helpen.
1: Ja, nu dus je rentree gemaakt op het Europees kampioenschap. Hoe is dat gegaan?
2: Ik had er heel veel zin in en ik zat er ook wel goed in qua conditie, alleen dan helaas was het niet zo goed gegaan. Maar ik heb er ook wel weer leermomenten uitgehaald en dan kan ik daar gewoon weer op focussen voor het WK.
1: Ja, want die leermomenten, wat neem je dan bijvoorbeeld mee vanuit Gran Canaria?
2: Nou ja, dat zijn vooral vaak kleine technische dingetjes die je gewoon tijdens je potjes dan ziet als je terugkijkt. Want ik kijk altijd al mijn potjes terug. Maar ja, soms ligt het ook vooral aan spanning en dat soort dingen van tevoren en hoe je daarmee om moet gaan.
1: Ja, want ik neem aan als je een rentree maakt op een Europees kampioenschap, dat je ook niet jezelf te veel druk oplegt, toch? Ik bedoel, ik kan me voorstellen, als je er even een tijdje uitgelegen hebt, je komt terug van een blessure, dat dan voornamelijk het doel is om gewoon even te kijken hoe je ervoor staat.
2: Zeker, zeker. Maar ik wilde natuurlijk ook heel graag laten zien dat ik daar gewoon een medaille kon pakken.
1: Ja, ben je wat dat betreft dan wel tevreden over hoe het dan verlopen is?
2: Nou ja, ik ben natuurlijk baal ik er heel erg van dat ik geen medaille heb gehaald. Maar ik stond er wel weer en ik vond dat ik er goed stond. Dus ja, of ik nou helemaal tevreden ben is natuurlijk een beetje moeilijk, omdat ik natuurlijk niet heb behaald wat ik wilde halen.
1: Maar gezien de voorbereiding erop, is daar dan wel enige tevredenheid mogelijk, Indy?
2: Ja, precies.
1: Nu is dan vol de focus op het wereldkampioenschap onder 18 jaar. Dat is overigens helemaal in Ecuador. Ben je al ooit trouwens voor de sport zo ver weg geweest?
2: Nee, nog nooit. Nee, dat is het verste wat ik ooit ga zijn.
1: Hoe is dat dan om dat mee te maken?
2: Nou ja, ik vind het super gaaf dat ik dan zo ver ook mag reizen voor judo. Maar het is ook wel weer natuurlijk, heb je daar ook tijdverschil en dat soort dingen. Dus daarmee heb ik nog nooit mee om hoeven gaan. Dus dat moet ik ook nog even uitvogelen.
1: Ja, het gaat plaatsvinden in Guayaquil. Ben je dan ook van tevoren zo iemand die dan toch even checkt van in wat voor omstandigheden kom ik te spelen? Wat voor een sportomgeving? Hoe ziet het er daar uit? Acclimatiseren, ben je daar van tevoren dan ook druk mee bezig?
2: Ja, zeker. Ik ga ook hier in Nederland ga ik me al aanpassen op het tijdsverschil. En het is daar natuurlijk ook warm, maar het is in Nederland op dit moment ook heel warm. Dus dat scheelt niet zo.
1: Ja, want hoe ver van tevoren ga je daar naartoe? Wat is een beetje je acclimatiseringsperiode?
2: Nou, dat weet ik nog niet precies. Dat moeten we nog een beetje uitzoeken. Dus dat weet ik nog niet.
1: Nou ja, de ambities liggen in ieder geval wel hoog, hè? Je wil vol voor medailles gaan daar ook. In hoeverre is dat een realistisch doel ook dit seizoen?
2: Ik denk dat dat wel realistisch is. Want als ik gewoon daar goed fit sta, denk ik dat ik wel gewoon een goede kans maak op een medaille.
1: Nou ja, je hebt natuurlijk nog even de tijd om daar alles aan te doen. Want het begint op 20 augustus, zeg ik even snel uit mijn hoofd. Dus dat is nog een maandje of anderhalf.
2: Ja, precies. En ik heb nu geen pijntjes. Dus zodra ik terug ben van vakantie, kan ik weer gewoon gelijk volop trainen. En mij klaarmaken daarvoor.
1: Want hoe ziet die periode na je vakantie er eigenlijk uit? Hoe gaat die voorbereiding eruit zien?
2: Nou, ik ga gewoon. Ik wil vooral heel veel judo, omdat ik natuurlijk ook best wel veel trainingsuren heb gemist, gewoon op de mat. Maar ook gewoon krachttraining, conditie, dus ook hardlopen en dat soort dingen erbij.
1: Nu is dit overigens ook je laatste jaar in de onder 18. Is dat nog iets waar je mee bezig bent? Want je komt daarna natuurlijk in een leeftijdscategorie hoger. Dan wordt het natuurlijk weer even wennen en aanpoten. Misschien nieuwe tegenstanders en dergelijke.
2: Ja, zeker. Ja, ik vind dat wel. Mijn laatste jaar op mijn 18 vind ik ook wel bijzonder. Want ja, ik ga hierna natuurlijk ook weer naar een nieuwe leeftijd. Dan is alles weer anders. En dan zijn er ook weer andere wedstrijden. Dus daarom wil ik ook wel extra graag nog die medaille halen.
1: En als we kijken naar de Nederlandse selectie die kant op gaat. Jij bent een van de drie. Overigens de enige dame die kant op gaat. Wat kunnen we namens Nederland verwachten?
2: Ik denk dat iedereen die daarheen gaat gewoon ook al hard heeft getraind. En iedereen gaat zijn best doen en gewoon alles geven wat ze hebben.
1: Ja, overigens ook nog even goed om te weten, denk ik, voor de mensen. Jij wil ook heel graag jouw coach mee hebben. Wat natuurlijk heel vanzelfsprekend is dat die meegaat. Dat betaalt de bond overigens niet. Maar Top Judo Amsterdam is daarvoor een actie gestart, hè?
2: Zeker, zeker. Dat is heel fijn. Top Judo probeert daar heel goed mee te helpen, dat mijn coach mee kan. En ik heb zelf ook op Yvonne van Gennep Fonds een pagina geopend om geld in te zamelen. En dat gaat echt heel goed. Ik heb er zeker vertrouwen in dat dat gaat lukken. Moet er nog wel wat, maar ik denk dat dat gaat lukken.
1: Ja, misschien dan toch even een call to action, zoals dat zo mooi heet. Waarom moeten de mensen jouw coach die kant op helpen?
2: Nou, omdat ik gewoon al 3 jaar lang eigenlijk met deze coach bezig ben. Dus die kent mijn judo heel goed en mij ook. En ik vind het natuurlijk gewoon het fijnst om met iemand te judo als coach die ik heel goed ken. En hij mijn judo kent. En ik denk dat hij mij de beste tips kan geven.
1: Nou, en het heeft ook zeker geen windeieren gelegd zijn invloed op jou als judoka. Want je zegt, je bent nu 3 jaar met hem bezig. Nou ja, je bent ook drievoudig regerend Nederlands kampioen. Dus wat dat betreft gaat dat wel prima.
2: Ja, precies.
1: Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe we dan straks op dat WK ervoor staan. Ik hoop dat jouw ambitie voor het te halen van in ieder geval een medaille mag gaan lukken in die pannengieter. Geniet nog even van je vakantie en alvast heel erg veel succes richting het jeugd WK in Ecuador.
2: Ja, nou, heel erg bedankt. All Sport.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, okay.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat, de liefde voor de koers? Of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En we stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik kijk daar stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen. Gepaard met wat trainingskampen in het buitenland. Voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen. Veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren. Omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dichtbij huis wat mooi zijn. En,

0: Ah, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken vanuit. Daar ben ik ook mee begonnen met die twee disciplines eigenlijk. Daar leer toch wel spelenderwijs leer je zo die techniek wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar, tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, en dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
0: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja.
1: Ja,
0: Ja.
1: sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen, of is het wel full focus op de race?
0: Nee, dit is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo mooi mogelijk een race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die aan de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf, zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen, maar uiteindelijk ben je dat toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race, inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
0: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje, lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus nee, het was aanpoot, inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee, of is dat dan, ja, is dat eigenlijk onmogelijk?
0: Nee, die kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder recht nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
0: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Nee, dat is inderdaad. Dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen. Gewoon echt strijd. En daar hou ik wel van. Dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
0: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg, bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte, dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Nee, ja, ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
0: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om eruit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
0: Nee, dat klopt. Het is inderdaad ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit. Dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
0: Ik ben hem vrij...

0: een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje door uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus ja, vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
0: Ja, ja, zo zou je het kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
0: Ik krijg morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden. Dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Daar staan een wedstrijd. En dan ga ik in augustus ga ik nog op campagne in het Baskenland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar 5 koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Ja, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
0: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk. Ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zegen zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
0: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zegen zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
0: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En die staat nu op €6.000, dacht ik. Een doel.
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gennep Talentfonds.nl toe gaan? Klikken op jouw naam en jou steunen.
0: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn centen bij elkaar te krijgen. Omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling. Wat is die gewenst? Hoe wil die gepromoot worden daarin? Of niet. Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom. En ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt, daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
0: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze talentboektalent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
0: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
2: All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur.
3: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
4: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
5: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Ja, Frank, de BV Sport Update. Elke week brengen we de luisteraar natuurlijk weer op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing. En vertel Frank, wat heb je deze week verzameld?
2: Ja, er is natuurlijk veel gaande op het ogenblik. En natuurlijk alles staat in het teken een beetje van het wereldkampioenschap voetbal in Amerika, Canada en Mexico. Maar ik kan er dus helaas niet omheen, zou ik bijna willen zeggen. Onze luisteraars zullen er zo langzamerhand bijna genoeg van krijgen en zullen gaan denken dat ik een persoonlijke oorlog heb met meneer Gianni Infantino. De FIFA-akela, die toen hij aan het roer kwam bij FIFA plechtig beloofde dat de koers van zijn voorganger Sepp Blatter, ook niet onbesmet, een koers van corruptie en egotrip, drastisch zou wijzigen. Nou,
1: in feite is niet gebeurd.
2: In feite is op alle fronten het tegendeel intussen meer dan bewezen. Het is nu het moment om alle handelingen van hem eens daarop in te gaan. Maar de meest recente acties spant in mijn ogen althans de kroon in en is een serieus gevaar voor de geloofwaardigheid in de zo waardevolle onvoorspelbaarheid die de sport zo mooi maakt en zo groot maakt. Het opdringend persoonlijk verzoek aan Infantino van president Donald Trump voor het seponeren van de rode kaart van de Amerikaanse speler Follower Balogun. Dat tart in wezen alle wetten van het voetbal. Als het voetbal toegeeft, en dat doet Infantino op vele manieren, aan de politiek onder andere, en aan het grote geld, en aan de geloofwaardigheid, dan verliest de sport. Want uiteindelijk trekken de fans dan conclusies van de sport is niet meer onvoorspelbaar, de sport is niet meer geloofwaardig. De politiek beïnvloedt de sport. En als de fans vertrekken, ja, dan in het kielzog daarvan vertrekken dan de media, de televisierechten, een zeer belangrijke bron van inkomsten voor de sport, en de sponsors, een minstens even belangrijke bron van inkomsten. Zo simpel is het. En de fans, ja, die kunnen iets anders kiezen. En wat Infantino nu gedaan heeft, dat raakt aan de absolute essentie van sport. Dat hij gekke dingen doet af en toe met geld en weet ik veel wat, en dat hij corrupt is. Dat is ook natuurlijk niet goed te praten, maar het feit dat hij nu aan de basis, de grondbeginselen van de sport, ja, komt, dat is een doodsteker. Het is een spijker in de doodskist van het voetbal in mijn ogen.
1: Ja, Bas, hoe kan jij naar die situatie eigenlijk? Jij hebt natuurlijk, voordat je bij de Nederlandse Loterij kwam, ruim 10 jaar persvoorlichter geweest van het Nederlands elftal. Hoe kan jij naar zo'n situatie als deze?
3: Ik denk dat goede dag trouwens allemaal. Ik denk dat Frank het vrij goed heeft samengevat. Als je dit soort inmenging krijgt in een sport, is dat, als je niet uitkijkt, het begin van het einde. Omdat het gewoon niet kan. Je moet dat gescheiden houden van elkaar. En op het moment dat er spelletjes gespeeld worden en mensen de indruk krijgen dat er zaakjes geregeld worden in achterkamertjes, ja, dan ben je echt heel ver van huis. Ik weet niet in hoeverre er nog details extra naar boven komen. Dingen worden bevestigd in de komende dagen. Of misschien juist wel weer een beetje ontkracht. Maar het riekt aan alle kanten zo vies dat je daar heel ver van weg moet blijven. En dat is, wat dat betreft, is dat wel echt een hele ernstige zaak. Niet voor niks dat in heel Europa alle kranten daar massively over hebben bericht. En ik heb het echt toevallig nog op zitten zoeken. Dat is ook een beetje beroepsdeformatie als oude journalist. Dan ga je toch kijken wat schrijft L'Équipe en wat schrijven ze in Spanje. Wat schrijven de Gazzetta dello Sport. Nou, het doen allemaal hetzelfde. Allemaal woest.
2: Ja, en het is niet, kijk, het is al opgestapeld op een aantal andere zaakjes die hij ook heeft gedaan, waar je ook op zijn minst een vraagteken bij kan zetten in het huidige wereldkampioenschap. Want iets anders is dat ruim 50 leden van het Europese parlement hebben bij FIFA hun stem laten horen met een klacht en een eis om een uitleg waarom FIFA-baas Infantino, daar heb je hem weer, geheel op eigen houtje aan een FIFA Peace Prize of Peace Award heeft gecreëerd en die heeft uitgereikt aan Donald Trump. Nou, wat heeft Donald Trump met ons soccer, het voetbal? Nu helemaal niets. Integendeel, hij laat op vele fronten blijken dat hij er totaal geen verstand van heeft en dat hij niet weet waar we het over hebben. Maar die krijgt dan een FIFA Peace Award. Nou, dus het Europese parlement is daar ook al aan bezig. De klacht is nu officieel en gestuurd naar zowel Infantino zelf als naar de leden van het FIFA-bestuur. En onder die 50 leden van het Europese parlement, leden uit Duitsland, Spanje, Frankrijk, België, Italië, Denemarken, Ierland, Luxemburg en ook Nederland, heeft daarin een belangrijke rol gespeeld. Want het Nederlandse lid van het Europese parlement, Lara Wolters, zou een van de initiatiefnemers zijn geweest voor dat protest. Dus die klacht van het Europese parlement is vooral gebaseerd op het feit dat FIFA statuten zeer nadrukkelijk melden dat FIFA ten alle tijden zich afzijdig houdt van politieke en religieuze zaken. En dat alle personen onder de FIFA-vlag zich distancieren van politieke issues. Zo staat het letterlijk in de statuten van FIFA. Nou, dat heeft natuurlijk meneer Infantino nu op alle fronten doorbroken. De straf die daarop zou kunnen staan, ik benadruk zou kunnen, is dat hij wordt ontheven uit zijn functie en dat hij een x-aantal jaren niets meer mag doen in het voetbal, zoals ook met Platini is gebeurd. Die in lijn was voor het FIFA-sponsorschap of voorzitterschap. Dat ook niet meer heeft kunnen doen. Maar ondanks al deze klachten van overal in de wereld is het Listarkis repet. Er verandert niets zolang het One Country, One Vote systeem in FIFA telt. De kleine landjes die gelijmd worden, gepaaid worden door de voorzitter, die bepalen het eigenlijk net zoveel als een Engeland, een Duitsland, een Frankrijk, grote voetballanden, Brazilië. Het is makkelijk om die kleine landjes te paaien en dat doet natuurlijk Infantino voor zijn aanstaande herverkiezing. Dus het is...
3: Het is goed dat je dat benoemt, Frank, want dat is inderdaad grappig. Ik heb uit mijn KVB-tijd, hebben we daar ons ook wel eens over verbaasd, dat de Vanuatu-eilanden evenveel stemrecht hebben als Duitsland. Dat is best bijzonder. Eigenlijk kan dat niet.
2: Nee, het opmerkelijke is dat een Blatter is daarmee begonnen en die heeft het overgedragen, ongetwijfeld die kennis en kunde, als je dat zo kunt noemen, aan Infantino. Dat die kleine landjes, die kan je ontzettend goed lijmen met materialen. En sponsor Adidas zit elk jaar met onverkochte zaken uit Europa vanwege het modebeeld. Die spullen zijn niet meer te verkopen, maar zijn nog zeer goed bruikbaar. Dus Infantino speelt Sinterklaas met containers vol met Adidas spullen in Afrika. In kleine landjes. En is zodoende verzekerd van zijn stemmen, van die stemmen. En hij heeft in wezen lak aan de grote voetballanden als Duitsland, Engeland, Frankrijk. Want hij weet van tevoren dat die niet op hem stemmen. Maar hij wint de meerderheid van de 211 bij FIFA aangesloten landen door te paaien met containers vol met Adidas spullen.
3: Ja. Weet je, dat ook nog wel een bijzonder incident was in de hele nasleep van het verhaal dat je zojuist vertelde, dat de bekritiseerde Blatter, van wie wij natuurlijk allemaal iets vonden, dat die, na wat er gebeurd was met Trump en Infantino, volgens er een tweet geloof ik uitgooide en zei, het is een schande dat dit allemaal maar kan.
2: Ja.
3: Dat was echt, dat je denkt, oh ja, hoe zat het ook weer?
2: Ja, de pot verwerkt de ketel.
1: Precies, ja, hij deed natuurlijk nog allemaal in het geheim en achter de schermen. Bij Infantino is het gewoon onbeschaamd in de openbaarheid.
2: Absoluut. En iedereen roept er schande van, maar er gebeurt waarschijnlijk niks.
3: Nee. Onbeschaamd is wel een goed woord, Robert. Want er gebeurt natuurlijk in de sport, en dat geldt niet alleen voor de sport, dat gebeurt in alle sectoren van de wereld, gebeuren natuurlijk best wel eens dingen die niet iedereen ziet of kan zien. Maar dat dit zo onbeschaamd en in die open gebeurt, alsof het allemaal eigenlijk normaal is. Van ja, wij doen dat en wat jullie ervan vinden, dat maakt niet uit. Dat hele sfeertje vind ik wel pijnlijk.
2: Ja, absoluut. Maar goed, over naar wat betere nieuws. Per slotverrekening is het niet alleen het WK voetbal dat op dit moment zich afspeelt. We hebben Wimbledon, we hebben de Tour de France. En ik wil graag eventjes ingaan op Wimbledon en met name de kracht van Wimbledon. En dan doen we volgende week, Robert, doen we de Tour de France.
1: Leuk.
2: Wat is nou feitelijk de kracht van Wimbledon? Nou, in mijn ogen blijft zoals het is. Tradities. Engeland is natuurlijk een land van tradities. Maar de tradities van Wimbledon, een all-white dresscode. Alle spelers in wit. Dan kan je zeggen, ja, je moet met de mode meegaan. Dat is modern, dat is jeugd, dat is cool, dat is chic. Maar ik vind het juist een van de krachten van Wimbledon is dat witte tenue van alle spelers. Een absolute minimale zichtbaarheid van sponsors. Je ziet wel, als je heel goed kijkt, en dat doe ik natuurlijk als een vakidioot. Maar je ziet dan ergens heel klein staan Emirates. Je ziet dan Land Rover staan, ergens heel klein.
1: En daar zijn ze de laatste jaren wel veel losser in geworden, hè, bij Wimbledon.
2: Ja, dus ze bezwijken wel voor waarschijnlijk hele grote bedragen. Maar het grappige of het mooie van Wimbledon is, omdat het zo'n bepaalde vorm van exclusiviteit uitstraalt van weinig exposure. Het donkergroen is heilig. Het gras is heilig. Daardoor trekken ze juist ook sponsors aan die niet op zoek zijn naar zichtbaarheid, maar die op zoek zijn om daar met hun relaties te zijn, om onderdeel te zijn van het magische Wimbledon, het jaarlijkse toptennis toernooi in de wereld. Nou, de All England Tennis Club, eigenaar van Wimbledon, koestert deze koers, gelukkig, en investeert de winst, en die is van vorig jaar was 423 miljoen ponden, terug in het toernooi. Uitzendrechten worden niet verkocht aan de hoogste bieder. Uitzendrechten worden verkocht aan degene met maximaal bereik. En dat vind ik een fantastische instelling. Als je je dat kunt veroorloven. En dat kan Wimbledon. Het is prachtig. En daarom vind ik het magisch van Wimbledon. En daarom steken ze toch, hoe je het ook bent of keert, uit boven Roland Garros, US Open en Australian Open. Over zo'n ander nieuwtje, eventjes over tennis. Nu we toch in tennis zitten. De ITF, de Internationale Tennis Federatie, gaat zichzelf op dit moment, as we speak, rebranden als World Tennis. Daarmee volgen ze de atletiek en het zeilen. De atletiekunie die heette de IAAF in het verleden. En die heet nu World Athletics. En het zeilen heet dan niet meer de Royal Yachting Association, maar die heet nu World Sailing. Dus duidelijkheid, helderheid. Dat de sport ook bereid is zich te rebranden. En als we dat toch weer internationale sport hebben, ga ik het even naar het IOC. Dat Internationaal Olympisch Comité heeft eindelijk, en ik benadruk eindelijk, besloten de circa 14.000 atleten aan de zomer- en de winterspelen, totaal 14.000, een vast bedrag te betalen van $10.000 per atleet. Dus of je ongeacht of je wint of verliest, je krijgt $10.000. En daarom noemen ze het ook niet prijzengeld, maar noemen ze het een soort sportgeld, startgeld of een deelnemersveld. Ik begrijp dat wel waarom ze het ook niet prijzengeld noemen, want prijzengeld is natuurlijk onderhevig aan inflatie en als de inflatie doorslaat, dan moet je dat ook weer gaan verhogen. Dus hiermee zijn ze voorlopig in ieder geval tegemoet gekomen aan de wens van de atleten om toch ook mee te delen uit de prijzenpot en uit het geld en de sponsorgelden en de uitzendrechtengelden. Dus een goede ontwikkeling.
1: Maar dan hoop ik wel dat de NOC-NSF daarin meegaat. In die zin dat ze wel naar de regels van hun stipendium gaan kijken. Want dat is natuurlijk jarenlang een dingetje geweest. Dan was je succesvol op de Spelen. Kreeg je voor een medaille, wat was het, €35.000 of zo.
2: Ja.
1: Maar dan werden ze ineens gekort op hun stipendium. Of moesten ze het terugbetalen?
2: Is ingetrokken tot mijn grote verbazing ook. En die hebben we al eerder uitgesproken in dit programma. Ik vind het tegen de stroom inzwemmen. Juist op een moment dat de atleten, in mijn ogen terecht, meer eisen vanuit de enorme bedragen die naar de sport toevloeien. Dat ze in het kader van hun prestaties ook een zekere mate van meedelen uit die grote pot met geld. Dan gaat het NOC-NSF beslissen om die prijzen bij de Olympische Spelen voor de medaillewinnaars, om die te schrappen. En ze hebben wel tegelijkertijd uitgesproken de ambitie om bij de toplanden van de wereld te blijven behoren. En zelfs dat meest sportieve land van de wereld te worden. Nou, dat vind ik een gezonde ambitie. Of dat lukt, weet ik niet. Maar als je dat dan koppelt aan het intrekken van prijzengeld voor medailles, dan denk ik dat dat een enigszins averechts effect gaat hebben.
1: Ja, want bijvoorbeeld die regel dat ze dan gingen kortom, dan verdien je te veel volgens de wet. Hè, dan moet je je uitkering, wat het in principe is natuurlijk, moet je terugbetalen of wordt ingetrokken. Nou, ik ken uit persoonlijke kring gewoon atleten die bijna aan eigen succes letterlijk ten onder gegaan zijn.
2: Ja. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat als je dit ter sprake brengt in Den Haag, dat het ministerie van Financiën best bereid zou zijn een uitzondering te maken voor de atleten. Goed, dan mede in het licht van onze gast vandaag, Bas Tichler, terug naar eigen land. Want Eurojackpot, een van de merken van de Nederlandse loterij, wordt mouwsponsor bij zowel PSV als bij Feyenoord. Ik vermoed dat Ajax ook op het lijstje stond, maar die heeft al een mouwsponsor in dat team Rocket Stars IT. Eurojackpot is een eigendom van de Nederlandse Loterij, zoals ik al zei, en is voor 4 jaar getekend. De deal geldt voor zowel de mannen als de vrouwenteams. Heel begrijpelijk en terecht, Bas, dat jullie dat doen.
3: Denk ook.
2: Eurojackpot is niet nieuw in het voetbal, want is al hoofd- en naamsponsor van de KNVB bekercompetitie en de vrouwen eredivisie. En aanwezig bij een aantal eredivisieclubs. vraag aan jou, Bas, omdat het zo relevant is. Hoe zit dat met de Vriendenloterij, die naamgever en hoofdsponsor is van de Eredivisie? Is dat niet enigszins conflicterend of bijtend?
3: Je bedoelt omdat de Vriendenloterij onze concurrent is, als je het zo zou moeten noemen. Ja. Onze conculega, mag je dan tegenwoordig zeggen. Ach ja, ik ben daar niet zo heel gevoelig voor. Eurojackpot vind ik dat wel fijn om te zeggen. Eurojackpot is eigenlijk gewoon een beetje de Europese loterij, hè? Dus inderdaad is ervoor gekozen om die heel erg in het voetbal te laten landen. Nou, dat is op een aantal vlakken, dat heb je net benoemd, is dat heel goed gelukt. Daar is heel goed over nagedacht. En inderdaad ook met mannen en vrouwen en alles wat ertussen zit. Nou, ik denk dat het elkaar niet bijt. En waarom zou het elkaar moeten bijten? Ik geloof dat er zijn zoveel partijen in Nederland die allemaal goede dingen doen voor sport en voor de maatschappij en voor goede doelen. En dan kunnen we allemaal wel elkaar vliegen afvangen en zeggen jij dit, jij dat. Maar ja, ik vind dat allemaal niet zo'n probleem.
2: Nee, relevant ook om toe te voegen is dat jaarlijks al een aanzienlijk bedrag van het totaalbedrag dat de NLO jaarlijks afdraagt aan NOC-NSF. Dat gaat al naar de KNVB. En het amateurvoetbal in 2025 werd er voor van die 54 miljoen die er naar het NOC-NSF gaan. 4,8 miljoen, meen ik, ja. Afgedragen aan de KNVB. Ja. Dus jullie zijn al heel lang een vaste en een goede partner van de Nederlandse Voetbalbond, de KNVB. Dan nog wat korte nieuwtjes. Viaplay heeft voor 142 miljoen de volledige Nederlandse operatie verkocht aan DPG Media. Eigenaars van onder andere RTL, Videoland, AD en Volkskrant. Viaplay heeft de rechten van onder andere de Formule 1 en van de Engelse Premier League. Dat zijn in de sportwereld natuurlijk behoorlijk zware rechten.
1: Hot property.
2: Ja, hot property. Dus ik vrees dat het noodgedwongen is, want anders zou ik... Kan ik me niet voorstellen waarom ze willen scheiden van die twee hot properties voor de Nederlandse markt. En als we het toch over overnames in het medialandschap hebben, Sky bevestigt de overname van de Britse commerciële zenders van ITV voor 1,6 miljard pond. Dan nog de wedstrijd Verenigde Staten tegen Bosnië-Herzegovina, gewonnen door de Verenigde Staten, trok een record aantal kijkers op Fox, namelijk 24,4 miljoen in de Verenigde Staten.
1: Het is nog weinig, voor mijn gevoel. Je hebt nou, ja, honderden miljoenen inwoners.
2: Ja, maar voor voetbal, voor het Europese, ons voetbal, ja, ja. Is het een record. Ten slotte, zoals velen van ons weten, heeft Bayern München een aantal groot bedrijven als aandeelhouder. Dat is een prachtige formule die ze daar hebben. Daardoor is die club zo gezond, financieel gezien. Sportief gezien trouwens ook. Eén van hen is Volkswagen met 8,3% van de aandelen. Nu het minder goed gaat met Volkswagen, overweegt Volkswagen, en dat is serieus ook al bekendgemaakt, om de 8,3% van de aandelen in Bayern München op de markt in de etalage te zetten.
1: Maar dat vind ik toch wel interessant. Want als je denkt aan Bayern München, dan denk je toch eerder aan BMW, Bayerische Motorwerken. En Volkswagen, dat is toch juist Wolfsburg. Dus wel grappig dat ze dan weer aandelen hebben in Bayern. Terwijl ja. Als je denkt aan nog meer geld in Wolfsburg.
2: Ik zal je nog een aardige andere anekdote vertellen. Maar dit is relatief nieuw dat Volkswagen aandeelhouder is. BMW heeft ze verkocht, de aandelen. Maar toen BMW een van de eigenaren, dus ook sponsors was van Bayern München, reed de voltallige directie en bestuur in BMW's, uiteraard. Behalve Frans Beckenbauer, die reed in een Mercedes, want die had een privécontract met Mercedes. De ene ster steunt de andere ster. En die weigerde dus om in een BMW te rijden. En dat heeft BMW toen geaccepteerd.
3: Nou, wat ook nog leuk is, we gaan lekker allemaal verhaaltjes vertellen. Mag wel even, hè?
2: Ja, tuurlijk.
3: Dat toen BMW daar uitstapte, toen was Audi... Die hebben er ongeveer 0,3 van een seconde voor nodig gehad om erover na te denken om daarin te stappen. En toen was de Bayerische Motorwerken BMW, had ze hielen nog niet gelicht. Het aandelenpakket ging naar Volkswagen. En de voltallige selectie van Bayern reed van dat moment in Audi's. En volgens mij doen ze het nog steeds. Maar daar ben ik niet helemaal zeker van. Maar in ieder geval hebben die 10, 15 jaar lang in Audi's gereden. En dat heeft bij BMW echt heel veel pijn gedaan.
2: Ja, ongetwijfeld.
3: Die hadden ze even gemist.
2: Ik kom toch nog eventjes terug met een klein aardigheidje op een beetje. We hebben nu 8 teams die staan in het wereldkampioenschap voetbal. Waarvan er 3 keer in Nike spelen. 3 keer in Puma. En 2 keer in Adidas. En normaal gesproken verwacht je een oorlog tussen aanhalingstekens Nike-Adidas. Maar Puma doet het behoorlijk goed.
1: Ja, maar Puma is toch een soort van Adidas B, hè? Dus...
2: Ja, maar goed, het zijn harde rivalen. Hè? Ze zitten heel dicht bij elkaar in Duitsland. Maar het zijn harde rivalen van elkaar. En daarom is het zo pikant dat Nike nu vanaf volgend jaar die manschaft gaat kleden. En daar heeft Nike 100 miljoen voor weten te betalen. Of voor vrijgemaakt om te betalen. Op basis waarvan Adidas nu weer heeft geantwoord dat ze eenzelfde bedrag in de Bundesliga gaan sponsoren. Maar goed, dat even terzijde. Dan, dat waren mijn nieuwtjes voor deze week.
0: Tot zover.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Elke week bellen we in deze uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. Momenteel zitten we halverwege het dubbelweekend in Hoek van Holland. En in dat eerste weekend stond er gelijk veel op het spel, want op de velden van de Summer Beach Life Tour werden twee NK's afgewerkt. Bij het beachvolleybal werd het jeugd NK gespeeld en daarnaast was er in het beachtennis ook nog het NK in het enkelspel. Ik ga erover in gesprek met Arnoud. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Een hele goedemiddag.
1: Het was volgens mij qua Summer Beach Life een heel succesvol weekend. Alleen voor jou persoonlijk wat minder, geloof ik.
2: Ja, zeker. We hadden op zich een supermooi weekend in Hoek van Holland. De weersomstandigheden waren voor het volleybal en beachtennis eigenlijk nagenoeg prima. Niet al te veel wind en lekkere omstandigheden op allebei de dagen. Dus dat was zeker lekker. En helaas inderdaad zelf even wat minder om op de vrijdag door de rug te gaan en dan wat minder te kunnen doen. Wat aan de andere kant ook weer heel erg goed is, want dat betekent dat je ook meer gaat delegeren.
1: Ja, delegeren kan je leren, zeg maar dit was een noodgedwongen versie daarvan.
2: Ja, dit was helaas een noodgedwongen versie. En we gaan straks kijken of de fysio daar nog wat aan kan doen. Maar we gaan rustig door in Hoek van Holland, want ook de weersomstandigheden voor aankomend weekend zijn uitermate goed. We kunnen na afgelopen weekend nog een heel mooi weekend gaan verwachten.
1: Nou, het is maar goed dan dat het een dubbel weekend is, dat je niet opnieuw velden hoeft te bouwen en dat soort zaken. Terugkomend op het afgelopen weekend, want het was natuurlijk fantastisch weer, met dus ook twee NK's. Hoe is dat eigenlijk allemaal gegaan?
2: Nou, ik moet zeggen ontzettend goed. Na de afgelopen jaren hadden we dit jaar eindelijk een keertje mooi weer, ook in de voorbereidingen. Dus we hadden ontzettend veel positieve geluiden van ouders en van de volleybalbond. Die het eigenlijk allemaal super strak bij vonden staan met 64 velden. Toch niet heel erg weinig, kan ik je vertellen. 64 velden voor het NK Jeugd. En dat betekent dat ze inderdaad onder de 13, onder de 15, onder de 17 en onder de 19 in de dames- en in de herencategorieën allemaal hun NK spelen. En dat wordt ook dan nog een keertje allemaal afgerond op een centraal zendtekort waar de finales gespeeld worden. Dus ja, het was een supermooi weekend wat betreft het jeugd NK. Blije spelers, blije ouders. De locatie Hoek van Holland was erg tevreden. Dus we kijken echt terug op een heel mooi Nederlands kampioenschap jeugd.
1: Ja, en dan denk ik ook fantastisch niveau gezien van de jonge Nederlandse top in de dop.
2: Ja, het mooiste vind ik eigenlijk zelf, en dan kijk ik zelf niet zo heel vaak, maar als je die categorie jeugd onder 13 ziet beachvolleyballen, dan denk je, nou, daar kan ik zelf nog niet eens aan tippen, want die kunnen gewoon eigenlijk al op een heel hoog niveau goed volleyballen. Het is echt leuk om te zien, het is ook een mixcategorie meiden en jongens. En als je dat niveau ziet inderdaad, dan verbaas je eigenlijk dat ze dat op die leeftijd al zo goed kunnen en die sport eigenlijk al beheersen.
1: Vooral omdat het natuurlijk ook echt een hele zware sport is. Hè? Je moet ook best wel wat uithoudingsvermogen hebben om het goed te doen.
2: Ja, zeker uithoudingsvermogen. Maar zeker ook op die leeftijd moet je, als je al kan spelen met de wind en je kan daar al rekening mee houden. Het is al echt een hele moeilijke sport eigenlijk, beachvolleybal. Dan is het heel knap als je ook nog in deze omstandigheden met een beetje wind erbij die bal goed kan pasen en ook gewoon weer terugkrijgt over het net. Dat is absoluut het kijken eigenlijk waard.
1: En tussen de jeugd in het beachvolleybal werd er dus ook nog een NK afgewerkt in het beachtennis. Het enkelspel. Overigens in het beachtennis niet de grootste of meest populaire categorie. Want dat is meer een dubbelsport, toch?
2: Ja, dat klopt. Dat merk je ook wel aan de inschrijvingen. De meeste spelers laten het enkelspel een beetje aan zich voorbij gaan. Dus

0: van Holland. Hoe is de rest verlopen?
1: Nou ja, ook uiteindelijk ons Summer Beach Life evenementen. En we hadden ook nog de derde divisie van de Nederlandse competitie bij ons op het strand. Maar Summer Beach Life ook. Dat is gewoon mooi om te zien hoe er dan op de zondag alles bij elkaar komt. Dat er en een NK wordt gespeeld en dat er gewoon de recreanten daar omheen spelen. Dat brengt eigenlijk de hele beachsport community een beetje bij elkaar. En dat is uiteindelijk ook waar wij het voor doen bij Summer Beach Life. Het samenbrengen van de verschillende beachsporten. En de hele beach vibe die daar eigenlijk bij hoort. En dat gaan we aankomend weekend weer zien. Waar we eigenlijk heel veel verschillende soorten beachvolleybal gaan aanbieden. We hebben de topdivisie beachvolleybal aankomend weekend. We hebben de tweede divisie. We hebben de eerste divisie. En we hebben de derde divisie van de nationale beachcompetitie. En daarnaast hebben we de recreantencategorieën. Daar zien we nu de inschrijvingen ook toenemen met de mooie weersomstandigheden erbij. En we hebben dan ook nog de KNLTB Beach Tennis Tour. En die ziet er uiteindelijk ook wel goed gevuld uit dit weekend.
0: Ja, dat is in ieder geval goed om te horen dat ook de omstandigheden veel beloven. Want nou ja, wie nu naar buiten kijkt ziet dat het behoorlijk grijs is in Nederland. Maar dat komt gelukkig wel goed dus.
1: Ja, de weersomstandigheden komen goed en dat merken we ook gelijk. Want de gemeente Hoek van Holland of eigenlijk gemeente Rotterdam die zitten er ook gelijk weer bovenop. Dus we hebben alle protocollen qua weersomstandigheden worden uit de kast gehaald en aangescherpt. Omdat ze een drukte verwachten in Hoek van Holland. En die zullen ongetwijfeld niet allemaal voor Summer Beach Life komen. Maar het is wel prettig voor de mensen die er komen. Want nu hebben ze ook echt om wat naar uit te kijken.
0: Ja, want dat is natuurlijk, ook al komen ze niet allemaal voor Summer Beach Life. Het is voor de zichtbaarheid natuurlijk wel heel erg lekker.
1: Ja, absoluut. Het is ook gewoon wel leuk, want uiteindelijk betekent het gewoon dat er ook meer publiek rondom ons Center Court komt. We hebben natuurlijk eigen horeca, eigen terras erbij en dat is voor de spelers leuk. En ik denk dat heel veel mensen zich zullen verbazen, ook over het niveau voor het beachtennis. We liggen eigenlijk op een hele mooie aanloopplek in Hoek van Holland waar bijna iedereen langskomt. Dus genoeg zicht.
0: Voor de mensen die denken, ik ga dit weekend naar Hoek van Holland. Ik heb nog niks te doen. Ik ga meedoen. Waar kunnen ze terecht om zich in te schrijven?
1: Iedereen die kan naar de website www.summerbeachlife.nl om zich nog in te schrijven. Tot en met aankomende vrijdag 12 uur voor de zaterdag. En voor de zondag kan je rustig nog inschrijven tot en met zaterdag.
0: Kijk, dat gaan we meenemen. Arnoud Wildschut, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor het ons bijpraten. Succes bij de fysio. Hopelijk valt de schade mee. En dan wens ik je vast heel erg veel plezier en succes aankomend weekend in Hoek van Holland.
1: Helemaal goed en dankjewel weer.
2: All Sports Radio Live.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
8: Voetbal.
9: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
8: Hockey.
10: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
8: Darts.
11: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, okay.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Ik deed op dinsdag, donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat? De liefde voor de koers, of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik kijk daar stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen, gepaard met wat trainingskampen in het buitenland voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen, veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren. Omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar, naar wat wedstrijden dicht bij huis wat mooi zijn. En waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken vanuit. Daar ben ik ook mee begonnen met die twee disciplines eigenlijk. Daar leer toch wel spelenderwijs leer je zo die techniek. Wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar, tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn. En dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
1: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
2: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die aan de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je dat toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje. Lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder recht nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Nee, dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar ook wel van, dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
2: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongerentrui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien naar richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
2: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje door uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
2: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
2: Ik rij morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden. Dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Dan staan een wedstrijd. En dan ga ik in augustus nog op campagne in het Baskenland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar 5 koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Ja, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
2: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zege zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
2: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zege zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. En nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
2: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. Dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En die staat nu op €6.000, dacht ik. Een doel.
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gennep talentfonds.nl toe gaan, klikken op jouw naam en jou steunen?
2: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn... Voor mijn centen bij elkaar te krijgen. Omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja. Ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie. Van wat vindt een bedrijf. Of een eenling. Wat is die gewenst. Hoe wil die gepromoot worden daarin. Of niet. Dus ja. Dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom. En ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt, daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
2: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze talentboek talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
0: All Sports Radio Live.

0: mee.
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio. Summer of Football.
1: Het is even wennen dat we voor het eerst sinds de start van het WK voetbal op 11 juni een voetballoze dag hebben. Maar ja, het geeft ons dan wel weer de mogelijkheid om ons wat extra te verheugen op de allereerste kwartfinale. En dat is een bijzondere wedstrijd, Frankrijk-Marokko. Een affiche om je vingers bij af te likken. Niet alleen vanwege de onderlinge koloniale verbanden, maar ook nog eens omdat het een herhaling is van de halve finale van het vorige WK in Qatar. Stuntploeg Marokko ging destijds met 2-0 onderuit tegen de uiteindelijk verliezend finalist. En ja, dan is de vraag, kunnen de Leeuwen van de Atlas revanche gaan halen op het sterrenensemble van Didier Deschamps? Nou, ik ga erop vooruitblikken met Mounir El Kahtaoui, voormalig e-sporter namens NEC in de KPNI-divisie en zelfs nog eens rookie of the year. Mounir, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Allereerst, voordat we het over die wedstrijd gaan hebben, ben ik eigenlijk wel benieuwd hoe het met jou is. Want we hebben elkaar, ik denk een jaar geleden ongeveer voor het laatst gesproken. Maar inmiddels is er natuurlijk, weten we, geen KPNI-divisie meer.
2: Nee, dat klopt. KPNI-divisie die stopt er helaas mee. Dus dat is heel erg jammer. Dus ik weet nog niet hoe het dan gaat zitten met NEC voor mij. Dat moeten we nog allemaal bespreken. Maar voor de rest, stopt de E-divisie ermee. Dus is het eigenlijk gewoon een beetje online FIFA nog spelen. Maar niet echt competitieformat zoals het afgelopen jaren was.
1: Ja, want wat voor een invloed heeft dat op jouw leven als e-sporter?
2: Ik denk op zich wel dat het wel meevalt. Want de E-divisie draaidagen en speeldagen waren niet superveel dit jaar. Dus ik kon het goed combineren en de afgelopen jaren ook. Alleen het is natuurlijk wel jammer dat het stopt, want ik vond het eigenlijk heel erg leuk om te doen. Dus het is jammer dat het wegvalt. Maar ja, er is ook niks aan te doen.
1: Ja, wat betekent dat dan wel voor jou? Als je het dan hebt over e-sports. Want er wordt natuurlijk nog steeds wel gewoon online gespeeld. Je kunt natuurlijk nog steeds plaatsen voor grote toernooien. Maar qua zichtbaarheid is het natuurlijk wel een stuk minder.
2: Ja, dat klopt zeker. De E-divisie was eigenlijk het perfecte format, een perfecte plek om jezelf te laten zien en om via daar bij toernooien te komen. Nu gaat het allemaal een stuk moeilijker worden, want nu moet je het allemaal online bewijzen. En doe je dat niet, dan kom je nergens. En doe je dat wel, wie weet krijg je een mooie aanbieding bij een andere competitie in een ander land. Maar voor nu ziet er naar uit dat ik gewoon lekker voor mezelf FIFA ga spelen. En misschien dat ik nog een beetje bezig gaan zijn voor NEC met activiteiten, evenementen, et cetera. Maar dat durf ik nog niet te zeggen.
1: Ja, is dat wel iets wat je ambieert nog steeds? Of ligt de focus nu gewoon nog wel op werkstudie eventueel?
2: Ik vind het hartstikke leuk om te doen. Natuurlijk gaat de focus er nu wel een beetje minder af, aangezien je niet echt meer voor een club speelt. Maar ik ga het natuurlijk wel gewoon blijven spelen en kijken wat het me brengt alsnog. Daarnaast ook gewoon lekker werken, studeren zeker. En gewoon de dagelijkse dingen doen die ik altijd deed.
1: Nou ja, laten we het dan maar snel over het WK voetbal gaan hebben, Mounir. Marokko tot nu toe op dit WK, hoe heb jij daarnaar gekeken?
2: Ik ben niet verbaasd, als ik het eerlijk mag zeggen. Ik vind Marokko echt heel sterk. Ik vond ze alleen ietsjes minder tegen Haiti. Maar voor de rest, ik heb er eigenlijk niets op aan te merken. Ik denk dat het een hele mooie wedstrijd wordt morgenavond. En ik ben heel erg benieuwd wat het gaat worden. Dus ik kijk er naar uit.
1: Ja, dat gaat sowieso een spannende wedstrijd worden. Je zegt vooraf natuurlijk niet verbaasd. Dat komt natuurlijk ook wel mede omdat Marokko wel in eigenlijk de laatste jaren fantastische vorm verkeert. Hè? Ik bedoel, ze waren de stuntloeg van het vorige WK. Hebben natuurlijk in de tussentijd op een bepaalde manier toch de Afrika Cup of Nations nog gewonnen. Dus er zit wat dat betreft sowieso de sfeer er goed in.
2: Ja, dat klopt. Ik had er ook heel veel vertrouwen in. Aangezien het, zoals je zegt, de afgelopen jaar gaat het steeds beter echt. En inderdaad, de Afrika Cup toch nog weten te winnen. Ik weet niet hoe dat allemaal is gegaan, maar blijkbaar wel gewonnen. Het zag er allemaal gunstig uit en het ging allemaal goed. Dus het ziet er ook nu goed uit. Dus ik ben heel benieuwd wat het morgen...

0: vrij vroeg in de wedstrijd tegen Canada. Hoe staat hij er eigenlijk een beetje voor? Verwacht je dat hij misschien toch mee kan doen? Ja, er was wel wat goed nieuws, maar hij lijkt op tijd fit.
1: Ja, klopt. Ik las het ook online. Ik hoop dat hij op tijd fit is. Het is natuurlijk een hele belangrijke speler die je in zo'n wedstrijd echt wel moet of kan gebruiken. Daarnaast, tot nu toe heeft hij echt een goed WK gedraaid. Dus ik zou het hem gunnen om lekker ook in de basis te staan tegen Frankrijk. Zou ook mooi zijn voor alle Marokkaanse fans en voor hun team zelf. Dus ik ben heel erg benieuwd, maar ik hoop het wel.
0: Is hij de man die het meest beslissend kan zijn in een wedstrijd?
1: Goeie vraag. Ene kant wel, ene kant ook weer niet. Ik denk dat als het gaat om de kansen dat hij echt wel neus voor goal heeft. En dat hij ze echt wel erin schiet. Maar aan de andere kant heb je ook natuurlijk 10 andere spelers nodig om een wedstrijd te winnen. En ik denk dat die even belangrijk zijn als Saibari om zo'n wedstrijd te winnen en door te komen.
0: Ja, als je kijkt naar zijn transfer naar Bayern München, denk ik ook niet geheel onverwacht dat hij na zo'n club transfereert. Zeker niet als je kijkt hoe hij natuurlijk nu ook op het WK schittert.
1: Nee, klopt. Ik denk dat het een enorm verdiende transfer is. En ik ben benieuwd hoe hij het daar gaat doen. Maar ik denk als hij doorgaat met wat hij nu doet, zoals op het WK, dat het wel goed moet komen.
0: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Jij speelt natuurlijk EAFC online. Wat doet dit soort spelers eigenlijk van Marokko in dat spel? Zie je ook dat ze betere kaarten hebben bijvoorbeeld in Ultimate Team?
1: Ja, dat hangt een beetje af van de promo die er dan afspeelt in FIFA zelf. Of in EAFC. Normaal zijn het wat lager rated kaarten. Maar ik ben benieuwd of Saibari nu wat hogere kaart krijgt. Omdat hij ook naar Bayern München gaat en een goed seizoen heeft gedraaid. Maar voor de rest hangt het echt heel erg af van de promo in EAFC. En meestal, gezien de tijd nu en de promos die er nu zijn, zijn de kaarten wel hoog allemaal.
0: Hoe leeft dit WK eigenlijk binnen de Marokkaanse gemeenschap in Nederland?
1: Nou, ik denk wel heel erg. Als ik bij mezelf kijk en bij mijn ouders thuis en de mensen om me heen. Die zijn heel erg fan van Marokko. En als we winnen, dan gaan ze nog het liefst met z'n allen de straat om het een beetje te vieren met muziek en gezelligheid.
0: Ja, hoe was dat na de wedstrijd tegen Nederland eigenlijk?
1: Dat weet ik niet. Ik ben er niet bij. Ja, ik heb wel gekeken. Maar ik ben daarna gelijk doorgegaan naar werk. Om 45 minuten slaap. Maar ik heb wel genoeg filmpjes gezien van vrienden en mensen om me heen. Die het lekker hebben lopen vieren in Arnhem bijvoorbeeld. Of in wat grotere plekken. Die grotere plekken zie je natuurlijk ook online. Maar daar bevind ik me niet.
0: Nu de wedstrijd dus tegen Frankrijk. Het wordt heel erg lastig, hè? Als je kijkt wat voor een fantastisch team Frankrijk hebt. Waar liggen de kansen volgens jou?
1: Goeie vraag. Nou, ik denk als je kijkt naar de aanval van Frankrijk, dat je echt tegen bizarre spelers staat. Middenveld ten opzichte van liggen echt wel kansen. Ik vind het middenveld van Frankrijk niet beter dan die van Marokko. En ik vind de verdediging van Frankrijk vind ik eigenlijk ook best wel zwak. Natuurlijk is het echt een hele goede ploeg, maar kijk het op papier. Zou je zeggen dat Frankrijk van iedereen, voor alle landen die er zijn, echt overheen moet gaan. Maar dat valt tot nu toe ook nog allemaal wel mee. Dus ik denk dat het gewoon een momentopname wordt voor Frankrijk en Marokko. Dus ik ben benieuwd. Maar ik denk dat de kansen wel voornamelijk op het middenveld en achterin kunnen liggen.
0: Ja, nu is de rol natuurlijk even anders dan tegen Canada. Daar was Marokko favoriet. Wat verwacht je dat Ouabi gaat doen met de tactiek richting Frankrijk? Wordt het een beetje hetzelfde als toch tegen Nederland misschien?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat, zoals je eerste helft zag tegen Canada, dat Marokko, vond ik dan best matig begon. Naarmate de eerste break, in de 25, 26e minuut, ging het een stuk beter. En vanaf de tweede helft zag je toch wel echt duidelijk dat er een verschil kwam in tactiek van Marokko en Canada, waardoor Marokko er op een gegeven moment gewoon overheen liep. Kijkend naar Nederland en Frankrijk, ja, ik roep al vanaf het begin van het WK, dat Nederland en Frankrijk, ik denk op papier de twee beste landen en ploegen hebben van iedereen. Dus ik ben benieuwd hoe ze dat gaan aanpakken. Maar ik denk dat ze gewoon met een goed en hetzelfde strijdplan als tegen Nederland erin gaan. Misschien ook nog wel iets meer verdedigend aangezien je echt hele goede aanvallers hebt staan.

0: dan bij Frankrijk. Maar ik ben benieuwd.
1: Ja, dan wordt het toch achterin gesloten houden. En misschien vanuit de counter. Snelle aanvallers heeft Frankrijk natuurlijk ook wel. Of in Marokko.
0: Ja, ze hebben er twee, dacht ik, die best wel rap zijn. Hakimi kan er ook nog wel eens overheen vliegen. Ja, ik verwacht niet eigenlijk dat ze alles op de verdediging gaan doen, want dat deden ze tegen Nederland ook niet. Maar misschien dat ze iets meer gaan verdedigen, maar alles op de verdediging denk ik niet. Maar ja, we gaan het morgenavond zien. Ik hoop dat ze winnen en mooi feestje van maken.
1: Weet je al waar je gaat kijken?
0: Ja, gewoon thuis, lekker met familie.
1: En dan ja, wil ik eigenlijk nog een kleine voorspelling horen, Moenier. Wat denk je dat het wordt?
0: 2-1 Marokko.
1: Je oom op de achtergrond is al heel erg zeker van zijn zaak.
0: Ja, die is ook heel erg fan van het voetbalspelletje.
1: Nou, we gaan het allemaal meemaken. Mounir Katoui, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En alvast natuurlijk heel veel kijkplezier naar de eerste kwartfinale.
0: Yes, hetzelfde. Jij ook bedankt.
2: All Sports Radio. Summer of Football.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur. Hockey.
3: Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
4: Voetbal.
5: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
4: Volleybal.
6: Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Afgelopen weekend was het vierde sprintweekend van dit Formule 1 seizoen. Op Silverstone werd Ferrari uiteindelijk de grote winnaar. Mede door problemen bij Andrea Kimi Antonelli en de zegen van Charles Leclerc in de hoofdrace pakte de Italiaanse formatie weer flink wat punten terug op het tot nu toe bijna ongenaakbare Mercedes dit seizoen. De grootste verliezer was dan wel weer onze eigen Max Verstappen, die na zijn uitvalbeurt toch steeds meer op gespannen voet verder lijkt te leven met zijn team Red Bull Racing. Ik ga erover in gesprek met F1-journalist en ook auteur van de formule, het boek, Ivo Pakvis. Ivo, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we allereerst maar eens dan beginnen met Max Verstappen. We hebben dat gelijk achter de rug. Vorige week kwam al naar buiten dat hij gesprekken aan het voeren was met het team van McLaren. Dat hij toch steeds nadrukkelijker de uitgang lijkt te zoeken bij Red Bull Racing. Reed daar uiteindelijk wel een prima race. Maar ja, nu ging het mis en het was gelijk weer kommer en kwel.
2: Ja, het ging mis eigenlijk al voor de race. Kwalificatie van gisteren was niet al te best. Het gebeurt niet vaak dat hij wordt verslagen door een teamgenoot. En Isaac Hadjar was duidelijk sneller. Verstappen wilde graag een motorwissel. Dat zou betekenen dat hij dan in de pitlane moest starten. Maar hij zei dat had ik liever gehad dan met deze motor nog een hele race rijden. Dus daar was de eerste punt van Vrevo al. Het team overrulde hem. Die zei nee, we gaan de motor niet wisselen. Daar heeft Verstappen afloop ook al wel wat dingen over gezegd. Toen hem gevraagd werd van waarom was dat, dan zei hij, ja, dan moet je het team lekker vragen, daar ga ik niks over zeggen. Daar zat al irritatie. Vervolgens rijdt hij ondanks het feit dat die motor niet meewerkt, rijdt hij wel een dijk van de race, trekt hij het maximale uit die auto. Dat was op weg naar een podiumplaats of een vierde plaats in ieder geval heel netjes. En in de slotfase van de race gebeurde eigenlijk wat er ook in Oostenrijk gebeurde. Oorzaak was verschillend, het resultaat was hetzelfde. Maar die achtervleugel, die movable aero zoals het heet, dus die vleugels die op de rechterstukken wat openklappen en in de bochten wat dichtklappen om downforce te genereren, die klapte niet goed dicht. Dan vlieg je eraf. Daar is er niks tegen te beginnen. Dus dat gebeurde daar volgens dus Verstappen was. Iedereen die zijn onboard radio heeft geluisterd zal hebben gezien en gehoord dat hij bepaald niet tevreden was. En iedereen die de interviews na afloop heeft gezien, ziet dat alleen maar onderstreept wordt. Ja, het is niet altijd best op het moment, nee.
1: Nee, gewoon kijkend naar hoe het allemaal gaat, hoe er op elkaar gereageerd wordt, beslissingen die genomen worden, is het misschien toch wel gewoon klaar tussen Max en Red Bull Racing? Is dat nu wel steeds duidelijker aan het worden?
2: Nou, dat denk ik niet. Ik denk ten eerste, waar moet hij heen? Mercedes heeft geen enkele reden om een andere coureur aan te nemen. McLaren ook niet. Er wordt gepraat met andere teams, maar dat gebeurt altijd. Dat is niet zo heel spannend, vind ik nu nog. Ik verwacht eerlijk gezegd dat hij gewoon bij Red Bull blijft. Maar ik denk wel dat hij intern het team ontzettend onder druk zet om meer naar hem te luisteren. Dat was het feit dat het team niet goed naar hem luistert, dat hij dat zo ziet, is al eerder een duidelijk punt van discussie geweest. Heeft al eerder ook al voor behoorlijke intern gedonder gezorgd. Hij eist dat het team meer zijn kant kiest. Als in luistert naar zijn input en minder naar wat bijvoorbeeld de data zegt. Dus op het moment dat de simulator iets zegt, daar komen we straks bij Ferrari ongetwijfeld nog wel op, maar op het moment dat de simulator iets zegt, maar de coureur voelt iets anders, ja, wat kies je dan? Dan is het toch vaak het beste om de coureur te kiezen. En Red Bull had er altijd een handje van om dan toch steeds stug vast te houden aan wat de data zijn. En dat is dus nu, intern moet daar meer aandacht aan besteed worden. Dus ik verwacht eigenlijk dat dat er voorlopig veel druk komt op Red Bull om beter naar hem te luisteren, om meer te doen wat Verstappen zelf zegt. Ik verwacht niet direct dat dat gaat leiden tot een overstap of een sabbatical of hoe je het noemen wilt. Dat hij in ieder geval Red Bull verlaat.
1: Nou ja, een van de dingen waar Max op voorhand ook commentaar op had, was de drivers parade in de Lego autootjes. Zagen we dat meerdere coureurs daar wel een mening over hadden. Toch zag je wel dat ze lol hadden. Maar ik denk het meest vreemde wat er nog gebeurt, was dat de Mohamed Bin Sulayem, de voorzitter van de FIFA, ook in een kart op een of andere manier mee moest rijden. Wat was dat dan?
2: Nou, Mohamed Ben Sulayem, voorzitter van de FIA, niet de FIFA, dat is iemand anders. En die doet ook,
1: zei ik FIFA?
2: Houdt ook erg, ja, die houdt ook erg van macht, maar dat is iemand anders. Nee, dat is Ben Sulayem is de voorzitter van de FIA, van de Autosportbond. En ja, ik heb met verbazing zitten kijken, want inderdaad, ze deden dan voorafgaand aan de race een soort optochtje met Lego karts. Hebben ze al eerder zoiets gedaan. Het is een soort van, je de coureurs voorstellen aan het publiek op een ludieke manier. Allemaal prima. Het is een beetje onderdeel van de show, zullen we zeggen. Ik kan me voorstellen dat iemand als Verstappen daar nou ook niet echt op zit te wachten. Whatever, het zal wel. Maar dat zo'n Ben Sulayem zich dan daar vervolgens in wil mengen, als een soort patron die dan die coureurs moet voorstellen aan het publiek, aan een soort coureurs moet uitleiden, mee wil doen in de gekkigheid. Ik vind het een wanstaltige gebeuren. Hij hoort daar niet bij. En er is nog nooit een FIA-voorzitter geweest die zo wanhopig probeerde om one of the boys te zijn. Terwijl hij dat echt niet is. Al zijn voorgangers waren mensen die wisten waar ze stonden en die wisten wat hun rol was. Maar je zag het ook, ik weet niet of je dat nog weet, maar toen vorig jaar Lando Norris wereldkampioen werd, ging hij in de afloop lekker door het haar van Lando Norris met zijn handen. Lekker, alsof het zijn zoon was. Het is zo ongepast. Hij heeft daar niks te zoeken. Blijf in de coulissen en maak de juiste beslissingen voor de sport en ga dit niet om hemzelf laten draaien. Dit is een ego-kwestie. En daar hebben we wel vaker last van in de wereld, helaas.
1: Ja, nou ja, dan maar terug naar de race het weekend. Nou ja, natuurlijk vooraf altijd wel weer Mercedes versus Ferrari. Dat is toch wel de battle dit seizoen tot nu toe. Ja. Mercedes tot nu toe ongenaakbaar. Ook al zie je bij klantenteams dat de motor nogal wel eens wat problemen oplevert. Nu was het weliswaar dit keer niet de motor, maar toch ook wel wat technische problemen voor Antonelli. En sterker nog, in zoverre dat het eigenlijk wel zijn race vergooid heeft.
2: Ja, behoorlijk. Het is gewoon een heel sneu probleem. Er was een flapje bij de voorvleugel die losschoot toen hij hard over een curbstone heen rijdt. Ja, van die dingen, daar kan je helemaal niks aan doen. Dat gooit de boel in de war. Dat zal er waarschijnlijk nooit meer overkomen. Mercedes zal iets doen om ervoor te zorgen dat dit probleem nooit meer voorkomt. Alleen ja, je weet pas dat dat een potentieel probleem is als het een keer fout gaat. Dat zijn van die sneuwe dingen. Ik vind het ook wel weer passen bij de sport. De Formule 1 was altijd wel een sport waarbij uitvalbeurten ook echt bij je seizoen hoorden. Dat was er een beetje uit in de laatste jaren. Die auto's zijn natuurlijk super betrouwbaar geworden. En nu is dat lang. Nu zie je af en toe weer eens een keer een frontrunner die eruit valt. Ja, ik vind dat hoort ook bij de sport. Het is een technische sport. Dingen kunnen kapot. Het is sneu voor Antonelli, maar die komt wel weer terug.
1: Ja, daar staan nog steeds natuurlijk ruimschoots aan de leiding van het wereldkampioenschap. Zijn teamgenoot George Russell had het ook niet makkelijk, want die kreeg ergens halverwege de race last van een slow puncture. Waardoor eigenlijk zijn race eigenlijk ook wel, niet helemaal naar de galamiezen, maar hij toch wat minder op de plek kon eindigen waar hij misschien vooraf op gehoopt had.
2: Nou, ik denk dat hij heel blij is met zijn tweede plek. Ik denk dat hij daar van tevoren misschien wel voor had getekend. Iemand als Russell wil altijd winnen. Maar als je kijkt naar het patroon van het weekend, zag je dat Russell duidelijk langzamer was dan Antonelli. En eigenlijk ook constant wel de Ferraris voor zich moest dulden. Hij heeft eigenlijk gewoon ontzettend geluk dat die slow puncture hem niet verder terugwerpt dan dit. Een slow puncture is een langzaam leeglopende band. De team kan op de data zien dat de druk in de band langzaam terugloopt. En dat betekent niet direct dat je direct naar binnen moet vaak, maar wel dat dat waarschijnlijk een extra pitstop of in ieder geval je strategie in de war gooit. Maar ja, Russell, het tempo is niet goed genoeg. Hij loopt eigenlijk altijd achter de feiten aan, maar nou ja, ook hier weer, en dat was in Barcelona ook zo, pakt hij toch weer een hele hap punten ten opzichte van Antonelli. En ik denk dat hij daar blij mee is, maar dat zijn vorm hem wel zorgen moet baren voor de rest van het seizoen.
1: Ja, nou ja, nu zeg je inderdaad, misschien dat hij wel blij is met een tweede plek, maar eigenlijk toch, als hij zo dichtbij is, had hij toch op Silverstone zijn thuisrace toch wel gewoon willen winnen, toch?
2: Ja, maar de jongens willen overal winnen, altijd. Maakt niet uit of het Silverstone is, of Oostenrijk, of Duitsland. Ze willen altijd winnen. Dus ja, tuurlijk, maar je moet ook realistisch zijn. Ferrari was te snel. En Antonelli ook.
1: Ja, want Ferrari de grote winnaar dus dit weekend. Lewis Hamilton en Leclerc eigenlijk 1 en 3. Nou ja, Leclerc 1 en dan Hamilton 3. Voor hun denk ik ook het maximaal wat ze eruit hadden kunnen halen deze race, toch?
2: 1-2 is absoluut maximaal. Maar ja, Ferrari gokte erop dat de race zou herstarten. Prima, dat is een gok die ik wel snap. Ja, het is gewoon supergoed gedaan. Eigenlijk vanaf de start de race de koe bij de hoorns gevat. Door 1 en 2 te liggen naar de eerste bocht. En daarna eigenlijk de boel uitstekend gecontroleerd. Je moet wel de kanttekening plaatsen dat Antonelli, voordat hij met zijn problemen te maken kreeg, in rap tempo richting Leclerc aan het rijden was. Dus of ze ook hadden gewonnen als Antonelli gewoon probleemloos was gebleven, dat is nog maar de vraag. Maar ja, zoals ik zei, onderdeel van de sport. En dus ja, inderdaad, topweekend. Heel goed gedaan.
1: Maar ja, je zei, ze gokken erop dat de race nog hervat zou worden. Ik denk dat we daar allemaal wel rekening mee hadden gehouden. Maar op een of andere duistere reden. Nou ja, de FIA zegt uiteindelijk dat het een softwarefoutje was. Maar gingen ze ineens toch door achter de safety car met het ingaan van de laatste ronde. Dat was toch wel donker, ook voor het publiek.
2: Ja, en ook dat, ja, onderdeel van het spelletje. Als er in de laatste ronde, of in de, laat ik zeggen, 5 ronden voor het einde, een safety car plaatsvindt, dan heeft de Formule 1 zichzelf bepaalde regels gesteld om die race weer op gang te krijgen. De oorsprong daarvan, of in ieder geval de oorsprong van het streng handhaven van die regels, ligt hem in Abu Dhabi 2021, waarbij die regels wat losser werden gehandhaafd en dat zorgde voor een behoorlijke storm. Dus wat was er aan de hand? Op het moment dat de baan veilig is, dus de auto van Verstappen was opgeruimd, de marges waren weg, iedereen kon weer zou feitelijk weer los kunnen, krijgen die coureurs het signaal dat de auto's die op een ronde staan hun ronde achterstand goed mogen maken. En in de regel staat dan dat op het moment dat signaal gegeven wordt, aan het einde van de ronde die daarna komt, wordt dan de groene vlag gezwaaid. Met andere woorden, ze gaan dan nog een ronde achter de safety car door. En aan het einde van die ronde wordt de groene vlag gezwaaid. Maar de coureurs die kregen die melding in de voorlaatste ronde. Dus in de voorlaatste ronde krijg je de melding: jullie mogen de safety car inhalen, je mag achteraan sluiten, je mag het rondje achterstand goed maken. Maar volgens de regels moeten dan dus nog aan het einde van de volgende ronde, wat dan dus de laatste ronde is, dus dan wordt dan pas de groene vlag gezwaaid. Maar ja, dan valt er niks meer te racen, want op het moment dat ze dan over start-finish komen, is de race voorbij. Dus ja, en dan wordt er inderdaad gezegd een kleine software glitch waarin stond dat er het safety car zou eindigen. Geen idee of dat klopt. Het is altijd een mooi excuus om te geven. Ja, de software gaf een kleine glitch, weten wij veel. Maar ja, ze hebben gewoon heel strikte regels gehandhaafd, omdat dat nou eenmaal is wat ze zichzelf hebben opgelegd om te voorkomen dat je ooit weer een situatie krijgt zoals Abu Dhabi 2021. En ja, het is vervelend voor de fans op de tribune en iedereen die voor de televisie zat die nog hoopt op een ronde racen. Maar ja, ook dat is onderdeel van het spelletje.
1: Ja, nu is dat dus de Grand Prix van Silverstone. Als je hem een cijfer mag geven dit weekend, wat zou die dan in jouw ogen opleveren?
2: Nou, 6,5, 7. Het was op zich wel een aardige race. Het duurde lang voordat er iets gebeurde. Moet wel gezegd worden. Het was een eenstopper normaal gesproken. Het was een race waarbij lang de posities min of meer behouden bleven. Maar zo langzaam in de loop van de race ontbrandde er wel het een en ander. En dat was op zich wel interessant. Het is goed voor het kampioenschap dat de voorsprong van Antonelli gehalveerd is. En voor de rest, Ja, prima, op zich prima wedstrijd. Ook niet heel veel bijzonders, heel eerlijk gezegd.
1: Nou, dan sluiten we daarbij af. Mag ik je voor nu, Ivo Pakvis, hartelijk danken voor je tijd. En spreek je snel weer.
2: Heel graag. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Elke week bellen we in deze uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. Momenteel zitten we halverwege het dubbelweekend in Hoek van Holland. En in dat eerste weekend stond er gelijk veel op het spel. Want op de velden van de Summer Beach Life Tour werden twee NK's afgewerkt. Bij het beachvolleybal werd het jeugd-NK gespeeld. En daarnaast was er in het beachtennis ook nog het NK in het enkelspel. Ik ga erover in gesprek met Arnoud. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
1: Ja, het was volgens mij qua Summer Beach Life een heel succesvol weekend. Alleen voor jou persoonlijk wat minder, geloof ik.
2: Ja, zeker. We hadden op zich een supermooi weekend in Hoek van Holland. De weersomstandigheden waren voor het volleybal en beachtennis eigenlijk nagenoeg prima. Niet al te veel wind en lekkere omstandigheden op allebei de dagen. Dus dat was zeker lekker. En helaas inderdaad zelf even wat minder om op de vrijdag door de rug te gaan en dan wat minder te kunnen doen. Wat aan de andere kant ook weer heel erg goed is, want dat betekent dat je ook meer gaat delegeren.
1: Ja, delegeren kan je leren, zeg maar dit was een noodgedwongen versie daarvan.
2: Ja, dit was helaas een noodgedwongen versie. En we gaan straks kijken of de fysio daar nog wat aan kan doen. Maar we gaan rustig door in Hoek van Holland, want ook de weersomstandigheden voor aankomend weekend zijn uitermate goed. We kunnen na afgelopen weekend nog een heel mooi weekend gaan verwachten.
1: Nou, het is maar goed dan dat het een dubbel weekend is. Dat je niet opnieuw velden hoeft te bouwen en dat soort zaken. Terugkomend op het afgelopen weekend, want het was natuurlijk fantastisch weer. Met dus ook twee NK's. Hoe is dat eigenlijk allemaal gegaan?
2: Nou, ik moet zeggen ontzettend goed. Na de afgelopen jaren hadden we dit jaar eindelijk een keertje mooi weer. Ook in de voorbereidingen. Dus we hadden ontzettend veel positieve geluiden van ouders en van de volleybalbond. Die het eigenlijk allemaal super strak bij vonden staan met 64 velden. Toch niet heel erg weinig, kan ik je vertellen. 64 velden voor het NK Jeugd. En dat betekent dat ze inderdaad onder de 13, onder de 15, onder de 17 en onder de 19 in de dames- en in de herencategorieën allemaal hun NK spelen. En dat wordt ook dan nog een keertje allemaal afgerond op een centraal zendtekort waar de finales gespeeld worden. Dus ja, ik was het een supermooi weekend wat betreft het jeugd NK. Blije spelers, blije ouders. De locatie Hoek van Holland was erg tevreden. Dus we kijken echt terug op een heel mooi Nederlands kampioenschap jeugd.
1: Ja, en dan denk ik ook fantastisch niveau gezien van de jonge Nederlandse top in de dop.
2: Ja, het mooiste vind ik eigenlijk zelf, en dan kijk ik zelf niet zo heel vaak, maar als je de categorie jeugd onder 13 ziet beachvolleyballen, dan denk je, nou, daar kan ik zelf nog niet eens aan tippen, want die kunnen gewoon eigenlijk al op een heel hoog niveau goed volleyballen. Het is echt leuk om te zien, het is ook een mixcategorie meiden en jongens. En als je dat niveau ziet inderdaad, dan verbaas je eigenlijk dat ze dat op die leeftijd al zo goed kunnen en die sport eigenlijk al beheersen.
1: Vooral omdat het natuurlijk ook echt een hele zware sport is. Hè? Je moet ook best wel wat uithoudingsvermogen hebben om het goed te doen.
2: Ja, zeker uithoudingsvermogen. Maar zeker ook op die leeftijd moet je, als je al kan spelen met de wind en je kan daar al rekening mee houden. Het is altijd echt een hele moeilijke sport eigenlijk, beachvolleybal. Dan is het heel knap als je ook nog in deze omstandigheden met een beetje wind erbij die bal goed kan pasen en ook gewoon weer terugkrijgt over het net. Dat is absoluut het kijken eigenlijk waard.
1: En tussen de jeugd in het beachvolleybal werd er dus ook nog een NK afgewerkt in het beachtennis. Het enkelspel. Overigens in het beachtennis niet de grootste of meest populaire categorie. Want dat is meer een dubbelsport, toch?
2: Ja, dat klopt. Dat merk je ook wel aan de inschrijvingen. De meeste spelers laten het enkelspel een beetje aan zich voorbij gaan. Dus we hebben het NK dit weekend op 6 velden kunnen spelen. Er was 1 poeltje dames en er was een heren. Nou, van de heren waren er wat meer mensen, maar dat is standaard eigenlijk zo. En die spelen gewoon inderdaad hun toernooitje in een aantal uren uit. Maar je ziet zeker dat dat daar echt het dubbelspel zo meteen de favoriet gaat zijn. En dat evenement is eind augustus. En we hebben ook nog de mixcategorie. De mixcategorie is eigenlijk ook wel heel erg interessant om te bekijken. En die hebben we halverwege augustus in Scheveningen.
1: Ja, nu was het natuurlijk meer dan enkel NK's wat gespeeld werd in het eerste weekend Hoek van Holland. Hoe is de rest verlopen?
2: Nou ja, ook uiteindelijk ons Summer Beach Dive evenementen. En we hadden ook nog de derde divisie van de Nederlandse competitie bij ons op het strand. Maar Summer Beach Dive ook, dat is gewoon mooi om te zien hoe er dan op de zondag alles bij elkaar komt. Dat er en een NK wordt gespeeld en dat er gewoon de recreanten daar omheen spelen. Dat brengt eigenlijk de hele beachsport community een beetje bij elkaar. En dat is uiteindelijk ook waar wij het voor doen bij Summer Beach Live. Het samenbrengen van de verschillende beachsporten. En de hele beachvibe die daar eigenlijk bij hoort. En dat gaan we aankomend weekend weer zien. Waar we eigenlijk heel veel verschillende soorten beachvolleybal gaan aanbieden. We hebben de topdivisie beachvolleybal aankomend weekend. We hebben de tweede divisie, we hebben de eerste divisie en we hebben de derde divisie van de nationale beachcompetitie. En daarnaast hebben we de recreantencategorieën. Daar zien we nu de inschrijvingen ook toenemen met de mooie weersomstandigheden erbij. En we hebben dan ook nog de KNLTB Beach Tennis Tour. En die ziet er uiteindelijk ook wel goed gevuld uit dit weekend.
1: Ja, dat is in ieder geval goed om te horen dat ook de omstandigheden veel beloven. Want wie nu naar buiten kijkt ziet dat het behoorlijk grijs is in Nederland. Maar dat komt gelukkig wel goed dus.
2: Ja, de weersomstandigheden komen goed en dat merken we ook gelijk. Want de gemeente Hoek van Holland of eigenlijk gemeente Rotterdam die zitten er ook gelijk weer bovenop. Dus we hebben alle protocollen qua weersomstandigheden worden uit de kast gehaald en aangescherpt. Omdat ze een drukte verwachten in Hoek van Holland. En die zullen ongetwijfeld niet allemaal voor Summer Beach Live komen. Maar het is wel prettig voor de mensen die er komen. Want nu hebben ze ook echt om wat naar uit te kijken.
1: Ja, want dat is natuurlijk, ook al komen ze niet allemaal voor Summer Beach Live. Het is voor de zichtbaarheid natuurlijk wel heel erg lekker.
2: Ja, absoluut. Het is ook gewoon wel leuk. Want uiteindelijk betekent het gewoon dat er ook meer publiek rondom ons Center Court komt. We hebben natuurlijk eigen horeca, eigen terras erbij. En dat is voor de spelers leuk. En ik denk dat heel veel mensen zich zullen verbazen. Ook over het niveau voor het beachtennis. We liggen eigenlijk op een hele mooie aanloopplek in Hoek van Holland. Waar bijna iedereen langskomt. Dus genoeg zicht.
1: Voor de mensen die denken, ik ga dit weekend naar Hoek van Holland. Ik heb nog niks te doen. Ik ga meedoen. Waar kunnen ze terecht om zich in te schrijven?
2: Iedereen die kan naar de website

is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @sportsradio.nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur. Voetbal.
8: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
9: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor en je luistert naar All Sports Radio.
10: Autosport.
11: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Het is een interessante periode voor judoka Indy Pannengieter. De drievoudig regerend Nederlands kampioen bij de jeugd is namelijk in volle voorbereiding op het WK onder 18 jaar in Ecuador. De weg daar naartoe was echter niet makkelijk. Afgelopen week maakte het toptalent van topjudo Amsterdam op het jeugd-EK op Gran Canaria haar entree na ziekte en blessureleed. En dat toernooi heeft ze dan weer vooral gebruikt om toch even te peilen hoe ze er nou voor staat in het sterke internationale veld. Nu zijn de ogen uiteraard gericht op dat WK, wat eind augustus plaats gaat vinden. En waar ook ze vol voor een medaille gaat. Ik ga erover met haar in gesprek. Indy, hele goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
1: Allereerst natuurlijk de meest belangrijke vraag. Hoe sta je er momenteel voor? Is alles in kannen en kruiken?
2: Ja, zeker. Ik heb er heel veel zin in het WK. En ik ben nu nog even 10 dagen op vakantie, maar daarna ga ik gewoon weer hard trainen.
1: Ja, lichamelijk alles in orde, blessure, leed, het ziekte is helemaal achter je?
2: Ja, dat gaat nu allemaal goed, gelukkig. Dus dat is fijn.
1: Nou, dat is goed om te horen. En neem ons even mee terug naar dit seizoen tot nu toe. Want ja, momenteel gaat het eigenlijk al jaren eigenlijk best wel heel erg goed met je, Indy. Niet voor niets drievoudig regerend Nederlands kampioen bij de jeugd. Het begon heel erg goed in Kroatië. Daar won je, maar daarna raakte hij geblesseerd.
2: Ja, klopt. In Kroatië was ik in de halve finale geblesseerd geraakt aan mijn elleboog. Wat wel echt balen was. Dus daar moest ik veel voor naar de fysio en dat soort dingen. En toen voor de andere selectiewedstrijden, eigenlijk voor de eindtoernooien, was ik weer op die elleboog gevallen. Dus toen heb ik die andere wedstrijden niet kunnen doen, helaas daardoor.
1: Ja, en dan lig je er wel eventjes uit. Hoe bereid je dan in de tussentijd voor op alles wat komen gaat? Want is zo'n elleboogblessure iets wat dan best veel impact heeft op je judo? Hè?
2: Nou ja, het heeft zeker veel impact, want ik kon best wel een tijdje niet judoën. Maar dan blijf ik gewoon wel trainen. Ik heb veel hard gelopen, ik heb krachttraining gedaan en veel gewoon conditie bijhouden, zodat ik wel klaar was voor die eindtoernooien.
1: Nou, nu train je bij Top Judo Amsterdam, ook Judo Academie Amsterdam, zit ook in het Topsport Amsterdam programma. Hoeveel helpt dat jou dan ook tijdens zo'n blessureperiode toch weer zo snel mogelijk terug te komen en zo goed mogelijk?
2: Nou ja, bij Top Judo is het wel gewoon heel fijn, want ik heb veel trainingsmaatjes. Dus dat is fijn, want daarmee kan je dan gewoon op trainingen wel veel potjes maken. En dankzij Topsport Amsterdam kan ik ook krachttraining doen. En er zijn ook gezonde maaltijden van Topsport Amsterdam daar. En er is ook fysio beschikbaar.
1: Ja, en ik neem aan dat laatste is best wel verrekte handig. Als je met je elleboog weer snel wil terugkomen natuurlijk.
2: Ja, zeker.
1: Hoe is die periode voor jou geweest? Want ja, mentaal lijkt me dat natuurlijk ook wel pittig in zo'n jaar.
2: Ja, dat was zeker heel moeilijk, want ik vind judo natuurlijk hartstikke leuk. Dus het liefst sta ik op de mat en dat is wel moeilijk als je dat dan niet kan doen. Maar mijn trainers hebben me ook wel veel geholpen met gewoon schema maken voor naast de judomat met dingen die ik wel kan.
1: Ja, en hoe vecht je jezelf daardoor doorheen?
2: Ja, gewoon blijven doorgaan, dus blijven trainen en ja, wel hulp zoeken als het nodig is en gewoon met mensen erover praten.
1: Ja, want je bent natuurlijk onderdeel van een hele professionele topsportomgeving. Dat is voor jou natuurlijk ook wel heel erg fijn. Want het geeft je de ruimte om je zo goed mogelijk met je sport bezig te gaan. Maar ja, aan de andere kant, hè, je bent ook nog maar 17. Dus je moet er ook nog maar mee om kunnen gaan, ook mentaal. Dat zit wel goed, hoor ik dan.
2: Ja, klopt. Nou ja, natuurlijk is het soms nog wel moeilijk, maar ik probeer gewoon ook met mijn ouders en mijn trainers gewoon open te zijn over hoe ik me dan voel over dat soort dingen, zodat ze mij daar ook mee kunnen helpen.
1: Ja, nu dus je rentree gemaakt op het Europees kampioenschap. Hoe is dat gegaan?
2: Ik had er heel veel zin in en ik zat er ook wel goed in qua conditie, alleen dan helaas was het niet zo goed gegaan. Maar ik heb er ook wel weer leermomenten uitgehaald en dan kan ik daar gewoon weer op focussen voor het WK.
1: Ja, want die leermomenten, wat neem je dan bijvoorbeeld mee vanuit Gran Canaria?
2: Nou ja, dat zijn vooral vaak kleine technische dingetjes die je gewoon tijdens je potjes dan ziet als je terugkijkt. Want ik kijk altijd al mijn potjes terug. Maar ja, soms ligt het ook vooral aan spanning en dat soort dingen van tevoren en hoe je daarmee om moet gaan.
1: Ja, want ik neem aan als je een rentree maakt op een Europees kampioenschap, dat je ook niet jezelf te veel druk oplegt, toch? Ik bedoel, ik kan me voorstellen, als je er even een tijdje uitgelegen hebt, je komt terug van een blessure, dat dan voornamelijk het doel is om gewoon even te kijken hoe je ervoor staat.
2: Zeker, zeker. Maar ik wilde natuurlijk ook heel graag laten zien dat ik daar gewoon een medaille kon pakken.
1: Ja, ben je wat dat betreft dan wel tevreden over hoe het dan verlopen is?
2: Nou ja, ik ben natuurlijk baal ik er heel erg van dat ik geen medaille heb gehaald. Maar ik stond er wel weer en ik vond dat ik er goed stond. Dus ja, of ik nou helemaal tevreden ben is natuurlijk een beetje moeilijk omdat ik natuurlijk niet heb behaald wat ik wilde halen.
1: Maar gezien de voorbereiding erop, is daar dan wel enige tevredenheid mogelijk, Indy?
2: Ja, precies.
1: Nu is dan vol de focus op het wereldkampioenschap onder 18 jaar. Dat is overigens helemaal in Ecuador. Ben je al ooit trouwens voor de sport zo ver weg geweest?
2: Nee, nog nooit. Nee, dat is het verste wat ik ooit ga zijn.
1: Hoe is dat dan om dat mee te maken?
2: Nou ja, ik vind het super gaaf dat ik dan zo ver ook mag reizen voor judo. Maar het is ook wel weer natuurlijk heb je daar ook tijdverschil en dat soort dingen. Dus daarmee heb ik nog nooit mee om hoeven gaan. Dus dat moet ik ook nog even uitvogelen.
1: Ja, het gaat plaatsvinden in Guayaquil. Ben je dan ook van tevoren zo iemand die dan toch even checkt van in wat voor omstandigheden kom ik te spelen? Wat voor een sportomgeving? Hoe ziet het er daar uit? Acclimatiseren, ben je daar van tevoren dan ook druk mee bezig?
2: Ja, zeker. Ik ga ook hier in Nederland ga ik me al aanpassen op het tijdsverschil. En het is daar natuurlijk ook warm, maar het is in Nederland op dit moment ook heel warm. Dus dat scheelt niet zo.
1: Ja, want hoe ver van tevoren ga je daar naartoe? Wat is een beetje je acclimatiseringsperiode?
2: Dat weet ik nog niet precies. Dat moeten we nog een beetje uitzoeken. Dus dat weet ik nog niet.
1: Nou ja, de ambities liggen in ieder geval wel hoog, hè? Je wil vol voor medailles gaan daar ook. In hoeverre is dat een realistisch doel ook dit seizoen?
2: Ik denk dat dat wel realistisch is. Want als ik gewoon daar goed fit sta, denk ik dat ik wel gewoon een goede kans maak op een medaille.
1: Nou ja, je hebt natuurlijk nog even de tijd om daar alles aan te doen. Want het begint op 20 augustus, zeg ik even snel uit mijn hoofd. Dus dat is nog een maandje of anderhalf.
2: Ja, precies. En ik heb nu geen pijntjes. Dus zodra ik terug ben van vakantie, kan ik weer gewoon gelijk volop trainen. En mij klaarmaken daarvoor.
1: Want hoe ziet die periode na je vakantie er eigenlijk uit? Hoe gaat die voorbereiding eruit zien?
2: Nou, ik ga gewoon. Ik wil vooral heel veel judo, omdat ik natuurlijk ook best wel veel trainingsuren heb gemist, gewoon op de mat. Maar ook gewoon krachttraining, conditie, dus ook hardlopen en dat soort dingen erbij.
1: Nu is dit overigens ook je laatste jaar in de onder 18. Is dat nog iets waar je mee bezig bent? Want je komt daarna natuurlijk in een leeftijdscategorie hoger. Dan wordt het natuurlijk weer even wennen en aanpoten. Misschien nieuwe tegenstanders en dergelijke.
2: Ja, zeker. Ja, ik vind dat wel. Mijn laatste jaar, mijn 18, vind ik ook wel bijzonder. Want ja, ik ga hierna natuurlijk ook weer naar een nieuwe leeftijd. Dan is alles weer anders. En dan zijn er ook weer andere wedstrijden. Dus daarom wil ik ook wel extra graag nog die medaille halen.
1: Als we kijken naar de Nederlandse selectie die kant op gaat. Jij bent een van de drie, overigens de enige dame die kant op gaat. Wat kunnen we namens Nederland verwachten?
2: Ik denk dat iedereen die daarheen gaat gewoon ook hard heeft getraind. En iedereen gaat zijn best doen en gewoon alles geven wat ze hebben.
1: Ja, overigens ook nog even goed om te weten, denk ik, voor de mensen. Jij wil ook heel graag jouw coach mee hebben. Wat natuurlijk heel vanzelfsprekend is dat die meegaat. Dat betaalt de bond overigens niet. Maar Top Judo Amsterdam is daarvoor een actie gestart, hè?
2: Zeker, zeker. Dat is heel fijn. Top Judo probeert daar heel goed mee te helpen, dat mijn coach mee kan. En ik heb zelf ook op Yvonne van Gennep Fonds een pagina geopend om geld in te zamelen. En dat gaat echt heel goed. Ik heb er zeker vertrouwen in dat dat gaat lukken. Moet er nog wel wat, maar ik denk dat dat gaat lukken.
1: Ja, misschien dan toch even een call to action, zoals dat zo mooi heet. Waarom moeten de mensen jouw coach die kant op helpen?
2: Nou, omdat ik gewoon al 3 jaar lang eigenlijk met deze coach bezig ben. Dus die kent mijn judo heel goed en mij ook. En ik vind het natuurlijk gewoon het fijnst om met iemand te judo als coach die ik heel goed ken. En hij mijn judo kent. En ik denk dat hij mij de beste tips kan geven.
1: Nou, en het heeft ook zeker geen windeieren gelegd zijn invloed op jou als judoka. Want je zegt, je bent nu 3 jaar met hem bezig. Nou ja, je bent ook drievoudig regerend Nederlands kampioen. Dus wat dat betreft gaat dat wel prima.
2: Ja, precies.
1: Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe we dan straks op dat WK ervoor staan. Ik hoop dat jouw ambitie voor het te halen van in ieder geval een medaille mag gaan lukken in die pannengieter. Geniet nog even van je vakantie en alvast heel erg veel succes richting het jeugd-WK of in Ecuador.
2: Ja, nou, heel erg bedankt. All Sports Radio Live.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, okay.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat? De liefde voor de koers, of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik kijk daar stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen. Gepaard met wat trainingskampen in het buitenland. Voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen. Veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren. Omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dichtbij huis wat mooi zijn. En waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus

0: kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar, op een tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan dat goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, en dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn. En dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
0: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
1: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
0: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die aan de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je dat toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
0: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje, lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus nee, het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan, ja, is dat eigenlijk onmogelijk?
0: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder echt nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
0: Ja, ik moet natuurlijk nog een flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Nee, dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar ook wel van, dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
0: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden probeer te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
0: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
0: Nee, dat klopt. Het is inderdaad een ook wel lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
0: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje door uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint.

0: Ja, dus ja, vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
0: Ja, ja, zo zou je het kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
0: Ik krijg morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden. Dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Daar staan een wedstrijd. En dan ga ik in augustus ga ik nog op campagne in het Baskenland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar 5 koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Nou, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
0: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk. Ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zegen zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
0: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zegen zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
0: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En die staat nu op €6.000 dacht ik. Een doel.
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gennep Talentfonds.nl toe gaan. Klikken op jouw naam en jouw steunen?
0: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn centen bij elkaar te krijgen. Omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling. Wat is die gewenst? Hoe wil die gepromoot worden daarin? Of niet. Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt. Daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
0: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze Talentboek Talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
0: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
2: All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur. Voetbal.
2: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
3: Schaatsen.
4: Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
5: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Ja, Frank, de BV Sport Update. Elke week brengen we de luisteraar natuurlijk weer op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing. En vertel Frank, wat heb je deze week verzameld?
2: Ja, er is natuurlijk veel gaande op het ogenblik. En natuurlijk alles staat in het teken een beetje van het wereldkampioenschap voetbal in Amerika, Canada en Mexico. Maar ik kan er dus helaas niet omheen, zou ik bijna willen zeggen. Onze luisteraars zullen er zo langzamerhand bijna genoeg van krijgen en zullen gaan denken dat ik een persoonlijke oorlog heb met meneer Gianni Infantino. De FIFA-akela, die toen hij aan het roer kwam bij FIFA plechtig beloofde dat de koers van zijn voorganger Sepp Blatter, ook niet onbesmet, een koers van corruptie en egotrip drastisch zou wijzigen. Nou,
1: in feite dat is niet gebeurd.
2: In feite is op alle fronten het tegendeel intussen meer dan bewezen. Het is nu het moment om alle handelingen van hem eens daarop in te gaan. Maar de meest recente acties spant in mijn ogen althans de kroon in en is een serieus gevaar voor de geloofwaardigheid in de zo waardevolle onvoorspelbaarheid die de sport zo mooi maakt en zo groot maakt. Het opdringend persoonlijk verzoek aan Infantino van president Donald Trump voor het seponeren van de rode kaart van de Amerikaanse speler Follorin Balogun. Dat tart in deze alle wetten van het voetbal. Als het voetbal toegeeft, en dat doet Infantino op vele manieren, aan de politiek onder andere, en aan het grote geld, en aan de geloofwaardigheid, dan verliest de sport. Want uiteindelijk trekken de fans dan conclusies van de sport is niet meer onvoorspelbaar, de sport is niet meer geloofwaardig, de politiek beïnvloedt de sport. En als de fans vertrekken, ja, dan in het kielzog daarvan vertrekken dan de media, de televisierechten, een zeer belangrijke bron van inkomsten voor de sport, en de sponsors, een minstens even belangrijke bron van inkomsten. Zo simpel is het. En de fans, ja, die kunnen iets anders kiezen. En wat Infantino nu gedaan heeft, dat raakt aan de absolute essentie van sport. Dat hij gekke dingen doet af en toe met geld en weet ik veel wat, en dat hij corrupt is. Dat is ook natuurlijk niet goed te praten, maar het feit dat hij nu aan de basis en de grondbeginselen van de sport komt, dat is een doodsteker, een spijker in de doodskist van het voetbal in mijn ogen.
1: Ja, Bas, hoe kijk jij naar die situatie eigenlijk? Jij hebt natuurlijk, voordat je bij de Nederlandse Loterij kwam, ruim 10 jaar persvoorlichter geweest van het Nederlands elftal. Hoe kijk jij naar zo'n situatie als deze?
3: Ik denk dat een goede dag trouwens allemaal. Ik denk dat Frank het vrij goed heeft samengevat. Als je dit soort inmenging krijgt in een sport, is dat, als je niet uitkijkt, het begin van het einde. Omdat het gewoon niet kan. Je moet dat gescheiden houden van elkaar. En op het moment dat er spelletjes gespeeld worden en mensen de indruk krijgen dat er zaakjes geregeld worden in achterkamertjes, ja, dan ben je echt heel ver van huis. Ik weet niet in hoeverre er nog details extra naar boven komen. Dingen worden bevestigd in de komende dagen. Of misschien juist wel weer een beetje ontkracht. Maar het riekt aan alle kanten zo vies dat je daar heel ver van weg moet blijven. En dat is, wat dat betreft, is dat wel echt een hele ernstige zaak. Niet voor niks dat in heel Europa alle kranten daar massively over hebben bericht. En ik heb het echt toevallig nog op zitten zoeken. Dat is ook een beetje beroepsdeformatie als oude journalist. Dan ga je toch kijken wat schrijven L'Équipe en wat schrijven ze in Spanje. Wat schrijven de Gazzetta dello Sport. Nou, het is allemaal hetzelfde. Allemaal woest.
2: Ja, en het is niet, kijk, het is al opgestapeld op een aantal andere zaakjes die hij ook heeft gedaan, waar je ook op zijn minst een vraagteken bij kan zetten in het huidige wereldkampioenschap. Want iets anders is dat ruim 50 leden van het Europese parlement hebben bij FIFA hun stem laten horen met een klacht en een eis om een uitleg waarom FIFA-baas Infantino, daar heb je hem weer, geheel op eigen houtje aan een FIFA Peace Prize of Peace Award heeft gecreëerd en die heeft uitgereikt aan Donald Trump. Nou, wat heeft Donald Trump met ons soccer, het voetbal? Nu helemaal niets. Integendeel, hij laat op vele fronten blijken dat hij er totaal geen verstand van heeft en dat hij niet weet waar we het over hebben. Maar die krijgt dan een FIFA Peace Award. Nou, dus het Europese parlement is daar ook al aan bezig. De klacht is nu officieel en gestuurd naar zowel Infantino zelf als naar de leden van het FIFA bestuur. En onder die 50 leden van het Europese parlement, leden uit Duitsland, Spanje, Frankrijk, België, Italië, Denemarken, Ierland, Luxemburg en ook Nederland heeft daarin een belangrijke rol gespeeld. Want het Nederlandse lid van het Europese parlement, Lara Wolters, zou een van de initiatiefnemers zijn geweest voor dat protest. Dus die klacht van het Europese parlement is vooral gebaseerd op het feit dat FIFA statuten zeer nadrukkelijk melden dat FIFA ten alle tijden zich afzijdig houdt van politieke en religieuze zaken. En dat alle personen onder de FIFA-vlag zich distancieren van politieke issues. Zo staat het letterlijk in de statuten van FIFA. Nou, dat heeft natuurlijk meneer Infantino nu op alle fronten doorbroken. De straf die daarop zou kunnen staan, ik benadruk zou kunnen, is dat hij wordt ontheven uit zijn functie en dat hij een x-aantal jaren niets meer mag doen in het voetbal, zoals ook met Platini is gebeurd. Die in lijn was voor het FIFA-sponsorschap of voorzitterschap. Dat ook niet meer heeft kunnen doen. Maar ondanks al deze klachten van overal in de wereld is het Listarkis repet. Er verandert niets zolang het One Country, One Vote systeem in FIFA telt. De kleine landjes die gelijmd worden, gepaaid worden door de voorzitter, die bepalen het eigenlijk net zoveel als een Engeland, een Duitsland, een Frankrijk, grote voetballanden, Brazilië. Het is makkelijk om die kleine landjes te paaien en dat doet natuurlijk Infantino voor zijn aanstaande herverkiezing. Dus het is... Het
3: is goed dat je dat benoemt, Frank, want dat is inderdaad grappig. Ik heb uit mijn KVB-tijd, hebben we daar ons ook wel eens over verbaasd, dat de Vanuatu-eilanden evenveel stemrecht hebben als Duitsland. Dat is best bijzonder. Eigenlijk kan dat niet.
2: Nee, het opmerkelijke is dat een Blatter is daarmee begonnen en die heeft het overgedragen, ongetwijfeld die kennis en kunde, als je dat zo kunt noemen, aan Infantino. Dat die kleine landjes, die kan je ontzettend goed lijmen met materialen. En sponsor Adidas zit elk jaar met onverkochte zaken uit Europa vanwege het modebeeld. Die spullen zijn niet meer te verkopen, maar zijn nog zeer goed bruikbaar. Dus Infantino speelt Sinterklaas met containers vol met Adidas spullen in Afrika, in kleine landjes, en is zodoende verzekerd van zijn stemmen, van die stemmen. En hij heeft in wezen lak aan de grote voetballanden als Duitsland, Engeland, Frankrijk, want hij weet van tevoren dat die niet op hem stemmen. Maar hij wint de meerderheid van de 211 bij FIFA aangesloten landen door te paaien met containers vol met Adidas spullen.
3: Ja. Weet je, dat ook nog wel een bijzonder incident was in de hele nasleep van het verhaal dat je zojuist vertelde, dat de bekritiseerde Blatter, van wie wij natuurlijk allemaal iets vonden, dat die, na wat er gebeurd was met Trump en Infantino, volgens er een tweet geloof ik uitgooide en zei, het is een schande dat dit allemaal maar kan.
2: Ja.
3: Dat was echt, dat je denkt, oh ja, hoe zat het ook weer?
2: Ja, de pot verwerkt de ketel.
1: Precies, ja, hij deed natuurlijk nog allemaal in het geheim en achter de schermen. Bij Infantino is het gewoon onbeschaamd in de openbaarheid.
2: Absoluut. En iedereen roept er schande van, maar er gebeurt waarschijnlijk niks.
3: Nee. Onbeschaamd is wel een goed woord, Robert. Want er gebeurt natuurlijk in de sport, en dat geldt niet alleen voor de sport, dat gebeurt in alle sectoren van de wereld, gebeuren natuurlijk best wel eens dingen die niet iedereen ziet of kan zien. Maar dat dit zo onbeschaamd en in die open gebeurt, alsof het allemaal eigenlijk normaal is. Van ja, wij doen dat en wat jullie ervan vinden, dat maakt niet uit. Dat hele sfeertje vind ik wel pijnlijk.
2: Ja, absoluut. Maar goed, over naar wat betere nieuws. Per slotverrekening is het niet alleen het WK voetbal dat op dit moment zich afspeelt. We hebben Wimbledon, we hebben de Tour de France. En ik wil graag eventjes ingaan op Wimbledon en met name de kracht van Wimbledon. En dan doen we volgende week, Robert, doen we de Tour de France.
1: Leuk.
2: Wat is nou feitelijk de kracht van Wimbledon? Nou, in mijn ogen blijft zoals het is. Tradities. Engeland is natuurlijk een land van tradities. Maar de tradities van Wimbledon, een all-white dresscode. Alle spelers in wit. Dan kan je zeggen, ja, je moet met de mode meegaan. Dat is modern, dat is jeugd, dat is cool, dat is chic. Maar ik vind het juist een van de krachten van Wimbledon is dat witte tenue van alle spelers. Een absolute minimale zichtbaarheid van sponsors. Je ziet wel, als je heel goed kijkt, en dat doe ik natuurlijk als een vakidioot, maar je ziet dan ergens heel klein staan Emirates. Je ziet dan Land Rover staan, ergens heel klein.
1: En daar zijn ze de laatste jaren wel veel losser in geworden, hè, bij Wimbledon.
2: Ja, dus ze bezwijken wel voor waarschijnlijk hele grote bedragen. Maar het grappige of het mooie van Wimbledon is, omdat het zo'n bepaalde vorm van exclusiviteit uitstraalt van weinig exposure. Het donkergroen is heilig. Het gras is heilig. Daardoor trekken ze juist ook sponsors aan die niet op zoek zijn naar zichtbaarheid, maar die op zoek zijn om daar met hun relaties te zijn, om onderdeel te zijn van het magische Wimbledon, het jaarlijkse top tennis toernooi in de wereld. Nou, de All England Tennis Club, eigenaar van Wimbledon, koestert deze koers, gelukkig, en investeert de winst, en die is van vorig jaar was 423 miljoen ponden, terug in het toernooi. Uitzendrechten worden niet verkocht aan de hoogste bieder. Uitzendrechten worden verkocht aan degene met maximaal bereik. En dat vind ik een fantastische instelling. Als je je dat kunt veroorloven. En dat kan Wimbledon, het is prachtig. En daarom vind ik het magisch van Wimbledon. En daarom steken ze toch, hoe je het ook bent of keert, uit boven Roland Garros, US Open en Australian Open. Over zo'n ander nieuwtje, eventjes over tennis. Nu we toch in tennis zitten, de ITF, de Internationale Tennis Federatie, gaat zichzelf op dit moment, as we speak, rebranden als World Tennis. Daarmee volgen ze de atletiek en het zeilen. De atletiekunie die heette de IAAF in het verleden. En die heet nu World Athletics. En het zeilen heet dan niet meer de Royal Yachting Association, maar die heet nu World Sailing. Dus duidelijkheid, helderheid. Dat de sport ook bereid is zich te rebranden. En als we dat toch weer internationale sport hebben, dan ga ik het even naar het IOC. Dat Internationaal Olympisch Comité heeft eindelijk, en ik benadruk eindelijk, besloten de circa 14.000 atleten aan de zomer- en de winterspelen, totaal 14.000, een vast bedrag te betalen van $10.000 per atleet. Dus of je ongeacht of je wint of verliest, je krijgt $10.000. En daarom noemen ze het ook niet prijzengeld, maar noemen ze het een soort startgeld of een deelnemersveld. Ik begrijp dat wel waarom ze het ook niet prijzengeld noemen, want prijzengeld is natuurlijk onderhevig aan inflatie en als de inflatie doorslaat, dan moet je dat ook weer gaan verhogen. Dus hiermee zijn ze voorlopig in ieder geval tegemoet gekomen aan de wens van de atleten om toch ook mee te delen uit de prijzenpot en uit het geld en de sponsorgelden en de uitzendrechtengelden. Dus een goede ontwikkeling.
1: Maar dan hoop ik wel dat de NOC-NSF daarin meegaat. In die zin dat ze wel naar de regels van hun stipendium gaan kijken. Want dat is natuurlijk jarenlang een dingetje geweest. Dan was je succesvol op de Spelen. Kreeg je voor een medaille, wat was het, €35.000 of zo.
2: Ja.
1: Maar dan werden ze ineens gekort op hun stipendium. Of moesten ze terugbetalen?
2: Dat is ingetrokken tot mijn grote verbazing ook. En die hebben we al eerder uitgesproken in dit programma. Ik vind het tegen de stroom inzwemmen. Juist op een moment dat de atleten in mijn ogen terecht meer eisen vanuit de enorme bedragen die naar de sport toevloeien. Dat ze in het kader van hun prestaties ook een zekere mate van meedelen uit die grote pot met geld. Dan gaat het NOC-NSF beslissen om die prijzen bij de Olympische Spelen voor de medaillewinnaars om die te schrappen. En ze hebben wel tegelijkertijd uitgesproken de ambitie om bij de toplanden van de wereld te blijven behoren. En zelfs dat meest sportieve land van de wereld te worden. Nou, dat vind ik een gezonde ambitie. Of dat lukt, weet ik niet. Maar als je dat dan koppelt aan het intrekken van prijzengeld voor medailles, dan denk ik dat dat een enigszins averechts effect gaat hebben.
1: Ja, want bijvoorbeeld die regel dat ze dan gingen kortom, dan verdien je te veel volgens de wet. Hè, dan moet je je uitkering, wat het in principe is natuurlijk, moet je terugbetalen of wordt ingetrokken. Nou, ik ken uit persoonlijke kring gewoon atleten die bijna aan eigen succes letterlijk ten onder gegaan zijn.
2: Ja. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat als je dit ter sprake brengt in Den Haag, dat het ministerie van Financiën best bereid zou zijn een uitzondering te maken voor de atleten. Goed, dan mede in het licht van onze gast vandaag, Bas Tichler, terug naar eigen land. Want Eurojackpot, een van de merken van de Nederlandse loterij, wordt mouwsponsor bij zowel PSV als bij Feyenoord. Ik vermoed dat Ajax ook op het lijstje stond, maar die heeft al een mouwsponsor in dat Team Rocket Stars IT. Eurojackpot is een eigendom van de Nederlandse Loterij, zoals ik al zei, en is voor 4 jaar getekend. De deal geldt voor zowel de mannen als de vrouwenteams. Heel begrijpelijk en terecht, Bas, dat jullie dat doen.
3: Denk ook.
2: Eurojackpot is niet nieuw in het voetbal, want is al hoofd- en naamsponsor van de KNVB bekercompetitie en de vrouwen eredivisie. En aanwezig bij een aantal eredivisieclubs. vraag aan jou, Bas, omdat het zo relevant is. Hoe zit dat met de Vriendenloterij, die naamgever en hoofdsponsor is van de Eredivisie? Is dat niet enigszins conflicterend of bijtend?
3: Je bedoelt omdat de Vriendenloterij onze concurrent is, als je het zo zou moeten noemen. Ja. Onze conculega, mag je dan tegenwoordig zeggen. Ach ja, ik ben daar niet zo heel gevoelig voor. Eurojackpot vind ik dat wel fijn om te zeggen. Eurojackpot is eigenlijk gewoon een beetje de Europese loterij, hè? Dus inderdaad is ervoor gekozen om die heel erg in het voetbal te laten landen. Nou, dat is op een aantal vlakken, dat heb je net benoemd, is dat heel goed gelukt. Daar is heel goed over nagedacht. En inderdaad ook met mannen en vrouwen en alles wat ertussen zit. Nou, ik denk dat het elkaar niet bijt. En waarom zou het elkaar moeten bijten? Ik geloof dat er zijn zoveel partijen in Nederland die allemaal goede dingen doen voor sport en voor de maatschappij en voor goede doelen. En dan kunnen we allemaal wel elkaar vliegen afvangen en zeggen jij dit, jij dat. Maar ja, ik vind dat allemaal niet zo'n probleem.
2: Nee, relevant ook om toe te voegen is dat jaarlijks al een aanzienlijk bedrag van het totaalbedrag dat de NLO jaarlijks afdraagt aan NOC-NSF. Dat gaat al naar de KNVB. En het amateurvoetbal in 2025 werd er voor van die 54 miljoen die er naar het NOC-NSF gaan. 4,8 miljoen, meen ik, ja. Afgedragen aan de KNVB. Ja. Dus jullie zijn al heel lang een vaste en een goede partner van de Nederlandse Voetbalbond, de KNVB. Dan nog wat korte nieuwtjes. Viaplay heeft voor 142 miljoen de volledige Nederlandse operatie verkocht aan DPG Media. Eigenaars van onder andere RTL, Videoland, AD en Volkskrant. Viaplay heeft de rechten van onder andere de Formule 1 en van de Engelse Premier League. Dat zijn in de sportwereld natuurlijk behoorlijk zware rechten.
1: Hot property.
2: Ja, hot property. Dus ik vrees dat het noodgedwongen is, want anders zou ik... Kan ik me niet voorstellen waarom ze willen scheiden van die twee hot properties voor de Nederlandse markt. En als we het toch over overnames in het medialandschap hebben, Sky bevestigt de overname van de Britse commerciële zenders van ITV voor 1,6 miljard pond. Dan nog de wedstrijd Verenigde Staten tegen Bosnië-Herzegovina, gewonnen door de Verenigde Staten, trok een record aantal kijkers op Fox, namelijk 24,4 miljoen in de Verenigde Staten.
1: Het is nog weinig voor mijn gevoel. Je hebt nou, ja, honderden miljoenen inwoners.
2: Ja, maar voor voetbal, voor het Europese, ons voetbal, ja, ja. Is het een record. Ten slotte, zoals velen van ons weten, heeft Bayern München een aantal groot bedrijven als aandeelhouder. Dat is een prachtige formule die ze daar hebben. Daardoor is die club zo gezond, financieel gezien. Sportief gezien trouwens ook. Eén van hen is Volkswagen met 8,3% van de aandelen. Nu het minder goed gaat met Volkswagen, overweegt Volkswagen, en dat is serieus ook al bekendgemaakt, om de 8,3% van de aandelen in Bayern München op de markt in de etalage te zetten.
1: Maar dat vind ik dan toch wel interessant. Want als je denkt aan Bayern München, dan denk je toch eerder aan BMW, hè, Bayerische Motorwerken. En Volkswagen, dat is toch juist Wolfsburg. Dus wel grappig dat ze dan weer aandelen hebben in Bayern, terwijl ja. Als je denkt aan... Ja, en nog meer geld in Wolfsburg.
2: Zou je nog een aardige andere anekdote vertellen? Maar dit is relatief nieuw dat Volkswagen aandeelhouder is. BMW heeft ze verkocht, de aandelen. Maar toen BMW een van de eigenaren, dus ook sponsors was van Bayern München, reed de voltallige directie en bestuur in BMW's, uiteraard. Behalve Frans Beckenbauer, die reed in een Mercedes, want die had een privécontract met Mercedes. De ene ster steunt de andere ster. En die weigeren dus om in een BMW te rijden. En dat heeft BMW toen geaccepteerd.
3: Nou, wat ook nog leuk is, dan gaan we lekker allemaal verhaaltjes vertellen. Mag wel even, hè?
2: Ja, tuurlijk.
3: Dat toen BMW daar uitstapte, toen was Audi... Die hebben er ongeveer 0,3 van een seconde voor nodig gehad om erover na te denken. Om daarin te stappen. En toen was de Bayerische motorwerker BMW, had ze hielen nog niet gelicht. Het aandelenpakket ging naar Volkswagen. En de voltallige selectie van Bayern reed van dat moment in Audi's. En volgens mij doen ze nog steeds. Maar daar ben ik niet helemaal zeker van. Maar in ieder geval hebben die 10, 15 jaar lang in Audi's gereden. En dat heeft bij BMW echt heel veel pijn gedaan.
2: Ja, ongetwijfeld.
3: Die hadden ze even gemist.
2: Ik kom toch nog eventjes terug met een klein aardigheidje of een beetje. We hebben nu 8 teams die staan in het wereldkampioenschap voetbal. Waarvan er 3 keer in Nike spelen. 3 keer in Puma. En 2 keer in Adidas. En normaal gesproken verwacht je een oorlog tussen aanhalingstekens. Nike-Adidas. Maar Puma doet het behoorlijk goed.
1: Ja, maar Puma is toch een soort van Adidas B, hè? Dus...
2: Ja, maar goed, het zijn harde rivalen. Hè? Ze zitten heel dicht bij elkaar in Duitsland. Maar het zijn harde rivalen van elkaar. En daarom is het zo pikant dat Nike nu vanaf volgend jaar die manschaft gaat kleden. He, daar heeft Nike 100 miljoen voor weten te betalen. Of voor vrijgemaakt om te betalen. Op basis waarvan Adidas nu weer heeft geantwoord dat ze eenzelfde bedrag in de Bundesliga gaan sponsoren. Maar goed, dat even terzijde. Dan, dat waren mijn nieuwtjes voor deze week.
0: Tot zover.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Elke week bellen we in deze uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. Momenteel zitten we halverwege het dubbelweekend in Hoek van Holland. En in dat eerste weekend stond er gelijk veel op het spel, want op de velden van de Summer Beach Life Tour werden twee NK's afgewerkt. Bij het beachvolleybal werd het jeugd-NK gespeeld en daarnaast was er in het beachtennis ook nog het NK in het enkelspel. Ik ga erover in gesprek met Arnoud. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
1: Ja, het was volgens mij qua Summer Beach Life een heel succesvol weekend. Alleen voor jou persoonlijk wat minder, geloof ik.
2: Ja, zeker. We hadden op zich een supermooi weekend in Hoek van Holland. De weersomstandigheden waren voor het volleybal en beachtennis eigenlijk nagenoeg prima. Niet al te veel wind en lekkere omstandigheden op allebei de dagen. Dus dat was zeker lekker. En helaas inderdaad zelf even wat minder om op de vrijdag door de rug te gaan en dan wat minder te kunnen doen. Wat aan de andere kant ook weer heel erg goed is, want dat betekent dat je ook meer gaat delegeren.
1: Ja, delegeren kan je leren, zeg maar dit was een noodgedwongen versie daarvan.
2: Ja, dit was helaas een noodgedwongen versie en we gaan straks kijken of de fysio daar nog wat aan kan doen. Maar we gaan rustig door in Hoek van Holland, want ook de weersomstandigheden voor aankomend weekend zijn uitermate goed. We kunnen na afgelopen weekend nog een heel mooi weekend gaan verwachten.
1: Nou, is maar goed dan dat het een dubbel weekend is, dat je niet opnieuw velden hoeft te bouwen en dat soort zaken. Maar ja, terugkomend op het afgelopen weekend, want het was natuurlijk fantastisch weer. Met dus ook twee NK's. Hoe is dat eigenlijk allemaal gegaan?
2: Nou, ik moet zeggen ontzettend goed. Na de afgelopen jaren hadden we dit jaar eindelijk een keertje mooi weer, ook in de voorbereidingen. Dus we hadden ontzettend veel positieve geluiden van ouders en van de volleybalbond. Die het eigenlijk allemaal super strak bij vonden staan met 64 velden. Toch niet heel erg weinig, kan ik je vertellen. 64 velden voor het NK Jeugd. En dat betekent dat ze inderdaad onder de 13, onder de 15, onder de 17 en onder de 19 in de dames- en in de herencategorieën allemaal hun NK spelen. En dat wordt ook dan nog eens een keertje allemaal afgerond op een centraal zendtekort waar de finales gespeeld worden. Dus ja, eigenlijk was het een supermooi weekend wat betreft het jeugd-NK. Blije spelers, blije ouders. De locatie Hoek van Holland was erg tevreden. Dus we kijken echt terug op een heel mooi Nederlands kampioenschap jeugd.
1: Ja, en dan denk ik ook fantastisch niveau gezien van de jonge Nederlandse top in de dop.
2: Ja, het mooiste vind ik eigenlijk zelf, en dan kijk ik het zelf niet zo heel vaak, maar als je die categorie jeugd onder 13 ziet beachvolleyballen, dan denk je, nou, daar kan ik zelf nog niet eens aan tippen, want die kunnen gewoon eigenlijk al op een heel hoog niveau goed volleyballen. Het is echt leuk om te zien, het is ook een mixcategorie meiden en jongens. En als je dat niveau ziet inderdaad, dan verbaas je eigenlijk dat ze dat op die leeftijd al zo goed kunnen en die sport eigenlijk al beheersen.
1: Vooral omdat het natuurlijk ook echt een hele zware sport is. Hè? Je moet ook best wel wat uithoudingsvermogen hebben om het goed te doen.
2: Ja, zeker uithoudingsvermogen. Maar zeker ook op die leeftijd moet je, als je al kan spelen met de wind en je kan daar al rekening mee houden. Het is al echt een hele moeilijke sport eigenlijk, beachvolleybal. Dan is het heel knap als je ook nog in deze omstandigheden met een beetje wind erbij die bal goed kan pasen en ook gewoon weer terugkrijgt over het net. Dat is absoluut het kijken eigenlijk waard.
1: En tussen de jeugd in het beachvolleybal werd er dus ook nog een NK afgewerkt in het beachtennis. Het enkelspel. Overigens in het beachtennis niet de grootste of meest populaire categorie. Want dat is meer een dubbelsport, toch?
2: Ja, dat klopt. Dat merk je ook wel aan de inschrijvingen. De meeste spelers laten het enkelspel een beetje aan zich voorbij gaan. Dus we hebben het NK dit weekend op 6 velden kunnen spelen. Er was 1 poeltje dames en er was een heren. Nou, van de heren waren er wat meer mensen, maar dat is standaard eigenlijk zo. En die spelen gewoon inderdaad hun toernooitje in een aantal uren uit. Maar je ziet zeker dat dat daar echt het dubbelspel zo meteen de favoriet gaat zijn. En dat evenement is eind augustus. En we hebben ook nog de mixcategorie. De mixcategorie is eigenlijk ook wel heel erg interessant om te bekijken. En die hebben we halverwege augustus in Scheveningen.
1: Ja, nu was het natuurlijk meer dan enkel NK's wat gespeeld werd in het eerste weekend Hoek van Holland. Hoe is de rest verlopen?
2: Nou ja, ook uiteindelijk ons Summer Beach Dive evenementen. En we hadden ook nog de derde divisie van de Nederlandse competitie bij ons op het strand. Maar Summer Beach Dive ook. Dat is gewoon mooi om te zien hoe er dan op de zondag alles bij elkaar komt. Dat er en een NK wordt gespeeld en dat er gewoon de recreanten daar omheen spelen. Dat brengt eigenlijk de hele beachsport community een beetje bij elkaar. En dat is uiteindelijk ook waar wij het voor doen bij Summer Beach Live. Het samenbrengen van de verschillende beachsporten. En de hele beachvibe die daar eigenlijk bij hoort. En dat gaan we aankomend weekend weer zien. Waar we eigenlijk heel veel verschillende soorten beachvolleybal gaan aanbieden. We hebben de topdivisie beachvolleybal aankomend weekend. We hebben de tweede divisie. We hebben de eerste divisie. En we hebben de derde divisie van de nationale beachcompetitie. En daarnaast hebben we de recreantencategorieën. Daar zien we nu de inschrijvingen ook toenemen met de mooie weersomstandigheden erbij. En we hebben dan ook nog de KNLTB Beach Tennis Tour. En die ziet er uiteindelijk ook wel goed gevuld uit dit weekend.
1: Ja, dat is in ieder geval goed om te horen dat ook de omstandigheden veel beloven. Want nou ja, wie nu naar buiten kijkt ziet dat het behoorlijk grijs is in Nederland. Maar dat komt gelukkig wel goed dus.
2: Ja, de weersomstandigheden komen goed en dat merken we ook gelijk. Want de gemeente Hoek van Holland of eigenlijk gemeente Rotterdam, die zitten er ook gelijk weer bovenop. Dus we hebben alle protocollen qua weersomstandigheden worden uit de kast gehaald en aangescherpt. Omdat ze een drukte verwachten in Hoek van Holland. En die zullen ongetwijfeld niet allemaal voor Summer Beach Live komen. Maar het is wel prettig voor de mensen die er komen. Want nu hebben ze ook echt om wat naar uit te kijken.
1: Ja, want dat is natuurlijk, ook al komen ze niet allemaal voor Summer Beach Live. Het is voor de zichtbaarheid natuurlijk wel heel erg lekker.
2: Ja, absoluut. Het is ook gewoon wel leuk. Want uiteindelijk betekent het gewoon dat er ook meer publiek rondom ons Center Court komt. We hebben natuurlijk eigen horeca, eigen terras erbij. En dat is voor de spelers leuk. En ik denk dat heel veel mensen zich zullen verbazen. Ook over het niveau voor het beachtennis. We liggen eigenlijk op een hele mooie aanloopplek in Hoek van Holland. Waar bijna iedereen langskomt. Dus genoeg zicht.
1: Voor de mensen die denken, ik ga dit weekend naar Hoek van Holland. Ik heb nog niks te doen. Ik ga meedoen. Waar kunnen ze terecht om zich in te schrijven?
2: Iedereen die kan naar de website www.summerbeachlife.nl om zich nog in te schrijven. Tot en met aankomende vrijdag 12 uur voor de zaterdag. En voor de zondag kan je rustig nog inschrijven tot en met zaterdag.
1: Kijk, dat gaan we meenemen. Arnoud Wildschut, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor het ons bijpraten. Succes bij de fysio. Hopelijk valt de schade mee. En dan wens ik je vast heel erg veel plezier en succes aankomend weekend in Hoek van Holland.
2: Helemaal goed en dankjewel weer.
0: All Sports Radio Live. My love.

0: Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
5: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
6: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
7: Autosport.
8: Hallo, ik ben Jeroen Blekemolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, okay.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Ik deed op donderdag voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat? De liefde voor de koers, of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook nog eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen. Gepaard met wat trainingskampen in het buitenland. Voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen. Veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren. Omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dicht bij huis wat mooi zijn. En waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken. Daar ben ik ook mee begonnen met die twee disciplines eigenlijk. Leer toch wel spelenderwijs leer je zo die techniek wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar, tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
1: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
2: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die aan de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je dat toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje. Lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder recht nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Maar dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar ook wel van, dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rij nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
2: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien naar richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
2: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
2: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
2: Ik rij morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden, dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Daar staan wedstrijd. En dan ga ik in augustus op campagne in het Baskenland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar vijf koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Nou, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
2: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zege zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
2: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zege zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
2: Ik heb mijn spaardoel nu op 6.000 euro staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En nee, die staat nu op 6.000 euro, dacht ik. Het doel.
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gennep op talentfonds.nl toe gaan, klikken op jouw naam en jou steunen?
2: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn... voor mijn centen bij elkaar te krijgen, omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling, wat is die gewenst, hoe wil die gepromoot worden daarin of niet. Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt. Daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
2: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze talentboek talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen. All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen. De sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio. Summer of Football.
1: Het is even wennen dat we voor het eerst sinds de start van het WK voetbal op 11 juni een voetballoze dag hebben. Maar ja, het geeft ons dan wel weer de mogelijkheid om ons wat extra te verheugen op de allereerste kwartfinale. En dat is een bijzondere wedstrijd, Frankrijk-Marokko. Een affiche om je vingers bij af te likken. Niet alleen vanwege de onderlinge koloniale verbanden, maar ook nog eens omdat het een herhaling is van de halve finale van het vorige WK in Qatar. Stuntploeg Marokko ging destijds met 2-0 onderuit tegen de uiteindelijk verliezend finalist. En ja, dan is de vraag, kunnen de Leeuwen van de Atlas revanche gaan halen op het sterrenensemble van Didier Deschamps? Nou, ik ga erop vooruitblikken met Mounir El Kahtaoui, voormalig e-sporter namens NEC in de KPNI-divisie en zelfs nog eens rookie of the year. Mounir, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Allereerst, voordat we het over die wedstrijd gaan hebben, ben ik eigenlijk wel benieuwd hoe het met jou is. Want we hebben elkaar, een jaar geleden ongeveer voor het laatst gesproken. Maar inmiddels is er natuurlijk, weten we, geen KPNI-divisie meer.
2: Nee, dat klopt. KPNI-divisie die stopt er helaas mee. Dus dat is heel erg jammer. Dus ik weet nog niet hoe het dan gaat zitten met NEC voor mij. Dat moeten we nog allemaal bespreken. Maar voor de rest, ja, stopt de E-divisie ermee. Dus is het eigenlijk gewoon een beetje online FIFA nog spelen. Maar niet echt competitieformat zoals het afgelopen jaar was.
1: Ja, want wat voor een invloed heeft dat op jouw leven als e-sporter?
2: Ik denk op zich wel dat het wel meevalt. Want de E-divisie draaidagen en speeldagen waren niet superveel dit jaar. Dus ik kon het goed combineren en de afgelopen jaren ook. Alleen het is natuurlijk wel jammer dat het stopt. Want ik vond het eigenlijk heel erg leuk om te doen. Dus het is jammer dat het wegvalt. Maar ja, er is ook niks aan te doen.
1: Ja, wat betekent dat dan wel voor jou? Als je het dan hebt over e-sports. Want er wordt natuurlijk nog steeds wel gewoon online gespeeld. Je kunt natuurlijk nog steeds plaatsen voor grote toernooien. Maar qua zichtbaarheid is het natuurlijk wel een stuk minder.
2: Ja, dat klopt zeker. De E-divisie was eigenlijk het perfecte format, of ja, een perfecte plek om jezelf te laten zien en om via daar bij toernooien te komen. Nu gaat het allemaal een stuk moeilijker worden, want nu moet je het allemaal online bewijzen. En doe je dat niet, dan kom je nergens. En doe je dat wel, ja, wie weet krijg je een mooie aanbieding bij een andere competitie in een ander land. Maar voor nu ziet het ernaar uit dat ik gewoon lekker voor mezelf FIFA ga spelen. En misschien dat ik nog een beetje bezig gaan zijn voor NEC met activiteiten, evenementen, et cetera. Maar dat durf ik nog niet te zeggen.
1: Ja, is dat wel iets wat je ambieert nog steeds? Of ligt de focus nu gewoon nog wel op werkstudie eventueel?
2: Ik vind het hartstikke leuk om te doen. Natuurlijk gaat de focus er nu wel een beetje minder af, aangezien je niet echt meer voor een club speelt. Maar ik ga natuurlijk wel gewoon blijven spelen en kijken wat het me brengt alsnog. Daarnaast ook gewoon lekker werken, studeren zeker. En gewoon de dagelijkse dingen doen die ik altijd deed.
1: Nou ja, laten we het dan maar snel over het WK voetbal gaan hebben, Mounir. Marokko tot nu toe op dit WK, hoe heb jij daarnaar gekeken?
2: Ik ben niet verbaasd, als ik het eerlijk mag zeggen. Ik vind Marokko echt heel sterk. Ik vond ze alleen ietsjes minder tegen Haiti. Maar voor de rest, ja, ik heb er eigenlijk niets op aan te merken. Ik denk dat het een hele mooie wedstrijd wordt morgenavond. En ik ben heel erg benieuwd wat het gaat worden. Dus ik kijk ernaar uit.
1: Ja, dat gaat sowieso een spannende wedstrijd worden. Je zegt vooraf natuurlijk niet verbaasd. Dat komt natuurlijk ook wel mede omdat Marokko wel in eigenlijk de laatste jaren fantastische vorm verkeert. Hè? Ik bedoel, ze waren de stuntploeg van het vorige WK. Hebben natuurlijk in de tussentijd op een bepaalde manier toch de Afrika Cup of Nations nog gewonnen. Dus zit wat dat betreft sowieso de sfeer er goed in.
2: Ja, dat klopt. Ik had er ook heel veel vertrouwen in. Aangezien het, zoals je zegt, de afgelopen jaar gaat het steeds beter echt. En inderdaad, de Afrika Cup toch nog weten te winnen. Ik weet niet hoe dat allemaal is gegaan, maar blijkbaar wel gewonnen. Dus het zag er allemaal gunstig uit en het ging allemaal goed. Dus het ziet er ook nu goed uit. Dus ik ben heel benieuwd wat het morgen gaat doen. Want tegen Nederland was ook een heel spannend en leuk potje. Maar ik ben benieuwd.
1: Ja, wie zijn nou jouw favoriete spelers van Marokko dit WK? Waar kijk je extra naar uit?
2: Laten we beginnen met Saibari. En laat ik als tweede Masrouy zeggen. Ik denk dat Mazraoui heel erg underrated is op dit moment. Maar als je kijkt hoe hij verdedigt in een wedstrijd en hoe hij vecht voor zijn teamgenoten, dat is echt niet normaal. Dat is echt bizar.
1: Nu raakte Saibari natuurlijk wel geblesseerd al vrij vroeg in de wedstrijd
2: Ja, klopt.
1: tegen Canada. Hoe staat hij er eigenlijk een beetje voor? Verwacht je dat hij misschien toch mee kan doen? Ja, er was wel wat goed nieuws, maar hij lijkt op tijd fit.
2: Ja, klopt. Ik las het ook online. Ik hoop dat hij op tijd fit is. Dat is natuurlijk een hele belangrijke speler die je in zo'n wedstrijd echt wel moet of kan gebruiken. Daarnaast, tot nu toe heeft hij echt een goed WK gedraaid. Dus ik zou het hem gunnen om lekker ook in de basis te staan tegen Frankrijk. Zou ook mooi zijn voor alle Marokkaanse fans en voor hun team zelf. Dus ik ben heel erg benieuwd, maar ik hoop het wel.
1: Is hij de man die het meest beslissend kan zijn in een wedstrijd?
2: Goeie vraag. Ene kant wel, ene kant ook weer niet. Ik denk dat als het gaat om de kansen, dat hij echt wel neus voor goal heeft en dat hij ze echt wel erin schiet. Maar aan de andere kant heb je ook natuurlijk 10 andere spelers nodig om een wedstrijd te winnen. En ik denk dat die even belangrijk zijn als Saibari om zo'n wedstrijd te winnen en door te komen.
1: Ja, maar als je kijkt naar zijn transfer naar Bayern München, denk ik ook niet geheel onverwacht dat hij naar zo'n club transfereert. Zeker niet als je kijkt hoe hij natuurlijk nu ook op het WK schittert.
2: Nee, klopt. Ik denk dat het een enorm verdiende transfer is. En ik ben benieuwd hoe hij het daar gaat doen. Maar ik denk als hij doorgaat met wat hij nu doet, zoals op het WK, dat het wel goed moet komen.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Jij speelt natuurlijk EAFC online. Wat doet dit soort spelers eigenlijk van Marokko in dat spel? Zien je ook dat ze betere kaarten hebben bijvoorbeeld in Ultimate Team?
2: Ja, dat hangt een beetje af van de promo die er dan zeg maar afspeelt in FIFA zelf. Of in EAFC. Normaal zijn het wat lager-rated kaarten. Maar ik ben benieuwd of Saibari nu wat hogere kaart krijgt. Omdat hij ook naar Bayern München gaat en een goed seizoen heeft gedraaid. Maar voor de rest hangt het echt heel erg af van de promo in EAFC. En meestal, zeg maar, gezien de tijd nu en de promos die er nu zijn, zijn de kaarten wel hoog allemaal.
1: Hoe leeft dit WK eigenlijk binnen de Marokkaanse gemeenschap in Nederland?
2: Nou, ik denk wel heel erg. Als ik bij mezelf kijk en bij mijn ouders thuis en de mensen om me heen, die zijn heel erg fan van Marokko. En als ze winnen, dan gaan ze nog het liefst met z'n allen de straat om het een beetje te vieren met muziek en gezelligheid.
1: Ja, hoe was dat na de wedstrijd tegen Nederland eigenlijk?
2: Ja, dat weet ik niet. Ik ben er niet bij. Ja, ik heb wel gekeken, maar ik ben daarna gelijk doorgegaan naar werk om 45 minuten slaap. Maar ik heb wel genoeg filmpjes gezien van vrienden en mensen om me heen die het lekker hebben lopen vieren in Arnhem bijvoorbeeld of in wat grotere plekken. Ja, die grotere plekken zie je natuurlijk ook online, maar daar bevind ik me niet.
1: Nu de wedstrijd dus tegen Frankrijk. Het wordt heel erg lastig, hè, als je kijkt wat voor een fantastisch team Frankrijk hebt. Waar liggen de kansen volgens jou?
2: Goeie vraag. Nou, ik denk als je kijkt naar de aanval van Frankrijk, dat je echt tegen bizarre spelers staat. Middenveld ten opzichte van liggen echt wel kansen. Ik vind het middenveld van Frankrijk niet beter dan die van Marokko. En ik vind de verdediging van Frankrijk vind ik eigenlijk ook best wel zwak. Natuurlijk is het echt een hele goede ploeg, maar kijk het op papier, zou je zeggen dat Frankrijk van iedereen, van alle landen die er zijn, echt

0: vond ik dan best matig begon. Naarmate de eerste break, zeg maar, in de 27 of zoiets 25, 26e minuut, ging het een stuk beter. En vanaf de tweede helft zag je toch wel echt duidelijk dat er een verschil kwam in tactiek van Marokko en Canada, waardoor Marokko er op een gegeven moment gewoon overheen liep. Kijkend naar Nederland en Frankrijk, ja, ik roep al vanaf het begin van het WK dat Nederland en Frankrijk, ik denk op papier, de twee beste landen en ploegen hebben van iedereen. Dus ja, ik ben benieuwd hoe ze dat gaan aanpakken. Maar ik denk dat ze gewoon met een goed en hetzelfde strijdplan als tegen Nederland erin gaan. Misschien ook nog wel iets meer verdedigend, aangezien je echt hele goede aanvallers hebt staan bij Frankrijk. Maar ik ben benieuwd.
1: Ja, dan wordt het toch achterin gesloten houden. En misschien vanuit de counter. Snelle aanvallers heeft Frankrijk natuurlijk ook wel. Of in Marokko.
0: Ja, ze hebben er twee, dacht ik, die best wel rap zijn. Hakimi kan er ook nog wel eens overheen vliegen. Ja, ik verwacht niet eigenlijk dat ze alles op de verdediging gaan doen, want dat deden ze tegen Nederland ook niet. Maar misschien dat ze iets meer gaan verdedigen, maar alles op de verdediging denk ik niet. Maar ja, we gaan het morgenavond zien. Ik hoop dat ze winnen en mooi feestje van maken.
1: Weet je al waar je gaat kijken?
0: Ja, gewoon thuis, lekker met familie.
1: En dan ja, wil ik eigenlijk nog een kleine voorspelling horen, Moenier. Wat denk je dat het wordt?
0: 2-1 Marokko.
1: Je oom op de achtergrond is al heel erg zeker van zijn zaak.
0: Ja, die is ook heel erg fan van het voetbalspelletje.
1: Nou, we gaan het allemaal meemaken. Mounir Katoui, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En alvast natuurlijk heel veel kijkplezier naar de eerste kwartfinale.
0: Yes, hetzelfde. Jij ook bedankt.
2: All Sports Radio. Summer of Football.

0: Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur.
6: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
7: Cricket.
8: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
7: Atletiek.
9: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Afgelopen weekend was het vierde sprintweekend van dit Formule 1 seizoen. Op Silverstone werd Ferrari uiteindelijk de grote winnaar. Mede door problemen bij Andrea Kimi Antonelli en de zegen van Charles Leclerc in de hoofdrace pakte de Italiaanse formatie weer flink wat punten terug op het tot nu toe bijna ongenaakbare Mercedes dit seizoen. De grootste verliezer was dan wel weer onze eigen Max Verstappen, die na zijn uitvalbeurt toch steeds meer op gespannen voet verder lijkt te leven met zijn team Red Bull Racing. Ik ga erover in gesprek met F1-journalist en ook auteur van de formule, het boek, Ivo Pakvis. Ivo, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we allereerst maar eens dan beginnen met Max Verstappen. We hebben dat gelijk achter de rug. Vorige week kwam al naar buiten dat hij gesprekken aan het voeren was met het team van McLaren. Dat hij toch steeds nadrukkelijker de uitgang lijkt te zoeken bij Red Bull Racing. Reed daar uiteindelijk wel een prima race. Maar ja, nu ging het mis en het was gelijk weer kommer en kwel.
2: Ja, het ging mis eigenlijk al voor de race. Kwalificatie van gisteren was niet al te best. Het gebeurt niet vaak dat hij wordt verslagen door een teamgenoot. En Isaac Hadjar was duidelijk sneller. Verstappen wilde graag een motorwissel. Dat zou betekenen dat hij dan in de pitlane moest starten. Maar hij zei dat had ik liever gehad dan met deze motor nog een hele race rijden. Dus daar was de eerste punt van Vrevo al. Het team overrulde hem. Die zei nee, we gaan de motor niet wisselen. Daar heeft Verstappen de afloop ook al wel wat dingen over gezegd. Toen hem gevraagd werd van waarom was dat, dan zei hij, ja, dan moet je het team lekker vragen, daar ga ik niks over zeggen. Daar zat al irritatie. Vervolgens rijdt hij ondanks het feit dat die motor niet meewerkt, rijdt hij wel een dijk van een race, trekt hij het maximale uit die auto. Dat was op weg naar een podiumplaats of een vierde plaats in ieder geval heel netjes. En in de slotfase van de race gebeurde eigenlijk wat er ook in Oostenrijk gebeurde. Oorzaak was verschillend, het resultaat was hetzelfde. Maar die achtervleugel, die movable aero zoals dat heet, dus die vleugels die op de rechterstukken wat openklappen en in de bochten wat dichtklappen om downforce te genereren, die klapte niet goed dicht. Dan vlieg je eraf. Daar is niks tegen te beginnen. Dus dat gebeurde daar volgens dus Verstappen was. Iedereen die zijn onboard radio heeft geluisterd zal hebben gezien en gehoord dat hij bepaald niet tevreden was. En iedereen die de interviews na afloop heeft gezien, ziet dat alleen maar onderstreept wordt. Ja, het is niet altijd best op het moment, nee.
1: Nee, gewoon kijkend naar hoe het allemaal gaat, hoe er op elkaar gereageerd wordt, beslissingen die genomen worden, is het misschien toch wel gewoon klaar tussen Max en Red Bull Racing? Is dat nu wel steeds duidelijker aan het worden?
2: Nou, dat denk ik niet. Ik denk ten eerste, waar moet hij heen? Mercedes heeft geen enkele reden om een andere coureur aan te nemen. McLaren ook niet. Er wordt gepraat met andere teams, maar dat gebeurt altijd. Dat is niet zo heel spannend, vind ik nu nog. Ik verwacht eerlijk gezegd dat hij gewoon bij Red Bull blijft. Maar ik denk wel dat hij intern het team ontzettend onder druk zet om meer naar hem te luisteren. Dat was het feit dat het team niet goed naar hem luistert, dat hij dat zo ziet, is al eerder een duidelijk punt van discussie geweest. Hij is al eerder ook al voor behoorlijke intern gedonder gezorgd. Hij eist dat het team meer zijn kant kiest. Als in luistert naar zijn input en minder naar wat bijvoorbeeld de data zegt. Dus op het moment dat de simulator iets zegt, daar komen we straks bij Ferrari ongetwijfeld nog wel op, maar op het moment dat de simulator iets zegt, maar de coureur voelt iets anders, ja, wat kies je dan? Dan is het toch vaak het beste om de coureur te kiezen. En Red Bull had er altijd een handje van om dan toch steeds stug vast te houden aan wat de data zijn. En dat is dus nu, intent moet daar meer aandacht aan besteed worden. Dus ik verwacht eigenlijk dat dat er voorlopig veel druk komt op Red Bull om beter naar hem te luisteren, om meer te doen wat Verstappen zelf zegt. Ik verwacht niet direct dat dat gaat leiden tot een overstap of een sabbatical of hoe je het noemen wilt. Dat hij in ieder geval Red Bull verlaat.
1: Nou ja, een van de dingen waar Max op voorhand ook commentaar op had, was de drivers parade in de Lego autootjes. Zagen we dat meerdere coureurs daar wel een mening over hadden. Toch zag je wel dat ze lol hadden. Maar ik denk het meest vreemde wat er nog gebeurt, was dat de Mohamed Bin Sulayem, de voorzitter van de FIFA, ook in een kart op een of andere manier mee moest rijden. Wat was dat dan?
2: Nou, Mohamed Ben Sulayem, voorzitter van de FIA, niet de FIFA. Dat is iemand anders. Die
1: doet ook, zei ik FIFA?
2: Die houdt ook erg van macht, maar dat is iemand anders. Nee, dat is Ben Sulayem is de voorzitter van de FIA, van de Autosportbond. En ja, ik heb met verbazing zitten kijken. Want inderdaad, ze deden dan voorafgaand aan de race een soort optochtje met Lego-karts. Hebben ze al eerder zoiets gedaan. Het is een soort van, je de coureurs voorstellen aan het publiek op een ludieke manier. Allemaal prima. Het is een beetje onderdeel van de show, zullen we zeggen. Ik kan me voorstellen dat iemand als Verstappen daar nou ook niet echt op zit te wachten. Whatever, het zal wel. Maar dat zo'n Ben Sulayem zich dan daar vervolgens in wil mengen, als een soort patron die dan die coureurs moet voorstellen aan het publiek, aan een soort coureurs moet uitleiden, mee wil doen in de gekkigheid. Ik vind het een wanstaltige gebeuren. Hij hoort daar niet bij. Er is nog nooit een FIA-voorzitter geweest die zo wanhopig probeerde om one of the boys te zijn. Terwijl hij dat echt niet is. Al zijn voorgangers waren mensen die wisten waar ze stonden en die wisten wat hun rol was. Maar je zag het ook, ik weet niet of je dat nog weet, maar toen vorig jaar Lando Norris wereldkampioen werd, ging hij in de afloop lekker door het haar van Lando Norris met zijn handen. Lekker, alsof het zijn zoon was. Het is zo ongepast. Hij heeft daar niks te zoeken. Blijf in de coulissen en maak de juiste beslissingen voor de sport en ga dit niet om hemzelf laten draaien. Dit is een ego-kwestie. En daar hebben we wel vaker last van in de wereld, helaas.
1: Ja, nou ja, dan maar terug naar de race het weekend. Nou ja, natuurlijk vooraf altijd wel weer Mercedes versus Ferrari. Dat is toch wel de battle dit seizoen tot nu toe. Ja. Mercedes tot nu toe ongenaakbaar. Ook al zie je bij klantenteams dat de motor nogal wel eens wat problemen oplevert. Nu was het weliswaar dit keer niet de motor, maar toch ook wel wat technische problemen voor Antonelli. En sterker nog, in zoverre dat het eigenlijk wel zijn race vergooid heeft.
2: Ja, behoorlijk. Het is gewoon een heel sneu probleem. Er was een flapje bij de voorvleugel die losschoot toen hij hard over een curbstone heen rijdt. Ja. Van die dingen, daar kan je helemaal niks aan doen. Dat gooit de boel in de war. Dat zal er waarschijnlijk nooit meer overkomen. Mercedes zal iets doen om ervoor te zorgen dat dit probleem nooit meer voorkomt. Alleen ja, je weet pas dat dat een potentieel probleem is als het een keer fout gaat. Dat zijn van die sneu dingen. Ik vind het ook wel weer passen bij de sport. De Formule 1 was altijd wel een sport waarbij uitvalbeurten ook echt bij je seizoen hoorden. Dat was er een beetje uit in de laatste jaren. Die auto's zijn natuurlijk super betrouwbaar geworden. En nu is dat lang. Nu zie je af en toe weer eens een keer een frontrunner die eruit valt. Ja, ik vind dat hoort ook bij de sport. Het is een technische sport. Dingen kunnen kapot. Het is sneu voor Antonelli, maar die komt wel weer terug.
1: Ja, daar staan nog steeds natuurlijk ruimschoots aan de leiding van het wereldkampioenschap. Zijn teamgenoot George Russell had het ook niet makkelijk, want die kreeg ergens halverwege de race last van een slow puncture. Waardoor eigenlijk zijn race eigenlijk ook wel, niet helemaal naar de galamiezen, maar hij toch wat minder op de plek kon eindigen waar hij misschien vooraf op gehoopt had.
2: Nou, ik denk dat hij heel blij is met zijn tweede plek. Ik denk dat hij daar het van tevoren misschien wel voor had getekend. Iemand als Russell wil altijd winnen. Maar als je kijkt naar het patroon van het weekend, zag je dat Russell duidelijk langzamer was dan Antonelli. En eigenlijk ook constant wel de Ferraris voor zich moest dulden. Hij heeft eigenlijk gewoon ontzettend geluk dat die slow puncture hem niet verder terugwerpt dan dit. Een slow puncture is een langzaam leeglopende band. De team kan op de data zien dat de druk in de band langzaam terugloopt. En dat betekent niet direct dat je direct naar binnen moet vaak, maar wel dat dat waarschijnlijk een extra pitstop of in ieder geval je strategie in de war gooit. Maar ja, Russell, het tempo is niet goed genoeg. Hij loopt eigenlijk altijd achter de feiten aan, maar nou ja, ook hier weer, en dat was in Barcelona ook zo, pakt hij toch weer een hele hap punten ten opzichte van Antonelli. En ik denk dat hij daar blij mee is, maar dat zijn vorm hem wel zorgen moet baren voor de rest van het seizoen.
1: Ja, nou ja, nu zeg je inderdaad, misschien dat hij wel blij is met een tweede plek, maar eigenlijk toch, als hij zo dichtbij is, had hij toch op Silverstone zijn thuisrace toch wel gewoon willen winnen, toch?
2: Ja, maar de jongens willen overal winnen, altijd. Het maakt niet uit of het Silverstone is, of Oostenrijk, of Duitsland. Ze willen altijd winnen. Dus ja, tuurlijk, maar je moet ook realistisch zijn. Ferrari was te snel. En Antonelli ook.
1: Ja, want Ferrari de grote winnaar dus dit weekend. Lewis Hamilton en Leclerc eigenlijk 1 en 3. Nou ja, Leclerc 1 en dan Hamilton 3. Voor hun denk ik ook het maximaal wat ze eruit hadden kunnen halen deze race, toch?
2: 1-2 is absoluut maximaal. Maar ja, Ferrari gokte erop dat de race zou herstarten. Prima, dat is een gok die ik wel snap. Ja, het is gewoon supergoed gedaan. Eigenlijk vanaf de start de race de koel bij de hoorns gevat. Door 1 en 2 te liggen naar de eerste bocht. En daarna eigenlijk de boel uitstekend gecontroleerd. Je moet wel de kanttekening plaatsen dat Antonelli, voordat hij met zijn problemen te maken kreeg, in rap tempo richting Leclerc aan het rijden was. Dus of ze ook hadden gewonnen als Antonelli gewoon probleemloos was gebleven, dat is nog maar de vraag. Maar ja, zoals ik zei, onderdeel van de sport. En dus ja, inderdaad, topweekend. Heel goed gedaan.
1: Maar ja, je zei, ze gokken erop dat de race nog hervat zou worden. Ik denk dat we daar allemaal wel rekening mee hadden gehouden. Maar op een of andere duistere reden. Nou ja, de FIA zegt uiteindelijk dat het een softwarefoutje was. Maar gingen ze ineens toch door achter de safety car met het ingaan van de laatste ronde. Dat was toch wel donker, ook voor het publiek.
2: Ja, en ook dat, ja, onderdeel van het spelletje. Als er in de laatste ronde, of in de, laat ik zeggen, 5 ronden voor het einde, een safety car plaatsvindt, dan heeft de Formule 1 zichzelf bepaalde regels gesteld om die race weer op gang te krijgen. De oorsprong daarvan, of in ieder geval de oorsprong van het streng handhaven van die regels, ligt hem in Abu Dhabi 2021, waarbij die regels wat losser werden gehandhaafd en dat zorgde voor een behoorlijke storm. Dus wat was er aan de hand? Op het moment dat de baan veilig is, dus de auto van Verstappen was opgeruimd, de marges waren weg, iedereen kon weer zou feitelijk weer los kunnen, krijgen die coureurs het signaal dat de auto's die op een ronde staan hun ronde achterstand goed mogen maken. En in de regel staat dan dat op het moment dat dat signaal gegeven wordt, aan het einde van de ronde die daarna komt, wordt dan de groene vlag gezwaaid. Met andere woorden, ze gaan dan nog een ronde achter de safety car door. En aan het einde van die ronde wordt de groene vlag gezwaaid. Maar de coureurs die kregen die melding in de voorlaatste ronde. Dus in de voorlaatste ronde krijg je de melding: jullie mogen de safety car inhalen, je mag achteraan sluiten, je mag het rondje achterstand goed maken. Maar volgens de regels moeten dan dus nog aan het einde van de volgende ronde, wat dan dus de laatste ronde is, dus dan wordt dan pas de groene vlag gezwaaid. Maar ja, dan valt er niks meer te racen, want op het moment dat ze dan over start-finish komen, is de race voorbij. Dus ja, en dan wordt er inderdaad gezegd een kleine software glitch waarin stond dat er het safety car zou eindigen. Geen idee of dat klopt. Het is altijd een mooi excuus om te geven, ja, de software gaf een kleine glitch, weten wij veel. Maar ja, ze hebben gewoon heel strikte regels gehandhaafd, omdat dat nou eenmaal is wat ze zichzelf hebben opgelegd, om te voorkomen dat je ooit weer een situatie krijgt zoals Abu Dhabi 2021. En ja, het is vervelend voor de fans op de tribune en iedereen die voor de televisie zat die nog hoopt op een ronde racen. Maar ja, ook dat is onderdeel van het spelletje.
1: Ja, nu is dat dus de Grand Prix van Silverstone. Als je hem een cijfer mag geven dit weekend, wat zou die dan in jouw ogen opleveren?
2: Nou, 6,5, 7. Het was op zich wel een aardige race. Het duurde lang voordat er iets gebeurde. Moet wel gezegd worden. Het was een eenstopper normaal gesproken. Het was een race waarbij lang de posities min of meer behouden bleven. Maar zo langzaam in de loop van de race ontbrandde er wel het een en ander. En dat was op zich wel interessant. Het is goed voor het kampioenschap dat de voorsprong van Antonelli gehalveerd is. En voor de rest, Ja, prima, op zich prima wedstrijd. Ook niet heel veel bijzonders, heel eerlijk gezegd.
1: Nou, dan sluiten we daarbij af. Mag ik je voor nu, Ivo Pakvis, hartelijk danken voor je tijd. En spreek je snel weer.
2: Heel graag. All Sports Radio Live.

0: je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.
1: Hey, hey.

0: What the hell?
1: All Sports Radio Live.
2: Elke week bellen we in deze uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. Momenteel zitten we halverwege het dubbelweekend in Hoek van Holland. En in dat eerste weekend stond er gelijk veel op het spel, want op de velden van de Summer Beach Life Tour werden twee NK's afgewerkt. Bij het beachvolleybal werd het jeugd-NK gespeeld en daarnaast was er in het beachtennis ook nog het NK in het enkelspel. Ik ga erover in gesprek met Arnoud. Arnoud, hele goedemiddag.
3: Een hele goede middag.
2: Ja, het was volgens mij qua Summer Beach Life een heel succesvol weekend. Alleen voor jou persoonlijk wat minder, geloof ik.
3: Ja, zeker. We hadden op zich een supermooi weekend in Hoek van Holland. De weersomstandigheden waren voor het volleybal en beachtennis eigenlijk nagenoeg prima. Niet al te veel wind en lekkere omstandigheden op allebei de dagen. Dus dat was zeker lekker. En helaas inderdaad zelf even wat minder om op de vrijdag door de rug te gaan en dan wat minder te kunnen doen. Wat aan de andere kant ook weer heel erg goed is, want dat betekent dat je ook meer gaat delegeren.
2: Ja, delegeren kan je leren, zeg maar dit was een noodgedwongen versie daarvan.
3: Ja, dit was helaas een noodgedwongen versie. En we gaan straks kijken of de fysio daar nog wat aan kan doen. Maar we gaan rustig door in Hoek van Holland, want ook de weersomstandigheden voor aankomend weekend zijn uitermate goed. We kunnen na afgelopen weekend nog een heel mooi weekend gaan verwachten.
2: Nou, is maar goed dan dat het een dubbel weekend is. Dat je niet opnieuw velden hoeft te bouwen en dat soort zaken. Maar ja, terugkomend op het afgelopen weekend, want het was natuurlijk fantastisch weer. Met dus ook twee NK's. Hoe is dat eigenlijk allemaal gegaan?
3: Nou, ik moet zeggen ontzettend goed. Na de afgelopen jaren hadden we dit jaar eindelijk een keertje mooi weer. Ook in de voorbereidingen. Dus we hadden ontzettend veel positieve geluiden van de ouders en van de volleybalbond. Die het eigenlijk allemaal super strak bij vonden staan met 64 velden. Toch niet heel erg weinig, kan ik je vertellen. 64 velden voor het NK Jeugd. En dat betekent dat ze inderdaad onder de 13, onder de 15, onder de 17 en onder de 19 in de dames- en in de herencategorieën allemaal hun NK spelen. En dat wordt ook dan nog eens een keertje allemaal afgerond op een centraal zendtekort waar de finales gespeeld worden. Dus ja, ik was het een supermooi weekend wat betreft het jeugd-NK. Blije spelers, blije ouders. De locatie Hoek van Holland was erg tevreden. Dus we kijken echt terug op een heel mooi Nederlands kampioenschap jeugd.
2: Ja, en dan denk ik ook fantastisch niveau gezien van de jonge Nederlandse top in de dop.
3: Ja, het mooiste vind ik eigenlijk zelf, en dan kijk ik het zelf niet zo heel vaak, maar als je die categorie jeugd onder 13 ziet beachvolleyballen, dan denk je, nou, daar kan ik zelf nog niet eens aan tippen, want die kunnen gewoon eigenlijk al op een heel hoog niveau goed volleyballen. Het is echt leuk om te zien, het is ook een mixcategorie meiden en jongens. En als je dat niveau ziet inderdaad, dan verbaas je eigenlijk dat ze dat op die leeftijd al zo goed kunnen en die sport eigenlijk al beheersen.
2: Vooral omdat het natuurlijk ook echt een hele zware sport is. Hè? Je moet ook best wel wat uithoudingsvermogen hebben om het goed te doen.
3: Ja, zeker uithoudingsvermogen. Maar zeker ook op die leeftijd moet je, als je al kan spelen met de wind en je kan daar al rekening mee houden. Het is altijd echt een hele moeilijke sport eigenlijk, beachvolleybal. Dan is het heel knap als je ook nog in deze omstandigheden met een beetje wind erbij die bal goed kan pasen en ook gewoon weer terugkrijgt over het net. Dat is absoluut het kijken eigenlijk waard.
2: En tussen de jeugd in het beachvolleybal werd er dus ook nog een NK afgewerkt in het beachtennis. Het enkelspel. Overigens in het beachtennis niet de grootste of meest populaire categorie. Want dat is meer een dubbelsport, toch?
3: Ja, dat klopt. Dat merk je ook wel aan de inschrijvingen. De meeste spelers laten het enkelspel een beetje aan zich voorbij gaan. Dus we hebben het NK dit weekend op 6 velden kunnen spelen. Er was 1 poeltje dames en er was een heren. Nou, van de heren waren er wat meer mensen, maar dat is standaard eigenlijk zo. En die spelen gewoon inderdaad hun toernooitje in een aantal uren uit. Maar je ziet zeker dat dat daar echt het dubbelspel zo meteen de favoriet gaat zijn. En dat evenement is eind augustus. En we hebben ook nog de mixcategorie. De mixcategorie is eigenlijk ook wel heel erg interessant om te bekijken. En die hebben we halverwege augustus in Scheveningen.
2: Ja, nu was het natuurlijk meer dan enkel NK's wat gespeeld werd in het eerste weekend Hoek van Holland. Hoe is de rest verlopen?
3: Nou ja, ook uiteindelijk ons Summer Beach Dive evenementen. En we hadden ook nog de derde divisie van de Nederlandse competitie bij ons op het strand. Maar Summer Beach Dive ook, dat is gewoon mooi om te zien hoe er dan op de zondag alles bij elkaar komt. Dat er en een NK wordt gespeeld en dat er gewoon de recreanten daar omheen spelen. Dat brengt eigenlijk de hele beachsport community een beetje bij elkaar. En dat is uiteindelijk ook waar wij het voor doen bij Summer Beach Live. Het samenbrengen van de verschillende beachsporten. En de hele beachvibe die daar eigenlijk bij hoort. En dat gaan we aankomend weekend weer zien. Waar we eigenlijk heel veel verschillende soorten beachvolleybal gaan aanbieden. We hebben de topdivisie beachvolleybal aankomend weekend. We hebben de tweede divisie. We hebben de eerste divisie. En we hebben de derde divisie van de nationale beachcompetitie. En daarnaast hebben we de recreantencategorieën. Daar zien we nu de inschrijvingen ook toenemen met de mooie weersomstandigheden erbij. En we hebben dan ook nog de KNLTB Beach Tennis Tour. En die ziet er uiteindelijk ook wel goed gevuld uit dit weekend.
2: Ja, dat is in ieder geval goed om te horen dat ook de omstandigheden veel beloven. Want nou ja, wie nu naar buiten kijkt ziet dat het behoorlijk grijs is in Nederland. Maar dat komt gelukkig wel goed dus.
3: Ja, de weersomstandigheden komen goed en dat merken we ook gelijk. Want de gemeente Hoek van Holland of eigen gemeente Rotterdam, die zitten er ook gelijk weer bovenop. Dus we hebben alle protocollen qua weersomstandigheden worden uit de kast gehaald en aangescherpt. Omdat ze een drukte verwachten in Hoek van Holland. En die zullen ongetwijfeld niet allemaal voor Summer Beach Live komen. Maar het is wel prettig voor de mensen die er komen. Want nu hebben ze ook echt om wat naar uit te kijken.
2: Ja, want dat is natuurlijk, ook al komen ze niet allemaal voor Summer Beach Live. Het is voor de zichtbaarheid natuurlijk wel heel erg lekker.
3: Ja, absoluut. Het is ook gewoon wel leuk. Want uiteindelijk betekent het gewoon dat er ook meer publiek rondom ons Center Court komt. We hebben natuurlijk eigen horeca, eigen terras erbij. En dat is voor de spelers leuk. En ik denk dat heel veel mensen zich zullen verbazen. Ook over het niveau voor het beachtennis. We liggen eigenlijk op een hele mooie aanloopplek in Hoek van Holland. Waar bijna iedereen langskomt. Dus genoeg zicht.
2: Voor de mensen die denken, ik ga dit weekend naar Hoek van Holland. Ik heb nog niks te doen. Ik ga meedoen. Waar kunnen ze terecht om zich in te schrijven?
3: Iedereen die kan naar de website www.summerbeachlife.nl om zich nog in te schrijven. Tot en met aankomende vrijdag 12 uur voor de zaterdag. En voor de zondag kan je rustig nog inschrijven tot en met zaterdag.
2: Kijk, dat gaan we meenemen. Arnoud Wildschut, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor het ons bijpraten. Succes bij de fysio. Hopelijk valt de schade mee. En dan wens ik je vast heel erg veel plezier en succes aankomend weekend in Hoek van Holland.
3: Helemaal goed en dankjewel weer.
1: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van. All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
1: Voetbal. Ik ben Ronald Boer en je luistert naar All Sports Radio.
2: Volleybal.
3: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
2: Tennis.
4: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Round.

0: Basketball.
1: All Sport Radio Live.
2: Het is een interessante periode voor judoka Indy Pannengieter. De drievoudige regerend Nederlands kampioen bij de jeugd is namelijk in volle voorbereiding op het WK onder 18 jaar in Ecuador. De weg daar naartoe was echter niet makkelijk. Afgelopen week maakte het toptalent van Topjudo Amsterdam op het jeugd-EK op Gran Canaria haar entree na ziekte en blessureleed. En dat toernooi heeft ze dan weer vooral gebruikt om toch even te peilen hoe ze er nou voor staat in het sterke internationale veld. Nu zijn de ogen uiteraard gericht op dat WK, wat eind augustus plaats gaat vinden. En waar ook ze vol voor een medaille gaat. Ik ga erover met haar in gesprek. Indy, hele goedemiddag.
3: Hi, goedemiddag.
2: Allereerst natuurlijk de meest belangrijke vraag. Hoe sta je er momenteel voor? Is alles in kannen en kruiken?
3: Ja, zeker. Ik heb er heel veel zin in het WK. En ik ben nu nog even 10 dagen op vakantie, maar daarna ga ik gewoon weer hard trainen.
2: Ja, lichamelijk alles in orde, blessure, leed, het ziekte is helemaal achter je?
3: Ja, dat gaat nu allemaal goed, gelukkig. Dus dat is fijn.
2: Nou, dat is goed om te horen. En neem ons even mee terug naar dit seizoen tot nu toe. Want ja, momenteel gaat het eigenlijk al jaren eigenlijk best wel heel erg goed met je, Indy. Niet voor niets drievoudig regerend Nederlands kampioen bij de jeugd. Het begon heel erg goed in Kroatië. Daar won je, maar daarna raakte je geblesseerd.
3: Ja, klopt. In Kroatië was ik in de halve finale geblesseerd geraakt aan mijn elleboog. Wat wel echt balen was. Dus daar moest ik veel voor naar de fysio en dat soort dingen. En toen voor de andere selectiewedstrijden, eigenlijk voor de eindtoernooien, was ik weer op die elleboog gevallen. Dus toen heb ik die andere wedstrijden niet kunnen doen, helaas daardoor.
2: Ja, en dan lig je er wel eventjes uit. Hoe bereid je dan in de tussentijd voor op alles wat komen gaan? Want is zo'n elleboogblessure iets wat dan best veel impact heeft op je judo? Hè?
3: Nou ja, het heeft zeker veel impact, want ik kon best wel een tijdje niet judoën. Maar dan blijf ik gewoon wel trainen. Ik heb veel hard gelopen, ik heb krachttraining gedaan en veel gewoon conditie bijhouden, zodat ik wel klaar was voor die eindtoernooien.
2: Nou, nu train je bij Top Judo Amsterdam, ook Judo Academie Amsterdam, zit ook in het Topsport Amsterdam programma. Hoeveel helpt dat jou dan ook tijdens zo'n blessureperiode toch weer zo snel mogelijk terug te komen en zo goed mogelijk?
3: Nou ja, bij Top Judo is het wel gewoon heel fijn, want ik heb veel trainingsmaatjes. Dus dat is fijn, want daarmee kan je dan gewoon op trainingen wel veel potjes maken. En dankzij Topsport Amsterdam kan ik ook krachttraining doen. En er zijn ook gezonde maaltijden van Topsport Amsterdam daar. En er is ook fysio beschikbaar.
2: Ja, en ik neem aan dat laatste is best wel verrekte handig. Als je met je elleboog weer snel wil terugkomen natuurlijk.
3: Ja, zeker.
2: Hoe is die periode voor jou geweest? Want ja, mentaal lijkt me dat natuurlijk ook wel pittig in zo'n jaar.
3: Ja, dat was zeker heel moeilijk, want ik vind judo natuurlijk hartstikke leuk. Dus het liefst sta ik op de mat en dat is wel moeilijk als je dat dan niet kan doen. Maar mijn trainers hebben me ook wel veel geholpen met gewoon schema maken voor naast de judomat met dingen die ik wel kan.
2: Ja, en hoe vecht je jezelf daardoor doorheen?
3: Ja, gewoon blijven doorgaan, dus blijven trainen en ja, wel hulp zoeken als het nodig is en gewoon met mensen erover praten.
2: Ja, want je bent natuurlijk onderdeel van een hele professionele topsportomgeving. Dat is voor jou natuurlijk ook wel heel erg fijn, want het geeft je de ruimte om je zo goed mogelijk met je sport bezig te gaan. Maar ja, aan de andere kant, hè, je bent ook nog maar 17, dus je moet er ook nog maar mee om kunnen gaan, ook mentaal. Dat zit wel goed, hoor ik dan.
3: Ja, klopt. Nou ja, natuurlijk is het soms nog wel moeilijk, maar ik probeer gewoon ook met mijn ouders en mijn trainers gewoon open te zijn over hoe ik me dan voel over dat soort dingen, zodat ze mij daar ook mee kunnen helpen.
2: Ja, nu dus je rentree gemaakt op het Europees kampioenschap. Hoe is dat gegaan?
3: Ik had er heel veel zin in en ik zat er ook wel goed in qua conditie, alleen dan helaas was het niet zo goed gegaan. Maar ik heb er ook wel weer leermomenten uitgehaald en dan kan ik daar gewoon weer op focussen voor het WK.
2: Ja, want die leermomenten, wat neem je dan bijvoorbeeld mee vanuit Gran Canaria?
3: Nou ja, dat zijn vooral vaak kleine technische dingetjes die je gewoon tijdens je potjes dan ziet als je terugkijkt. Want ik kijk altijd al mijn potjes terug. Maar ja, soms ligt het ook vooral aan spanning en dat soort dingen van tevoren en hoe je daarmee om moet gaan.
2: Ja, want ik neem aan als je een rentree maakt op een Europees kampioenschap, dat je ook niet jezelf te veel druk oplegt, toch? Ik bedoel, ik kan me voorstellen, als je er even een tijdje uitgelegen hebt, je komt terug van een blessure, dat dan voornamelijk het doel is om gewoon even te kijken hoe je ervoor staat.
3: Zeker, zeker. Maar ik wilde natuurlijk ook heel graag laten zien dat ik daar gewoon een medaille kon pakken.
2: Ja, ben je wat dat betreft dan wel tevreden over hoe het dan verlopen is?
3: Nou ja, ik ben natuurlijk baal ik er heel erg van dat ik geen medaille heb gehaald. Maar ik stond er wel weer en ik vond dat ik er goed stond. Dus ja. Of ik nou helemaal tevreden ben, is natuurlijk een beetje moeilijk, omdat ik natuurlijk niet heb behaald wat ik wilde halen.
2: Maar gezien de voorbereiding erop, is daar dan wel enige tevredenheid mogelijk, Indy?
3: Ja, precies.
2: Nu is dan vol de focus op het wereldkampioenschap onder 18 jaar. Dat is overigens helemaal in Ecuador. Ben je al ooit trouwens voor de sport zo ver weg geweest?
3: Nee, nog nooit. Nee, dat is het verste wat ik ooit ga zijn.
2: Hoe is dat dan om dat mee te maken?
3: Nou ja, ik vind het super gaaf dat ik dan zo ver ook mag reizen voor judo. Maar het is ook wel weer natuurlijk heb je daar ook tijdverschil en dat soort dingen. Dus daarmee heb ik nog nooit mee om hoeven gaan. Dus dat moet ik ook nog even uitvogelen.
2: Ja, het gaat plaatsvinden in Guayaquil. Ben je dan ook van tevoren zo iemand die dan toch even checkt van in wat voor omstandigheden kom ik te spelen? Wat voor een sportomgeving? Hoe ziet het er daaruit? Acclimatiseren, ben je daar van tevoren dan ook druk mee bezig?
3: Ja, zeker. Ik ga ook hier in Nederland ga ik me al aanpassen op het tijdsverschil. En het is daar natuurlijk ook warm, maar het is in Nederland op dit moment ook heel warm, dus dat scheelt niet zo.
2: Ja, want hoe ver van tevoren ga je daar naartoe? Wat is een beetje je acclimatiseringsperiode?
3: Nou, dat weet ik nog niet precies. Dat moeten we nog een beetje uitzoeken. Dus dat weet ik nog niet.
2: Nou ja, de ambities liggen in ieder geval wel hoog, hè? Ik bedoel, je wil vol voor medailles gaan daar ook. In hoeverre is dat een realistisch doel ook dit seizoen?
3: Ik denk dat dat wel realistisch is. Want als ik gewoon daar goed fit sta, denk ik dat ik wel gewoon een goede kans maak op een medaille.
2: Nou ja, je hebt natuurlijk nog even de tijd om daar alles aan te doen. Want het begint op 20 augustus, zeg ik even snel uit mijn hoofd. Dus dat is nog een maandje of anderhalf.
3: Ja, precies. En ik heb nu geen pijntjes. Dus zodra ik terug ben van vakantie, kan ik weer gewoon gelijk volop trainen. En mij klaarmaken daarvoor.
2: Want hoe ziet die periode na je vakantie er eigenlijk uit? Hoe gaat die voorbereiding eruit zien?
3: Nou, ik ga gewoon. Ik wil vooral heel veel judo, omdat ik natuurlijk ook best wel veel trainingsuren heb gemist, gewoon op de mat. Maar ook gewoon krachttraining, conditie, dus ook hardlopen en dat soort dingen erbij.
2: Nu is dit overigens ook je laatste jaar in de onder 18. Is dat nog iets waar je mee bezig bent? Want nou ja, je komt daarna natuurlijk in een leeftijdscategorie hoger. Dan wordt het natuurlijk weer even wennen en aanpoten. Misschien nieuwe tegenstanders en dergelijke.
3: Ja, zeker. Ja, ik vind dat wel. Mijn laatste jaar op mijn 18 vind ik ook wel bijzonder. Want ja, ik ga hierna natuurlijk ook weer naar een nieuwe leeftijd. Dan is alles weer anders. En dan zijn er ook weer andere wedstrijden. Dus daarom wil ik ook wel extra graag nog die medaille halen.
2: En als we kijken naar de Nederlandse selectie die kant op gaat. Jij bent een van de drie. Overigens de enige dame die kant op gaat. Wat kunnen we namens Nederland verwachten?
3: Ik denk dat iedereen die daarheen gaat gewoon ook hard heeft getraind. En iedereen gaat zijn best doen en gewoon alles geven wat ze hebben.
2: Ja, overigens ook nog even goed om te weten, denk ik, voor de mensen. Jij wil ook heel graag jouw coach mee hebben. Wat natuurlijk heel vanzelfsprekend is dat die meegaat. Dat betaalt de bond overigens niet. Maar Top Judo Amsterdam is daarvoor een actie gestart, hè?
3: Zeker, zeker. Dat is heel fijn. Top Judo probeert daar heel goed mee te helpen, dat mijn coach mee kan. En ik heb zelf ook op Yvonne van Gennep Fonds een pagina geopend om geld in te zamelen. En dat gaat echt heel goed. Ik heb er zeker vertrouwen in dat dat gaat lukken. moeten nog wel wat, maar ik denk dat dat gaat lukken.
2: Ja, misschien dan toch even een call to action, zoals het zo mooi heet. Waarom moeten de mensen jouw coach die kant op helpen?
3: Nou, omdat ik gewoon al 3 jaar lang eigenlijk met deze coach bezig ben. Dus die kent mijn judo heel goed en mij ook. En ik vind het natuurlijk gewoon het fijnst om met iemand te judo als coach die ik heel goed ken. En hij mijn judo kent. En ik denk dat hij mij de beste tips kan geven.
2: Nou, en het heeft ook zeker geen windeieren gelegd zijn invloed op jou als judoka. Want je zegt, je bent nu 3 jaar met hem bezig. Nou ja, je bent ook drievoudig regerend Nederlands kampioen. Dus wat dat betreft gaat dat wel prima.
3: Ja, precies.
2: Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe we dan straks op dat WK ervoor staan. Ik hoop dat jouw ambitie voor het te halen van in ieder geval een medaille mag gaan lukken in die pannengieter. Geniet nog even van je vakantie en alvast heel erg veel succes richting het jeugd-WK of in Ecuador.
3: Ja, nou, heel erg bedankt. All Sport Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, okay.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat? De liefde voor de koers, of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik kijk daar stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen. Gepaard met wat trainingskampen in het buitenland. Voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen. Veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren. Omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dichtbij huis wat mooi zijn. En waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken vanuit. Daar ben ik ook mee begonnen met die twee disciplines eigenlijk. Daar leer toch wel spelenderwijs leer je zo die techniek. Wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar, tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, en dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
1: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
2: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die in de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je dat toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtst bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje. Lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder echt nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Nee, dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar hou ik wel van, dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstjaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
2: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. en vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien naar, richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
2: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
2: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
2: Ik rij morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden. Dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Daar staan een wedstrijd. En dan ga ik in augustus op campagne in het Baskenland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar vijf koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat, is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Ja, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?

0: Tour-etappe. Wat zou jij dan kiezen?
1: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zegen zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
0: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
1: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. Dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En die staat nu op €6.000, dacht ik. Een doel.
0: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gennep Talentfonds.nl toe gaan, klikken op jouw naam en jou steunen?
1: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn centen bij elkaar te krijgen. Omdat de tijd gewoon op is in de week. Ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling. Wat is die gewenst? Hoe wil die gepromoot worden daarin? Of niet. Dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
0: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt. Daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
1: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
0: Jip Schoeren, met onze Talentboek Talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
1: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
2: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé. Eindelijk lekkere koffie op de club. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart? Met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: Dit is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @sportsradio.nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur. Snowboarden.
9: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
10: Cricket.
11: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
10: Atletiek.
12: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. All Sports Radio live met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. All Sports Radio met Robert Denneman.
13: Een hele goede middag. Je luistert naar een nieuwe editie van All Sports Radio Live deze vrijdag 10 juli. En vandaag een iets kortere uitzending van All Sports Radio Live, maar niet minder gevuld hoor. Want straks gaan we allereerst de laatste stand van zaken in het wereldkampioenschap motocross doornemen. En dat is natuurlijk de MXGP en de MX2. En dat ga ik doen met Steven van Kempen van Kemco Sports PR en Management, Eurosport, HBO Max en Noppen News Magazine. Verder blik ik met Stefan Kok van Tennis Magazine en de Tennistafel Podcast. Vooruit op het finale weekend van Wimbledon. En ja, het grootste sprookje van het toernooi, Arthur Ferry, zit er nog steeds in. Straks zijn halve finale tegen Alexander Zverev. Maar ja, we trappen deze uitzending natuurlijk af met weer een nieuw WK-journaal met onze eigen Joel Visser.
0: All Sports Radio, Summer of Football. WK-journaal.
14: De Belgische selectie heeft aan de vooravond van de kwartfinale tegen Spanje in Los Angeles vermoedelijk nog een aantal koninklijke tips gekregen. Koning Philip schoof namelijk donderdagavond aan tijdens het diner van de selectie van de Rode Duivels. De koning werd aan de etenstafel geflankeerd door aanvoerder Youri Tielemans en Amadou Onana, zo wist Sportza te melden. En dan de uitschakeling tegen Frankrijk, die doet niets af aan de trots in Marokko. De Marokkaanse media zien het 2K als een bewijs dat de leeuwen van de Atlas definitief tot aan de wereldtop behoren en kijken vol vertrouwen vooruit. Het WK mag dan voorbij zijn. Voor het Marokkaanse voetbal is dit slechts het begin van een nieuw hoofdstuk. De keuzes waren niet alleen bedoeld voor het huidige WK, maar ook met het oog op de Afrika Cup van 2027 en het WK van 2030. Dat Marokko samen met Spanje en Portugal organiseert. De huidige selectie bestaat voor een groot deel uit spelers die de komende jaren alleen nog maar verder zullen groeien. Alles wijst erop dat de droom om in 2030 nog verder te reiken springlevend is. Aldus SNRT Nieuws. Bij het huidige WK voetbal zitten gemiddeld minder toeschouwers in het stadion dan bij het WK in de Verenigde Staten in 1994. Tot aan de kwartfinales is het gemiddelde toeschouwersaantal ruim 65.000 per wedstrijd. Dat is duidelijk minder dan de 69.000 in 1994 na de finale van Brazilië tegen Italië. Ook met de resterende wedstrijden op dit WK erbij wordt het gemiddelde van 1994 niet meer gehaald. Het totaal aantal toeschouwers van dit WK met 48 deelnemende landen is wel een record. Tot nu toe hebben volgens de FIFA ruim 6 miljoen mensen een wedstrijd in een stadion bezocht. De meeste toeschouwers zaten tot nu toe in het Aztekenstadion. Dat waren er ruim 404.000. Volgens FIFA was ondanks zichtbaar lege plekken op de tribunes 99,7% van alle beschikbare plaatsen in het stadion bezet.
8: Ja, en dat laatste geloof ik dan weer niet zo gek veel van, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja. 99,7%.
14: Dat is wel heel veel. Ja.
8: We hebben ogen, toch?
14: Ja, ik zag wel wat lege plekjes.
8: Ja, daarom. Dat lijkt me dan hoopvol. Ja. Niet helemaal representatief, zo'n cijfer. Maar goed, wel leuk om te zien dat er wel zoveel mensen toch nog op het WK afkomen. Wetende dat het vooraf natuurlijk best wel wat gedoe over was.
14: Ja, zeker. En het is natuurlijk ook, wordt ook in een land georganiseerd, grotendeels, waar voetbal wat minder populair is dan in Europa. Dus ja, wat dat betreft.
8: Ja, het is ook niet verrassend dat in het Aztekenstadion Mexico stad de meeste toeschouwers zitten.
14: Ja, en ik denk in ieder geval voor 2030 inderdaad. Dan hebben we een WK in Spanje, Portugal en Marokko. Ja, dat wordt volle bak.
8: Nou, terugkomend op Marokko. Hoe vind je dat zij het gedaan hebben? Ben je het een beetje eens wat er in de Marokkaanse media wordt gezegd?
14: Ja, zeker. Als je kijkt naar de afgelopen jaren hoe erg zij gegroeid zijn. En ik denk ook wel dat zij echt wel over een paar jaar gooi kunnen doen naar die wereldtitel. Ja, supergoed. En ik denk dat dit ook het hoogst haalbare is. Frankrijk, dat is gewoon de favoriet voor de wereldtitel. En dat ze met 2-0 verliezen, dat is echt geen schande.
8: Als er in media wordt gevraagd of dit het beste Frankrijk ooit is, terwijl Frankrijk toch al meermaals wereldkampioen geworden is, dan is dat ook wel duidelijk. Ja. En ja, vanavond dus dan ook nog Spanje tegen België. Denk je dat ze nog wat extra vleugels krijgen door alle koninklijke aandacht, de Belgen?
14: Nou, wie weet. Ja, ik hoop het wel. Het zou leuk zijn voor onze zuidenburen in ieder geval dat ze nog wat verder komen. Maar goed, ja, Spanje is ook wel een van de favorieten om in ieder geval de finale te gaan bereiken. Dus ik ben er bang voor.
8: We gaan het allemaal zien. Ja. We gaan nog even wat lekker genieten van de kwartfinales dit weekend en vanavond. Dat betekent dat we maandag daarmee klaar zijn en weten wie er in de halve finale is. En dan hebben we natuurlijk ook weer toevallig een nieuw WK-journaal met jou. Dus alvast een goed weekend en tot maandag.
14: Yes, dankjewel Robert.
10: All Sports Radio. Summer of Football. Van Arlington tot Kansas City en van Houston tot...

0: Turn the Lights Off, Just Jack Style en John Hamm hoorde hier bij All Sports Radio Live, waar we zo in gesprek gaan met Steven van Kempen over de MXGP en de MX2. Maar eerst nog even tijd voor het laatste sportnieuws.
1: All Sports Radio, update.
0: Ajax heeft namelijk het contract van Branco van de Bomen ontbonden. De 30-jarige middenvelder uit Veldhoven kwam in mei 2023 transfervrij over van Toulouse. Van de Bomen kwam niet meer voor in de plannen bij Ajax. Afgelopen seizoen speelde hij wel geteld 0 wedstrijden in de Eredivisie. Met name ook vanwege een zware rugblessure. Hij kwam in december dan wel weer in actie tijdens nog een wedstrijd in de KNVB-beker tegen Sparta. Maar werd in januari dan weer verhuurd aan Angers, waar hij toch nog 15 duels speelde dit seizoen. Van der Bomen debuteerde bij Jonge Ajax als profvoetballer en speelde vervolgens voor Heerenveen, Willem II, De Graafschap en Toulouse. En met die laatstgenoemde club promoveerde hij in 2022 naar de Ligue 1. In totaal speelde hij 56 duels voor Ajax, waarin hij 5 keer trefzeker was. En ja, Van der Bomen was een van die 12 aankopen van de bekritiseerde technisch directeur Sven Mislintat. Met het vertrek van de middenvelder zijn er nu nog maar 2 over in Amsterdam. Josep Sutalo en Anton Gai.
1: All Sports Radio Live.
0: De triple header met de Italiaanse, Portugese en Zuid-Afrikaanse Grand Prix in het wereldkampioenschap motocross ligt achter ons. En ja, wat is er weer veel gebeurd in een paar weken tijd. In de MXGP kruipt het megatalent Lucas Koenen puntje voor puntje voorzichtig weg bij naast de achtervolger Jeffrey Herlings. Het verschil tussen de twee is momenteel 68 punten. En daarmee voelen die twee extra uitveldbeurten van de Nederlander toch wel wat dubbel zwaar. In de MX2 is het nog wel tweelingbroer Sascha Koenen die aan de leiding gaat. Maar de laatste races is het de Spanjaard Guillaume Fares die boven alles en iedereen uitsteekt. En inmiddels nog maar 14 puntjes achterloopt. Ik ga erover in gesprek met Steven van Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, HBO Max en Noppen News Magazine. Steven, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Ja, wat een het blijft toch ontzettend spannend, ook in de MXGP. Maar tot nu toe lijkt het erop alsof hetgene wat nou het verschil maakt, hetgeen is waar geen enkele coureur eigenlijk over wil nadenken. Maar dat zijn toch misschien wel die 2 extra uitvalbeurten ten opzichte van Lucas Koenen voor Jeffrey Herlings.
2: Ja, die 2 uitvalbeurten in Duitsland en later in Letland, die blijven Jeffrey Herlings pijn doen. En ik vrees dat daarmee eigenlijk het gaatje geslagen is. Het verschil tussen beiden is echt minimaal. Degene die het beste start weet over het algemeen ook de zege te pakken. Mekaar onder druk zetten. Het is een beetje kat-en-muisspel. Hebben we ook in Portugal gezien. Koenen bepaalt het tempo. Herlings heeft op een gegeven moment een heel mooi lijntje gevonden. Heeft het gevoel dat hij sneller is. Ja, moet het op een brutale wijze doen om Lucas Koenen te passeren. Dat gebeurt er dan ook. Herlings wint de Grand Prix in Portugal. Zijn 117e Grand Prix zegen. Maar als je het hele weekend bij elkaar pakt, loopt Koenen weer een puntje uit. En in Zuid-Afrika was Koenen eigenlijk onnavolgbaar. Al was het verschil qua rondetijden eigenlijk minimaal. Alleen in de openingsfase heeft Herlings wat extra werk voor de wielen, omdat hij niet al te best uit de start komt. Ook weer een probleempje op zaterdag, waardoor er een 5-tal punten verloren gaan. Ja, en zo stapelen de puntjes zich op. En ja, lukt het niet om die 2 keer, die 2 nullen, die we al eerder besproken hebben, weg te werken. Dus ja, het is een heikel punt. We zijn over de helft van het seizoen. Dus ja, het is wikken en wegen. En we hebben het er al eerder over gehad. Koen heeft er een aantal uitstapjes naar Amerika gepland. Ja, misschien dat dat hem de das om doet, doordat hij heel, heel, heel veel wedstrijden rijdt. Dat het misschien een keer een dipje komt. Aan de andere kant, ja, op 19-jarige leeftijd, ja, dan heb je niet zoveel last van een niet zo heel vlug een dipje.
0: Nee, want dat is natuurlijk dingen, nog maar 8 Grand Prix te gaan. Ja, als er ergens een verschil gemaakt moet worden, moet dat voor Jeffrey Herlings er toch wel redelijk snel aan beginnen te komen. Anders wordt dat hem gewoon niet.
2: Ja, precies. En in het verleden was Herlings de koning in het zand. En dan kijk ik naar de wedstrijd in België. Dan kijk ik naar de wedstrijd in Arnhem. Ja, in het verleden kon niemand, maar dan ook echt helemaal niemand, Herlings het moeilijk maken op de zware zandcircuits. Maar ja, dat is tegenwoordig wel anders. Want Lucas Koenen maakt het hem heel erg moeilijk. En hoewel Herlings uit mijn hoofd vorig jaar de Grand Prix in Nederland wist te winnen, was het eigenlijk Koenen die wat sneller was. Alleen ja, het gaat om de meeste punten. Die pakte Herlings. Maar in deze vorm, die jongen groeit van het vertrouwen, groeit qua snelheid. En ja, het zijn echt alleen de grote fouten, misschien een nul of een keer een finish met een handjevol punten, die ervoor kunnen zorgen, denk ik, dat Hellings echt terug kan komen in de titelstrijd.
0: Ja, want dat is een beetje zoals nu om en om de Grand Prix winnen. Ja, dan aan het einde van de rekening is dat verschil natuurlijk gewoon nul.
2: Dan is het, ja, is het verschil eigenlijk te klein. Het enige wat je moet hopen is dat Ververe en Tim Geiser zich af en toe misschien een keer ertussen kunnen wringen. Hetzelfde geldt voor Maxime Renault. Maar ja, die, de laatste weken lopen die ook een beetje achter het tweetal aan Koene Herlings. Dus ja, om die nou te verwachten dat ze ertussen kunnen komen, dat is eigenlijk minimaal. Het zal over het aantal fouten gaan. Gaat Koenen grote fouten maken, meerdere fouten maken, Lucas om precies te zijn, dan zijn daar nog mogelijkheden. Dan moet hij hetzelfde gaan doen als wat zijn broertje doet. Vallen, slecht starten, rare dingetjes uithalen. Ja, dat zie ik Lucas nog niet doen.
0: Ja, laten we maar gelijk over Sascha Koenen hebben. Die staat dan nog steeds aan de leiding in de MX2. Nogmaals, is de tweelingbroer van Lucas Koenen. Maar ja, dat gaat eigenlijk de laatste weken gaat dat een stukje minder. Nog steeds natuurlijk best wel knap. Hè? Hij wordt tweede in Italië. Hij wordt ook tweede in Portugal. Tweede in Zuid-Afrika. Ook al zitten daar natuurlijk ook nog wel wat resultaten bij. Met twee keer een zesde plaats. Wat even wat minder is. Maar dan ineens Guillaume Fares lijkt het helemaal gevonden te hebben de laatste twee Grand Prix.
2: Ja, die jongen die is aan het groeien in het seizoen. Hij heeft van de afgelopen 6 manches er maar liefst 5 gewonnen. En eigenlijk was hij ook wel een klapje sneller tijdens die wedstrijd in Montevarchi, die Italiaanse Grand Prix. Maakte die wat mindere start en daardoor kwam hij eventjes in de problemen. Maar die heeft zich keurig gepakt en hij is eigenlijk de wedstrijden in Portugal en de wedstrijd in Zuid-Afrika een maatje te groot voor de concurrentie.
0: Ja, dan is het toch wel interessant. Groeien in zo'n seizoen, dat kan natuurlijk op verschillende manieren. Het is niet dat hij helemaal uit het niets komt, hè, want hij heeft eerder dit Grand Prix al manches en zelfs de Grand Prix van Frankrijk op zijn naam geschreven. Maar het lijkt ineens te klikken of zo, hè, met die triumph van de laatste twee Grand Prix.
2: Klopt, maar dan moeten we zeggen, na de Franse Grand Prix ging het hem eventjes wat minder af op een of andere manier. En dat heeft hij nu eigenlijk vrij goed onder controle. De wedstrijden na Frankrijk was het een beetje wisselvallig, een beetje onstuimig. En dat het lijkt hij nu helemaal eruit gepoetst te hebben. Ja, nu is hij echt gewoon momenteel de man in bloedvorm. En ja, wanneer dan Koenen af en toe wat foutjes maakt, een valpartijtje in Portugal, valpartijtje in Zuid-Afrika, slechte start in Zuid-Afrika, ja, daar wordt het er niet beter op, maar wel spannender.
0: En dat is natuurlijk ook weer wel wat waard voor het neutrale publiek. Simon Langevelder is de titelverdediger dit jaar in de MX2. Hij begon ontzettend goed aan dit seizoen. En het is niet dat hij het nu heel slecht per se doet. Maar hij levert wel duidelijk in ten opzichte van de concurrentie.
2: Ja, Langevelder heeft echt een dipje gehad. En dat doet me denken aan het seizoen van 2017 uit mijn hoofd. Misschien wel 2018. Jonas was wereldkampioen. Ging die titel verdedigen. Ging foutloos van start. Wist te winnen. Had eigenlijk alles onder controle. En opeens komt het kantelpunt. Prado begint te winnen. En gaf toen de Grand Prix zegers niet meer uit handen. Daar leek het nu ook een beetje op die kant op te gaan. Want Langevelder begon goed. Zakte terug. Alleen begint er nu een beetje doorheen te komen. En stond weer op het podium in Zuid-Afrika. Dus misschien kan hij ook nog wel eens gevaarlijk worden in de titelstrijd. Maar ja, hij heeft al de nodige foutjes gemaakt. En de nodige punten verloren. Dus ja, hij moet de foutjes echt tot minimum beperken. Om nog gevaarlijk te kunnen worden in de strijd tussen Sascha Koenen en Fares.
0: Ja, dan moeten we zeker ook even de Nederlanders bespreken in het wereldkampioenschap motocross. We hebben natuurlijk de grote Nederlander, Jeffrey Herlings, hebben we al genoemd. Hoe zit het eigenlijk met de andere Nederlanders in de MXGP en de MX2? Want ik, als ik toch kijk naar de stand, ik blijf het knap vinden. Dat betekent eigenlijk wel hoe goed hij dit seizoen eigenlijk begonnen is. Maar ja, Kai de Wolf, weten we, geblesseerd, doet alweer een tijdje niet meer mee. Desondanks staat er nog steeds 9 in het kampioenschap en heeft toch nog wel wat puntjes voorsprong nog steeds ten opzichte van Calvin Vlaanderen.
2: Ja, hij doet het erg goed. Alleen ja, een valpartij tijdens de trainingen in Montevacci, tijdens de Italiaanse Grand Prix. En eigenlijk niet zijn schuld, want het was Fernandez die in de training ten val kwam. Kaido Wolff sprong op de motor die nog op de baan lag, raakte daarbij geblesseerd aan zijn enkel, waardoor hij en een Montevacci niet kon starten en een Portugal niet kon starten. En niet naar Zuid-Afrika is geweest. Als je dan bedenkt dat hij ook nog de eerste Grand Prix van het seizoen heeft gemist, dan is de negende plaats zeker zeer verdienstelijk. Maar ja, we hadden eigenlijk toch een beetje gehoopt dat hij zich kon mengen in de titelstrijd. Misschien wel met Koenen, met Herlings, met Vervre, met Geyser. Nou goed, Vervre en Geyser zijn inmiddels afgehaakt. En de Wolf heeft eigenlijk nooit de kans gekregen om zich in de titelstrijd te mengen. Want het zit er nog een beetje erg tegen.
0: Ja, en dan hebben we nog Calvin Vlaanderen, die wel alles rijdt. En eigenlijk elke manche wel keurig in de punten zit. Maar dan zie je gewoon hoe competitief dat veld is.
2: Klopt ook nog. En daarbij moeten we niet vergeten dat Calvin Vlaanderen de afgelopen 5 seizoenen op een Yamaha heeft gereden. Nu de overstap heeft gemaakt naar Ducati. Dat is al een wissel. En ook het team waarvoor hij uitkomt, het team van Louis Vosters uit Bergijk, die hebben ook jaren gereden met Yamaha. Afgelopen 2 seizoenen met Fantic gereden. En nu de overstap gemaakt naar Ducati. Dus die moet eigenlijk alles uit gaan vinden weer. Hoe het werkt, welke kant dat ze op moeten beduren om de motoren goed af te stellen. En dat heeft behoorlijk wat tijd gekost. Maar nu komt Calvin Vlaanderen steeds beter tot zijn recht. Greep nipt naast het podium in Johannesburg. Was natuurlijk heel mooi geweest om daar een rentree te maken voor eigen publiek. Want het is een geboren Zuid-Afrikaan met een dubbele nationaliteit. Dus het was erg leuk geweest voor hem en voor Ducati. Want ja, die zijn met 3 rijders aan het seizoen begonnen. Jeremy Zewer heeft een aantal weken geleden al de handdoek in de ring gegooid en is opgestapt. En Andrea Bonacorsi heeft die zware crash meegemaakt aan het begin van het jaar in Argentinië. Nu die voetsteun in zijn buik gekregen, waardoor hij een behoorlijke vleeswond heeft opgelopen in zijn buik in Letland. Dus eigenlijk zijn alle pijlen nu gericht op Vlaanderen. Maar ja, je krijgt net als in de Formule 1 ook veel minder data en veel minder gegevens binnen als je maar met 1 rijder kunt rijden in plaats van met 3.
0: Iemand die we toch even moeten bespreken en eigenlijk een tijdje niet over gehad hebben is Rick Elsinga. Want die is eigenlijk weer sinds weken weer regelmatig gewoon lekker in de punten te vinden. Maar die heeft natuurlijk ook een heel rumoerig seizoen achter de rug. Stapte na 3 Grand Prix in bij Beta, bij de motorfabrikant. Ging daar weer weg na heel wat uitvalbeurten. Zat even langs de kant. Komt daarna bij KTM terug. En daar lijkt eigenlijk een beetje de rust weer wedergekeerd te zijn.
2: Ja, de overstap naar Van Venroy Racing Team KTM heeft Elsinga absoluut goed gedaan. Net als je zegt, in eerste instantie een deal gesloten met Beta. Een behoorlijke crash gehad in januari, waardoor hij wat later aan het seizoen is kunnen beginnen. Kon daar zijn draai niet vinden. Niet met de motor die eigenlijk Beta is. Eigenlijk een enduro-merk. En ja, die proberen het al jaren in de motocross. Maar dat is toch net een beetje anders. En ja, hij kreeg de motor niet volledig vertrouwd, zou ik zo zeggen. En dat was duidelijk aan zijn rijden te zien. Heeft op een gegeven moment de moedige beslissing genomen om met het team overleg te gaan. En zeggen, jongens, zo willen wij allebei niet verder. Contract ontbonden. Daarna een overstap gemaakt dus naar Van Venroy Racing. Dat Mattia Guadagnini zag uitvallen met een zware schouderblessure. En dat hopelijk dat zijn crosscarrière kan redden voor 2027.
0: Nog even kijken in de MX2. Daar eigenlijk nog 2 vaste Nederlanders nog over. Kai Karsenmakers en Jens Walvoort. Wat kun je over hun prestaties zeggen? Wel in de punten natuurlijk vaak te vinden, maar een beetje in de middenmoot.
2: Op en af. Karsmakers rijdt de ene manche in dijk van een wedstrijd. En heeft ook wedstrijden bij zitten waar het allemaal wat moeizamer gaat. Een paar probleempjes gehad met de afstelling. Verkeerde keuzes gemaakt met de afstelling. En ook met de banden en dergelijke. En met de vering. Ja, en dan is het ook het MX2-veld zeer competitief. En dan verlies je gewoon heel veel puntjes en heel veel plaatsen. Dus dan gaat het hard. Top 8 was zijn doel, is zijn doel en is absoluut nog mogelijk dit seizoen. Hoor. Dus daar heb ik wel een beetje hoop op dat hij richting de top 8 gaat. Zeker met de wedstrijden in Lommel en in Arnhem nog op de planning. Walvoort een behoorlijke crash gehad. bezig aan zijn aan een volledig Grand Prix seizoen. Ook naar Zuid-Afrika geweest. Reed daar erg sterk en erg netjes. En ja, er moet iets meer regelmaat in komen. Net waar we het eerder over hebben gehad bij Fares en bij Sascha Koenen. Je moet er iedere keer staan. En dat is wie daar het beste in is om overal zijn punten te pakken. Die doet het erg goed in het WK. En ja, beide jongens zijn wat wisselvallig. Kunnen de eerste manche bijvoorbeeld in 7-8 plaats bij elkaar rijden. En de volgende manche uitvallen. En dan ben je eigenlijk weer alles wat je verdiend hebt, die eerste manche. Ja, gooi je weer weg in de tweede manche.
0: Tot slot, naast het WK Motocross gebeurt er natuurlijk nog veel meer op het gebied van motocross. Ze hebben ook de Dutch Masters of Motocross. Aankomend weekend de slotrace van dat kampioenschap. Hoe zit het daar?
2: Ja, spanning ten top. Een kort kampioenschap. Het zijn slechts 4 wedstrijden. En dat is dan natuurlijk gedaan voor het publiek. Want het Nederlands publiek wil graag Grand Prix rijders in actie zien. Die hebben al 19 Grand Prix's en eventueel de Motocross of Nations. Hebben dus een druk programma om daar ook nog een nationaal kampioenschap van 6, 7 of 8 wedstrijden tegenover te zetten. Daar heeft de KNV in samenwerking met de hoofdsponsor niet voor gekozen. Die gaan voor slechts 4 wedstrijden. En daardoor is het kampioenschap ook nog zeer spannend. Al heeft Jeffrey Herlings inmiddels al 17 punten voorsprong op Romain Fèvre. Komend weekend de finale op het circuit van Halle. Een behoorlijk zandcircuit, een spectaculair circuit. En daar zie ik wel weer een hele mooie strijd ontstaan tussen Herlings en Fèvre. Al is Herlings de laatste week in het wereldkampioenschap wel een stukje beter. En in de MX2-klasse zijn het de broers Rajoules. In Nederland woonachtig, die met elkaar strijden om de titel, hebben slechts 2 puntjes verschil. Dus ja, voorlopig is het feest bij de familie Rajoules, want ja, ze hebben het behoorlijk onder controle. Aan de andere kant, Kai Kartsmaker staat derde op slechts 9 punten. Dus wanneer die 2 Yamaha-broers elkaar in de haren vliegen en misschien wel raken en te val komen, zou het zomaar eens zijn dat Kartsmakers een feestje mag gaan vieren komende zondag in Halle.
0: We gaan het allemaal meemaken. Wat betreft het wereldkampioenschap met de MXGP en de MX2 hebben we nog even pauze. Maar we gaan binnen nu en 2 weken door met de Britse Grand Prix in Swindon. Wat kunnen we daarvan verwachten op het circuit van Fox Hill?
2: Ja, de laatste jaren is de Britse Grand Prix verreden op het circuit van Metley Basin. Een heel ruim circuit, echt een nieuw circuit zeg maar, al bestaat het ook alweer vanaf 2008 in mijn hoofd. Fox Hill is een circuit van de oude stempel. In de jaren 90 zijn er Grand Prix's verreden. Amy van Rees heeft er ooit een Grand Prix gewonnen, de Zuid-Hollander. De Motocross of Nations is er een aantal keren op bezoek geweest. En nu is het circuit opgekalefaterd, helemaal vernieuwd en verbeterd. Dus het is allemaal eventjes afwachten. Het circuit lag er dusdanig bij dat zelfs het Britse kampioenschap er al niet meer op bezoek ging. Maar er is een nieuwe grondeigenaar gevonden en een nieuwe club die het allemaal onderhoudt en faciliteert. En daarmee gaan we dus een nieuwe locatie krijgen voor de Britse Grand Prix. Maar het is even afwachten. Het is heel erg hard. Het circuit is behoorlijk aangepast. Wordt ook andersom gereden dan we in het verleden gewend zijn. Dus ja, ik ga eigenlijk weer een beetje uit van dezelfde hoofdrolspelers. Koenen versus Herlings. Het is heel erg hard, wat ook weer een voordeel is voor Tim Geiser. Die wacht nog altijd op zijn eerste Grand Prix zegen. En in de MX2, ja, als het heel erg hard is, hebben we ook in Frankrijk gezien, is Gideon Fares erg sterk. En ja, die rijdt nu natuurlijk bloed.
0: Ja, we gaan het allemaal meemaken. Steven van Kempen, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor het ons bijpraten. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Heel graag gedaan.
1: De mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
0: 2 weken grastennis bij de All England Lawn Tennis en Croquet Club, die is voorbij gevlogen. Inmiddels staan we aan de vooravond van het finale weekend van Wimbledon. En bij de vrouwen weten we al wie er in de finale staan. En het leuke is dat een volledig Tsjechisch onderonsje is. Linda Noskova en Karolina Mugova staan zaterdag tegenover elkaar op het Center Court. De mannen die spelen vanmiddag hun halve finales en in dat toernooi loopt toch wel de grootste verrassing rond. In Engelse media werd de run van wildcardspeler Arthur Ferry, al omgedoopt tot Ferry Teel. Zijn tegenstander is Alexander Zverev, de nummer 2 geplaatst van dit toernooi. En dan is de vraag, gaat dit sprookje verder? En tot slot, om ook de kraker niet te vergeten tussen Jannik Sinner en Novak Djokovic. Daar wordt toch veel van verwacht. Wat gaat dat opleveren? Nou, ik ga erover in gesprek met Stefan Kok van Tennis Magazine en de Tennistafel Podcast. Stefan, hele goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Maar voor we het over tennis gaan hebben, moeten we toch eerst even een aantal belangrijke zaken bespreken. Het WSM Tour de France spel. Gisteren waren wij 2 van de 5 dagwinnaars samen, Stefan. Maar voor jou is dat ook al de tweede keer deze Tour. Hebben we nou naast een tennis ook te maken met een wielerorakel in jou?
3: Nee, absoluut niet. Ik heb gewoon wat namen opgezocht en in mijn team gekwakt. En nou, zo zie je maar.
0: Nou ja, dat kan je ver brengen in het leven.
3: Ja, precies. Misschien moet ik het ook eens gewoon proberen op de beurs.
0: Ja, precies, precies. Hey, nou, dan over iets waar je natuurlijk echt verstand van hebt, Stefan, het tennis. Laten we toch maar beginnen met het grootste sprookje. De grootste verrassing van dit toernooi. Iemand die op 5 minuten afstand van de club is opgegroeid. Arthur Ferry. Een Engelsman met een Franse achtergrond. Als wildcard speler dit doen, dat is ongekend.
3: Dat is zeker ongekend, want het is 25 jaar geleden dat Goran Ivanišević een wildcard kreeg. Nou, hij won het toernooi in 2001. Dat was natuurlijk zeer verrassend. En Arthur Ferry is nu de opvolger van Ivanišević in de halve finale. Dus kan je nagaan hoe bijzonder dat is.
0: Wat voor een speler is dit? Is het iemand die wel echt uit de lucht komt vallen? Of is het wel echt een heel groot talent bijvoorbeeld?
3: Het is zeker een groot talent. Hij heeft 3 jaar college tennis gespeeld in Stanford in Amerika. Ja, daar word je natuurlijk gevormd. Hij zei zelf van, ik was nog niet helemaal klaar voor het proftennis. Dus 3 jaar college tennis heeft hem echt gevormd om volwassen te worden. En hij wordt een beetje vergeleken met, misschien weet je dat nog, de Japanner Kei Nishikori. Hij zegt, ja, die backhand lijkt er misschien wel wat op. Maar zijn servicebeweging lijkt ook wel een beetje op Andre Agassi. En hij staat dicht op de baseline. Dat is wat Agassi ook altijd deed. Dus hij is misschien een beetje een combinatie van die twee. Maar goed, bovenal wilde hij natuurlijk gewoon Arthur Ferry zijn.
0: Ja, overigens is Andre Agassi dan niet 's werelds verkeerdste naam om mee vergeleken te worden dan.
3: Nee, zeker niet. En natuurlijk ook een oud-winnaar van Wimbledon.
0: Wat is nou zijn indrukwekkendste route op weg naar deze halve finale plek? Als je kijkt naar de tegenstanders die verslagen heeft.
3: Nou, het is wel bijzonder, want hij heeft eigenlijk in die 5 partijen is hij 4 partijen is hij op achterstand gekomen. Dus het is gewoon een vechtjas of een slow start. Het is maar net hoe je het bekijkt. Maar elke keer moet je terugkomen van een achterstand tegen Zumur, Viertanen, ja, Zizo Bergs. Dat was natuurlijk ultiem. En Dimitrov, hè, 5e set, match tiebreak. Dat deed hij natuurlijk razend knap. En dan in die kwartfinale tegen Flavio Cobolli, de Italiaan die nog in die finale stond van Roland Garros, was dan straight sets. En dat kwam ook een beetje omdat hij won al van Cobolli ook op de Australian Open eerder dit jaar. Dus hij had al zoiets van, nou, dit kan ik flikken. Hè? Dus hij had dat geloof erin. En Cobolli zei achteraf van, ja, misschien niet onderschat. Maar hij voelde de druk van, dit is een kans voor mij om de halve finale te gaan bereiken. Dus die bezweek ook wat misschien onder die druk. Maar ja, over druk gesproken, een Brit in de kwartfinale en nu dan een halve finale op Wimbledon. Ja, daar komt zeker wat druk bij kijken.
0: Ja, want die Engelse media gaan wel echt los. Hè? Die hebben ook alweer Fairy Tale opgeschreven. Even inmiddels, een sprookje is het wel natuurlijk.
3: Ja, zeker, want we hebben natuurlijk Zverev, Sinner, Djokovic in de halve finale, maar iedereen praat over Arthur Ferry.
0: Dan is de grote vraag, ja, dat sprookje. Hoe lang gaat dat nog duren? Dit is sowieso natuurlijk al heel erg indrukwekkend dat hij zo ver komt, maar is Alexander Zverev dan toch een brug te ver?
3: Ja, dat zou je natuurlijk wel zeggen, maar de 29-jarige Zverev staat ook pas voor de allereerste keer in de halve finale van Wimbledon. Hij was nooit verder gekomen dan die kwartfinale, dus voor hem is het natuurlijk ook uniek. En de Duitser, nou, hij won Roland Garros, dus is een hele last van zijn schouders gevallen, omdat hij eindelijk zijn Grand Slam titel heeft. Kan natuurlijk ook wat unieks gaan brengen voor hem daar in Londen om een Wimbledon finale te halen. Dat zou betekenen dat hij dan wel op alle Grand Slam toernooien minimaal de finale heeft gehaald, de lange Duitser. Dus dat is natuurlijk bijzonder knap. En is in vorm. Hij won van Bloks, de Fransman Royer en dan Amerikaan Giron. Nou, dat zijn niet echt grote namen. Lehetschka, nou, ook wel goed. Won uiteindelijk een keertje van Fritz, zijn angstgegner, om een Duits woord te gebruiken. Dus dat was razend knap. Ja, en hoe gaat Zverev met die druk om? Dat is natuurlijk ook wel wat. En het hele stadion, hè? Want dat is natuurlijk tegen hem.
0: Ja, want dat gaat nog wel even iets extra's opleveren. Want hij speelt tegen de favoriet van het thuispubliek. De verrassing van het toernooi. Hoeveel druk brengt dat met zich mee voor zo'n Zverev? Want die is toch wel ook gepokt en gemazeld, toch?
3: Ja, dat is wel zo. En ik haat eigenlijk altijd als mensen zeggen, ik heb niks te verliezen. Maar dat is natuurlijk onzin, want een Ferry, hij is trouwens 5 minuten, woont die afstand van Wimbledon Park. Hoezo heeft hij niks te verliezen? Want dit is misschien wel de enige keer dat hij een halve finale haalt op een Grand Slam toernooi. Of een finale kan halen, weet je. Dus hij heeft misschien wel heel veel te verliezen. Want dit is misschien zijn enige mogelijkheid in zijn hele carrière. Misschien ook niet. Hij is 23, heeft natuurlijk nogal wat jaartjes voor zich. Dus hoezo heeft hij niks te verliezen? Dus ik denk voor allebei staat er enorm veel op het spel. En het leuke is trouwens, nog een Nederlands tientje. Die Ferry wordt gecoacht door een Nederlandse trainer, Jeroen Bernard.
0: Nou, dan hebben we dat is altijd weer fijn om dan weer een Nederlands linkje mee te nemen in zo'n gesprek.
3: Nemen we
0: dat ook
3: gewoon meteen natuurlijk.
0: Hebben we dat ook weer gelijk meegenomen. Dat duel gaat zo meteen om 2:30 plaatsvinden op het Center Court. Dan hebben we ook nog die andere halve finale. De kraker, Sinner tegen Djokovic. Daar wordt ook wel veel van verwacht hè, qua tennis.
3: Ja, daar wordt eigenlijk alles van verwacht. Maar goed, we weten, Djokovic is aardig op leeftijd, 38. En speelde in zijn kwartfinale tegen Felix Auger-Aliassime. De langste kwartfinale ever, 5:15. Hoe ga je daarvan herstellen? Hè? En Djokovic heeft in totaal in al zijn wedstrijden ruim 3 uur langer op de baan gestaan dan Sinner. Dus hoe staat het met de fitheid van Djokovic? Maar aan de andere kant, het wordt 30 graden. We weten nog wat er met Sinner gebeurde op Roland Garros toen het 30 graden was. Die liep tegen de muur op en die kon niks meer. Dus dat gaan we ook wel in de gaten houden. Hoe zit dat? Maar als ze allebei fit zijn en in vorm, ja, dan wordt dat natuurlijk spektakel.
0: Ja, tennis van het allerhoogste niveau. Maar wat gaat dan toch de doorslag geven? Want jij noemt natuurlijk al verschillende factoren. Hè? Djokovic heeft veel langer op de baan gestaan. Sinner is weer wat minder met echte beroerde hitte, zeg maar. Wat gaat dan de doorslag geven als je die twee naast elkaar zet?
3: Ja, ik denk uiteindelijk het tempo van Sinner. Dat hij echt gewoon voorhand, backhand, tempo maken. En dat Djokovic uiteindelijk dat niet meer kan iets tegenover kan zetten. Want hij had best wel een lastige route hoor. Ook een Safiulin bijvoorbeeld. Die won van Boot. Ik maakte het Djokovic misschien ook nog wel weer lastig een setje en zo. Dus ik denk dat Sinner, ja, de titelhouder. Ze staan overigens 1-1 in de halve finales op Wimbledon. Misschien ook wel een beetje revanche wil nemen van de verloren Australian Open halve finale van Djokovic in 5 sets. Ja, ik ga toch wel echt wel voor Sinner, denk ik.
0: En dan lijkt het erop alsof dat een finale gaat worden zondag tussen de nummer 1 en nummer 2 geplaatst.
3: Ja, dat gebeurt ook niet heel vaak inderdaad. En we zagen altijd Alcaraz, Djokovic of Sinner in die finale. En nu hebben we misschien een Zverev Sinner of misschien een Ferry Djokovic finale. Ja, je weet het niet.
0: Nee, dat is nog even afwachten. Bij de vrouwen zijn we al zeker van wie er in de finale staan. Dat zijn Noskova en Mugova. En ook daar natuurlijk weer een Nederlands tintje. Want Mugova wordt dan weer gecoacht door Sven Groeneveld.
3: Ja, ze is lyrisch over de Nederlander. Een aardige kerel, heel ervaren, maar bovenal ook een hele goede coach. Mugova inderdaad naar de finale van Wimbledon heeft wel wat ervaring. Want ze stond in 2023 in die finale van Roland Garros. Dat kan haar misschien helpen. Ja, die verloor ze dan wel. Maar goed, die heeft ook een route gehad. Hè. Ze won van Coco Gauff in de finale, derde set tiebreak. Osaka won ze knap van. En Krejcikova, haar landgenote, die titel een paar jaar geleden won op Wimbledon. En het is gewoon heerlijk om te zien, want Mugova kan gewoon alles. Ze kan slicen, ze kan volleren, ze kan inkomen met een drive volley, ze kan goed serveren, ze kan verdedigen. Dat is echt een lust voor het oog. Ja, en dan tegen Noskova, haar landgenote, ja, dat is een beetje een stille. En die doet gewoon haar ding en met een hele goede service en krachtige slagen vanaf de baseline. Dat wordt een heel interessant duel.
0: Ja, het leukste feitje aan Mugova vind ik nog dat ze dus echt al jaren, als ze op Wimbledon is, gewoon met pilletjes haar grasallergie moet onderdrukken.
3: Ja, dat is ook zo wat, hè. Ja, dat heb je helemaal gelijk. Gelukkig duurt het grasseizoen niet al te lang.
0: Nee, dat scheelt dan weer. En plus, ja, het gras is natuurlijk aan het einde van 2 weken ook niet meer helemaal wat het geweest is. Hè? Dat zie je natuurlijk elk jaar weer.
3: Ja, dat zie je wel. Op die baseline is het natuurlijk allemaal zand geworden. Ja, het is een levend product en het begint natuurlijk helemaal groen als een biljartlaken en nu zie je inderdaad, en het is droog hè, het heeft nog bijna niet geregend en dat zou ook uniek zijn dat een Wimbledon wordt afgewerkt zonder enige regenonderbrekingen.
0: Ja, ik kan me gesprekken herinneren in het verleden met jou, Stefan, dat we het hadden over dat er bijna een hele speeldag niet gespeeld is door de regen. Dus.
3: Ja, klopt. Ja, gelukkig hebben we nu 2 stadions een dak. En, dus er kan altijd wel wat gespeeld worden. Maar inderdaad, die buitenbanen, ja, dat... We weten nog, vorig jaar was het Botik, die volgens mij 4 dagen deed over 2 wedstrijden.
0: Ja, daarom. Dus dat gaat hem dan ook niet in de koude kleren zitten. De andere speelster, Linda Noskova, zij versloeg Marta Kostyuk, de Oekraïense. Een hele knappe zege eigenlijk, want Kostyuk in hele goede doen. Allebei trouwens wel de laatste tijd. Maar voor Kostyuk, het lijkt toch maar niet te lukken. Hè? Toch een finale plaats te halen op een Grand Slam tot nu toe.
3: Ja, daar heb je wel gelijk. Ja, van de laatste 22 wedstrijden of iets dergelijks won ze er 21. Dus Kostyuk echt in vorm. Haalde ook halve finale op Roland Garros. Is dat echt een halve finale syndroom? Ik denk het niet. Want ze werd gewoon overklast door Noskova, moet ik zeggen. En die kan echt, zeg maar, het spel opleggen. Die is niet zozeer afhankelijk van de tegenstander. Dat zei ze ook nu in de persconferentie. Ik ga gewoon mijn eigen spel spelen. Ook tegen Mugova. En dan zien we het wel. Dus die is helemaal niet zo bezig met de tegenstander. Kostyuk kan aanvallen, kan verdedigen. Echt gewoon stappen gemaakt. En die gaat heus nog wel, denk ik, een slam finale halen. Die heeft zoveel talent. Die komt er wel.
0: Nou ja, één ding scheelt, als het na 2 keer niet lukt, heb je zoiets als een 3de keer scheepsrecht.
3: Ja, laten we het hopen, ja.
0: Als we dan Noskova en Mugova tegenover elkaar zetten. Ja, we hebben het ook eerder gehad, volgens mij, met z'n tweeën over wat er nou eigenlijk in dat Tsjechische kraanwater zit. Waardoor de Tsjechen de laatste jaren het zo ontzettend goed doen. Maar die twee naast elkaar, ja, toch een meer ervaren Mugova tegen een jonge Noskova, want die is pas 21. Wat kunnen we verwachten van dat duel? Wie is er favoriet?
3: Ja, ze kennen elkaar goed. Ze hebben ook wel eens gedubbeld samen. Dus wat dat betreft geen spanningen of iets dergelijks. Ja, je zou zeggen Mugova met al haar ervaring dat zij de favoriet is. Dat zal ook wel zo. Maar wat ik zei, als Noskova gewoon aanstaat en ze is heel nuchter, heel bescheiden en nuchter en zij speelt gewoon haar eigen spel, dan is het lastig om doorheen te komen. Dus het is de vorm van de dag, denk ik, die het gaat bepalen. Mugova gaat proberen te ontregelen. En Noskova gaat proberen als een machine eroverheen te gaan.
0: Nou, we gaan ons erop verheugen dit weekend. Dus de finales van Wimbledon. En ook zeker dus niet vergeten vandaag 2 prachtige halve finale partijen nog bij de mannen. Stefan Kok van Tennis Magazine en de Tennistafel Podcast. Dank voor je tijd.
3: Mag ik nog 1 dingetje zeggen?
0: Ja, zeker.
3: Mag ik nog 1 dingetje zeggen?
0: Ja.
3: Thijs Bogaert speelt de halve finale in het juniorentoernooi. Vanmiddag tegen zoontje van Leighton Hewitt, Cruz Hewitt. En dat is de halve finale van de junioren. En Thijs Bogaert is favoriet voor de titel. Dus laten we hopen dat we daar ook nog Nederlands succes gaan halen.
0: Oh, nee, dat is heel goed om te horen. Ja, dat gaan we dat nog even in de gaten houden. Dank voor deze mooie toevoeging, Stefan. Maar wij spreken elkaar natuurlijk snel weer.
3: Zeker, dankjewel.
1: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun managers?

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
0: Alle sporten van binnenuit. Dit is All Sports Radio Live.
2: En tot zover alweer deze aflevering. Iets korte versie van All Sports Radio Live op deze vrijdag 10 juli. Als je iets van deze uitzending hebt gemist, kun je dat natuurlijk in de loop van de middag online terugvinden via allsportsradio.nl of via de bekende podcastkanalen zoals Spotify en Apple Podcasts. En dan zou ik zeggen, blij.

En wat hij gaat doen, hij gaat het IJsselmeer overzwemmen. Een solo oversteek, 22 kilometer van Stavoren naar Medemblik. En hoe dat allemaal zit, gaat hij vanaf 1 uur helemaal aan ons vertellen. Voor nu dank ik je voor het luisteren. Ik zou zeggen, blijf even hangen. En anders hoor je mij maandag weer in All Sports Radio Live. En wens ik je hoe dan ook alvast een heel fijn weekend. Dag. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur.
2: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
3: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
4: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Speciale verhalen uit de sport. Dit is een All Sports Radio special.
5: Afgelopen september was de Blaricumse-avonturier Jean-Jacques François nog in de studio om terug te blikken op zijn fietsavontuur op de Umling La. Destijds liet hij nog even in het midden wat zijn volgende uitdaging zou zijn. Maar die geest is inmiddels uit de fles. Het avontuur is ditmaal ietsjes dichter bij huis, namelijk gewoon in Nederland. Ja, niet op de fiets, ook geen bergen beklimmend, maar in het water. Op 27 augustus staat voor hem de IJsselmeer Challenge op het programma. 22 kilometer zwemmend het IJsselmeer doorkruisen tussen Stavoren en Medemblik. En tijdens deze special ga ik met Jean-Jacques in gesprek over dit avontuur. Over het hoe en waarom van deze uitdaging. Zijn voorbereiding op die welbekende D-Day, dus 27 augustus. En ja, ook waarvoor hij zich eigenlijk inzet.
0: Speciale verhalen uit de sport. Dit is een All Sports Radio special.
5: Jean-Jacques, welkom in de studio.
6: Ja, leuk er weer te zijn.
5: Ja, welkom terug zou ik willen zeggen. Ja, de laatste keer dat we jou spraken was het september. Blikten we terug op dat fantastische fietsavontuur. Samen met Wilfried Hoestelaar op de Umling La. Destijds was je eigenlijk nog niet echt bezig met een volgende uitdaging. Inmiddels zijn we, drie kwartjaartjes verder ongeveer. Staat er een nieuwe uitdaging op het programma. Maar voordat we het daarover gaan hebben eigenlijk. Ben ik benieuwd, hoe is het eigenlijk met je?
6: Ja, gaat uitstekend. Ja, het gaat lekker. Lekker bezig, ook met werk. Dat verandert natuurlijk in mijn werk heel veel, omdat ik zit in de transportwereld. De halve wereld die is druk met hele belangrijke dingen. Maar vergeet een beetje dat er ook gewoon nog mensen leven en eten en gewoon gebruik maken van transport. Dus het ligt aardig onder druk, dus je moet dynamisch blijven. Net zoals in de sport eigenlijk.
5: Nou ja, dat is in de sport inderdaad. Want wat is er zo op je afgekomen het afgelopen drie kwart jaar?
6: Ik werk in de transport, een transportschade-expert. En bijvoorbeeld aansprakelijkheid verandert binnen rederijen, vliegtuigmaatschappijen. Die schuilen zich achter de kleine lettertjes. Dus de kleine ondernemers die heel veel dingen importeren in Nederland. Die hebben schade aan een product. En we praten het hier niet over de grote leveranciers, maar gewoon de kleine bedrijven. Die willen graag een claim indienen. Maar ja, die claim wordt meteen afgewezen. Dus moeten vaak uit de eigen zak betalen. En wij komen voor die rederijen. Maar ja, als die rederijen of vliegtuigmaatschappijen natuurlijk minder willen claimen, of eigenlijk gewoon een kop in het zand steken, ja, dan heeft dat ook invloed op ons natuurlijk.
5: Ja, dan moet je er hard van trekken, zeg maar.
6: Zeker, ja. Maar goed, eigen ondernemer zijn, dat staat eigenlijk in verhouding met altijd dynamisch blijven en zoeken naar kansen. Ja, wakker blijven.
5: En op sportief vlak hou je natuurlijk zelf ook altijd wel bezig. Daar genoeg tijd voor kunnen vrijmaken ook?
6: Ik doe dat altijd wel in goed overleg met thuisfront. Want ik weet wat dat voor een impact ook op het thuisfront heeft als ik weer iets geks bedenk. Dat betekent vaak of weg of trainen of met hele andere dingen bezig zijn. Dus er wordt altijd wel even thuisfront goed overlegd. En dan heb ik mijn idee gelanceerd. En dan, het is niet Noord-Koreaans. Men mag gewoon invloed hebben op mijn ideeën. Maar het is wel... dus ineens kwam het zwemmen naar boven. Ik heb allemaal ideeën in mijn hoofd. Maar ik heb altijd zo... ik wil het niet jinxen. Ik heb het in mijn hoofd. En dan gaat dat broeden. En dan als het moment goed voelt, dan lanceer ik het. En dan ga ik het eens toetsen wat er allemaal voor nodig is. Hoe de mensen om me heen daarop reageren in de intieme cirkel. En is het al haalbaar? En het moet ook altijd een verhaal bij me hebben. Ik ga niet zomaar de Mount Everest beklimmen. Daar moet een reden voor zijn. Het moet goed voelen.
5: Ja, ik denk dat het thuisfront dan wat dat betreft een stukje blijer is met het feit dat je... Nou ja, wat is het verste waar je gaat komen? Stavoren.
6: Stavoren, ja. Ja. Of Medemblik. Het ligt eraan de wind. De wind bepaalt eigenlijk waar ik start. En open water zwemmen en begeleid worden, dat gaat altijd hand in hand met voor de wind. Dus het kan zomaar zijn dat ik in Stavoren eindig. Of juist Medemblik. Maar over het algemeen staat de wind wel van Stavoren naar Medemblik.
5: Ja, maar hoe dan ook, geen verre reizen naar India, weken weg van huis. De thuisfront is blij.
6: Wat lekker dat je er bent met de kerst. Ja, nee, ik blijf lekker in Nederland. Dus ik zwem ook in Nederland. En wie weet waar dit natuurlijk allemaal weer heen gaat.
5: Ja, want dat is natuurlijk wel het leuke. We kennen jou van fietsavonturen, van het beklimmen van bergen. Ja. Zwemmen, was dat al iets waar je ervaring mee had eigenlijk?
6: Zeker, ja. Dat is eigenlijk een beetje door mijn moeder. Die vond dat heel erg belangrijk natuurlijk. Zoals alle Nederlanders, we leven hier in Nederland, waterland.
5: Ja.
6: Dus je moet maar leren zwemmen. Dus de eerste, wat is het, 10 jaar van je leven, dan doe je gewoon wat er eigenlijk gezegd wordt... En dan heb je vertrouwen in dat je ouders het goed voor met je hebben. En dan A, B en C natuurlijk. Maar ik vond dat wel altijd heel erg leuk. En daarna ben ik competitie gaan zwemmen in Bussum. Een aantal jaar. En dan wordt het kiezen. School of sport. We weten allemaal dat een klein handje tot de top komt. En dat er heel veel voor nodig is. Dus daar heb ik het een aantal jaren niet gedaan. Altijd er wel bij gedaan, maar niet... Echt competitief. En het heeft altijd bij mij wel geïntrigeerd. Is dat mijn oma, dus de oma, de moeder van mijn vaders kant. Ja, die was in de jaren 20 verdienstelijk open waterzwemster. En dat was in een tijd dat vrouwen eigenlijk helemaal niet mee mochten doen aan evenementen. Een vrouw had in die tijd hele andere rechten. En als je daar terugkijkt, dan denk ik ook bij mezelf... Hoe is het mogelijk? Maar mijn oma ging ver. Schoor bij wijze van spreken haar af. Tapte zichzelf in om maar op een jongen te lijken. Om mee te mogen doen. Dus die drang bij haar was enorm. En misschien dat toch altijd een beetje erin is blijven hangen. En een aantal jaren begon het te broeden. Maar ja, zoals wat ik net zei. Het moet goed voelen bij mij. En ineens dan komt alles samen. De tijd klopt. Het gevoel klopt, je leeftijd klopt. En dan gaan we ervoor. Dus afgelopen januari zei ik, ik ga 2 maanden doen. 2 maanden trainen. En dan kijken of ik het nog leuk vind. Of het haalbaar is. Of ik progressie heb. Of mijn lichaam het aan kan, et cetera, et cetera. En dan gaan we besluit nemen om door te gaan. Dus het was ergens medio, begin maart was het. Dat ik zei van, let's go. Dus een datum geprikt. En nou zijn we ruim 6 maanden verder. Bijna, 260 kilometer training achter de rug. 5 dagen in de week van 7 tot 9. Ja, ik ben een echte waterrat geworden, joh.
5: Ja, zo meteen gaan we uitgebreid in op hoe dan voor jouw training eruit zien. En dat soort zaken. En natuurlijk de uitdaging zelf. Had jij meerdere avonturen, zeg maar, op een rijtje? En heb je hiervoor gekozen? Of was dit eigenlijk het eerste waar je na Noemlingla aan dacht eigenlijk?
6: Ik wilde wel echt iets anders. Na heel veel fietstochten, ook met Wienfried te hebben gedaan. En bergen te hebben beklommen, toen dacht ik bij mezelf, gewoon even iets heel anders. En kijken hoe je lichaam daar weer op reageert. En dus het zat wel in mijn hoofd, maar om nou eerlijk te zijn, toen ik op de Umlingla stond, in hoeverre ik nog kon denken, Door het zuurstofgebrek. En was ik al lang blij dat we weer beneden waren. Maar het speelde dit niet dat echt concreet nog. Maar het stond wel op de vision board, zeg maar.
5: Ja, en uiteindelijk dan ergens de knoop doorgehakt. Jij zegt in januari dacht ik, laat ik hiervoor gaan. In ieder geval beginnen met trainen en dan kijken of het nog leuk is. Was het in januari echt zoiets van, nou, dit gaat gewoon mijn doel voor dit jaar zijn? Heb je altijd januari je Eureka-momenten? Of?
6: Nou, je ziet wel heel veel mensen dan vaak in januari gaan ze vol aan de bak. Hè?
5: Ja, precies.
6: Goede voornemens en zo. Ja, bij mij begint dat. Ik heb dat niet echt. Ik stel een doel en dan wordt dat over het algemeen wel. Even kijken, ja, hoe ging dat eigenlijk? Ik heb geen idee eigenlijk. Het is niet omdat ik onder de kerstboom met een glaasje champagne zat. En het idee had van dit wordt het, mannen. Nee, dat had ik niet echt. Want we hebben een heel gezellig huis. En dan zit ik ook met mijn ouders of met mijn vriendin. En dan ineens komt dat ter sprake. En dan heb ik hele leuke ouders die dat dan ook eigenlijk meteen toejuichen. En dat is natuurlijk ook heel bijzonder. Hè? Ik bedoel, als je je close circle zegt van nou, dat zien we niet zitten. Ja, dan heb je die. Wordt de passie natuurlijk ook wel minder.
5: Ja.
6: Dus thuisfront doet ook een hoop. En natuurlijk, mijn moeder die denkt weer, mijn god, wat gaat hij nou allemaal weer doen? Ben ik respectievelijke leeftijd gekomen, heb ik eindelijk rust. Gaan we dit krijgen? Dus precies wat jij net zei. Maar hij is in Nederland. Dat is prima.
5: Ja, precies. En dan kun je natuurlijk heel veel dingen doen qua open water zwemmen. Ja. Uiteindelijk heb je gekozen voor het IJsselmeer.
6: Ja.
5: Waarom die keuze?
6: Je kan inderdaad heel veel open water zwemmen. Je kan ook heel veel
5: meedoen. Markermeer natuurlijk.
6: Markermeer.
5: Waddenzee misschien wel.
6: Ja, je kan het Gooimeer over. Het kanaal over zwemmen. Maar wat ik wel heel goed vind is dat het eigenlijk verboden is om zomaar even het open water op te gaan. Ik bedoel, je mag zwemmen waar je wil. In die zin niet in vaarroutes en vaargeulen. En je moet niet in het Amsterdam-Rijnkanaal gaan zwemmen natuurlijk.
5: Nee.
6: Dus voordat er iemand meeluistert, oh, je mag overal zwemmen. Nee. Dus wat ze zeggen, je mag het IJsselmeer overzwemmen, maar er zijn wel wat kwalificaties voor nodig. Je moet begeleid worden door een professioneel team. En die heeft een boot. Die heeft ervaring daarmee. En goed. Ik heb persoonlijk een aantal triathlons gedaan. En het is zo massaal. En fantastisch wat mensen allemaal doen. Hè? Maar ik wil dan toch net even iets doen wat niet iedereen doet. Met 600-700 man op zo'n riggeltje staan. En ga maar.
5: Ja. En, daar ben je iets te veel avonturier voor.
6: Ja, fantastisch. Hè? Ook bijvoorbeeld in Hoorn, daar heb je dan de Ironman. Nou, een waanzinnig mooi evenement. Juich ik ook echt toe. Maar dan denk ik bij mezelf, dan wil ik een. Ja, voor mij heeft het net even iets meer verhaal. Het IJsselmeer, woest. Het staat bekend om zijn ruige momenten, zijn onvoorspelbaarheid. Het grote avontuur, hè, met overzeilen. Er zijn heel veel mensen die. Iedereen heeft daar wat meegemaakt. En. Dus vandaar dat ik zei, nou, het IJsselmeer, het is hetzelfde als het kanaal. Dat staat voor een grote oversteek. En het IJsselmeer is eigenlijk de voorloper voordat je überhaupt het kanaal over mag. Dus dan wil ik hier niet bij suggereren dat ik ook nog het kanaal ga doen. Maar misschien ook weer net iets anders misschien. Maar eerst dit maar eens even doen.
5: Precies. Ja. Dan het IJsselmeer is natuurlijk weer ander water dan bijvoorbeeld het Markermeer. Wel was dat al bijvoorbeeld dan redelijk duidelijk in je keuze van we gaan dan wel voor het IJsselmeer?
6: Ja dat, dat was meteen het. Ik zei nou, ik ga voor het IJsselmeer. En dan heb ik, als ik dat weet te volbrengen. Ja, dan kun je natuurlijk ook hele andere dingen nog gaan doen. Hè? Ik bedoel, je kan natuurlijk ook gewoon de drie grote plassen gaan doen. Natuurlijk IJsselmeer, Markermeer, het Gooimeer. Maar goed, ik ben al lang blij dat ik lekker in het noorden blijf. Want als je ziet, de waterplanten die groeien wel met dit weer.
5: Zo, ja, gewoon, dat kan ik uit eigen ervaring ook al vertellen. Een paar jaar geleden heb ik 1800 meter rondom Pampus gezwommen.
6: Oh, wat leuk.
5: In het open water. Maar dat was op een gegeven moment ook. De onderwaterplanten waren flink aan het groeien. Dus op een gegeven moment word je een soort half naar beneden getrokken door al die planten waar je doorheen moet waden.
6: Ja, wat grappig, want Ik ga hem binnenkort zwemmen. Komen er Engelse vrienden over. En die wilden heel graag een keer rondje Pampen zwemmen. Dus die komen helemaal.
5: Echt leuk, uit, aanraden, ja.
6: Helemaal vanuit Engeland komen ze over. Ja, dat hebben wij natuurlijk als wij daar de Solent willen, in de Solent willen zwemmen. Komen zij in dat rondje Pampen doen, ja.
5: Ja. Ah, het was wel echt een leuk evenement. Oh, ik kan ook wel aanraden. Ook aan de mensen die zitten te luisteren. Je kunt volgens mij 1 of 2 rondjes doen. Ik heb toen twee rondjes gedaan. Samen met een maatje. Ook echt na een half jaar getraind. Eerst in het zwembad. Toen het weer wat beter werd. We ook open water getraind. En zo. Was echt, echt leuk.
6: Ja. Goed man. Ja, leuk.
5: En mijn doel was niet laatste worden. En dat is ook gebeurd. Dus dat was ik lang blij mee.
6: Ja, goed bezig. Ja, ik hoop alleen niet dat ik ook sta te grasmaaien. Of licht te grasmaaien zo direct in het plant.
5: Ja. Ja, ik weet eigenlijk niet eens hoe dat zit in het IJsselmeer. Of ze daar, want dat is natuurlijk brakwater in plaats van wat meer zoetwater.
6: Ja, ja, nou ja, als je ziet bijvoorbeeld de Weide Blik. Dat is ook een mooi zwemmeer. Ja, daar beginnen de planten al aardig kopjes boven het water te steken. Want het was 23 graden het water, joh.
5: Ja.
6: Ik kan het niet geloven, joh. 23, 24 graden. Het is gewoon een zwembad.
5: Ja, klopt. Ik weet nog, was het? Ja, je hebt zo'n regatta ook volgens mij op het, op het Markermeer ook. Ja. Maar dan moesten ze gewoon, zeg maar, gras maaien in het water. Dan moesten ze al die dingen, anders kon je niet zeilen.
6: Ja, dat heeft ook te maken met toch wel wat hogere temperaturen natuurlijk. Al is het wel al van de afgelopen jaren. Hè? Ik bedoel, het gooi meer, dat is aan dat randje zwemmen is leuk. Maar dan na de boeien dan is het gewoon een oerwoud waar je doorheen zwemt.
5: Ja.
6: Daar word je niet blij van.
5: Nee, dat klopt, dat klopt. Maar ja, goed, open water zwemmen is natuurlijk heel erg anders dan zwemmen in het zwembad. Wat maakt voor jou het open waterdeel nou zo leuk?
6: Het open water is dat je, ja, het is gewoon een grote avontuur. Want in het zwembad is het allemaal, is een perfecte wereld. Ik bedoel, je duikt het zwembad in, je ziet alles om je heen. Je communiceert met mensen, je stopt even met zwemmen, je drinkt wat, je praat wat. Maar in het open water, dat is dat jij alleen. En tuurlijk, je zwemt nooit alleen. Of het wordt aangeraden altijd wel met een buddy te zwemmen. En een boeier.
5: Dat is handig,
6: je kan maar kramp krijgen.
5: Ja.
6: Ik bedoel, je moet elkaar kunnen helpen. Dus, maar dat het donkere water, de veranderingen van het weer, golfjes. Het is echt een avontuur. Het is net als fietsen. Ik bedoel, je kan ook binnen op een baan fietsen. Maar buiten is het allemaal anders. Dus het was wel van belang dat toen het watertemperatuur zo maar een beetje boven de 15 graden werd. Dat ik zei, dan gaan we naar buiten.
5: Ja, en waar train je dan vooral?
6: Ja, wisselend. Dat, nu eigenlijk in het Gooimeer kreeg ik alweer te horen van eventueel blauwalg, wier. Dat zwemt natuurlijk niet lekker. En Spiegelplas is een mooie trainingsplek. Naar de Weide Blik, Loosdrecht. Het is natuurlijk heel druk, vooral Loosdrecht. Dus dan moet je echt zwemmen als er door de week op een avond of zo. En natuurlijk eigenlijk het grote water, waar het zich aan het afspelen.
5: Ja.
6: Want je wilt natuurlijk gewoon die temperatuurswisselingen voelen. Want als je het IJsselmeer overgaat. Ja, daar heb je hele vlekken. Daar is het 16 graden, 20 graden, 18 graden. Dat wisselt. En
5: dat blijft wel een bijzonder gevoel, hè, trouwens. Als je dan ineens, als je aan het zwemmen bent en het water is een bepaalde temperatuur. En dan kom je ineens op een plek waar het ineens veel kouder is. Omdat er een andere onderstroming is of iets dergelijks. Ja. Dat is zo bizar.
6: Ja, dat is apart, hè. Ja, dat is heel... En dat is, daar train je natuurlijk ook voor. Dat je, want dat doet wel wat even met je denken. Van wat is dit nou ineens? Moet ik nou stoppen? Moet ik doorgaan?
5: Ja.
6: Wat gebeurt er? En dat is precies wat je zegt. Dat zijn allemaal belevenissen. Dat moet je wel leuk vinden en kunnen. Ik bedoel, dat is ook deel. Het is niet alleen maar meters maken, kilometers maken. Het is ook allerlei vreemde dingen van buitenaf. Ervaren.
5: Tegen een vis aantrappen of inderdaad wier wat ineens waar je tegenaan komt. Dat zijn allemaal. Nou, ik ken mensen die dat geen fijne sensaties vinden, die daar ver weg van willen blijven.
6: Ja, klopt. Ja. Het gaat bij mij ook een beetje op en neer. Soms zie ik zo'n onderwaterbewoner en dan denk ik, toch maar even. Ja, dan doe je even je ogen even dicht of zo. Maar ja, het is maar beter dat je het ziet. Maar ik zag laatst. En zo'n karper, nou, ik denk, mijn god, joh, wat een beest, joh. En maar ja, die helemaal niet geïnteresseerd in je natuurlijk. Maar ja, die bent gewoon niet zo gewend. Dus daarom moet je het veel... Ja, die zie je niet in de biezen, hoor.
5: Nee.
6: Nee, daar zie je niet zulke vissen in ieder geval.
5: Nee, precies, precies. En natuurlijk, ja, het ding wat ook bij open waterzwemmer komt kijken, waar je wel echt aan moet wennen, waar je je kracht op moet opbouwen, waar je rekening mee moet houden, is ook stroming, hè?
6: Ja, natuurlijk. Ja, het is natuurlijk geen eb en vloed meer, zoals toen het de Zuiderzee nog was. Maar je hebt wel stromingen. Dat ook door temperatuurswisselingen. Daarom zeggen ze ook, ja, het is hemelsbreed 22 kilometer. Maar ga dan maar uit van 25, want...
5: Ja, je moet eigenlijk een soort boogje zwemmen, hè? Want anders kom je 3 kilometer aan de verkeerde kant van Edenblik of Stavoren uit.
6: Ja, en daar heb je natuurlijk ook de boot voor, die gewoon zijn koers vaart. Dus het gewoon ook de boot volgen. Maar ja, je hebt ook nog je eigen gevoel. Dus je moet natuurlijk ook een beetje om je heen kijken. En dan, het is gewoon eigenlijk van 25 kilometer uitgaan. Dat valt het altijd mee.
5: Ja, want dat is natuurlijk ook de reden waarom als je open water gaat zwemmen, je ook wel van tevoren moet trainen in open water. Want als je het alleen maar in een zwembad traint, ja, dan gebeurt er niks. Dan kun je letterlijk blijven zwemmen en dan ga ik op dezelfde plek blijven hangen, omdat je gewoon niet vooruit komt.
6: Nee, exact. En je ziet dat ook heel vaak, vind ik ook wel goed hoor. Tegenwoordig zie je natuurlijk, het is een beetje een hype. Hè? Heel veel influencers doen Ironmans, doen allerlei high rocks. Het is allemaal. En wat ik wel goed vind dat men laat zien, is dat ik heb pas 1 keer buiten gezwommen en ik ga dus nu een Ironman doen. En die komen in dat water terecht. En mijn god, wat is dit? Het doet gewoon wat met je hoofd en met je denken. Van donker water, wat leeft er allemaal? Je hoofd slaat op hol. Waardoor je ademhaling omhoog gaat. Je pak zit krap. Je kan niet meer goed ademen. Je gaat zweten, transpireren. Je kan het allemaal niet meer kwijt. Ja, paniek, kramp. Nou, en dan is het klaar.
5: Ja, en ze zeker weten, als je een hele lange inspanning in het water hebt gedaan, je moet het water ook nog uit. Dat is ook nog wel een dingetje, want je bent natuurlijk de hele tijd plat. Ja. Dus je bloedt ze door stroming, dat soort dingen. Ja, als je dan rechtop gaat staan ineens. Ik heb mensen gewoon oud zien gaan, omdat het lichaam er moeite mee had.
6: Klopt, ja. Ja, het bloed loopt ineens naar een hele andere kant. Het gaat naar je hoofd. Je tintelt. Mensen zijn onstabiel. Na 1,9 kilometer kan daar heftige dingen gebeuren, ja.
5: Dan, voordat we richting het trainingsverhaal gaan, toch even de route Stavoren naar Medemblik of net andersom, afhankelijk van hoe de wind staat. Waarom heb je gekozen voor die twee plekken?
6: Dat is de originele route. Dat is volgens mij is in 1930 is de eerste oversteek bedacht. En dat was Medemblik Stavoren. Of Stavoren Medemblik. En ik heb het zelf niet verzonnen. Dit is de route. De officiële, net als dat ze zeggen, nou je begint in Engeland en je eindigt in Frankrijk. Er is ook een bepaalde route voor dat kanaal. Het is een oversteek die haalbaar is voor de mens in een bepaalde tijd. Dus ja, de route die staat vast. Dat heb ik zelf niet verzonnen.
5: Nou, check. Je kunt natuurlijk op verschillende plekken. Je kunt ook van Enkhuizen naar Urk zwemmen. Of,
6: ja, tuurlijk. Ja, dit is de klassieke overtocht.
5: Nou, kijk, dat is goed om te weten. Nou, zometeen gaan we met jou verder in gesprek over wat er eigenlijk allemaal op je pad komt. Hoe je ervoor voor traint. En natuurlijk ook belangrijk de expertise die je inwint.
0: Speciale verhalen uit de sport. Dit is een All Sports Radio special.

0: difunto Juanes La Camisa Negra.
1: Speciale verhalen uit de sport. Dit is een All Sports Radio special.
0: En tijdens deze special zijn we in gesprek met onze huisavonturier, wil ik bijna zeggen, Jean-Jacques François, die op 27 augustus weer iets nieuws gaat doen. Hij gaat de IJsselmeer Challenge doen. We hebben het eigenlijk met hem al gehad eigenlijk over het tot stand komen van dit idee en waar hij zich eigenlijk allemaal mee bezighoudt. Maar ja, ervoor trainen is natuurlijk ook wel heel erg belangrijk. Jean-Jacques, je zei al, in januari kwam het idee. Toen zei je, ik wil eigenlijk even twee maandjes het aanzien. Kijken of ik het leuk vind. En dan, als ik het leuk vind, ga ik er serieus voor mee aan de slag. Dat kantelmoment, hè, dat je zegt van, ik ga door. Wanneer kwam dat voor jou en wat dacht je op dat moment?
2: Wanneer kwam dat? Kijk, je begint met zwemmen. En dan deel je dat natuurlijk met mensen die het ook hebben gedaan. Want Peter Lubbers, dit is zijn vrouw zit in de Moek Spijkstra wielerclub en die heeft het een aantal jaar geleden, 5 jaar geleden gedaan. Dus ook wel de eerste persoon waar ik naartoe ging van joh, wat gaan we doen? Wat houdt het in? Etcetera. Dus die brengt je dan op weg. Hè? Die vertelt zijn ervaring, het is een fantastische buitenzwemmer en die vertelt je dan en dan begin je en dan ga je lezen, dan ga je verder zoeken. Wat zijn minimale snelheden? Waar moet je naartoe? Je moet dan 3 km/u zwemmen. Minimaal. Dat houdt dan in dat ik in een uur 3 km doe. Dan ga je op tijden letten. En op een gegeven moment denk je, nou, ik moet wel die 3 km/u gaan halen. 3 km in een uur zwemmen, dat is dan je doel. En op een gegeven moment zie je dat een beetje stagneert. Ja, dat haal je dan niet. En ineens ga je er doorheen. En dan denk je, oké, er is dus meer mogelijk. En dan, dus net als met bergbeklimmen, et cetera. Je ziet jezelf groeien. En op een gegeven moment, ja, het klopt. Ik heb de juiste mensen nu om me heen. Ik kan het zelf ook aan. Ik heb de discipline om 5 keer in de week om 6 uur mijn wekker te zetten en op mijn fiets naar het zwembad te gaan en daarna ook weer een volle werkdag te hebben. Ik kan het handelen, geestelijk. Ik ga gewoon door. Het voelt goed. Let's go. Dat is het eigenlijk. Het omslagpunt. Dat je dan denkt, alles klopt, dus we gaan het gewoon doen.
0: Ja, en dan ga je verder. Hak je die knoop door. Er zitten dus heel veel factoren aan. Laten we beginnen met ook het inwinnen van expertise. Want dat is natuurlijk heel belangrijk bij open water zwemmen. Want het is nog steeds levensgevaarlijk natuurlijk. Ja. Er hoeft maar iets te gebeuren. Je bent niet goed begeleid of je bent niet goed zichtbaar. En er kunnen van allerlei nare dingen gebeuren. Hoe heb je dat aangevlogen?
2: Je doet natuurlijk je research met de mensen die je om je heen hebt. Je leest je in. Je kijkt de social media. Dat is ook natuurlijk een bron. Maar goed, het is ook heel vaak een diffuus beeld. Hè. Het is allemaal mooi en aardig, maar het echte leventje zie je niet. Dus je gaat je informatie zelf inwinnen. Wat voor pak ga ik dragen? Dus je gaat naar een testpak of een paktestdag. En dan kan je dus zwemmen in een pak. Wat pas je? Wat vind je fijn? In welk jaargetijde ga je zwemmen? Wil je meer drijfvermogen in je rug? In je benen? Waar ben je het sterkst? Wil je want een pak wat ik draag is niet te vergelijken met een wetsuit. Waar je mee zeilt. Hier moet je goed in kunnen bewegen. Het moet kunnen ventileren. Dus naast je training ga je natuurlijk ook een plek zoeken. Waar ga ik 20 uur in de week doorbrengen?
0: Ja.
2: Welk zwembad vind je fijn? Waar voel je je prettig? Waar kom je thuis? Dat is een factor. Je kleding, je brilletje. We hebben allemaal andere ogen, andere schedels. Dus welk brilletje past bij mij?
0: Blijf goed zitten zonder dat er een hele tijd water in komt.
2: Exact. Je spreekt uit ervaring. Hoe het allemaal werkt. En dus wat voelt goed? Ik heb ook nog wel trek. Uit mijn alle andere expedities en zo. Voeding belangrijk. Maar met zwemmen is een hele andere inspanning dan met fietsen. Een kilometer zwemmen staat gelijk aan 5 km hardlopen. Dus reken maar uit. Je zit zo aan 50, 60 km hardlopen. qua inspanning van je lichaam. Dus je moet je rust hebben. Je moet, nou ja, goed. Er zijn natuurlijk heel veel dingen waar je op een gegeven moment heb je een heel lijstje. Ja, nu voelt het allemaal heel natuurlijk. Maar in de afgelopen vijf maanden.
0: Als je die informatie opbouwt, denk je, oh, dat komt er nou op me af.
2: Een hele dikke map vol met trainingsschema's en noem maar op. En op een gegeven moment dan wordt het onderhoud. En dan ga je gewoon, ik ga gewoon even 5 kilometer zwemmen. Ja, als je het snel zegt, dan is het heel kort.
0: Ja.
2: dus dan wordt het een onderdeel van je routine. En dan klinkt het allemaal heel normaal. Ja.
0: Ja, nou ja, je noemt al terecht iets met toch energie binnenkrijgen. Want het is zeer energieverbruikend het zwemmen. Want nou ja, water is natuurlijk qua dichtheid dichter dan lucht. Dus je moet wat meer moeite doen om daardoor doorheen te komen.
2: Ja.
0: Nu is het bij zwemmen zo. Ja, je ligt natuurlijk in het water. Je kunt moeilijk even stoppen. Even de kant op om wat te eten en rustig te drinken. Dat is ook bij open waterzwemmers. Als je kijkt bijvoorbeeld de Olympische Spelen en dat soort dingen. Dan zie je zo iemand op zo'n bootje met zo'n hele lange stok. Dat soort dingen. Ja. Dat zijn allemaal best wel vreemde dingen waar je aan moet wennen. Hoe gaat dat bij jou?
2: Ja, klopt. Dat zijn allemaal. We zijn natuurlijk met fietsen. Ik noem maar even fietsen. Dat is heel herkenbaar voor veel mensen. Ja, dan neem je wat achter in je shirtje.
0: Ja, precies. Een eetje, wat, banaantje.
2: Banaantje. In een tankstation stop ik even. Ik heb plassen.
0: Water bijvullen.
2: Dat is een mooie auto. Dat is een klassieker. Dat is een mooi huis. Je hebt heel veel afleiding. En met zwemmen niet. Het enige moment wat je hebt, wat je daglicht ziet, zeg maar. Om het een beetje extreem te zeggen, is dat je als je ademhaalt. En dat is ook met eten en drinken. Je moet niet te veel eten, maar ook niet te weinig. Je moet het altijd voor zijn. Je krijgt een. Bijvoorbeeld, er staat hier zo'n hele mooie fles. 800 ml water. Ja, daar gaat gewoon 300 ml plaf naar achteren. En slikken. Dat is het. En dat is ook met eten. Kleine hapjes. Dus dat creëer je om de 20 minuten, half uur. Ligt een beetje aan de waterconditie, maar een half uurtje. Even eetmoment, even drinken. Dus ja, dat krijg je dan aangereikt. Zwem ik apart. Hè, dus met een maatje zonder begeleiding. Dan heb ik een zwemboei bij me. En dan, daar zit het dan in. En dan moet je hem gewoon tijdens een beetje water trappelen. En dan wat eten.
0: Ja.
2: En als je geluk hebt, een rietkraag, duik je daar even in. Kun je daar over het algemeen wel een beetje staan. Maar ja, daar word je natuurlijk ook niet blij van. Zit je daar weer in een rietkraag? Zit er ineens een visser daar?
0: Ja. Ja. Maar dat is natuurlijk wel interessant. Je zegt al, hè, je moet natuurlijk ook wel genoeg water binnen krijgen. En nu weet ik dat je als je open water zwemt, je ook per ongeluk daarnaast ook nog wel eens wat water binnenkrijgt. Maar dat is dan wat minder helpzaam water. Hè?
2: Klopt, ja. Daar moet je wel mee oppassen. Ja. Ja. Ja, daar
0: moet je bewust op letten. Dat was mijn ervaring ook. Dat is iets waar je helemaal niet bij stilstaat. Ja. Maar je moet echt opletten dat je zeker niet te veel binnenkrijgt. Want dan gaat er van alles mis.
2: Nee, je hebt natuurlijk altijd wel wat water in je mond. Dat voorkom je bijna niet. Je moet zorgen dat je het uitblaast. Je mondbacteriën zijn vrij sterk. Zodra je echt een slok naar binnen krijgt, ja, dat kan gebeuren. Ik bedoel, ik weet niet precies, maar je zo'n 3000 keer ademhaalt, ja, dan maak je een keer een foutje natuurlijk. Dat is logisch. Maar je moet het wel echt zoveel mogelijk vermijden. Dus daarom ook heel veel drinken. Dat je ook goed moet plassen. Want dat is natuurlijk wel een. Je nieren draaien overuren.
0: Ja.
2: Dus die moet je wel lief behandelen.
0: Ja. En dan scheelt het weer dat je natuurlijk in het water zwemt. Plassen. Dat maakt niet zo gek uit.
2: Ja, nou, dat is echt wel. Het is een gek onderwerp natuurlijk. We gaan het even hebben over urineren. Er zijn best wel veel mensen die ik nu gesproken heb. Die zeggen: ja, hoe doe je dat met plassen en zo? Want ik kan het niet, zeggen ze dan. En ik zeg maar, hoe doe jij dat dan? Ja, dan ga ik bij iemand aan boord of ik ga het land op. Of ik zeg, ja, je moet je mind ertoe zetten.
0: Ja.
2: En dan, ja, dan gaat het vanzelf. Oh ja, maar, dat lukt me wel. Maar ik heb het idee dat het zit dan in mijn pak en zo. En dan, dus het is ook een psychisch dingetje. Dus ja, dat soort dingen moet je dan even echt helemaal uitschakelen. Ja,
0: maar je kunt ook niet anders. Bedoel, als je halverwege het IJsselmeer zit, kun je niet even uitstappen natuurlijk.
2: Nee, dan ben ik eigenlijk gedisqualificeerd, ja.
0: Ja, daarom.
2: Dus het is jammer, ja. Ja. Laten we het over netjes houden of nummer 2 maar niet hebben. Nee. Darmpjes moeten wel leeg zijn.
0: Maar goed, ja, dat zijn dus ook van die dingen die natuurlijk komen kijken bij je voorbereiding op zo'n tocht. En, ja. En eigenlijk alles wat meespeelt. Ja. Waar nou ja, misschien mensen niet te vaak bij stil ja. willen staan misschien.
2: Nee, dat is ook zo. Maar het zijn dit is nou zo'n onderwerp wat je alleen maar bij stilstaat als je het ook doet. Want als je in het zwembad, ja, ik moet plassen, ga je automatisch even naar het toilet.
0: Ja, maar dat is ook wel fijn voor iedereen.
2: Ja, voor iedereen, ja, precies, ja. Ja, nee, het is, het is wel heel warm hier.
0: Ja, precies.
2: Nee, dus dat, nee, dat zijn allemaal van die dingen. Het is gewoon eigenlijk één groot psychisch spelletje.
0: Ja. Ja. Maar als we het toch hebben over je training en dergelijke. Hoe ziet jouw trainingsschema eruit, zeg maar? Wat doe je op een trainingsdag? Want je zegt al, hè, 5 keer per week in het zwembad.
2: Ja. Dus ik heb allemaal standaard dagen. Maandag, woensdag, vrijdag. En dan vaak sowieso in het weekend in het open water. Dat varieert van techniek zwemmen tot intervallen tot hoge snelheid. Zeg maar volle bak. Dat varieert tussen de 3 en de 10 kilometer. Zeg maar. Dat is een beetje waar het op en neer gaat. En daarin moet je jezelf natuurlijk ook gewoon happy houden. Door te zeggen, nou vandaag ga ik eens even dat doen. Of eens een keer dat of een hele andere slag doen. Dus want ja, je kan wel alleen maar borstcrawl doen. Maar ja, als je dan ineens golfslag doet en je hebt die spieren niet gebruikt. En je verrekt net een spier. Dus je moet je hele lichaam moet je gebruiken.
0: Ja.
2: Echt krachttraining doe ik niet echt.
0: Maar je pakt al heel veel. Tenminste, ja, daarom. Dat merkte ik ook zelf. Je wint als je ineens in het open water gaat zwemmen. Zoveel kracht gewoon puur omdat je met stroming te maken
2: hebt. Klopt, exact. En alles wat je maar tegenwerkt, zeg maar. Dus krachttraining doe ik niet echt. Ook wel bewust, want je kan er ook. Je traint eigenlijk. Je moet de spieren trainen die je gebruikt met zwemmen. En niet voor de looks, zeg maar. Nee, voor de kracht. Het is een hele andere sport. Gewicht heffen gebruik je andere spieren. Nee, die gebruik ik helemaal niet met zwemmen. Dus ja, het is onnodig gewicht.
0: Ja. Hoe zit het eigenlijk met de kilometers die je maakt? Want om uiteindelijk 22 kilometer is dan de rechte afstand. Uiteindelijk zul je dan, dat ze zegt, ongeveer op 25 uitkomen. Ja. Wat train je qua afstanden?
2: Ik heb natuurlijk ook gewoon nog naast het zwemmen ook nog gewoon een baan. En,
0: daarom.
2: Ik bedoel, ik ben helaas geen filantroop. wat meest haalbaar is, als ik om 7 uur in het water en ik zwem kan tot 9 uur zwemmen bijvoorbeeld, dan, dan zit ik meestal rond 6 kilometer, 6,5 kilometer. En buiten varieert dat tussen de 8 en de 10. En dan, heel toevallig, morgen heb ik een soort generale repetitie. Dan ga ik de West-Friese klassieker zwemmen. Dus van Medemblik naar Andijk. En van Andijk weer terug naar Medemblik. Even kijken, dat was 2 keer 6,5 kilometer is het. Dus morgen tik ik als het goed is de 13 kilometer aan. En dat is wel mooi, dat doe ik met dezelfde persoon die mij ook weer gaat begeleiden. Dus we gaan het eens even uitkijken. Heb ik juist te eten? Heb ik de juiste hoeveelheid bananen bij me? Heb ik genoeg drinken? Hoe reageer ik? Etcetera, etcetera.
0: Ja, dat is natuurlijk ook wel heel goed om te trainen. Omdat je met dit soort dingen natuurlijk perfect in een relatief gecontroleerde omgeving dit soort dingen kan testen. Ja. Dat begeleidingsteam, hoe ziet dat er eigenlijk uit?
2: Ga ik morgen zien. Eigenlijk voor de eerste keer. Dat houdt in, we hebben een schipper. Die houdt zich eigenlijk bezig met alleen met de boot. En met de trimzakken. Trimzakken, dat zijn grote zakken achter de boot. Die dus waar ze de snelheid mee kunnen regelen. Want ja, ik zwem 3 kilometer per uur. Maar een boot die vaart in zijn werkstand al 3,5-4 kilometer per uur. Dus dat is te snel. Dus dan moet hij constant, het gas eraf en de gas erop. En dat is heel onregelmatig. Dus dan werken ze met remzakken of emmers. En die gooien ze erachter. En één emmer is suf. En dan, nou goed, zo werkt het. En dus we hebben een schipper die houdt zich daarmee bezig en met de koers. En dan hebben we iemand die houdt zich eigenlijk alleen maar bezig met mij. En wanneer ik drink, wanneer ik eet, et cetera. Dus het is best wel luxe, moet ik zeggen. Want ja, tot op heden heb ik eigenlijk alles zelf moeten doen. Dus dat is ook weer even wennen. Een vreemd persoon. Nou kan ik redelijk goed met mensen om. Maar het is toch even iets anders dan je lieve vader die natuurlijk daar gewoon vaak met je meevaart. En heel anders met je begaan is dan of een vriend van je of whatever. Dan een vreemde die gewoon zegt, nee, je gaat pas over 5 minuten eten. Ik zeg maar, ik heb nou trek. Dat je wel elkaar aanvoelt.
0: Ja, je legt toch het succes van de tocht in de handen van een vreemde.
2: Ja, dat zeg je wel mooi, ja. Ja, dat klopt. Ja, ja, je moet het wel zelf doen, maar je moet echt vertrouwen op de mensen om je heen. Ja, ja, dat is het gewoon uit handen geven en gewoon je ding doen. En erop vertrouwen dat iemand zich aan het schema houdt en niet zich afgeleid voelt door andere dingen. Waardoor die zegt, oh ja, dat is 3 kwartier geleden. Nou moet ik wel stiekem zeggen dat ik wel een goed klokje inmiddels in mijn hoofd heb. Ik weet eigenlijk vaak wel op de minuut, 5 minuten. Nou, volgens mij is dit een drinkmomentje.
0: Ja, ja, en zo'n begeleidingsteam is natuurlijk ontzettend belangrijk. Want het kan je maken of breken tijdens zo'n tocht. Nu wordt dit dan de eerste keer dat je in volledige sterkte zeg maar een avond gaat zwemmen. Ja. Die Westfriese klassieker. Ga je richting de tocht op 27 augustus nog een keer zo'n afstand testen? Gewoon om aan te voelen hoe of wat?
2: Ja, ik denk het wel. Al is dit wel... gewoon, ja. Kijk, stel dat ik dit niet trek, dan heb ik nog wel natuurlijk nog 1,5 maand om daaraan te werken. Aan die dingen waar ik nu tegenaan loop.
0: Ja.
2: Ik heb er alle vertrouwen in hoor. Want ik heb inmiddels wel vaker 10 kilometer gezwommen. Zowel in een zwembad als buiten. En dat ging gewoon prima. Maar het is toch weer een andere situatie. Dus,
0: het is een afstand keer 2,5.
2: Exact. En ik heb er wel alle vertrouwen in. Maar het geeft dan nog wel weer de kracht natuurlijk dat je weet, nou, als ik het gewoon nu blijf onderhouden en er gebeuren geen gekke dingen, dan is dit wel een goede voorbode op de tocht der tochten.
0: Want wat is ook weer eigenlijk voor jou de afweging als het gaat om wat is ongeveer de maximale afstand die je wil trainen om succesvol de gehele afstand te kunnen lopen? Want dat zie je vaak ook bij marathonlopers bijvoorbeeld. Hè. Die gaan niet een volledige marathon van tevoren lopen. Maar die weten als ik ongeveer zoveel kilometer goed getraind heb. Ja. Dan lukt de rest van de afstand mij ook wel.
2: Ja, 15 kilometer dat is wel een beetje 15, 16 kilometer. Dan de rest dat is gewoon op karakter. En kijk, met de marathons lopen ook. Precies wat je zegt. Als je een halve kan, zeggen ze ook, kan je ook een hele. Ja en nee. Ik bedoel, ergens bij de laatste 10 kilometer, dan kom je jezelf wel heel erg tegen. En daar staan natuurlijk altijd heel veel muziek langs de weg. Want iedereen weet, daar zit gewoon het hekel op.
0: De afleiding.
2: De afleiding. Hè? Als je bijvoorbeeld door het Vondelpark gaat, dan staan daar alle mensen. En dan heb je, nou kom op. En je naam wordt omgeroepen. Ja, dat heb je hier dus niet. Er staat niemand aan te juichen. Het enige wat ik hoop is dat de aantal mensen bij de finish staan waar je naar uitkijkt natuurlijk. Je hebt hier niemand die je aanmoedigt. Dus het is, je moet jezelf zelf aanmoedigen. En daar, dus die laatste 5 kilometer, dat in mijn optiek, dat wordt 5, 6 kilometer. Daar zit wel een, daar komt die man met die hamer die wil wel een paar tikken uitgeven, ja.
0: Ja, en dat is dan weer het geinige aan het zwemmen in het open water. Ook al ben je op 5, 6 kilometer afstand. Je ziet het relatief dichtbij, hè, ja. Waar je naartoe moet.
2: Ja.
0: Alleen je komt er zo verrekte langzaam.
2: Exact, ja. Oh, nou, ik had toevallig laatst, we aan het zwemmen in Loosdrecht. En mijn vader die voer met de boot ernaast. En toen zei ik, tot aan die... water of die toren daar, die starttoren. En ik denk bij mezelf, lig ik nou stil? En dus ik riep zo. Ik zeg, zwem ik nog? Ja, is fantastisch op schema. Mooie snelheid, niks aan de hand. Wat is er dan? Ik denk bij mezelf, wanneer komt hij ze dichterbij? Het duurde maar. Dat was de eerste dat ik denk, zo. Ja, dus... Ja, je moet gewoon op je kilometer. Je moet niet in de verte te veel kijken. Want dat duurt te lang. Maar ja, als je op je horloge kijkt van... het is 20, nog 2 kilometer. Nou, dan is het gewoon een kwestie van... dat zijn dan 80 baantjes. En dan, zo stel ik me dat voor. Ik heb geen idee.
0: Ja. Waar ligt voor jou de grootste uitdaging richting jouw D-Day? Je zegt al, je hebt heel veel verschillende factoren natuurlijk. Ja. Er zijn dingen die je zelf in de hand hebt. Dingen die je wat minder zelf in de hand hebt. Nou, ik neem aan bijvoorbeeld dingen als uithoudingsvermogen. Ja. Je team op elkaar ingespeeld raken. Je voorbereiding qua mentaal, qua eten, drinken. Pak, boei, alles erop en eraan is iets wat je zelf in de hand hebt. Maar ja, het IJsselmeer kan nog wel eens wat onvoorspelbare omstandigheden je kant op gooien. Ja. Is dat de grootste uitdaging voor deze tocht?
2: Grappig is dat ik eerst, natuurlijk, je bent heel erg bezig met de wind. Hoeveel wind is er? Want ja, ze gaan tot maximum windkracht 3. Ze zijn al pittig. Hoe lang is dat? Dus je bent heel erg druk met die wind. Maar ik begin me nou ook wel steeds meer, zorgen niet, maar met steeds meer te bezig te houden met de waterkwaliteit. Want ja, met die hoge temperaturen, ja, planten groeien, er ontstaan bacteriën. Ik bedoel, er zijn hier en daar, laatst met een enorme regenbui werd het afgeraden om in het open water te zwemmen hier in het Gooi. Omdat die riolen dan lozen. Ja. Nou, en dan ineens kan het misschien niet doorgaan omdat er een enorme regenbui is geweest en al die riolen hebben geloosd en daardoor het IJsselmeer is afgeraden om daar te zwemmen, dat het niet door kan gaan door waterkwaliteit. Dus er is er nog eentje bijgekomen. Dus het is niet alleen de wind, het is de waterkwaliteit. Het is de schipper, die moet ook gezond zijn natuurlijk. Die natuurlijk op bed ligt met griep. Dus er zijn heel veel factoren. Het is net als natuurlijk met bergbeklimmen. Ik bedoel, daar heb je ook zoveel dingen. Ja. Heb je alles in orde. En dan komt er een sneeuwstorm van 3 dagen. Ja. De natuur blijft toch altijd de baas.
0: Ja, dat is uiteindelijk wel weer waar. Maar is dat dan iets waar je je wel dusdanig zorgen om maakt? Of is dat ook iets wat je relatief buiten je zorgengrens kan houden?
2: Ja, het is latent aanwezig. Het houdt me bezig, maar niet dat het... Dat me dagelijks...
0: Je wordt er niet wakker van binnen de nacht?
2: Nee. Niet
0: althans
2: zweten.
0: Nog niet.
2: Nog niet. Nee, ik ben nog niet badend in het water, zweetwater, wakker geworden. Nee.
0: Als we kijken naar je voorbereiding, waar sta je op dit moment?
2: Ik sta er goed voor. Ja, ik kijk ook echt wel uit naar de West-Friese klassieker.
0: Is dat het eerste echte grote meetmoment voor jou?
2: Wel in de manier waarop we het gaan doen.
0: Ja.
2: Ik ben een tijdje terug ben ik 10 kilometer gaan zwemmen. Dan ga je er op een gegeven moment. Ja, kan ik dat wel? Ik heb 5 kilometer gezwommen, 6 kilometer. Maar hoe voel ik me bij 10 of 11? En dan voel je eigenlijk dat je eigenlijk hetzelfde voelt. En dan geeft dat heel veel rust. Dus waar sta ik op dit moment? In een positie waarvan ik denk, ik kan dit. Het voelt goed. Ja. Mijn lichaam goed, voelt goed. Ik voel me goed.
0: Nou ja, dat is de beste manier om... de beste plek om te zijn natuurlijk.
2: Zeker. En natuurlijk, je hebt enorme dips. Soms denk je echt bij mij, god, wat is mijn bed lekker? Of

0: ver natuurlijk. Ja. Hoe gaat die dag eruit zien?
1: Vroeg opstaan. Afgezien of ik in Stavoren of Medemblik start daar naartoe. En dan is het eigenlijk gewoon je pak aandoen. Zorgen dat je degene aan boord je eetschema heeft en je spulletjes hebt. En dan is het gewoon je ding doen. En het is eigenlijk maar één doel. Ook genieten, maar ook zo snel mogelijk naar die overkant natuurlijk.
0: Ja.
1: En binnen je vermogen, want je moet natuurlijk ook niet te hard verstapel gaan.
0: Je als je lichaam blaast, ben je verder van huis.
1: Ja, precies. Ik heb liever, zo zwem ik eigenlijk altijd. Ik heb liever dat ik de laatste 3 kilometer volle bak kan zwemmen. Dan dat ik de eerste 3 uur hoor. Nou, als je zakje gaat als een malle. En als je zo doorgaat, dan ben je 5 uur aan de overkant. Dat heb ik. Ik heb het liever andersom. Dat ze nou, als je zakje ligt goed op schema. En dat ik dan de laatste 2 uur het kan opschalen. En dat ik het water uitkom. Met het gevoel van, het was een leuke dag. En ik heb ervan genoten. Dan dat je jezelf opblaast.
0: Ja, is het ook een officiële dag in die zin van, je zegt al, het is de klassieke afstand. Meerdere mensen die dit willen doen, die zwemmen deze afstand. Zit er ook een officieel tintje aan? Of kom je gewoon met een bootje en 3 man daar aanzetten en je zegt,
1: Nee, het is wel een. Het is niet een. Ja, het is mijn eigen evenement. Er zijn dit jaar meer. Het is een hele groep. Volgens mij een week voor mij gaat er een ook een groep die doet volgens mij een estafettevorm. En ja, ik weet niet precies hoe ze het gaan doen, maar estafettevorm of in delen in assen estafetten. Dat is een heel evenement. Dat is een. Daar doen heel veel mensen aan mee. En dit is natuurlijk echt solo. Daar is verder niemand. En behalve ik. En dan kom ik daar aan. Het wordt officieel gemeten. Ik krijg zo'n token krijg ik mee. En dan het wordt allemaal officieel gedaan via de Open Waters Swim Club in Volendam. Die me begeleidt. En dan kom je in een register te staan. Ja, je hebt ook nog de wedstrijd, de officiële wedstrijd. Echt bizar wat deze mensen kunnen. Dat is echt waanzinnig. Die rennen net als een marathon onder de 2 uur. Ja, het is ongelooflijk waar mensen toe gedreven kan worden. Maar het is echt een officiële happening. Ja, alleen. Ik ben alleen. Dus ja. Ik hoop dat we met een groepje mensen die daar ook is lekker een bitterbal kunnen eten als ik aankom. En misschien wel 2.
0: Na alle energie die je erin hebt gestoken, mag er wel wat meer in, denk ik. Maar wat is ongeveer je richttijd? Wat is ongeveer waarin je denkt dat je de afstand kan overbruggen?
1: Ik ben een beetje voorzichtig mee. Maar toen ik in januari begon, had ik het over het is 10-11 uur zwemmen. Toen werd dat bijgeschaafd in de loop van de training naar een uurtje of 8. Ik had laatst met mijn met degene die want ik had het Haringvliet overgestoken en toen zei degene die mij begeleidt, als je dit tempo aanhoudt ben je 6 uur aan de overkant. Ik denk dat het ergens 8 uurtjes wordt of zo.
0: Want we kennen allemaal het verhaal Eppvloed. Hè? Je hebt natuurlijk die stromingen. Nou, dat is ongeveer 6 uur. Is dat ook iets wat je dan, als je ongeveer 8 uur over doet, dan ga je dat natuurlijk ergens meemaken, dat verschil? Dat er wat gebeurt, dat de stroming aantrekt?
1: Echte Eppvloed heb je niet. Dat is helemaal afgeschermd. Dus dat gelukkig niet. Ja, ze kunnen wel die stuwen openzetten natuurlijk. Ja, als dat natuurlijk gebeurt omdat er te weinig water is in Nederland op dit moment. Hè, de Rijn staat laag, de Maas staat laag. Als ze gaan lopen stuwen, ja, dan heb je wel een serieuze stroming. Maar goed, ik heb gelukkig geen last van Eppvloed. Ja, tuurlijk, dat ligt aan je richting natuurlijk. Ja, dat gaat natuurlijk wel meer kracht kosten. Het ligt ook aan wanneer ze zo'n stuw opengooien natuurlijk. Hè? Want als je hem een beetje achter hebt en je bent over de helft, dan heb je misschien een beetje achter. Hoe lang duurt het voordat het bij is? Dus ja, echt aan stroom heb ik denk ik niet zoveel last.
0: Nee, dus dat zijn geen omstandigheden die door je hoofd spelen?
1: Niet extreem, nee. Ze zijn wel ook aanwezig natuurlijk, maar ja, ik maak me meer zorgen.

0: zorgen ook over het weer. Is het niet te warm? Ja, waterkwaliteit, wind, hoe de dag.
1: Wind is golven,
0: hè? Klopt. En het IJsselmeer, het is wel zo dat als het zwaar gestormd heeft en het is ineens windstil, dat het snel die deining wel afneemt snel. Dat is het voordeel dan, het vergeleken op de Noordzee, dan kan dan nog dagen die deining, ook omdat je daar eb en vloed hebt, krijg je sowieso al deining. Dus dan kan dat nog dagen duren. Hier gaat het wel redelijk snel, wordt het glad getrokken, ja.
1: Wat zijn alle scenario's? Hoe dik is dat boek?
0: Wat mij allemaal kan overkomen.
1: Waar je rekening mee houdt.
0: Nou, als je alles gaat opsommen, dan heb je dat toch natuurlijk heel veel punten.
1: Kramp, dat onweren weer, ja, op het water. Goed,
0: dat zijn natuurlijk, je prikt een datum, 27 augustus. Ja, het kan een bloedhete dag zijn. Het kan natuurlijk prachtig weer zijn, het slecht weer zijn. Dus je kan gelukkig tegenwoordig met al die mooie weerapps, kan je het natuurlijk al zien aankomen. Dus ik weet niet hoe flexibel ze zijn, maar als het 27 augustus natuurlijk niet zo goed is, en 24 wel, waarom gooien we niet 24 augustus? Dus ik hoop dat het een beetje die speling er is. Het is natuurlijk heel lastig. Maar het boek is vrij dik. Niet te dicht, te veel bij stilstaan, maar ja, het weer kan tegenspelen. De natuur, de kwaliteit van het water. Ikzelf. Ik ben ook een mens. Ik bedoel, je bent nog niet een mens van de dag, maar je bent een mens. Ik bedoel,
1: je hebt een goede dag, je kan een slechte dag hebben. Ja,
0: natuurlijk. En dan moet je, en dat kan je wel onderbouwen, tegengaan door ook gewoon bewust te leven. Zoals nu deze week heb ik me bewust een beetje gedijst gehouden. Laat het lichaam maar een beetje gretig worden van, hey, normaal gaat hij 5 keer in de week zwemmen. En nu is het 1 keer. Was een lange training. Maar laat hem maar een beetje gretig worden. En dat voelt heel goed. Dus je slaapt. Je neemt bewust je keuzes. Even geen drankje. Want ik drink natuurlijk helemaal geen alcohol meer sinds januari. Dus de mensen om je heen. Die zeggen, als je Jacques komt, een biertje drinken. Gezellig. Je moet Spijkstra. Leuk, leuk, leuk. En met fietsen. Dan ga je met dinsdagavond vaak even fietsen. Een 0%. Dan neem het toch altijd een biertje. Ja, dat hoort ook bij je discipline. Nee jongens, dit is wat ik ga doen. Oh ja. En dan, je kan het ook heel leuk hebben zonder alcohol natuurlijk. Maar.
1: Ja, zeker. Tot slot, nog zeker iets om wat belangrijk is om te benoemen. Je doet dit niet zomaar voor enkel alleen jezelf. Want daar hangt ook daar hangt eigenlijk ook gewoon een goed doel aan.
0: Ja, klopt. Ja. Ik vind het altijd wel heel erg leuk om naast dat ik het natuurlijk voor mezelf doe, ook een maatschappelijk tintje aan te geven. In dit geval de voedselbank Gooi je Wegstreek. Ik heb lange gesprekken met ze gehad. Want goede doelen zijn vaak omstreden. Waar gaat het geld naartoe? Wat doen ze ermee? Niet te diep op in te gaan. Maar de goede doelen liggen vaak onder vuur. Dus ik zei, stel nou dat ik een mooi bedrag ophaal. Waar gaat dat dan heen? En toen kwamen we op het punt dat vooral met het geld wat ik op wil halen, dat we daar de spullen die de voedselbank niet geleverd krijgt, hè, dus vaak groenten, fruit, verse producten, dat ze dat daarmee kunnen kopen. Maar ook transport. Ze krijgen heel veel eten binnen van restaurants en iedereen leeft mee. Maar vaak zitten heel veel bederfelijke waar bij. Ook zoete dingen. Je wil gevarieerd eten kunnen aanbieden.
1: Ja.
0: En het is echt bizar hoeveel mensen ervan gebruik maken. En iedereen kan daar komen. Ik bedoel, het is echt niet een plek waar je nooit in je leven terecht gaat komen. Ik bedoel, iedereen kan dat overkomen. En het moet ook helemaal geen taboe zijn. Ik bedoel, ik vind het juist stoer dat mensen ervoor uitkomen. Gelukkig heb ik eten en is er een mogelijkheid. Dus ik vind het een fantastisch mooi doel. Het is lokaal. Het is niet weer groots. Hè. Ik bedoel, het zijn fantastische doelen. Maar ik wilde echt iets lokaal. Wat speelt er in het Gooi? Het meest rijke gemeente van Nederland. daar heeft toch iedereen het allemaal goed. Dat klopt. We hebben het ook allemaal heel goed. Ik vind dit gewoon heel lokaal en heel mooi doel.
1: Ja. Ja, en dus daar ga je voor zwemmen. Dan, ja. De welbekende call to action, hè, noemen ze dat altijd. Ja. Waar kunnen mensen nou meer informatie vinden over jou, over wat je zo al doet, maar ook natuurlijk om te doneren voor de voedselbank?
0: Nou, ik heb een prachtige website. Ik weet ook niet of ik al mijn partners mag noemen, maar...
1: We zijn commercieel, hè, dus kom maar op.
0: Okay. Nou, ik heb een website, Websolutions. Die zie je ook op mijn website. Daar zie je allemaal keurig de partners allemaal staan. Die heeft een fantastisch mooie website gemaakt. En met een GoFund pagina eraan vast. Dus het is allemaal heel erg overzichtelijk. Je kan daar een mooie donatie plaatsen. Dus dat vind je via mijn website. www.ijsselmeerswim.nl. En de weg wijdt zich vanzelf. Je kan ook partner worden, zoals waar ik het net over had. Zoals de Sauna Droom in Putten. Dat is mijn herstelpartner. Hoe leuk is dat? En Kalkman is voor de voeding. Dus je kan ook partner worden. Ja, nee, en donateur.
1: Ga daar naartoe en ga Jean-Jacques steunen voor deze prachtige uitdaging. Jean-Jacques François, het uur is weer werkelijk waar voorbij gevlogen. Want dat is iets waar ik me nooit druk om hoef te maken als wij met elkaar in gesprek zijn. Want dat gaat er vaak om ettelijke uren. Het was me weer een waar genoegen. Heel erg veel succes. Hou ons zeker even op de hoogte van hoe het ervoor staat.
0: Zeker.
1: Moet ook zeker rondom de betreffende datum 27 augustus nog even contact hebben.
0: Zeker.
1: En voor nu heel erg veel succes met wat er komen gaat.
0: Ja, dankjewel Robert. Gaat goed komen.
2: Speciale verhalen uit de sport. Dit is een All Sports Radio special. All Sports Radio.
3: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
7: De mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van den Ende gaat in gesprek met oud-topsporters. En vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van den Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
7: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
9: Voetbal.
10: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax in het Nederlands elftal.
11: Hockey.
12: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
13: Darts.
14: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
7: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Afgelopen weekend was het vierde sprintweekend van dit Formule 1 seizoen. Op Silverstone werd Ferrari uiteindelijk de grote winnaar. Mede door problemen bij Andrea Kimi Antonelli en de zegen van Charles Leclerc in de hoofdrace pakte de Italiaanse formatie weer flink wat punten terug op het tot nu toe bijna ongenaakbare Mercedes dit seizoen. De grootste verliezer was dan wel weer onze eigen Max Verstappen, die na zijn uitvalbeurt toch steeds meer op gespannen voet verder lijkt te leven met zijn team Red Bull Racing. Ik ga erover in gesprek met F1-journalist en ook auteur van de Formule, het boek, Ivo Pakvis. Ivo, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we allereerst maar eens dan beginnen met Max Verstappen. Hebben we dat gelijk achter de rug? Vorige week kwam al naar buiten dat hij gesprekken aan het voeren was met het team van McLaren. Dat hij toch steeds nadrukkelijker de uitgang lijkt te zoeken bij Red Bull Racing. Reed daar uiteindelijk wel een prima race. Maar ja, nu ging het mis en het was gelijk weer kommer en kwel.
2: Ja, het ging mis eigenlijk al voor de race. Kwalificatie van gisteren was niet al te best. Het gebeurt niet vaak dat hij wordt verslagen door een teamgenoot. En Isaac Hadja was duidelijk sneller. Verstappen wilde graag een motorwissel. Dat zou betekenen dat hij dan in de pitlane moest starten. Maar hij zei dat had ik liever gehad dan met deze motor nog een hele race rijden. Dus daar was de eerste punt van Vrevo al. Het team overrulde hem. Die zei nee, we gaan de motor niet wisselen. Daar heeft Verstappen na afloop ook al wel wat dingen over gezegd. Toen hem gevraagd werd van waarom was dat, dan zei hij, ja, dan moet je het team lekker vragen, daar ga ik niks over zeggen. Daar zat al irritatie. Vervolgens rijdt hij ondanks het feit dat die motor niet meewerkt, rijdt hij wel een dijk van de race, trekt hij het maximale uit die auto. Dat was op weg naar een podiumplaats of een vierde plaats in ieder geval heel netjes. En in de slotfase van de race gebeurde eigenlijk wat er ook in Oostenrijk gebeurde. Oorzaak was verschillend, het resultaat was hetzelfde. Maar die achtervleugel, die movable aero zoals dat heet, dus die vleugels die op de rechterstukken wat openklappen en in de bochten wat dichtklappen om downforce te genereren, die klapte niet goed dicht. Dan vlieg je eraf. Daar is niks tegen te beginnen. Dus dat gebeurde daar volgens. Dus Verstappen was. Iedereen die zijn onboard radio heeft geluisterd, zal hebben gezien en gehoord dat hij bepaald niet tevreden was. En iedereen die de interviews na afloop heeft gezien, ziet dat dat alleen maar onderstreept wordt. Ja, het is niet altijd best op het moment, nee.
1: Nee, gewoon kijkend naar hoe het allemaal gaat, hoe er op elkaar gereageerd wordt, beslissingen die genomen worden, is het misschien toch wel gewoon klaar tussen Max en Red Bull Racing? Is dat nu wel steeds duidelijker aan het worden?
2: Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat ten eerste, waar moet hij heen? Mercedes heeft geen enkele reden om een andere coureur aan te nemen. McLaren ook niet. Er wordt gepraat met andere teams, maar dat gebeurt altijd. Dat is niet zo heel spannend, vind ik nu nog. Ik verwacht eerlijk gezegd dat hij gewoon bij Red Bull blijft. Maar ik denk wel dat hij intern het team ontzettend onder druk zet om meer naar hem te luisteren. Dat was het feit dat het team niet goed naar hem luistert, dat hij dat zo ziet, is al eerder een duidelijk punt van discussie geweest. Heeft al eerder ook al voor behoorlijke intern gedonder gezorgd. Hij eist dat het team meer zijn kant kiest. Als in luistert naar zijn input en minder naar wat bijvoorbeeld de data zegt. Dus op het moment dat de simulator iets zegt, daar komen we straks bij Ferrari ongetwijfeld nog wel op, maar op het moment dat de simulator iets zegt, maar de coureur voelt iets anders, ja, wat kies je dan? Dan is het toch vaak het beste om de coureur te kiezen. En Red Bull had er altijd een handje van om dan toch steeds terug vast te houden aan wat de data zijn. En dat is dus nu, intern moet daar meer aandacht aan besteed worden. Dus ik verwacht eigenlijk dat dat er voorlopig veel druk komt op Red Bull om beter naar hem te luisteren, om meer te doen wat Verstappen zelf zegt. Ik verwacht niet direct dat dat gaat leiden tot een overstap of een sabbatical of hoe je het noemen wilt. Dat hij in ieder geval Red Bull verlaat.
1: Nou ja, een van de dingen waar Max op voorhand ook commentaar op had, was de drivers parade in de Lego autootjes. Nu zagen we dat meerdere coureurs daar wel een mening over hadden. Toch zag je wel dat ze lol hadden. Maar ik denk het meest vreemde wat er nog gebeurt, was dat de Mohammed Bin Sulayem, de voorzitter van de FIFA, ook in een kart op een of andere manier mee moest rijden. Wat was dat dan?
2: Nou, Mohamed Bensoulayem, voorzitter van de FIA, niet de FIFA, dat is iemand anders.
1: FIFA?
2: Die houdt ook erg van macht, maar dat is iemand anders. Nee, dat is Bensoulayem is de voorzitter van de FIA, van de Autosportbond. En ja, ik heb met verbazing zitten kijken, want inderdaad, ze deden dan voorafgaand aan de race een soort optochtje met Lego karts. Hebben ze al eerder zoiets gedaan. Het is een soort van de coureurs voorstellen aan het publiek op een ludieke manier. Allemaal prima. Het is een beetje onderdeel van de show, zullen we maar zeggen. Ik kan me voorstellen dat iemand als Verstappen daar nou ook niet echt op zit te wachten. Whatever, het zal wel. Maar dat zo'n Bensoulayem zich dan daar vervolgens in wil mengen, als een soort patron die dan die coureurs moet voorstellen aan het publiek, aan een soort coureurs moet uitleiden, mee wil doen in de gekkigheid. Ik vind het een wanstaltige gebeuren. Hij hoort daar niet bij. En er is nog nooit een FIA-voorzitter geweest die zo wanhopig probeerde om one of the boys te zijn. Terwijl hij dat echt niet is. Al zijn voorgangers waren mensen die wisten waar ze stonden en die wisten wat hun rol was. Maar je zag het ook, ik weet niet of je dat nog weet, maar toen vorig jaar Lando Norris wereldkampioen werd, ging hij in de afloop lekker door het haar van Lando Norris met zijn handen. Lekker, alsof het zijn zoon was. Het is zo ongepast. Hij heeft daar niks te zoeken. Blijf in de coulissen en maak de juiste beslissingen voor de sport en ga dit niet om hemzelf laten draaien. Dit is een ego-kwestie. En daar hebben we wel vaker last van in de wereld, helaas.
1: Ja, nou ja, dan maar terug naar de race het weekend. Natuurlijk vooraf altijd wel weer Mercedes versus Ferrari. Dat is toch wel de battle dit seizoen tot nu toe. Ja. Mercedes tot nu toe ongenaakbaar. Ook al zie je bij klantenteams dat de motor nogal wel eens wat problemen oplevert. Nu was het weliswaar dit keer niet de motor, maar toch ook wel wat technische problemen voor Antonelli. En sterker nog, in zoverre dat dat eigenlijk wel zijn race vergooid heeft.
2: Ja, behoorlijk. Het is gewoon een heel sneu probleem. Hij was een vlakje bij de voorvleugel die losschoot toen hij hard over een curbstone heen rijdt. Ja, van die dingen, daar kan je helemaal niks aan doen. Dat gooit de boel in de war. Dat zal hem waarschijnlijk nooit meer overkomen. Mercedes zal iets doen om ervoor te zorgen dat dit probleem nooit meer voorkomt. Alleen ja, je weet pas dat dat een potentieel probleem is als het een keer fout gaat. Dat zijn van die sneuwe dingen. Ik vind het ook wel weer passen bij de sport. De Formule 1 was altijd wel een sport waarbij uitvalbeurten ook echt bij je seizoen hoorden. Dat was er een beetje uit in de laatste jaren. Die auto's zijn natuurlijk super betrouwbaar geworden. En nu is dat lang. Nu zie je af en toe weer eens een keer een frontrunner die eruit valt. Ja, ik vind dat hoort ook bij de sport. Het is een technische sport. Dingen kunnen kapot. Het is sneu voor Antonelli, maar die komt wel weer terug.
1: Ja, daar staan nog steeds natuurlijk ruimschoots aan de leiding van het wereldkampioenschap. Zijn teamgenoot George Russell had het ook niet makkelijk, want die kreeg ergens halverwege de race last van een slow puncture. Waardoor eigenlijk zijn race eigenlijk ook wel, niet helemaal naar de galamiezen, maar hij toch wat minder op de plek kon eindigen waar hij misschien vooraf op gehoopt had.
2: Nou, ik denk dat hij heel blij is met zijn tweede plek. Ik denk dat hij daar het van tevoren misschien wel voor had getekend. Iemand als Russell wil altijd winnen. Maar als je kijkt naar het patroon van het weekend, zag je dat Russell duidelijk langzamer was dan Antonelli. En eigenlijk ook constant wel de Ferraris voor zich moest dulden. Hij heeft eigenlijk gewoon ontzettend geluk dat die slow puncture hem niet verder terugwerpt dan dit. Een slow puncture is een langzaam leeglopende band. De team kan op de data zien dat de druk in de band langzaam terugloopt. En dat betekent niet direct dat je direct naar binnen moet vaak, maar wel dat waarschijnlijk een extra pitstop of in ieder geval je strategie in de war gooit. Maar ja, Russell, het tempo is niet goed genoeg. Hij loopt eigenlijk altijd achter de feiten aan, maar nou ja, ook hier weer, en dat was in Barcelona ook zo, pakt hij toch weer een hele hap punten ten opzichte van Antonelli. En ik denk dat hij daar blij mee is, maar dat zijn vorm hem wel zorgen moet baren voor de rest van het seizoen.
1: Ja, nou ja, nu zeg je inderdaad, misschien dat hij wel blij is met een tweede plek, maar eigenlijk toch, als hij zo dichtbij is, had hij toch op Silverstone zijn thuisrace toch wel gewoon willen winnen, toch?
2: Ja, maar de jongens willen overal winnen, altijd. Het maakt niet uit of het Silverstone is, of Oostenrijk, of Duitsland. Ze willen altijd winnen. Dus ja, tuurlijk, maar je moet ook realistisch zijn. Ferrari was te snel. En Antonelli ook.
1: Ja, want Ferrari de grote winnaar dus dit weekend. Lewis Hamilton en Leclerc eigenlijk 1 en 3. Nou ja, Leclerc 1 en dan Hamilton 3. Voor hun denk ik ook het maximaal wat ze eruit hadden kunnen halen deze race, toch?
2: 1-2 is absoluut maximaal. Maar ja, Ferrari gokte erop dat de race zou herstarten. Prima, dat is een gok die ik wel snap. Ja, het is gewoon supergoed gedaan. Eigenlijk vanaf de start de race de koel bij de hoorns gevat. Door 1 en 2 te liggen naar de eerste bocht. En daarna eigenlijk de boel uitstekend gecontroleerd. Je moet wel de kanttekening plaatsen dat Antonelli, voordat hij met zijn problemen te maken kreeg, in rap tempo richting Leclerc aan het rijden was. Dus of ze ook hadden gewonnen als Antonelli gewoon probleemloos was gebleven, dat is nog maar de vraag. Maar ja, zoals ik zei, onderdeel van de sport. En dus ja, inderdaad, topweekend. Heel goed gedaan.
1: Nou ja, je zei, ze gokken erop dat de race nog hervat zou worden. Ik denk dat we daar allemaal wel rekening mee hadden gehouden. Maar op een of andere duistere reden. Nou ja, de FIA zegt uiteindelijk dat het een softwarefoutje was. Maar gingen ze ineens toch door achter de safety car met het ingaan van de laatste ronde. Dat was toch wel donker, ook voor het publiek.
2: Ja, en ook dat, ja, onderdeel van het spelletje. Als er in de laatste ronde, of in de, laat ik zeggen, 5 ronden voor het einde een safety car plaatsvindt, dan heeft de Formule 1 zichzelf bepaalde regels gesteld om die race weer op gang te krijgen. De oorsprong daarvan, of in ieder geval de oorsprong van het streng handhaven van die regels, ligt hem in Abu Dhabi 2021, waarbij die regels wat losser werden gehandhaafd en dat zorgde voor een behoorlijke storm. Dus wat was er aan de hand? Op het moment dat de baan veilig is, dus de auto van Verstappen was opgeruimd, de marges waren weg, iedereen kon weer zou feitelijk weer los kunnen, krijgen die coureurs het signaal dat de auto's die op een ronde staan hun ronde achterstand goed mogen maken. En in de regel staat dan dat op het moment dat signaal gegeven wordt, aan het einde van de ronde die daarna komt, wordt dan de groene vlag gezwaaid. Met andere woorden, ze gaan dan nog een ronde achter de safety car door. En aan het einde van die ronde wordt de groene vlag gezwaaid. Maar de coureurs die kregen die melding in de voorlaatste ronde. Dus in de voorlaatste ronde krijg je de melding. Jullie mogen de safety car inhalen. Je mag achteraan sluiten. Je mag het rondje achterstand goed maken. Maar volgens de regels moeten dan dus nog aan het einde van de volgende ronde, wat dan dus de laatste ronde is, dus dan wordt dan pas de groene vlag gezwaaid. Maar ja, dan valt er niks meer te racen, want op het moment dat ze dan over start-finish komen, is de race voorbij. Dus ja, en dan wordt er inderdaad gezegd een kleine software glitch waarin stond dat er het safety car zou eindigen. Geen idee of dat klopt. Het is altijd een mooi excuus om te geven. Ja, de software gaf een kleine glitch, weten wij veel. Maar ja, ze hebben gewoon heel strikte regels gehandhaafd, omdat dat nou eenmaal is wat ze zichzelf hebben opgelegd om te voorkomen dat je ooit weer een situatie krijgt zoals Abu Dhabi 2021. En ja, het is vervelend voor de fans op de tribune en iedereen die voor de televisie zat die nog hoopt op een ronde racen. Maar ja, ook dat is onderdeel van het spelletje.
1: Ja, nu is dat dus de Grand Prix van Silverstone. Als je hem een cijfer mag geven dit weekend, wat zou die dan in jouw ogen opleveren?
2: Nou, 6,5, 7. Het was op zich wel een aardige race. Het duurde lang voordat er iets gebeurde. Moet wel gezegd worden. Het was een eenstopper normaal gesproken. Het was een race waarbij lang de posities min of meer behouden bleven. Maar zo langzaam in de loop van de race ontbrandde wel het een en ander. En dat was op zich wel interessant. Het is goed voor het kampioenschap dat de voorsprong van Antonelli gehalveerd is. En voor de rest, op zich prima wedstrijd. Ook niet heel veel bijzonders, heel eerlijk gezegd.
1: Nou ja, dan sluiten we daarbij af. Mag ik je voor nu, Ivo Pakvis, hartelijk danken voor je tijd. En spreek je snel weer.
2: Heel graag. All Sport Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Elke week bellen we in deze uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. Momenteel zitten we halverwege het dubbelweekend in Hoek van Holland. En in dat eerste weekend stond er gelijk veel op het spel. Want op de velden van de Summer Beach Life Tour werden twee NK's afgewerkt. Bij het beachvolleybal werd het jeugd-NK gespeeld. En daarnaast was er in het beachtennis ook nog het NK in het enkelspel. Ik ga erover in gesprek met Arnoud. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
1: Ja, het was volgens mij qua Summer Beach Life een heel succesvol weekend. Alleen voor jou persoonlijk wat minder, geloof ik.
2: Ja, zeker. We hadden op zich een supermooi weekend in Hoek van Holland. De weersomstandigheden waren voor het volleybal en beachtennis eigenlijk nagenoeg prima. Niet al te veel wind en lekkere omstandigheden op allebei de dagen. Dus dat was zeker lekker. En helaas inderdaad zelf even wat minder om op de vrijdag door de rug te gaan en dan wat minder te kunnen doen. Wat aan de andere kant ook weer heel erg goed is, want dat betekent dat je ook meer gaat delegeren.
1: Ja, delegeren kan je leren, zeg maar dit was een noodgedwongen versie daarvan.
2: Ja, dit was helaas een noodgedwongen versie. En we gaan straks kijken of de fysio daar nog wat aan kan doen. Maar we gaan rustig door in Hoek van Holland, want ook de weersomstandigheden voor aankomend weekend zijn uitermate goed. We kunnen na afgelopen weekend nog een heel mooi weekend gaan verwachten.
1: Nou, is maar goed dan dat het een dubbel weekend is, dat je niet opnieuw velden hoeft te bouwen en dat soort zaken. Maar ja, terugkomend op het afgelopen weekend, want het was natuurlijk fantastisch weer. Met dus ook twee NK's. Hoe is dat eigenlijk allemaal gegaan?
2: Nou, ik moet zeggen ontzettend goed. Na de afgelopen jaren hadden we dit jaar eindelijk een keertje mooi weer, ook in de voorbereidingen. Dus we hadden ontzettend veel positieve geluiden van de ouders en van de volleybalbond. Die het eigenlijk allemaal super strak bij vonden staan met 64 velden. Toch niet heel erg weinig, kan ik je vertellen. 64 velden voor het NK Jeugd. En dat betekent dat ze inderdaad onder de 13, onder de 15, onder de 17 en onder de 19 in de dames- en in de herencategorieën allemaal hun NK spelen. En dat wordt ook dan nog een keertje allemaal afgerond op een centraal zendtekort waar de finales gespeeld worden. Dus ja, ik was het een supermooi weekend wat betreft het jeugd NK. Blije spelers, blije ouders. De locatie Hoek van Holland was erg tevreden. Dus we kijken echt terug op een heel mooi Nederlands kampioenschap jeugd.
1: Ja, en dan denk ik ook fantastisch niveau gezien van de jonge Nederlandse top in de dop.
2: Ja, het mooiste vind ik eigenlijk zelf, en dan kijk ik het zelf niet zo heel vaak, maar als je die categorie jeugd onder 13 ziet beachvolleyballen, dan denk je, nou, daar kan ik zelf nog niet eens aan tippen, want die kunnen gewoon eigenlijk al op een heel hoog niveau goed volleyballen. Het is echt leuk om te zien, het is ook een mixcategorie meiden en jongens. En als je dat niveau ziet inderdaad, dan verbaas je eigenlijk dat ze dat op die leeftijd al zo goed kunnen en die sport eigenlijk al beheersen.
1: Vooral omdat het natuurlijk ook echt een hele zware sport is. Hè? Je moet ook best wel wat uithoudingsvermogen hebben om het goed te doen.
2: Ja, zeker uithoudingsvermogen. Maar zeker ook op die leeftijd moet je, als je al kan spelen met de wind en je kan daar al rekening mee houden. Het is altijd echt een hele moeilijke sport eigenlijk, beachvolleybal. Dan is het heel knap als je ook nog in deze omstandigheden met een beetje wind erbij die bal goed kan pasen en ook gewoon weer terugkrijgt over het net. Dat is absoluut het kijken eigenlijk waard.
1: En tussen de jeugd in het beachvolleybal werd er dus ook nog een NK afgewerkt in het beachtennis. Het enkelspel. Overigens in het beachtennis niet de grootste of meest populaire categorie. Want dat is meer een dubbelsport, toch?
2: Ja, dat klopt. Dat merk je ook wel aan de inschrijvingen. De meeste spelers laten het enkelspel een beetje aan zich voorbij gaan. Dus we hebben het NK dit weekend op 6 velden kunnen spelen. Er was 1 poeltje dames en er was een heren. Nou, er waren van de heren waren er wat meer mensen, maar dat is standaard eigenlijk zo. En die spelen gewoon inderdaad hun toernooitje in een aantal uren uit. Maar je ziet zeker dat dat daar echt het dubbelspel zo meteen de favoriet gaat zijn. En dat evenement is eind augustus. En we hebben ook nog de mixcategorie. De mixcategorie is eigenlijk ook wel heel erg interessant om te bekijken. En die hebben we halverwege augustus in Scheveningen.
1: Ja, nu was het natuurlijk meer dan enkel NK's wat gespeeld werd in het eerste weekend Hoek van Holland. Hoe is de rest verlopen?
2: Nou ja, ook uiteindelijk ons Summer Beachdive evenement. En we hadden ook nog de derde divisie van de Nederlandse competitie bij ons op het strand. Maar Summer Beachdive ook, dat is gewoon mooi om te zien hoe er dan op de zondag alles bij elkaar komt. Dat er en een NK wordt gespeeld en dat er gewoon de recreanten daar omheen spelen. Dat brengt eigenlijk de hele beachsport community een beetje bij elkaar. En dat is uiteindelijk ook waar wij het voor doen bij Summer Beachdive. Het samenbrengen van de verschillende beachsporten. En de hele beachvibe die daar eigenlijk bij hoort. En dat gaan we aankomend weekend weer zien. Waar we eigenlijk heel veel verschillende soorten beachvolleybal gaan aanbieden. We hebben de topdivisie beachvolleybal aankomend weekend. We hebben de tweede divisie. We hebben de eerste divisie. En we hebben de derde divisie van de nationale beachcompetitie. En daarnaast hebben we de recreantencategorieën. Daar zien we nu de inschrijvingen ook toenemen met de mooie weersomstandigheden erbij. En we hebben dan ook nog de KNLTB Beach Tennis Tour. En die ziet er uiteindelijk ook wel goed gevuld uit dit weekend.
1: Ja, dat is in ieder geval goed om te horen dat ook de omstandigheden veel beloven. Want nou ja, wie nu naar buiten kijkt ziet dat het behoorlijk grijs is in Nederland. Maar dat komt gelukkig wel goed dus.
2: Ja, de weersomstandigheden komen goed en dat merken we ook gelijk. Want de gemeente Hoek van Holland of eigenlijk gemeente Rotterdam, die zitten er ook gelijk weer bovenop. Dus we hebben alle protocollen qua weersomstandigheden worden uit de kast gehaald en aangescherpt. Omdat ze een drukte verwachten in Hoek van Holland. En die zullen ongetwijfeld niet allemaal voor Summer Beachlife komen. Maar het is wel prettig voor de mensen die er komen. Want nu hebben ze ook echt om wat naar uit te kijken.
1: Ja, want dat is natuurlijk, ook al komen ze niet allemaal voor Summer Beachlife. Het is voor de zichtbaarheid natuurlijk wel heel erg lekker.
2: Ja, absoluut. Het is ook gewoon wel leuk. Want uiteindelijk betekent het gewoon dat er ook meer publiek rondom ons Center Court komt. We hebben natuurlijk eigen horeca, eigen terras erbij. En dat is voor de spelers leuk. En ik denk dat heel veel mensen zich zullen verbazen. Ook over het niveau voor het beachtennis. We liggen eigenlijk op een hele mooie aanloopplek in Hoek van Holland. Waar bijna iedereen langskomt. Dus genoeg zicht.
1: Voor de mensen die denken, ik ga dit weekend naar Hoek van Holland. Ik heb nog niks te doen. Ik ga meedoen. Waar kunnen ze terecht om zich in te schrijven?
2: Iedereen die kan naar de website www.summerbeachlife.nl om zich nog in te schrijven. Tot en met aankomende vrijdag 12 uur voor de zaterdag. En voor de zondag kan je rustig nog inschrijven tot en met zaterdag.
1: Kijk, dat gaan we meenemen. Arnoud Wildschut, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor het ons bijpraten. Succes bij de fysio. Hopelijk valt de schade mee. En dan wens ik je vast heel erg veel plezier en succes aankomend weekend in Hoek van Holland.
2: Helemaal goed en dankjewel weer.
0: All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur. Hockey.
6: Hi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
7: Voetbal.
8: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
9: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Oh.

0: All Sport Radio Live.
1: Het is een interessante periode voor judoka Indy Pannengieter. De drievoudig regerend Nederlands kampioen bij de jeugd is namelijk in volle voorbereiding op het WK onder 18 jaar in Ecuador. De weg daar naartoe was echter niet makkelijk. Afgelopen week maakte het toptalent van Topjudo Amsterdam op het jeugd-EK op Gran Canaria haar rentree na ziekte en blessureleed. En dat toernooi heeft ze dan weer vooral gebruikt om toch even te peilen hoe ze er nou voor staat in het sterke internationale veld. Nu zijn de ogen uiteraard gericht op dat WK, wat eind augustus plaats gaat vinden. En waar ook ze vol voor een medaille gaat. Ik ga erover met haar in gesprek. Indy, hele goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
1: Allereerst natuurlijk de meest belangrijke vraag. Hoe sta je er momenteel voor? Is alles in kannen en kruiken?
2: Ja, zeker. Ik heb er heel veel zin in het WK. En ik ben nu nog even 10 dagen op vakantie, maar daarna ga ik gewoon weer hard trainen.
1: Ja, lichamelijk alles in orde, blessure, leed, het ziekte is helemaal achter je?
2: Ja, dat gaat nu allemaal goed, gelukkig. Dus dat is fijn.
1: Nou, dat is goed om te horen. En neem ons even mee terug naar dit seizoen tot nu toe. Want ja, momenteel gaat het eigenlijk al jaren eigenlijk best wel heel erg goed met je, Indy. Niet voor niets drievoudig regerend Nederlands kampioen bij de jeugd. Het begon heel erg goed in Kroatië. Daar won je, maar daarna raakte je geblesseerd.
2: Ja, klopt. In Kroatië was ik in de halve finale geblesseerd geraakt aan mijn elleboog. Wat wel echt balen was. Dus daar moest ik veel voor naar de fysio en dat soort dingen. En toen voor de andere selectiewedstrijden, eigenlijk voor de eindtoernooien, was ik weer op die elleboog gevallen. Dus toen heb ik die andere wedstrijden niet kunnen doen, helaas daardoor.
1: Ja, en dan lig je er wel eventjes uit. Hoe bereid je dan in de tussentijd voor op alles wat komen gaan? Want is zo'n elleboogblessure iets wat dan best veel impact heeft op je judo, hè?
2: Nou ja, het heeft zeker veel impact, want ik kon best wel een tijdje niet judoën. Maar dan blijf ik gewoon wel trainen. Ik heb veel hard gelopen, ik heb krachttraining gedaan en veel gewoon conditie bijhouden, zodat ik wel klaar was voor die eindtoernooien.
1: Nou, nu train je bij Top Judo Amsterdam, ook Judo Academie Amsterdam, zit ook in het Topsport Amsterdam programma. Hoeveel helpt dat jou dan ook tijdens zo'n blessureperiode toch weer zo snel mogelijk terug te komen en zo goed mogelijk?
2: Nou ja, bij Top Judo is het wel gewoon heel fijn, want ik heb veel trainingsmaatjes. Dus dat is fijn, want daarmee kan je dan gewoon op trainingen wel veel potjes maken. En dankzij Topsport Amsterdam kan ik ook krachttraining doen. En er zijn ook gezonde maaltijden van Topsport Amsterdam daar. En er is ook fysio beschikbaar.
1: Ja, ik neem aan dat laatste is best wel verrekte handig. Als je met je elleboog weer snel wil terugkomen natuurlijk.
2: Ja, zeker.
1: Hoe is die periode voor jou geweest? Want ja, mentaal lijkt me dat natuurlijk ook wel pittig in zo'n jaar.
2: Ja, dat was zeker heel moeilijk, want ik vind judo natuurlijk hartstikke leuk. Dus het liefst sta ik op de mat en dat is wel moeilijk als je dat dan niet kan doen. Maar mijn trainers hebben me ook wel veel geholpen met gewoon schema maken voor naast de judomat met dingen die ik wel kan.
1: Ja, en hoe vecht je jezelf daardoor doorheen?
2: Ja, gewoon blijven doorgaan, dus blijven trainen en ja, wel hulp zoeken als het nodig is en gewoon met mensen erover praten.
1: Ja, want je bent natuurlijk onderdeel van een hele professionele topsportomgeving. Dat is voor jou natuurlijk ook wel heel erg fijn, want het geeft je de ruimte om je zo goed mogelijk met je sport bezig te gaan. Maar ja, aan de andere kant, je bent ook nog maar 17, dus je moet er ook nog maar mee om kunnen gaan, ook mentaal. Dat zit wel goed, hoor ik dan.
2: Ja, klopt. Nou ja, natuurlijk is het soms nog wel moeilijk, maar ik probeer gewoon ook met mijn ouders en mijn trainers gewoon open te zijn over hoe ik me dan voel over dat soort dingen, zodat ze mij daar ook mee kunnen helpen.
1: Ja, nu dus je rentree gemaakt op het Europees kampioenschap. Hoe is dat gegaan?
2: Nou ja, ik had er heel veel zin in en ik zat er ook wel goed in qua conditie, alleen dan helaas was het niet zo goed gegaan. Maar ik heb er ook wel weer leermomenten uitgehaald en dan kan ik daar gewoon weer op focussen voor het WK.
1: Ja, want die leermomenten, wat neem je dan bijvoorbeeld mee vanuit Gran Canaria?
2: Nou ja, dat zijn vooral vaak kleine technische dingetjes die je gewoon tijdens je potjes dan ziet als je terugkijkt. Want ik kijk altijd al mijn potjes terug. Maar ja, soms ligt het ook vooral aan spanning en dat soort dingen van tevoren en hoe je daarmee om moet gaan.
1: Ja, want ik neem aan als je een rentree maakt op een Europees kampioenschap, dat je ook niet jezelf te veel druk oplegt, toch? Ik bedoel, ik kan me voorstellen, als je er even een tijdje uitgelegen hebt, je komt terug van een blessure, dat dan voornamelijk het doel is om gewoon even te kijken hoe je ervoor staat.
2: Zeker, zeker. Maar ik wilde natuurlijk ook heel graag laten zien dat ik daar gewoon een medaille kon pakken.
1: Ja, ben je wat dat betreft dan wel tevreden over hoe het dan verlopen is?
2: Nou ja, ik ben natuurlijk baal ik er heel erg van dat ik geen medaille heb gehaald. Maar ik stond er wel weer en ik vond dat ik er goed stond. Dus ja, of ik nou helemaal tevreden ben is natuurlijk een beetje moeilijk, omdat ik natuurlijk niet heb behaald wat ik wilde halen.
1: Maar gezien de voorbereiding erop, is daar dan wel enige tevredenheid mogelijk, Indy?
2: Ja, precies.
1: Nu is dan vol de focus op het wereldkampioenschap onder 18 jaar. Dat is overigens helemaal in Ecuador. Ben je al ooit trouwens voor de sport zo ver weg geweest?
2: Nee, nog nooit. Nee, dat is het verste wat ik ooit ga zijn.
1: Hoe is dat dan om dat mee te maken?
2: Nou ja, ik vind het super gaaf dat ik dan zo ver ook mag reizen voor judo. Maar het is ook wel weer natuurlijk, heb je daar ook tijdverschil en dat soort dingen. Dus daarmee heb ik nog nooit mee om hoeven gaan. Dus dat moet ik ook nog even uitvogelen.
1: Ja, het gaat plaatsvinden in Guayaquil. Ben je dan ook van tevoren zo iemand die dan toch even checkt van in wat voor omstandigheden kom ik te spelen? Wat voor een sportomgeving? Hoe ziet het er daar uit? Acclimatiseren, ben je daar van tevoren dan ook druk mee bezig?
2: Ja, zeker. Ik ga ook, hier in Nederland ga ik me al aanpassen, op het tijdsverschil. En het is daar natuurlijk ook warm, maar het is in Nederland op dit moment ook heel warm. Dus dat scheelt niet zo.
1: Ja, want hoe ver van tevoren ga je daar naartoe? Wat is een beetje je acclimatiseringsperiode?
2: Nou, dat weet ik nog niet precies. Dat moeten we nog een beetje uitzoeken. Dus dat weet ik nog niet.
1: Nou ja, de ambities liggen in ieder geval wel hoog, hè? Je wil vol voor medailles gaan daar ook. In hoeverre is dat een realistisch doel ook dit seizoen?
2: Ik denk dat dat wel realistisch is. Want als ik gewoon daar goed fit sta, denk ik dat ik wel gewoon een goede kans maak op een medaille.
1: Nou ja, je hebt natuurlijk nog even de tijd om daar alles aan te doen. Want het begint op 20 augustus, zeg ik even snel uit mijn hoofd. Dus dat is nog een maandje of anderhalf.
2: Ja, precies. En ik heb nu geen pijntjes. Dus zodra ik terug ben van vakantie, kan ik weer gewoon gelijk volop trainen. En mij klaarmaken daarvoor.
1: Want hoe ziet die periode na je vakantie er eigenlijk uit? Hoe gaat die voorbereiding eruit zien?
2: Nou, ik ga gewoon. Ik wil vooral heel veel judo, omdat ik natuurlijk ook best wel veel trainingsuren heb gemist, gewoon op de mat. Maar ook gewoon krachttraining, conditie, dus ook hardlopen en dat soort dingen erbij.
1: Nu is dit overigens ook je laatste jaar in de onder 18. Is dat nog iets waar je mee bezig bent? Want nou ja, je komt daarna natuurlijk in een leeftijdscategorie hoger. Dan wordt het natuurlijk weer even wennen en aanpoten. Misschien nieuwe tegenstanders en dergelijke.
2: Ja, zeker. Ja, ik vind dat wel. Mijn laatste jaar op mijn 18 vind ik ook wel bijzonder. Want ja, ik ga hierna natuurlijk ook weer naar een nieuwe leeftijd. Dan is alles weer anders. En dan zijn er ook weer andere wedstrijden. Dus daarom wil ik ook wel extra graag nog die medaille halen.
1: En als we kijken naar de Nederlandse selectie die kant op gaat. Jij bent een van de drie. Overigens de enige dame die kant op gaat. Wat kunnen we namens Nederland verwachten?
2: Ik denk dat iedereen die daarheen gaat gewoon ook hard heeft getraind. En iedereen gaat zijn best doen en gewoon alles geven wat ze hebben.
1: Ja, overigens ook nog even goed om te weten, denk ik, voor de mensen. Jij wil ook heel graag jouw coach mee hebben. Wat natuurlijk heel vanzelfsprekend is dat die meegaat. Dat betaalt de bond overigens niet. Maar Top Judo Amsterdam is daarvoor een actie gestart, hè?
2: Zeker, zeker. Dat is heel fijn. Top Judo probeert daar heel goed mee te helpen, dat mijn coach mee kan. En ik heb zelf ook op Yvonne van Gennep Fonds een pagina geopend om geld in te zamelen. En dat gaat echt heel goed. Ik heb er zeker vertrouwen in dat dat gaat lukken. Moet er nog wel wat, maar ik denk dat dat gaat lukken.
1: Ja, misschien dan toch even een call to action, zoals dat zo mooi heet. Waarom moeten de mensen jouw coach die kant op helpen?
2: Nou, omdat ik gewoon al 3 jaar lang eigenlijk met deze coach bezig ben. Dus die kent mijn judo heel goed en mij ook. En ik vind het natuurlijk gewoon het fijnst om met iemand te judo als coach die ik heel goed ken. En hij mijn judo kent. En ik denk dat hij mij de beste tips kan geven.
1: Nou, en het heeft ook zeker geen windeieren gelegd zijn invloed op jou als judoka. Want je zegt, je bent nu 3 jaar met hem bezig. Nou ja, je bent ook drievoudig regerend Nederlands kampioen. Dus wat dat betreft gaat dat wel prima.
2: Ja, precies.
1: Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe we dan straks op dat WK ervoor staan. Ik hoop dat jouw ambitie voor het te halen van in ieder geval een medaille mag gaan lukken in die pannengieter. Geniet nog even van je vakantie en alvast heel erg veel succes richting het jeugd-WK in Ecuador.
2: Ja, nou, heel erg bedankt.
0: All Sport Radio Live.

elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.
1: I know it's weird to say this, but I've been thinking about it lately.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, okay.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Ik deed op dinsdag, donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat, de liefde voor de koers? Of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen gepaard met wat trainingskampen in het buitenland voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen. Veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren, omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dicht bij huis wat mooi zijn en waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike-wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken vanuit. Daar ben ik ook mee begonnen met die twee disciplines eigenlijk. Daar leer toch wel spelenderwijs leer je zo die techniek wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar, tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
1: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
2: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die aan de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je er toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje. Lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder recht nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Maar dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar ook wel van, dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
2: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongeren trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien naar richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
2: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus ja, vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
2: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
2: Ik rij morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden. Dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Daar staan wedstrijd. En dan ga ik in augustus op campagne in het Baskeland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar 5 koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het werkseizoen alweer ten einde.
1: Nou, dat klinkt in ieder geval wel.

0: fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, want wat zou voor jou de meest ultieme zegen zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
0: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zegen zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Dus nou, ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
0: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. Dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En die staat nu op €6.000, dacht ik. Een doel.
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gennep Talentfonds.nl toe gaan? Klikken op jouw naam en jouw steunen.
0: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn centen bij elkaar te krijgen. Omdat de tijd gewoon op is in de week. Ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling. Wat is die gewenst? Hoe wil die gepromoot worden daarin? Of niet. Dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt. Daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
0: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze Talentboek Talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
0: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
2: All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur.
3: Voetbal. Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
4: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor en je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Ja, Frank, de BV Sport Update. Elke week brengen we de luisteraar natuurlijk weer op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing. En vertel Frank, wat heb je deze week verzameld?
2: Ja, er is natuurlijk veel gaande op het ogenblik. En natuurlijk alles staat in het teken een beetje van het wereldkampioenschap voetbal in Amerika, Canada en Mexico. Maar ik kan er dus helaas niet omheen, zou ik bijna willen zeggen. Onze luisteraars zullen er zo langzamerhand bijna genoeg van krijgen en zullen gaan denken dat ik een persoonlijke oorlog heb met meneer Gianni Infantino. De FIFA-akela, die toen hij aan het roer kwam bij FIFA plechtig beloofde dat de koers van zijn voorganger Sepp Blatter, ook niet onbesmet, een koers van corruptie en egotrip drastisch zou wijzigen. Nou,
1: in feite is niet gebeurd.
2: In feite is op alle fronten het tegendeel intussen meer dan bewezen. Het is nu het moment om alle handelingen van hem eens daarop in te gaan. Maar de meest recente acties spant in mijn ogen althans de kroon in en is een serieus gevaar voor de geloofwaardigheid in de zo waardevolle onvoorspelbaarheid die de sport zo mooi maakt en zo groot maakt. Het opdringend persoonlijk verzoek aan Infantino van president Donald Trump voor het seponeren van de rode kaart van de Amerikaanse speler Follerin Balogun. Dat tart in deze alle wetten van het voetbal. Als het voetbal toegeeft, en dat doet Infantino op vele manieren, aan de politiek onder andere, en aan het grote geld, en aan de geloofwaardigheid, dan verliest de sport. Want uiteindelijk trekken de fans dan conclusies van de sport is niet meer onvoorspelbaar, de sport is niet meer geloofwaardig. De politiek beïnvloedt de sport. En als de fans vertrekken, ja, dan in het kielzog daarvan vertrekken dan de media, de televisierechten, een zeer belangrijke bron van inkomsten voor de sport, en de sponsors, een minstens even belangrijke bron van inkomsten. Zo simpel is het. En de fans, ja, die kunnen iets anders kiezen. En wat Infantino nu gedaan heeft, dat raakt aan de absolute essentie van sport. Dat hij gekke dingen doet af en toe met geld en weet ik veel wat, en dat hij corrupt is. Dat is ook natuurlijk niet goed te praten, maar het feit dat hij nu aan de basis en de grondbeginselen van de sport komt, dat is een doodsteken. Het is een spijker in de doodskist van het voetbal in mijn ogen.
1: Ja, Bas, hoe kan jij naar die situatie eigenlijk? Jij hebt natuurlijk, voordat je bij de Nederlandse Loterij kwam, ruim 10 jaar persvoorlichter geweest van het Nederlands elftal. Hoe kijk jij naar zo'n situatie als deze?
3: Ik denk dat een goede dag trouwens allemaal. Ik denk dat Frank het vrij goed heeft samengevat. Als je dit soort inmenging krijgt in een sport, is dat, als je niet uitkijkt, het begin van het einde. Omdat het gewoon niet kan. Je moet dat gescheiden houden van elkaar. En op het moment dat er spelletjes gespeeld worden en mensen de indruk krijgen dat er zaakjes geregeld worden in achterkamertjes, ja, dan ben je echt heel ver van huis. Ik weet niet in hoeverre er nog details extra naar boven komen. Dingen worden bevestigd in de komende dagen. Of misschien juist wel weer een beetje ontkracht. Maar het riekt aan alle kanten zo vies dat je daar heel ver van weg moet blijven. En dat is, wat dat betreft, is dat wel echt een hele ernstige zaak. Niet voor niks dat in heel Europa alle kranten daar massively over hebben bericht. En ik heb het echt toevallig nog op zitten zoeken. Dat is ook een beetje beroepsdeformatie als oude journalist. Dan ga je toch kijken, wat schrijft L'Équipe en wat schrijven ze in Spanje? Wat schrijven de Gazzetta dello Sport? Nou, het doen allemaal hetzelfde. Allemaal woest.
2: Ja, en het is niet, kijk, het is al opgestapeld op een aantal andere zaakjes die hij ook heeft gedaan, waar je ook op zijn minst een vraagteken bij kan zetten in het huidige wereldkampioenschap. Want iets anders is dat ruim 50 leden van het Europese parlement hebben bij FIFA hun stem laten horen met een klacht en een eis om een uitleg waarom FIFA-baas Infantino, daar heb je hem weer, geheel op eigen houtje aan een FIFA Peace Prize of Peace Award heeft gecreëerd en die heeft uitgereikt aan Donald Trump. Nou, wat heeft Donald Trump met ons soccer, het voetbal? Nu helemaal niets. Integendeel, hij laat op vele fronten blijken dat hij er totaal geen verstand van heeft en dat hij niet weet waar we het over hebben. Maar die krijgt dan een FIFA Peace Award. Nou, dus het Europese parlement is daar ook al aan bezig. De klacht is nu officieel en gestuurd naar zowel Infantino zelf als naar de leden van het FIFA bestuur. En onder die 50 leden van het Europese parlement, leden uit Duitsland, Spanje, Frankrijk, België, Italië, Denemarken, Ierland, Luxemburg en ook Nederland, heeft daarin een belangrijke rol gespeeld. Want het Nederlandse lid van het Europese parlement, Lara Wolters, zou een van de initiatiefnemers zijn geweest voor dat protest. Dus die klacht van het Europese parlement is vooral gebaseerd op het feit dat FIFA statuten zeer nadrukkelijk melden dat FIFA ten alle tijden zich afzijdig houdt van politieke en religieuze zaken. En dat alle personen onder de FIFA-vlag zich distancieren van politieke issues. Zo staat het letterlijk in de statuten van FIFA. Nou, dat heeft natuurlijk meneer Infantino nu op alle fronten doorbroken. De straf die daarop zou kunnen staan, is dat hij wordt ontheven uit zijn functie en dat hij een x-aantal jaren niets meer mag doen in het voetbal, zoals ook met Platini is gebeurd. Die in lijn was voor het FIFA-sponsorschap of voorzitterschap. Dat ook niet meer heeft kunnen doen. Maar ondanks al deze klachten van overal in de wereld is het Listarkis repet. Er verandert niets zolang het One Country, One Vote systeem in FIFA telt. De kleine landjes die gelijmd worden, gepaaid worden door de voorzitter, die bepalen het eigenlijk net zoveel als een Engeland, een Duitsland, een Frankrijk, grote voetballanden, Brazilië. Het is makkelijk om die kleine landjes te paaien en dat doet natuurlijk Infantino voor zijn aanstaande herverkiezing. Dus het is... Het
3: is goed dat je dat benoemt, Frank, want dat is inderdaad grappig. Ik heb uit mijn KVB-tijd, hebben we daar ons ook wel eens over verbaasd, dat de Vanuatu-eilanden evenveel stemrecht hebben als Duitsland. Dat is best bijzonder.
2: Eigenlijk kan dat niet. Nee, het opmerkelijke is dat een Blatter is daarmee begonnen en die heeft het overgedragen, ongetwijfeld die kennis en kunde, als je dat zo kunt noemen, aan Infantino. Dat die kleine landjes, die kan je ontzettend goed lijmen met materialen. En sponsor Adidas zit elk jaar met onverkochte zaken uit Europa vanwege het modebeeld. Die spullen zijn niet meer te verkopen, maar zijn nog zeer goed bruikbaar. Dus Infantino speelt Sinterklaas met containers vol met Adidas spullen in Afrika, in kleine landjes, en is zodoende verzekerd van die stemmen. En hij heeft in wezen lak aan de grote voetballanden als Duitsland, Engeland, Frankrijk, want hij weet van tevoren dat die niet op hem stemmen. Maar hij wint de meerderheid van de 211 bij FIFA aangesloten landen door te paaien met containers vol met Adidas spullen.
3: Ja. Weet je, dat ook nog wel een bijzonder incident was in de hele nasleep van het verhaal dat je zojuist vertelde, dat de bekritiseerde Blatter, van wie wij natuurlijk allemaal iets vonden, dat die, na wat er gebeurd was met Trump en Infantino, volgens er een tweet geloof ik uitgooide en zei, het is een schande dat dit allemaal maar kan.
2: Ja.
3: Dat was uit dat je denkt, oh ja, hoe zat het ook weer?
2: Ja, de pot verwerkt de ketel.
1: Precies, ja, hij deed natuurlijk nog allemaal in het geheim en achter de schermen. Bij Infantino is het gewoon onbeschaamd in de openbaarheid.
2: Absoluut. En iedereen roept er schande van, maar er gebeurt waarschijnlijk niks.
3: Nee. Onbeschaamd is wel een goed woord, Robert. Want er gebeurt natuurlijk in de sport, en dat geldt niet alleen voor de sport, dat gebeurt in alle sectoren van de wereld, gebeuren er natuurlijk best wel eens dingen die niet iedereen ziet of kan zien. Maar dat dit zo onbeschaamd en in die open gebeurt, alsof het allemaal eigenlijk normaal is. Van ja, wij doen dat en wat jullie ervan vinden, dat maakt niet uit. Dat hele sfeertje vind ik wel pijnlijk.
2: Ja, absoluut. Maar goed, over naar wat betere nieuws. Per slotverrekening is het niet alleen het WK voetbal dat op dit moment zich afspeelt. We hebben Wimbledon, we hebben de Tour de France. En ik wil graag eventjes ingaan op Wimbledon en met name de kracht van Wimbledon. En dan doen we volgende week, Robert, doen we de Tour de France.
1: Leuk.
2: Wat is nou feitelijk de kracht van Wimbledon? Nou, in mijn ogen blijft zoals het is. Tradities. Engeland is natuurlijk een land van tradities. Maar de tradities van Wimbledon, een all-white dresscode. Alle spelers in wit. Dan kan je zeggen, ja, je moet met de mode meegaan. Dat is modern, dat is jeugd, dat is cool, dat is chic. Maar ik vind het juist, een van de krachten van Wimbledon is dat witte tenue van alle spelers. Een absolute minimale zichtbaarheid van sponsors. Je ziet wel, als je heel goed kijkt, en dat doe ik natuurlijk als een vakidioot. Maar je ziet dan ergens heel klein staan Emirates. Je ziet dan Land Rover staan, ergens heel klein.
1: En daar zijn ze de laatste jaren wel veel losser in geworden, hè, bij Wimbledon.
2: Ja, dus ze bezwijken wel voor waarschijnlijk hele grote bedragen. Maar het grappige of het mooie van Wimbledon is, omdat het zo'n bepaalde vorm van exclusiviteit uitstraalt van weinig exposure. Het donkergroen is heilig. Het gras is heilig. Daardoor trekken ze juist ook sponsors aan die niet op zoek zijn naar zichtbaarheid, maar die op zoek zijn om daar met hun relaties te zijn, om onderdeel te zijn van het magische Wimbledon, het jaarlijkse toptennis toernooi in de wereld. Nou, de All England Tennis Club, eigenaar van Wimbledon, koestert deze koers, gelukkig, en investeert de winst, en die is van vorig jaar was 423 miljoen ponden, terug in het toernooi. Uitzendrechten worden niet verkocht aan de hoogste bieder. Uitzendrechten worden verkocht aan degene met maximaal bereik. En dat vind ik een fantastische instelling. Als je je dat kunt veroorloven. En dat kan Wimbledon. Het is prachtig. En daarom vind ik het magisch van Wimbledon. En daarom steken ze toch, hoe je het ook bent of keert, uit boven Roland Garros, US Open en Australian Open. Over zo'n ander nieuwtje, eventjes over tennis. Nu we toch in tennis zitten. De ITF, de Internationale Tennis Federatie, gaat zichzelf op dit moment, as we speak, rebranden als World Tennis. Daarmee volgen ze de atletiek en het zeilen. De atletiek unie die heette de IAAF in het verleden. En die heet nu World Athletics. En het zeilen heet dan niet meer de Royal Yachting Association, maar die heet nu World Sailing. Dus duidelijkheid, helderheid. Dat de sport ook bereid is zich te rebranden. En als we dan toch weer internationale sport hebben, dan ga ik even naar het IOC. Dat Internationaal Olympisch Comité heeft eindelijk, en ik benadruk eindelijk, besloten de circa 14.000 atleten aan de zomer- en de winterspelen, totaal 14.000, een vast bedrag te betalen van $10.000 per atleet. Dus of je ongeacht of je wint of verliest, je krijgt $10.000. En daarom noemen ze het ook niet prijzengeld, maar noemen ze het een soort sportgeld, startgeld of een deelnemersveld. Ik begrijp dat wel waarom ze het ook niet prijzengeld noemen, want prijzengeld is natuurlijk onderhevig aan inflatie en als de inflatie doorslaat, dan moet je dat ook weer gaan verhogen. Dus hiermee zijn ze voorlopig in ieder geval tegemoet gekomen aan de wens van de atleten om toch ook mee te delen uit de prijzenpot en uit het geld en de sponsorgelden en de uitzendrechtengelden. Dus een goede ontwikkeling.
1: Maar dan hoop ik wel dat de NOC-NSF daarin meegaat. In die zin dat ze wel naar de regels van hun stipendium gaan kijken. Want dat is natuurlijk jarenlang een dingetje geweest. Dan was je succesvol op de Spelen. Kreeg je voor een medaille, wat is het, €35.000 of zo.
2: Ja.
1: Maar dan werden ze ineens gekort op hun stipendium. Of moesten ze terugbetalen?
2: Is ingetrokken tot mijn grote verbazing ook. En die hebben we al eerder uitgesproken in dit programma. Ik vind het tegen de stroom inzwemmen. Juist op een moment dat de atleten in mijn ogen terecht meer eisen vanuit de enorme bedragen die naar de sport toevloeien. Dat ze in het kader van hun prestaties ook een zekere mate van meedelen uit die grote pot met geld. Dan gaat het NOC-NSF beslissen om die prijzen bij de Olympische Spelen voor de medaillewinnaars om die te schrappen. En ze hebben wel tegelijkertijd uitgesproken de ambitie om bij de toplanden van de wereld te blijven behoren. En zelf dat meest sportieve land van de wereld te worden. Nou, dat vind ik een gezonde ambitie. Of dat lukt, weet ik niet. Maar als je dat dan koppelt aan het intrekken van prijzengeld voor medailles, dan denk ik dat dat een enigszins averechts effect gaat hebben.
1: Ja, want bijvoorbeeld die regel dat ze dan gingen kortom, dan verdien je te veel volgens de wet. Hè, dan moet je je uitkering, wat het in principe is natuurlijk, moet je terugbetalen of wordt ingetrokken. Nou, ik ken uit persoonlijke kring gewoon atleten die bijna aan eigen succes letterlijk ten onder gegaan zijn.
2: Ja. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat als je dit ter sprake brengt in Den Haag, dat het ministerie van Financiën best bereid zou zijn een uitzondering te maken voor de atleten. Goed, dan mede in het licht van onze gast vandaag, Bas Tichler, terug naar eigen land. Want Eurojackpot, een van de merken van de Nederlandse loterij, wordt mouwsponsor bij zowel PSV als bij Feyenoord. Ik vermoed dat Ajax ook op het lijstje stond, maar die heeft al een mouwsponsor in dat Team Rocket Stars IT. Eurojackpot is een eigendom van de Nederlandse Loterij, zoals ik al zei, en is voor 4 jaar getekend. De deal geldt voor zowel de mannen als de vrouwenteams. Heel begrijpelijk en terecht, Bas, dat jullie dat doen.
3: Denk ook.
2: Eurojackpot is niet nieuw in het voetbal, want is al hoofd- en naamsponsor van de KNVB bekercompetitie en de vrouwen eredivisie. En aanwezig bij een aantal eredivisieclubs. vraag aan jou, Bas, omdat het zo relevant is. Hoe zit dat met de Vriendenloterij, die naamgever en hoofdsponsor is van de Eredivisie? Is dat niet enigszins conflicterend of bijtend?
3: Je bedoelt omdat de Vriendenloterij onze concurrent is, als je het zo zou moeten noemen. Ja. Onze conculega, mag je dan tegenwoordig zeggen. Ach ja, ik ben daar niet zo heel gevoelig voor. Eurojackpot vind ik dat wel fijn om te zeggen. Eurojackpot is eigenlijk gewoon een beetje de Europese loterij, hè? Dus inderdaad is ervoor gekozen om die heel erg in het voetbal te laten landen. Nou, dat is op een aantal vlakken, dat heb je net benoemd, is dat heel goed gelukt. Daar is heel goed over nagedacht. En inderdaad ook met mannen en vrouwen en alles wat ertussen zit. Nou, ik denk dat het elkaar niet bijt. En waarom zou het elkaar moeten bijten? Ik geloof dat er zijn zoveel partijen in Nederland die allemaal goede dingen doen voor sport en voor de maatschappij en voor goede doelen. En dan kunnen we allemaal wel elkaar vliegen afvangen en zeggen jij dit, jij dat. Maar ja, ik vind dat allemaal niet zo'n probleem.
2: Nee, relevant ook om toe te voegen is dat jaarlijks al een aanzienlijk bedrag van het totaalbedrag dat de NLO jaarlijks afdraagt aan NOC-NSF. Dat gaat al naar de KNVB. En het amateurvoetbal in 2025 werd daarvoor van die 54 miljoen die naar het NOC-NSF gaan. 4,8 miljoen, meen ik, ja. Afgedragen aan de KNVB. Ja. Dus jullie zijn al heel lang een vaste en een goede partner van de Nederlandse Voetbalbond, de KNVB. Dan nog wat korte nieuwtjes. Viaplay heeft voor 142 miljoen de volledige Nederlandse operatie verkocht aan DPG Media. Eigenaars van onder andere RTL, Videoland, AD en Volkskrant. Viaplay heeft de rechten van onder andere de Formule 1 en van de Engelse Premier League. Dat zijn in de sportwereld natuurlijk behoorlijk zware rechten.
1: Hot property.
2: Ja, hot property. Dus ik vrees dat het noodgedwongen is, want anders zou ik... Kan ik me niet voorstellen waarom ze willen scheiden van die twee hot properties voor de Nederlandse markt. En als we het toch over overnames in het medialandschap hebben, Sky bevestigt de overname van de Britse commerciële zenders van ITV voor 1,6 miljard pond. Dan nog de wedstrijd Verenigde Staten tegen Bosnië-Herzegovina, gewonnen door de Verenigde Staten, trok een record aantal kijkers op Fox, namelijk 24,4 miljoen in de Verenigde Staten.
1: Het is nog weinig voor mijn gevoel. Je hebt
2: nou, ja,
1: honderden miljoenen inwoners.
2: Ja, maar voor voetbal, voor het Europese, ons voetbal, ja, ja. Is het een record. Ten slotte, zoals velen van ons weten, heeft Bayern München een aantal groot bedrijven als aandeelhouder. Dat is een prachtige formule die ze daar hebben. Daardoor is die club zo gezond, financieel gezien. Sportief gezien trouwens ook. Een van hen is Volkswagen met 8,3% van de aandelen. Nu het minder goed gaat met Volkswagen, overweegt Volkswagen, en dat is serieus ook al bekendgemaakt, om de 8,3% van de aandelen in Bayern München op de markt in de etalage te zetten.
1: Maar dat vind ik dan toch wel interessant. Want als je denkt aan Bayern München, dan denk je toch eerder aan BMW, hè, Bayerische Motorwerken. En Volkswagen, dat is toch juist Wolfsburg. Dus wel grappig dat ze dan weer aandelen hebben in Bayern, terwijl ja. Als je denkt aan ze... Ja, en nog meer geld in Wolfsburg.
2: Ik zal je nog een aardige andere anekdote vertellen. Maar dit is relatief nieuw dat Volkswagen aandeelhouder is. BMW heeft ze verkocht, de aandelen. Maar toen BMW een van de eigenaren, dus ook sponsors was van Bayern München, reed de voltallige directie en bestuur in BMW's, uiteraard. Behalve Frans Beckenbauer, die reed in een Mercedes, want die had een privécontract met Mercedes. De ene ster steunt de andere ster. En die weigerden dus om in een BMW te rijden. En dat heeft BMW toen geaccepteerd.
3: Nou, wat ook nog leuk is, dan gaan we lekker allemaal verhaaltjes vertellen. Mag wel even, hè?
2: Ja, tuurlijk.
3: Dat toen BMW daar uitstapte, toen was Audi... Die hebben er ongeveer 0,3 van een seconde voor nodig gehad om erover na te denken. Om daarin te stappen. En toen was de Bayerische motorwerken BMW, had ze hielen nog niet gelicht. Het aandelenpakket ging naar Volkswagen. En de voltallige selectie van Bayern reed van dat moment in Audi's. En volgens mij doen ze het nog steeds. Maar daar ben ik niet helemaal zeker van. Maar in ieder geval hebben die 10, 15 jaar lang in Audi's gereden. En dat heeft bij BMW echt heel veel pijn gedaan.
2: Ja, ongetwijfeld.
3: Die hadden ze even gemist.
2: Ik kom toch nog eventjes terug met een klein aardigheidje op een beetje. We hebben nu 8 teams die staan in het wereldkampioenschap voetbal. Waarvan er 3 keer in Nike spelen. 3 keer in Puma. En 2 keer in Adidas. En normaal gesproken verwacht je een oorlog tussen aanhalingstekens. Nike-Adidas. Maar Puma doet het behoorlijk goed.
1: Ja, maar Puma is toch een soort van Adidas B, hè? Dus...
2: Ja, maar goed, het zijn harde rivalen. Hè? Ze zitten heel dicht bij elkaar in Duitsland. Maar het zijn harde rivalen van elkaar. En daarom is het zo pikant dat Nike nu vanaf volgend jaar die manschaft gaat kleden. Daar heeft Nike 100 miljoen voor weten te betalen. Of voor vrijgemaakt om te betalen. Op basis waarvan Adidas nu weer heeft geantwoord dat ze eenzelfde bedrag in de Bundesliga gaan sponsoren. Maar goed, dat even terzijde. Dan, dat waren mijn nieuwtjes voor deze week.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Elke week bellen we in deze uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. Momenteel zitten we halverwege het dubbelweekend in Hoek van Holland. En in dat eerste weekend stond er gelijk veel op het spel. Want op de velden van de Summer Beach Life Tour werden twee NK's afgewerkt. Bij het beachvolleybal werd het jeugd-NK gespeeld. En daarnaast was er in het beachtennis ook nog het NK in het enkelspel. Ik ga erover in gesprek met Arnoud. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
1: Ja, het was volgens mij qua Summer Beach Life een heel succesvol weekend. Alleen voor jou persoonlijk wat minder, geloof ik.
2: Ja, zeker. We hadden op zich een supermooi weekend in Hoek van Holland. De weersomstandigheden waren voor het volleybal en beachtennis eigenlijk nagenoeg prima. Niet al te veel wind en lekkere omstandigheden op allebei de dagen. Dus dat was zeker lekker. En helaas inderdaad zelf even wat minder om op de vrijdag door de rug te gaan en dan wat minder te kunnen doen. Wat aan de andere kant ook weer heel erg goed is, want dat betekent dat je ook meer gaat delegeren.
1: Ja, delegeren kan je leren, zeg maar dit was een noodgedwongen versie daarvan.
2: Ja, dit was helaas een noodgedwongen versie. En we gaan straks kijken of de fysio daar nog wat aan kan doen. Maar we gaan rustig door in Hoek van Holland, want ook de weersomstandigheden voor aankomend weekend zijn uitermate goed. We kunnen na afgelopen weekend nog een heel mooi weekend gaan verwachten.
1: Nou, het is maar goed dan dat het een dubbel weekend is. Dat je niet opnieuw velden hoeft te bouwen en dat soort zaken. Terugkomend op het afgelopen weekend, want het was natuurlijk fantastisch weer. Met dus ook twee NK's. Hoe is dat eigenlijk allemaal gegaan?
2: Nou, ik moet zeggen ontzettend goed. Na de afgelopen jaren hadden we dit jaar eindelijk een keertje mooi weer. Ook in de voorbereidingen. Dus we hadden ontzettend veel positieve geluiden van de ouders en van de volleybalbond. Die het eigenlijk allemaal super strak bij vonden staan met 64 velden. Toch niet heel erg weinig, kan ik je vertellen. 64 velden voor het NK Jeugd. En dat betekent dat ze inderdaad onder de 13, onder de 15, onder de 17 en onder de 19 in de dames- en in de herencategorieën allemaal hun NK spelen. En dat wordt ook dan nog een keertje allemaal afgerond op op een centraal zendtekort waar de finales gespeeld worden. Dus ja, ik was het een supermooi weekend wat betreft het jeugd NK. Blije spelers, blije ouders. De locatie Hoek van Holland was erg tevreden. Dus we kijken echt terug op een heel mooi Nederlands kampioenschap jeugd.
1: Ja, en dan denk ik ook fantastisch niveau gezien van de jonge Nederlandse top in de dop.
2: Ja, het mooiste vind ik eigenlijk zelf, en dan kijk ik zelf niet zo heel vaak, maar als je die categorie jeugd onder 13 ziet beachvolleyballen, dan denk je, nou, daar kan ik zelf nog niet eens aan tippen, want die kunnen gewoon eigenlijk al op een heel hoog niveau goed volleyballen. Het is echt leuk om te zien, het is ook een mixcategorie meiden en jongens. En als je dat niveau ziet inderdaad, dan verbaas je eigenlijk dat ze dat op die leeftijd al zo goed kunnen en die sport eigenlijk al beheersen.
1: Vooral omdat het natuurlijk ook echt een hele zware sport is. Hè? Je moet ook best wel wat uithoudingsvermogen hebben om het goed te doen.
2: Ja, zeker uithoudingsvermogen. Maar zeker ook op die leeftijd moet je, als je al kan spelen met de wind en je kan daar al rekening mee houden. Het is altijd echt een hele moeilijke sport eigenlijk, beachvolleybal. Dan is het heel knap als je ook nog in deze omstandigheden met een beetje wind erbij die bal goed kan pasen en ook gewoon weer terugkrijgt over het net. Dat is absoluut het kijken eigenlijk waard.
1: En tussen de jeugd in het beachvolleybal werd er dus ook nog een NK afgewerkt in het beachtennis. Het enkelspel. Overigens in het beachtennis niet de grootste of meest populaire categorie. Want dat is meer een dubbelsport, toch?
2: Ja, dat klopt. Dat merk je ook wel aan de inschrijvingen. De meeste spelers laten het enkelspel een beetje aan zich voorbij gaan. Dus we hebben het NK dit weekend op 6 velden kunnen spelen. Er was 1 poeltje dames en er was een heren. Nou, van de heren waren er wat meer mensen, maar dat is standaard eigenlijk zo. En die spelen gewoon inderdaad hun toernooitje in een aantal uren uit. Maar je ziet zeker dat dat daar echt het dubbelspel zo meteen de favoriet gaat zijn. En dat evenement is eind augustus. En we hebben ook nog de mixcategorie. De mixcategorie is eigenlijk ook wel heel erg interessant om te bekijken. En die hebben we halverwege augustus in Scheveningen.
1: Ja, nu was het natuurlijk meer dan enkel NK's wat gespeeld werd in het eerste weekend Hoek van Holland. Hoe is de rest verlopen?
2: Nou ja, ook uiteindelijk ons Summer Beach Dive evenement. En we hadden ook nog de derde divisie van de Nederlandse competitie bij ons op het strand. Maar Summer Beach Dive ook. Dat is gewoon mooi om te zien hoe er dan op de zondag alles bij elkaar komt. Dat er en een NK wordt gespeeld en dat er gewoon de recreanten daar omheen spelen. Dat brengt eigenlijk de hele beachsport community een beetje bij elkaar. En dat is uiteindelijk ook waar wij het voor doen bij Summer Beach Live. Het samenbrengen van de verschillende beachsporten. En de hele beach vibe die daar eigenlijk bij hoort. En dat gaan we aankomend weekend weer zien. Waar we eigenlijk heel veel verschillende soorten beachvolleybal gaan aanbieden. We hebben de topdivisie beachvolleybal aankomend weekend. We hebben de tweede divisie. We hebben de eerste divisie. En we hebben de derde divisie van de nationale beachcompetitie. En daarnaast hebben we de recreantencategorieën. Daar zien we nu de inschrijvingen ook toenemen met de mooie weersomstandigheden erbij. En we hebben dan ook nog de KNLTB Beach Tennis Tour. En die ziet er uiteindelijk ook wel goed gevuld uit dit weekend.
1: Ja, dat is in ieder geval goed om te horen dat ook de omstandigheden veel beloven. Want nou ja, wie nu naar buiten kijkt ziet dat het behoorlijk grijs is in Nederland. Maar dat komt gelukkig wel goed dus.
2: Ja, de weersomstandigheden komen goed en dat merken we ook gelijk. Want de gemeente Hoek van Holland of eigenlijk gemeente Rotterdam die zitten er ook gelijk weer bovenop. Dus we hebben alle protocollen qua weersomstandigheden worden uit de kast gehaald en aangescherpt. Omdat ze een drukte verwachten in Hoek van Holland. En die zullen ongetwijfeld niet allemaal voor Summer Beach Live komen. Maar het is wel prettig voor de mensen die er komen. Want nu hebben ze ook echt om wat naar uit te kijken.
1: Ja, want dat is natuurlijk, ook al komen ze niet allemaal voor Summer Beach Live. Het is voor de zichtbaarheid natuurlijk wel heel erg lekker.
2: Ja, absoluut. Het is ook gewoon wel leuk. Want uiteindelijk betekent het gewoon dat er ook meer publiek rondom ons Center Court komt. We hebben natuurlijk eigen horeca, eigen terras erbij. En dat is voor de spelers leuk. En ik denk dat heel veel mensen zich zullen verbazen. Ook over het niveau voor het beachtennis. We liggen eigenlijk op een hele mooie aanloopplek in Hoek van Holland. Waar bijna iedereen langskomt. Dus genoeg zicht.
1: Voor de mensen die denken, ik ga dit weekend naar Hoek van Holland. Ik heb nog niks te doen. Ik ga meedoen. Waar kunnen ze terecht om zich in te schrijven?
2: Iedereen die kan naar de website www.summerbeachlife.nl om zich nog in te schrijven. Tot en met aankomende vrijdag 12 uur voor de zaterdag. En voor de zondag kan je rustig nog inschrijven tot en met zaterdag.
1: Kijk, dat gaan we meenemen. Arnoud Wildschut, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor het ons bijpraten. Succes bij de fysio. Hopelijk valt de schade mee. En dan wens ik je vast heel veel plezier en succes aankomend weekend in Hoek van Holland.
2: Helemaal goed en dankjewel weer.
0: All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur. Snowboarden.
8: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
9: Cricket.
10: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
9: Atletiek.
11: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. All Sports Radio. Met Robert Denneman.
12: Een hele goede middag. Je luistert naar een nieuwe editie van All Sports Radio Live deze vrijdag 10 juli. En vandaag een iets kortere uitzending van All Sports Radio Live, maar niet minder gevuld hoor. Want straks gaan we allereerst de laatste stand van zaken in het wereldkampioenschap motocross doornemen. En dat is natuurlijk de MXGP en de MX2. En dat ga ik doen met Steven van Kempen van Kemco Sports PR en Management, Eurosport, HBO Max en Noppennieuws Magazine. Verder blik ik met Stefan Kok van Tennis Magazine en de Tennistafel Podcast. Vooruit op het finale weekend van Wimbledon. En ja, het grootste sprookje van het toernooi, Arthur Ferry, zit er nog steeds in. Straks zijn halve finale tegen Alexander Zverev. Maar ja, we trappen deze uitzending natuurlijk af met weer een nieuw WK-journaal met onze eigen Joel Visser.
0: All Sports Radio, Summer of Football, WK-journaal.
13: De Belgische selectie heeft aan de vooravond van de kwartfinale tegen Spanje in Los Angeles vermoedelijk nog een aantal koninklijke tips gekregen. Koning Philip schoof namelijk donderdagavond aan tijdens het diner van de selectie van de Rode Duivels. De koning werd aan de etenstafel geflankeerd door aanvoerder Youri Tielemans en Amadou Onana, zo wist Sportza te melden. En dan de uitschakeling tegen Frankrijk, die doet niets af aan de trots in Marokko. De Marokkaanse media zien het WK als een bewijs dat de Leeuwen van de Atlas definitief tot aan de wereldtop behoren en kijken vol vertrouwen vooruit. Het WK mag dan voorbij zijn, voor het Marokkaanse voetbal is dit slechts het begin van een nieuw hoofdstuk. De keuzes waren niet alleen bedoeld voor het huidige WK, maar ook met het oog op de Afrika Cup van 2027 en het WK van 2030, dat Marokko samen met Spanje en Portugal organiseert. De huidige selectie bestaat voor een groot deel uit spelers die de komende jaren alleen nog maar verder zullen groeien. Alles wijst erop dat de droom om in 2030 nog verder te reiken springlevend is. Aldus SNRT Nieuws. Bij het huidige WK voetbal zitten gemiddeld minder toeschouwers in het stadion dan bij het WK in de Verenigde Staten in 1994. Tot aan de kwartfinales is het gemiddelde toeschouwersaantal ruim 65.000 per wedstrijd. Dat is duidelijk minder dan de 69.000 in 1994 na de finale van Brazilië tegen Italië. Ook met de resterende wedstrijden op dit WK erbij wordt het gemiddelde van 1994 niet meer gehaald. Het totaal aantal toeschouwers van dit WK met 48 deelnemende landen is wel een record. Tot nu toe hebben volgens de FIFA ruim 6 miljoen mensen een wedstrijd in een stadion bezocht. De meeste toeschouwers zaten tot nu toe in het Aztekenstadion. Dat waren er ruim 404.000. Volgens FIFA was ondanks zichtbaar lege plekken op de tribunes 99,7% van alle beschikbare plaatsen in het stadion bezet.
12: Ja, en dat laatste geloof ik dan weer niet zo gek veel van, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja. 99,7%.
13: Dat is wel heel veel.
12: Ja. We hebben ogen, toch?
13: Ja, ik zag wel wat lege plekjes.
7: Ja, daarom. Dat lijkt me dan hoopvol. Ja. Niet helemaal representatief, zo'n cijfer. Maar goed, wel leuk om te zien dat er wel zoveel mensen toch nog op het WK afkomen. Wetende dat het vooraf natuurlijk best wel wat gedoe over was.
9: Ja, zeker. En het is natuurlijk wordt ook in een land georganiseerd, grotendeels waar voetbal wat minder populair is dan in Europa. Dus ja, wat dat betreft.
7: Ja, het is ook niet verrassend dat in het Aztekenstadion Mexico stad de meeste toeschouwers zitten.
9: Ja, en ik denk in ieder geval voor 2030 inderdaad. Dan hebben we een WK in Spanje, Portugal en Marokko. Ja, dat wordt volle bak.
7: Nou, terugkomend op Marokko. Hoe vind je dat zij het gedaan hebben? Ben je het een beetje eens wat in de Marokkaanse media wordt gezegd?
9: Ja, zeker. Als je kijkt naar de afgelopen jaren hoe erg zij gegroeid zijn. En ik denk ook wel dat zij echt wel over een paar jaar gooi kunnen doen naar die wereldtitel. Ja, supergoed. En ik denk dat dit ook het hoogst haalbare is. Frankrijk, dat is gewoon de favoriet voor de wereldtitel. En dat ze met 2-0 verliezen, dat is echt geen schande.
7: Ik bedoel, als er in media wordt gevraagd of dit het beste Frankrijk ooit is, terwijl Frankrijk toch al meermaals wereldkampioen geworden is, dan is dat ook wel duidelijk. Ja. En ja, vanavond dus dan ook nog Spanje tegen België. Denk je dat ze nog wat extra vleugels krijgen door alle koninklijke aandacht, de Belgen?
9: Nou, wie weet. Ja, ik hoop het wel. Het zou leuk zijn voor onze zuidenburen in ieder geval dat ze nog wat verder komen. Maar goed, ja, Spanje is ook wel een van de favorieten om in ieder geval de finale te gaan bereiken. Dus ik ben er bang voor.
7: We gaan het allemaal zien. Ja. We gaan nog even wat lekker genieten van de kwartfinales dit weekend en vanavond. Dat betekent dat we maandag daarmee klaar zijn en weten wie er in de halve finale is. En dan hebben we natuurlijk ook weer toevallig een nieuwe WK-finale met jou. Dus alvast een goed weekend en tot maandag.
9: Yes, dankjewel Robert.
0: All Sports Radio. Summer of Football. Van Arlington tot Kansas City en van Houston.

0: Turn the Lights Off, Just Jack Style en John Hamm hoorde hier bij All Sports Radio Live, waar we zo in gesprek gaan met Steven van Kempen over de MXGP en de MX2. Maar eerst nog even tijd voor het laatste sportnieuws.
1: All Sports Radio, update.
0: Ajax heeft namelijk het contract van Branco van der Bomen ontbonden. De 30-jarige middenvelder uit Veldhoven kwam in mei 2023 transfervrij over van Toulouse. Van der Bomen kwam niet meer voor in de plannen bij Ajax. Afgelopen seizoen speelde hij wel geteld 0 wedstrijden in de Eredivisie. Met name ook vanwege een zware rugblessure. Hij kwam in december dan wel weer in actie tijdens nog een wedstrijd in de KNVB-beker tegen Sparta. Maar werd in januari dan weer verhuurd aan Angers, waar hij toch nog 15 duels speelde dit seizoen. Van der Bomen debuteerde bij Jonge Ajax als profvoetballer en speelde vervolgens voor Heerenveen, Willem II, De Graafschap en Toulouse. En met die laatstgenoemde club promoveerde hij in 2022 naar de Ligue 1. In totaal speelde hij 56 duels voor Ajax, waarin hij 5 keer trefzeker was. En ja, Van der Bomen was een van die 12 aankopen van de bekritiseerde technisch directeur Sven Mislintat. En met het vertrek van de middenvelder zijn er nu nog maar 2 over in Amsterdam, Josep Sutalo en Anton Gai.
1: All Sports Radio Live.
0: De triple header met de Italiaanse, Portugese en Zuid-Afrikaanse Grand Prix in het wereldkampioenschap motocross ligt achter ons. En ja, wat is er weer veel gebeurd in een paar weken tijd. In de MXGP kruipt het megatalent Lucas Koenen puntje voor puntje voorzichtig weg bij naast de achtervolger Jeffrey Herlings. Het verschil tussen de twee is momenteel 68 punten. En daarmee voelen die 2 extra uitveldbeurten van de Nederlander toch wel wat dubbel zwaar. In de MX2 is het nog wel tweelingbroer Sascha Koenen die aan de leiding gaat. Maar de laatste races is het de Spanjaard Guillaume Fares die boven alles en iedereen uitsteekt. En inmiddels nog maar 14 puntjes achterloopt. Ik ga erover in gesprek met Steven van Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, HBO Max en Nop News Magazine. Steven, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Ja, het blijft toch ontzettend spannend, ook in de MXGP. Maar tot nu toe lijkt het erop alsof hetgene wat nou het verschil maakt, hetgeen is waar geen enkele coureur eigenlijk over wil nadenken. Maar dat zijn toch misschien wel die 2 extra uitvalbeurten ten opzichte van Lucas Koenen voor Jeffrey Herlings.
2: Ja, die 2 uitvalbeurten in Duitsland en later in Letland, die blijven Jeffrey Herlings pijn doen. En ik vrees dat daarmee eigenlijk het gaatje geslagen is. Het verschil tussen beiden is echt minimaal. Degene die het beste start weet over het algemeen ook de zege te pakken. Mekaar onder druk zetten. Het is een beetje kat-en-muisspel. Hebben we ook in Portugal gezien. Koenen bepaalt het tempo. Herlings heeft op een gegeven moment een heel mooi lijntje gevonden. Heeft het gevoel dat hij sneller is. Maar ja, moet het op een brutale wijze doen om Lucas Koenen te passeren. Dat gebeurt er dan ook. Herlings wint de Grand Prix in Portugal. Zijn 117e Grand Prix zegen. Maar als je het hele weekend bij elkaar pakt, loopt Koenen weer een puntje uit. En in Zuid-Afrika was Koenen eigenlijk onnavolgbaar. Al was het verschil qua rondetijden eigenlijk minimaal. Alleen in de openingsfase heeft Herlings wat extra werk voor de wielen, omdat hij niet al te best uit de start komt. Ook weer een probleempje op zaterdag, waardoor er een 5-tal punten verloren gaan. Ja, en zo stapelen de puntjes zich op. En ja, lukt het niet om die 2 keer, die 2 nullen, die we al eerder besproken hebben, weg te werken. Dus ja, het is een heikel punt. We zijn over de helft van het seizoen. Dus ja, het is wikken en wegen. En we hebben het al eerder over gehad. Koen heeft er een aantal uitstapjes naar Amerika gepland. Ja, misschien dat dat hem de das om doet, doordat hij heel, heel, heel veel wedstrijden rijdt. Dat het misschien een keer een dipje komt. Aan de andere kant, ja, op 19-jarige leeftijd, ja, dan heb je niet zo heel veel last van een niet zo heel vlug een dipje.
0: Nee, want dat is natuurlijk dingen, nog maar 8 Grand Prix te gaan. Ja, als er ergens een verschil gemaakt moet worden, moet dat voor Jeffrey Herlings er toch wel redelijk snel aan beginnen te komen. Anders wordt dat hem gewoon niet.
2: Ja, precies. En in het verleden was Herlings de koning in het zand. En dan kijk ik naar de wedstrijd in België. Dan kijk ik naar de wedstrijd in Arnhem. Ja, in het verleden kon niemand, maar dan ook echt helemaal niemand, Herlings het moeilijk maken op de zware zandcircuits. Maar ja, dat is tegenwoordig wel anders. Want Lucas Koenen maakt het hem heel erg moeilijk. En hoewel Herlings uit mijn hoofd vorig jaar de Grand Prix in Nederland wist te winnen, was het eigenlijk Koenen die wat sneller was. Alleen ja, het gaat om de meeste punten. Die pakte Herlings. Maar in deze vorm, die jongen groeit van het vertrouwen, groeit qua snelheid. En ja, het zijn echt alleen de grote fouten, misschien een nul of een keer een finish met een handjevol punten, die ervoor kunnen zorgen, denk ik, dat Hellings echt terug kan komen in de titelstrijd.
0: Ja, want dat is een beetje zoals nu om en om de Grand Prix winnen. Ja, dan aan het einde van de rekening is dat verschil natuurlijk gewoon nul.
2: Dan is het, ja, is het verschil eigenlijk te klein. Het enige wat je moet hopen is dat Ververe en Tim Geiser zich af en toe misschien een keer ertussen kunnen wringen. Hetzelfde geldt voor Maxime Renault. Maar ja, die, de laatste weken lopen die ook een beetje achter het tweetal aan Koene Herlings. Dus ja, om die nou te verwachten dat ze ertussen kunnen komen, dat is eigenlijk minimaal. Het zal over het aantal fouten gaan. Gaat Koen een grote fouten maken, meerdere fouten maken, Lucas om precies te zijn, dan zijn daar nog mogelijkheden. Dan moet hij hetzelfde gaan doen als wat zijn broertje doet. Vallen, slecht starten, rare dingetjes uithalen. Ja, dat zie ik Lucas nog niet doen.
0: Ja, laten we maar gelijk over Sascha Koenen hebben. Die staat dan nog steeds aan de leiding in de MX2. Nogmaals, is de tweelingbroer van Lucas Koenen. Maar ja, dat gaat eigenlijk de laatste weken gaat dat een stukje minder. Nog steeds natuurlijk best wel knap. Hè? Hij wordt tweede in Italië. Hij wordt ook tweede in Portugal. Tweede in Zuid-Afrika. Ook al zitten daar natuurlijk ook nog wel wat resultaten bij. Met twee keer een zesde plaats. Wat even wat minder is. Maar dan ineens Guillaume Fares lijkt het helemaal gevonden te hebben de laatste twee Grand Prix.
2: Ja, die jongen die is aan het groeien in het seizoen. Hij heeft van de afgelopen 6 manches er maar liefst 5 gewonnen. En eigenlijk was hij ook wel een klapje sneller tijdens die wedstrijd in Montevarchi, die Italiaanse Grand Prix. Maakte die wat minder start en daardoor kwam hij eventjes in de problemen. Maar die heeft zich keurig gepakt en hij is eigenlijk de wedstrijden in Portugal en de wedstrijd in Zuid-Afrika een maatje te groot voor de concurrentie.
0: Ja, dan is het toch wel interessant. Groeien in zo'n seizoen, dat kan natuurlijk op verschillende manieren. Het is niet dat hij helemaal uit het niets komt, hè, want hij heeft eerder dit Grand Prix al manches en zelfs de Grand Prix van Frankrijk op zijn naam geschreven. Maar het lijkt ineens te klikken of zo, hè, met die triumph van de laatste twee Grand Prix.
2: Klopt, maar dan moeten we zeggen, na de Franse Grand Prix ging het hem eventjes wat minder af op een of andere manier. En dat heeft hij nu eigenlijk vrij goed onder controle. De wedstrijden na Frankrijk was het een beetje wisselvallig, een beetje onstuimig. En dat het lijkt hij nu helemaal eruit gepoetst te hebben. Ja, nu is hij echt gewoon momenteel de man in bloedvorm. En ja, wanneer dan Koenen af en toe wat foutjes maakt, een valpartijtje in Portugal, valpartijtje in Zuid-Afrika, slechte start in Zuid-Afrika, ja, daar wordt het er niet beter op, maar wel spannender.
0: En dat is natuurlijk ook weer wel wat waard voor het neutrale publiek. Simon Langevelder is de titelverdediger dit jaar in de MX2. Hij begon ontzettend goed aan dit seizoen. En het is niet dat hij het nu heel slecht per se doet. Maar hij levert wel duidelijk in ten opzichte van de concurrentie.
2: Ja, Langevelder heeft echt een dipje gehad. En dat doet me denken aan het seizoen van 2017 uit mijn hoofd. Misschien wel 2018. Jonas was wereldkampioen. Ging die titel verdedigen. Ging foutloos van start. Wist te winnen. Had eigenlijk alles onder controle. En opeens komt het kantelpunt. Prado begint te winnen. En gaf toen de Grand Prix zegers niet meer uit handen. Daar leek het nu ook een beetje op die kant op te gaan. Want Langevelder begon goed. Zakte terug. Alleen begint er nu een beetje doorheen te komen. En stond weer op het podium in Zuid-Afrika. Dus misschien kan hij ook nog wel eens gevaarlijk worden in de titelstrijd. Maar ja, hij heeft al de nodige foutjes gemaakt en de nodige punten verloren. Dus ja, hij moet de foutjes echt tot minimum beperken om nog gevaarlijk te kunnen worden in de strijd tussen Sascha Koenen en Fares.
0: Ja, dan moeten we zeker ook even de Nederlanders bespreken in het wereldkampioenschap motocross. We hebben natuurlijk de grote Nederlander, Geoffrey Herlings, hebben we al genoemd. Hoe zit het eigenlijk met de andere Nederlanders in de MXGP en de MX2? Want ik, als ik toch kijk naar de stand, ik blijf het knap vinden. Dat betekent eigenlijk wel hoe goed hij dit seizoen eigenlijk begonnen is. Maar ja, Kai de Wolf, weten we, geblesseerd, doet alweer een tijdje niet meer mee. Desondanks staat er nog steeds 9 in het kampioenschap en heeft toch nog wel wat puntjes voorsprong nog steeds ten opzichte van Calvin Vlaanderen.
2: Ja, hij doet het erg goed. Alleen ja, een valpartij tijdens de trainingen in Montevacci, tijdens de Italiaanse Grand Prix. En eigenlijk niet zijn schuld, want het was Fernandez die in de training ten val kwam. Kai de Wolf sprong op de motor die nog op de baan lag. Raakte daarbij geblesseerd aan zijn enkel, waardoor hij en een Montevacci niet kon starten en een Portugal niet kon starten. En niet naar Zuid-Afrika is geweest. Als je dan bedenkt dat hij ook nog de eerste Grand Prix van het seizoen heeft gemist, dan is de negende plaats zeker zeer verdienstelijk. Maar ja, we hadden eigenlijk toch een beetje gehoopt dat hij zich kon mengen in de titelstrijd. Misschien wel met Koenen, met Herlings, met Vervre, met Geyser. En goed, Vervre en Geyser zijn inmiddels afgehaakt. En de Wolf heeft eigenlijk nooit de kans gekregen om zich in de titelstrijd te mengen. Want het zit er nog een beetje erg tegen.
0: Ja, en dan hebben we nog Calvin Vlaanderen, die wel alles rijdt. En eigenlijk elke manche wel keurig in de punten zit. Maar dan zie je gewoon hoe competitief dat veld is.
2: Klopt ook nog. En daarbij moeten we niet vergeten dat Calvin Vlaanderen de afgelopen 5 seizoenen op een Yamaha heeft gereden. Nu de overstap heeft gemaakt naar Ducati. Dat is al een wissel. En ook het team waarvoor hij uitkomt, het team van Louis Vosters uit Bergijk. Die hebben ook jaren gereden met Yamaha. Afgelopen 2 seizoenen met Fantic gereden. En nu de overstap gemaakt naar Ducati. Dus die moet eigenlijk alles uit gaan vinden weer. Hoe het werkt, welke kant dat ze op moeten beduren om de motoren goed af te stellen. En dat heeft behoorlijk wat tijd gekost. Maar nu komt Calvin Vlaanderen steeds beter tot zijn recht. Greep nipt naast het podium in Johannesburg. Was natuurlijk heel mooi geweest om daar een rentree te maken voor eigen publiek. Want het is een geboren Zuid-Afrikaan met een dubbele nationaliteit. Dus het was erg leuk geweest voor hem en voor Ducati. Want ja, die zijn met 3 rijders aan het seizoen begonnen. Jeremy Zewer heeft een aantal weken geleden al de handdoek in de ring gegooid. En is opgestapt. En Andrea Bonacorsi heeft die zware crash meegemaakt aan het begin van het jaar in Argentinië. Nu die voetsteun in zijn buik gekregen, waardoor hij een behoorlijke vleeswond heeft opgelopen in zijn buik in Letland. Dus eigenlijk zijn alle pijlen nu gericht op Vlaanderen. Maar ja, je krijgt net als in de Formule 1 ook veel minder data en veel minder gegevens binnen als je maar met 1 rijder kunt rijden in plaats van met 3.
0: Iemand die we toch even moeten bespreken en eigenlijk een tijdje niet over gehad hebben is Rick Elsinga. Want die is eigenlijk weer sinds weken weer regelmatig gewoon lekker in de punten te vinden. Maar die heeft natuurlijk ook een heel rumoerig seizoen achter de rug. Stapte na 3 Grand Prix in bij Beta, bij de motorfabrikant. Ging daar weer weg na heel wat uitvalbeurten. Zat even langs de kant. Komt daarna bij KTM terug. En daar lijkt eigenlijk een beetje de rust weer wedergekeerd te zijn.
2: Ja, de overstap naar Van Venrooy Racing Team KTM heeft Elsinga absoluut goed gedaan. Net wat je zegt, in eerste instantie een deal gesloten met Beta. Een behoorlijke crash gehad in januari, waardoor hij wat later aan het seizoen is kunnen beginnen. Kon daar zijn draai niet vinden. Niet met de motor die eigenlijk Beta is. Eigenlijk een enduro merk. En ja, die proberen het al jaren in de motocross. Maar dat is toch net een beetje anders. En ja, hij kreeg de motor niet volledig vertrouwd, zou ik het zo zeggen. En dat was duidelijk aan zijn rijden te zien. Heeft op een gegeven moment de moedige beslissing genomen om met het team overleg te gaan. En zeggen, jongens, zo willen wij allebei niet verder. Contract ontbonden. Daarna een overstap gemaakt dus naar Van Venrooy Racing. Dat Mattia Guadagnini zag uitvallen met een zware schouderblessure. En dat hopelijk dat zijn crosscarrière kan redden voor 2027.
0: Nog even kijken in de MX2. Daar eigenlijk nog 2 vaste Nederlanders nog over. Kai Karsenmakers en Jens Walvoort. Wat kun je over hun prestaties zeggen? Wel in de punten natuurlijk vaak te vinden, maar een beetje in de middenmoot.
2: Op en af. Karsmakers rijdt de ene manche in dijk van de wedstrijd. En heeft ook wedstrijden bij zitten waar het allemaal wat moeizamer gaat. Een paar probleempjes gehad met de afstelling. Verkeerde keuzes gemaakt met de afstelling. En ook met de banden en dergelijke. En met de vering. Ja, en dan is het ook het MX2-veld zeer competitief. En dan verlies je gewoon heel veel puntjes en heel veel plaatsen. Dus dan gaat het hard. Top 8 was zijn doel, is zijn doel en is absoluut nog mogelijk dit seizoen. Hoor. Dus daar heb ik wel een beetje hoop op dat hij richting de top 8 gaat. Zeker met de wedstrijden in Lommel en in Arnhem nog op de planning. Walvoort een behoorlijke crash gehad. bezig aan zijn volledig Grand Prix seizoen. Ook naar Zuid-Afrika geweest. Reed daar erg sterk en erg netjes. En ja, er moet iets meer regelmaat in komen. Net waar we het eerder over hebben gehad bij Fares en bij Sascha Koenen. Je moet er iedere keer staan. En dat is wie daar het beste in is om overal zijn punten te pakken. Die doet het erg goed in het WK. En ja, beide jongens zijn wat wisselvallig. Kunnen de eerste manche bijvoorbeeld in 7-8 plaats bij elkaar rijden. En de volgende manche uitvallen. En dan ben je eigenlijk weer alles wat je verdiend hebt, die eerste manche. Ja, gooi je weer weg in de tweede manche.
0: Tot slot, naast het WK Motocross gebeurt er natuurlijk nog veel meer op het gebied van motocross. Ze hebben ook de Dutch Masters of Motocross. Aankomend weekend de slotrace van dat kampioenschap. Hoe zit het daar?
2: Ja, spanning ten top. Een kort kampioenschap zijn slechts 4 wedstrijden. En dat is dan natuurlijk gedaan voor het publiek. Want het Nederlands publiek wil graag Grand Prix rijders in actie zien. Die hebben al 19 Grand Prix's en eventueel de Motocross of Nations. Hebben dus een druk programma om daar nog een nationaal kampioenschap van 6, 7 of 8 wedstrijden tegenover te zetten. Daar heeft de KNV in samenwerking met de hoofdsponsor niet voor gekozen. Die gaan voor slechts 4 wedstrijden. En daardoor is het kampioenschap ook nog zeer spannend. Al heeft Jeffrey Herlings inmiddels al 17 punten voorsprong op Romain Fèvre. Komend weekend de finale op het circuit van Halle. Een behoorlijk zandcircuit, een spectaculair circuit. En daar zie ik wel weer een hele mooie strijd ontstaan tussen Herlings en Fèvre. Al is Herlings de laatste week in het wereldkampioenschap wel een stukje beter. En in de MX2-klasse zijn het de broers Rajoules. In Nederland woonachtig, die met elkaar strijden om de titel, hebben slechts 2 puntjes verschil. Dus ja, voorlopig is het feest bij de familie Rajoules, want ja, ze hebben het behoorlijk onder controle. Aan de andere kant, Kai Kartsmaker staat derde op slechts 9 punten. Dus wanneer die 2 Yamaha-broers elkaar in de haren vliegen en misschien wel raken en te val komen, zou het zomaar eens zijn dat Kartsmakers een feestje mag gaan vieren komende zondag in Halle.
0: We gaan het allemaal meemaken. Wat betreft het wereldkampioenschap met de MXGP en de MX2 hebben we nog even pauze. Maar we gaan binnen nu en 2 weken door met de Britse Grand Prix in Swindon. Wat kunnen we daarvan verwachten op het circuit van Fox Hill?
2: Ja, de laatste jaren is de Britse Grand Prix verreden op het circuit van Metley Basin. Een heel ruim circuit, echt een nieuw circuit zeg maar, al bestaat het ook alweer vanaf 2008 in mijn hoofd. Fox Hill is een circuit van de oude stempel. In de jaren 90 zijn er Grand Prix's verreden. Amy van Rees heeft er ooit een Grand Prix gewonnen, de Zuid-Hollander. De Motocross of Nations is er een aantal keren op bezoek geweest. En nu is het circuit opgekalefaterd, helemaal vernieuwd en verbeterd. Dus het is allemaal eventjes afwachten. Het circuit lag er dusdanig bij dat zelfs het Britse kampioenschap er al niet meer op bezoek ging. Maar er is een nieuwe grondeigenaar gevonden en een nieuwe club die het allemaal onderhoudt en heer faciliteert. En daarmee gaan we dus een nieuwe locatie krijgen voor de Britse Grand Prix. Maar het is even afwachten. Het is heel erg hard. Het circuit is behoorlijk aangepast. Wordt ook andersom gereden dan we in het verleden gewend zijn. Dus ja, ik ga eigenlijk weer een beetje uit van dezelfde hoofdrolspelers. Koenen versus Herlings. Het is heel erg hard, wat ook weer een voordeel is voor Tim Geiser. Die wacht nog altijd op zijn eerste Grand Prix zegen. En in de MX2, ja, als het heel erg hard is, hebben we ook in Frankrijk gezien, is Gideon Fares erg sterk. En ja, die rijdt nu natuurlijk bloed.
0: Ja, we gaan het allemaal meemaken. Steven van Kempen, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor het ons bijpraten. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Heel graag gedaan.
1: De mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
0: 2 weken grastennis bij de All England Lawn Tennis en Croquet Club, die is voorbij gevlogen. Inmiddels staan we aan de vooravond van het finale weekend van Wimbledon. En bij de vrouwen weten we al wie er in de finale staan. En het leuke is dat dat een volledig Tsjechisch onderonsje is. Linda Noskova en Karolina Mugova staan zaterdag tegenover elkaar op het Center Court. De mannen die spelen vanmiddag hun halve finales en in dat toernooi loopt toch wel de grootste verrassing rond. In Engelse media werd de run van wildcardspeler Arthur Ferry, al omgedoopt tot Ferry Tail. Zijn tegenstander is Alexander Zverev, de nummer 2 geplaatst van dit toernooi. En dan is de vraag, gaat dit sprookje verder? En tot slot, om ook de kraker niet te vergeten tussen Jannik Sinner en Novak Djokovic. Daar wordt toch veel van verwacht. Wat gaat dat opleveren? Nou, ik ga erover in gesprek met Stefan Kok van Tennis Magazine en de Tennistafel Podcast. Stefan, hele goede middag.
3: Goedemiddag.
0: Maar voor we het over tennis gaan hebben, moeten we toch eerst even een aantal belangrijke zaken bespreken. Het WSM Tour de France spel. Gisteren waren wij 2 van de 5 dagwinnaars samen, Stefan. Maar voor jou is dat ook al de tweede keer deze Tour. Hebben we nou naast een tennis ook te maken met een wielerorakel in jou?
3: Nee, absoluut niet. Ik heb gewoon wat namen opgezocht en in mijn team gekwakt. En nou, zo zie je maar.
0: Nou ja, dat kan je ver brengen in het leven.
3: Ja, precies. Misschien moet ik het ook eens gewoon proberen op de beurs.
0: Ja, precies, precies. Hey, nou, dan over iets waar je natuurlijk echt verstand van hebt, Stefan, het tennis. Laten we toch maar beginnen met het grootste sprookje. De grootste verrassing van dit toernooi. Iemand die op 5 minuten afstand van de club is opgegroeid. Arthur Ferry. Een Engelsman met een Franse achtergrond. Als wildcard speler dit doen, dat is ongekend.
3: Dat is zeker ongekend, want het is 25 jaar geleden dat Goran Ivanišević een wildcard kreeg. Nou, hij won het toernooi in 2001. Dat was natuurlijk zeer verrassend. En Arthur Ferry is nu de opvolger van Ivanišević in de halve finale. Dus kan je nagaan hoe bijzonder dat is.
0: Wat voor een speler is dit? Is het iemand die wel echt uit de lucht komt vallen? Of is het wel echt een heel groot talent bijvoorbeeld?
3: Het is zeker een groot talent. Hij heeft 3 jaar college tennis gespeeld in Stanford in Amerika. Ja, daar word je natuurlijk gevormd. Hij zei zelf van, ik was nog niet helemaal klaar voor het proftennis. Dus 3 jaar college tennis heeft hem echt gevormd om volwassen te worden. En hij wordt een beetje vergeleken met, misschien weet je dat nog, de Japanner Kei Nishikori. Hij zegt, ja, die backhand lijkt er misschien wel wat op. Maar zijn servicebeweging lijkt ook wel een beetje op Andre Agassi. En hij staat dicht op de baseline. Dat is wat Agassi ook altijd deed. Dus hij is misschien een beetje een combinatie van die twee. Maar goed, bovenal wilde hij natuurlijk gewoon Arthur Ferry zijn.
0: Ja, overigens is Andre Agassi dan niet werelds verkeerdste naam om mee vergeleken te worden dan.
3: Nee, zeker niet. En natuurlijk ook een oud-winnaar van Wimbledon.
0: Wat is nou zijn indrukwekkendste route op weg naar deze halve finale plek? Als je kijkt naar de tegenstanders die verslagen heeft.
3: Nou, het is wel bijzonder, want hij heeft eigenlijk in die 5 partijen is hij 4 partijen is hij op achterstand gekomen. Dus het is gewoon een vechtjas of een slow start. Het is maar net hoe je het bekijkt. Maar elke keer moet hij terugkomen van een achterstand tegen Zumur, Virtanen, ja, Zizo Bergs. Dat was natuurlijk ultiem. En Dimitrov, hè, 5e set, match tiebreak. Dat deed hij natuurlijk razend knap. En dan in die kwartfinale tegen Flavio Cobolli, de Italiaan die nog in die finale stond van Roland Garros, was dan straight sets. En dat kwam ook een beetje omdat hij won al van Cobolli ook op de Australian Open eerder dit jaar. Dus hij had al zoiets van, ja, dit kan ik flikken. Hè? Dus hij had dat geloof erin. En Cobolli zei achteraf van, ja, misschien niet onderschat, maar hij voelde de druk van, dit is een kans voor mij om de halve finale te gaan bereiken. Dus die bezweek ook wat misschien onder die druk. Maar ja, over druk gesproken, een Brit in de kwartfinale en nu dan een halve finale op Wimbledon. Ja, daar komt zeker wat druk bij kijken.
0: Ja, want die Engelse media gaan wel echt los. Hè? Die hebben ook alweer Fairy Tale opgeschreven inmiddels. Ja. Een sprookje is het wel natuurlijk.
3: Ja, zeker. Want we hebben natuurlijk Zverev, Sinner, Djokovic in de halve finale. Maar iedereen praat over Arthur Ferry.
0: Dan is de grote vraag, ja, dat sprookje. Hoe lang gaat dat nog duren? Dit is sowieso natuurlijk al heel erg indrukwekkend dat hij zo ver komt. Maar is Alexander Zverev dan toch een brug te ver?
3: Ja, dat zou je natuurlijk wel zeggen, maar de 29-jarige Zverev staat ook pas voor de allereerste keer in de halve finale van Wimbledon. Hij was nooit verder gekomen dan die kwartfinale, dus voor hem is het natuurlijk ook uniek. En de Duitser, nou, hij won Roland Garros, dus is een hele last van zijn schouders gevallen, omdat hij eindelijk zijn Grand Slam titel heeft. Kan natuurlijk ook wat unieks gaan brengen voor hem daar in Londen om een Wimbledon finale te halen. Dat zou betekenen dat hij dan wel op alle Grand Slam toernooien minimaal de finale heeft gehaald, de lange Duitser. Dus dat is natuurlijk bijzonder knap. En is in vorm. Hij won van Bloks, de Fransman Royer en dan Amerikaan Giron. Nou, dat zijn niet echt grote namen. Lehetschka, nou, ook wel goed. Won uiteindelijk een keertje van Fritz, zijn angstgegner, om een Duits woord te gebruiken. Dus dat was razend knap. Ja, en hoe gaat Zverev met die druk om? Dat is natuurlijk ook wel wat. En het hele stadion, hè? Want dat is natuurlijk tegen hem.
0: Ja, want dat gaat nog wel even iets extra's opleveren. Want hij speelt tegen de favoriet van het thuispubliek. De verrassing van het toernooi. Hoeveel druk brengt dat met zich mee voor zo'n Zverev? Die is toch wel ook gepokt en gemazeld, toch?
3: Ja, dat is wel zo. En ik haat eigenlijk altijd als mensen zeggen, ik heb niks te verliezen. Maar dat is natuurlijk onzin, want een ferry, hij is trouwens 5 minuten, woont die afstand van Wimbledon Park. Hoezo heeft hij niks te verliezen? Want dit is misschien wel de enige keer dat hij een halve finale haalt op een Grand Slam toernooi. Of een finale kan halen, weet je. Dus hij heeft misschien wel heel veel te verliezen. Want dit is misschien zijn enige mogelijkheid in zijn hele carrière. Misschien ook niet. Hij is 23, heeft natuurlijk nogal wat jaartjes voor zich. Dus hoezo heeft hij niks te verliezen? Dus ik denk voor allebei staat er enorm veel op het spel. En het leuke is trouwens, nog een Nederlands tientje. Die Ferry wordt gecoacht door een Nederlandse trainer, Jeroen Bernard.
0: Nou, dan hebben we, dat is altijd weer fijn om dan weer een Nederlands linkje mee te nemen in zo'n gesprek. Nemen we
3: dat ook gewoon meteen natuurlijk.
0: Hebben we dat ook weer gelijk meegenomen. Dat duel gaat zo meteen om 2:30 plaatsvinden op het Center Court. Dan hebben we ook nog die andere halve finale. De kraker, Sinner tegen Djokovic. Daar wordt ook wel veel van verwacht, hè, qua tennis.
3: Ja, daar wordt eigenlijk alles van verwacht. Maar goed, we weten, Djokovic is aardig op leeftijd, 38. En speelde in zijn kwartfinale tegen Felix Auger-Aliassime. De langste kwartfinale ever, 5:15. Hoe ga je daarvan herstellen? Hè? En Djokovic heeft in totaal in al zijn wedstrijden ruim 3 uur langer op de baan gestaan dan Sinner. Dus hoe staat het met de fitheid van Djokovic? Maar aan de andere kant, het wordt 30 graden. We weten nog wat er met Sinner gebeurde op Roland Garros toen het 30 graden was. Die liep tegen de muur op en die kon niks meer. Dus dat gaan we ook wel in de gaten houden. Hoe zit dat? Maar als allebei fit zijn en in vorm, ja, dan wordt dat natuurlijk spektakel.
0: Ja, tennis van het allerhoogste niveau. Maar wat gaat dan toch de doorslag geven? Want jij noemt natuurlijk al verschillende factoren. Hè? Djokovic heeft veel langer op de baan gestaan. Sinner is weer wat minder met echte beroerde hitte, zeg maar. Wat gaat dan de doorslag geven als je die twee naast elkaar zet?
3: Ja, ik denk uiteindelijk het tempo van Sinner. Dat hij echt gewoon voorhand, backhand, tempo maken. En dat Djokovic uiteindelijk dat niet meer kan... iets tegenover kan zetten. Want hij had best wel een lastige route hoor. Ook een Safiulin bijvoorbeeld. Die won van Botik. Maakte het Djokovic misschien ook nog wel weer lastig een setje en zo. Dus ik denk dat Sinner. Ja, de titelhouder. Ze staan overigens 1-1 in de halve finales op Wimbledon. Misschien ook wel een beetje revanche wil nemen. Van de verloren Australian Open halve finale van Djokovic in 5 sets. Ja, ik ga toch wel echt wel voor Sinner denk ik.
0: En dan lijkt het erop alsof dat een finale gaat worden zondag tussen de nummer 1 en nummer 2 geplaatst.
3: Ja, dat gebeurt ook niet heel vaak inderdaad. En we zagen altijd Alcaraz, Djokovic of Sinner in die finale. En nu hebben we misschien een Zverev-Sinner of misschien een Ferry-Djokovic finale. Ja, je weet het niet.
0: Nee, dat is nog even afwachten. Bij de vrouwen zijn we al zeker van wie er in de finale staan. Dat zijn Noskova en Mugova. En ook daar natuurlijk weer een Nederlands tintje. Want Mugova wordt dan weer gecoacht door Sven Groeneveld.
3: Ja, ze is lyrisch over de Nederlander. Een aardige kerel, heel ervaren, maar bovenal ook een hele goede coach. Mugova inderdaad naar de finale van Wimbledon heeft wel wat ervaring. Want ze stond in 2023 in die finale van Roland Garros. Dat kan haar misschien helpen. Ja, die verloor ze dan wel. Maar goed, die heeft ook een route gehad. Hè. Ze won van Coco Gauff in de finale, derde set tiebreak. Osaka won ze knap van. En Krejcikova, haar landgenote, die titel een paar jaar geleden won op Wimbledon. En het is gewoon heerlijk om te zien, want Mugova kan gewoon alles. Ze kan slicen, ze kan volleren, ze kan inkomen met een drive volley, ze kan goed serveren, ze kan verdedigen. Dat is echt een lust voor het oog. Ja, en dan tegen Noskova, haar landgenote, ja, dat is een beetje een stille. En die doet gewoon haar ding en met een hele goede service en krachtige slagen vanaf de baseline. Het wordt een heel interessant duel.
0: Ja, het leukste feitje aan Mugova vind ik nog dat ze dus echt al jaren, als ze op Wimbledon is, gewoon met pilletjes haar grasallergie moet onderdrukken.
3: Ja, dat is ook zo wat, hè. Ja, dat heb je helemaal gelijk. En gelukkig duurt het grasseizoen niet al te lang.
0: Nee, dat scheelt dan weer. En plus, ja, het gras is natuurlijk aan het einde van 2 weken ook niet meer helemaal wat het geweest is. Hè? Dat zie je natuurlijk elk jaar weer.
3: Ja, dat zie je wel. Op die baseline is het natuurlijk allemaal zand geworden. Ja, het is een levend product en het begint natuurlijk helemaal groen als een biljartlaken en nu zie je inderdaad, en het is droog hè, het heeft nog bijna niet geregend en dat zou ook uniek zijn dat een Wimbledon wordt afgewerkt zonder enige regenonderbrekingen.
0: Ja, ik kan me gesprekken herinneren in het verleden met jou, Stefan, dat we het hadden over dat er bijna een hele speeldag niet gespeeld is door de regen. Dus.
3: Ja, klopt. Ja, gelukkig hebben we nu 2 stadions een dak. En, dus er kan altijd wel wat gespeeld worden. Maar inderdaad, die buitenbanen, ja, dat. We weten nog, vorig jaar was het Botik, die volgens mij 4 dagen deed over 2 wedstrijden.
0: Ja, daarom. Dus dat gaat dan ook niet in de koude kleren zitten. De andere speelster, Linda Noskova, zij versloeg Marta Kostyuk, de Oekraïense. Een hele knappe zege eigenlijk, want Kostyuk een hele goede doen. Allebei trouwens wel, de laatste tijd. Maar voor Kostyuk, het lijkt toch maar niet te lukken, hè? Toch een finale plaats te halen op een Grand Slam tot nu toe.
3: Ja, daar heb je wel gelijk. Ja, van de laatste 22 wedstrijden of iets dergelijks won ze er 21. Dus Kostyuk echt in vorm. Haalde ook halve finale op Roland Garros. Is dat echt een halve finale syndroom? Ik denk het niet. Want ze werd gewoon overklast door Noskova, moet ik zeggen. En die kan echt, zeg maar, het spel opleggen. Die is niet zozeer afhankelijk van de tegenstander. Dat zei ze ook nu in de persconferentie. Ik ga gewoon mijn eigen spel spelen. Ook tegen Mugova. En dan zien we het wel. Dus die is helemaal niet zo bezig met de tegenstander. Kostyuk kan aanvallen, kan verdedigen. Heeft gewoon stappen gemaakt. En die gaat heus nog wel, denk ik, een Grand Slam finale halen. Die heeft zoveel talent. Die komt er wel.
0: Nou ja, één ding scheelt, als het na 2 keer niet lukt, heb je zoiets als een 3e keer scheepsrecht.
3: Ja, laten we het hopen, ja.
0: Als we dan Noskova en Mugova tegenover elkaar zetten. Ja, we hebben het ook eerder gehad, volgens mij, met z'n tweeën over wat er nou eigenlijk in dat Tsjechische kraanwater zit. Waardoor de Tsjechen de laatste jaren het zo ontzettend goed doen. Maar die twee naast elkaar, ja, toch een meer ervaren Mugova tegen een jonge Noskova, want die is pas 21. Wat kunnen we verwachten van dat duel? Wie is er favoriet?
3: Ja, ze kennen elkaar goed. Ze hebben ook wel eens gedubbeld samen. Dus wat dat betreft geen spanningen of iets dergelijks. Ja, je zou zeggen Mugova met al haar ervaring dat zij de favoriet is. Dat zal ook wel zo. Maar wat ik zei, als Noskova gewoon aanstaat en ze is heel nuchter, heel bescheiden en nuchter en zij speelt gewoon haar eigen spel, dan is het lastig om doorheen te komen. Dus het is de vorm van de dag, denk ik, die het gaat bepalen. Mugova gaat proberen te ontregelen. En Noskova gaat proberen als een machine eroverheen te gaan.
0: Nou, we gaan ons erop verheugen dit weekend. Dus de finales van Wimbledon. En ook zeker dus niet vergeten vandaag 2 prachtige halve finale partijen nog bij de mannen. Stefan Kok van Tennis Magazine en de Tennistafel Podcast. Dank voor je tijd.
3: Mag ik nog één dingetje zeggen?
0: Ja, zeker.
3: Mag ik nog één dingetje zeggen?
0: Ja.
3: Thijs Boogaard speelt de halve finale in het juniorentoernooi. Vanmiddag tegen zoontje van Leighton Hewitt, Cruz Hewitt. En dat is de halve finale van de junioren. En Thijs Boogaard is favoriet voor de titel. Dus laten we hopen dat we daar ook nog Nederlands succes gaan halen.
0: Oh, nee, dat is heel goed om te horen. Ja, dat gaan we dat nog even in de gaten houden. Dank voor deze mooie toevoeging, Stefan. Maar wij spreken elkaar natuurlijk snel weer.
3: Zeker, dankjewel.
1: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun management?

0: elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
0: Alle sporten van binnenuit. Dit is All Sports Radio Live.
2: En tot zover alweer deze aflevering. Iets korte versie van All Sports Radio Live op deze vrijdag 10 juli. Als je iets van deze uitzending hebt gemist, kun je dat natuurlijk in de loop van de middag online terugvinden via allsportsradio.nl of via de bekende podcastkanalen zoals Spotify en Apple Podcast. En dan zou ik zeggen, blijf nog even erbij, want straks na 1 uur gaan we direct door met een mooie special op All Sports Radio. En dan is onze, ik kan bijna wel zeggen, huisavonturier Jean-Jacques Frans in de studio bij mij. En hij gaat vertellen over zijn nieuwste sportieve avontuur. Misschien dat je nog kan herinneren. Eind september was hij nog bij ons te gast. Blikte hij terug op een fantastisch fietsavontuur samen met Winfried Hoenselaar. Dan was hij de eerste Nederlander die de Umlinglades, werelds hoogste geasfalteerde bergpas, overgestoken is in India, in de Himalaya-gebergte. En toen dacht hij van, wat kan ik eigenlijk nog meer? Nou, hij gaat zwemmen. En hij gaat dat doen op 27 augustus. En wat hij gaat doen, hij gaat het IJsselmeer overzwemmen. Een solo oversteek, 22 kilometer van Stavoren naar Medemblik. En hoe dat allemaal zit, gaat hij vanaf 1 uur helemaal aan ons vertellen. Voor nu dank ik je voor het luisteren. Ik zou zeggen, blijf even hangen. En anders hoor je mij maandag weer in All Sports Radio Live. Dan wens ik je hoe dan ook alvast een heel fijn weekend. Dag.
0: All Sports Radio Live.
3: Taking it slowly. I'm afraid to be lonely. Nobody told me it's harder than I thought to tell the truth. It's gonna leave you in pieces, all alone with your demons. And I know that we need this, but I've been too afraid to follow through.

0: Sports Radio.
1: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur. Voetbal.
4: Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
5: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Madla en je luistert naar All Sports Radio.
6: Autosport.
7: Hallo, ik ben Jeroen Blekemolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Afgelopen weekend was het vierde sprintweekend van dit Formule 1 seizoen. Op Silverstone werd Ferrari uiteindelijk de grote winnaar. Mede door problemen bij Andrea Kimi Antonelli en de zegen van Charles Leclerc in de hoofdrace pakte de Italiaanse formatie weer flink wat punten terug op het tot nu toe bijna ongenaakbare Mercedes dit seizoen. De grootste verliezer was dan wel weer onze eigen Max Verstappen, die na zijn uitvalbeurt toch steeds meer op gespannen voet verder lijkt te leven met zijn team Red Bull Racing. Ik ga erover in gesprek met F1-journalist en ook auteur van de formule, het boek, Ivo Pakvis. Ivo, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we allereerst maar eens dan beginnen met Max Verstappen. We hebben dat gelijk achter de rug. Vorige week kwam al naar buiten dat hij gesprekken aan het voeren was met het team van McLaren. Dat hij toch steeds nadrukkelijker de uitgang lijkt te zoeken bij Red Bull Racing. Reed daar uiteindelijk wel een prima race. Maar ja, nu ging het mis en het was gelijk weer kommer en kwel.
2: Ja, het ging mis eigenlijk al voor de race. Kwalificatie van gisteren was niet al te best. Het gebeurt niet vaak dat hij wordt verslagen door een teamgenoot. En Isaac Hadjar was duidelijk sneller. Verstappen wilde graag een motorwissel. Dat zou betekenen dat hij dan in de pitlane moest starten. Maar hij zei dat had ik liever gehad dan met deze motor nog een hele race rijden. Dus daar was de eerste punt van Vrevo al. Het team overrulde hem. Die zei nee, we gaan de motor niet wisselen. Daar heeft Verstappen na afloop ook al wel wat dingen over gezegd. Toen hem gevraagd werd van waarom was dat, dan zei hij, ja, dan moet je het team lekker vragen, daar ga ik niks over zeggen. Daar zat al irritatie. Volgens rijdt hij ondanks het feit dat die motor niet meewerkt, rijdt hij wel een dijk van de race, trekt hij het maximale uit die auto. Dat was op weg naar een podiumplaats of een vierde plaats in ieder geval heel netjes. En in de slotfase van de race gebeurde eigenlijk wat er ook in Oostenrijk gebeurde. Oorzaak was verschillend, het resultaat was hetzelfde. Maar die achtervleugel, die movable aero zoals het heet, dus die vleugels die op de rechterstukken wat openklappen en in de bochten wat dichtklappen om downforce te genereren, die klapte niet goed dicht. Dan vlieg je eraf. Daar is er niks tegen te beginnen. Dus dat gebeurde daar volgens dus Verstappen was. Iedereen die zijn onboard radio heeft geluisterd zal hebben gezien en gehoord dat hij bepaald niet tevreden was. En iedereen die de interviews na afloop heeft gezien, ziet dat alleen maar onderstreept wordt. Ja, het is niet altijd best op het moment, nee.
1: Nee, gewoon kijkend naar hoe het allemaal gaat, hoe er op elkaar gereageerd wordt, beslissingen die genomen worden, is het misschien toch wel gewoon klaar tussen Max en Red Bull Racing? Is dat nu wel steeds duidelijker aan het worden?
2: Nou, dat denk ik niet. Ik denk ten eerste, waar moet hij heen? Mercedes heeft geen enkele reden om een andere coureur aan te nemen. McLaren ook niet. Er wordt gepraat met andere teams, maar dat gebeurt altijd. Dat is niet zo heel spannend, vind ik nu nog. Ik verwacht eerlijk gezegd dat hij gewoon bij Red Bull blijft. Maar ik denk wel dat hij intern het team ontzettend onder druk zet om meer naar hem te luisteren. Dat was het feit dat het team niet goed naar hem luistert, dat hij dat zo ziet, is al eerder een duidelijk punt van discussie geweest. Heeft al eerder ook al voor behoorlijke intern gedonder gezorgd. Hij eist dat het team meer zijn kant kiest. Alleen luistert naar zijn input en minder naar wat bijvoorbeeld de data zegt. Dus op het moment dat de simulator iets zegt, daar komen we straks bij Ferrari ongetwijfeld nog wel op, maar op het moment dat de simulator iets zegt, maar de coureur voelt iets anders, ja, wat kies je dan? Dan is het toch vaak het beste om de coureur te kiezen. En Red Bull had er altijd een handje van om dan toch steeds stug vast te houden aan wat de data zijn. En dat is dus nu, het intern moet daar meer aandacht aan besteed worden. Dus ik verwacht eigenlijk dat dat er voorlopig veel druk komt op Red Bull om beter naar hem te luisteren, om meer te doen wat Verstappen zelf zegt. Ik verwacht niet direct dat dat gaat leiden tot een overstap of een sabbatical of hoe je het noemen wilt. Dat hij in ieder geval Red Bull verlaat.
1: Nou ja, een van de dingen waar Max op voorhand ook commentaar op had, was de drivers parade in de Lego autootjes. Nu zagen we dat meerdere coureurs daar wel een mening over hadden. Toch zag je wel dat ze lol hadden. Maar ik denk het meest vreemde wat er nog gebeurt, was dat de Mohamed Bin Sulayem, de voorzitter van de FIFA, ook in een kart op een of andere manier mee moest rijden. Wat was dat dan?
2: Nou, Mohamed Ben Sulayem, voorzitter van de FIA, niet de FIFA, dat is iemand anders. En die doet ook.
1: Oh, zei ik FIFA?
2: Houdt ook erg, ja, die houdt ook erg van macht, maar dat is iemand anders. Nee, dat is Ben Sulayem is de voorzitter van de FIA, van de Autosportbond. En ja, ik heb met verbazing zitten kijken, want inderdaad, ze deden dan voorafgaand aan de race een soort optochtje met Lego karts. Hebben ze al eerder zoiets gedaan. Het is een soort van, je de coureurs voorstellen aan het publiek op een ludieke manier. Allemaal prima. Het is een beetje onderdeel van de show, zullen we maar zeggen. Ik kan me voorstellen dat iemand als Verstappen daar nou ook niet echt op zit te wachten. Whatever, het zal wel. Maar dat zo'n Ben Sulayem zich dan daar vervolgens in wil mengen, als een soort patron die dan die coureurs moet voorstellen aan het publiek, aan een soort coureurs moet uitleiden, mee wil doen in de gekkigheid. Ik vind het een wanstaltige gebeuren. Iemand, hij hoort daar niet bij. En er is nog nooit een FIA-voorzitter geweest die zo wanhopig probeerde om one of the boys te zijn. Terwijl hij dat echt niet is. Al zijn voorgangers waren mensen die wisten waar ze stonden en die wisten wat hun rol was. Maar je zag het ook, ik weet niet of je dat nog weet, maar toen vorig jaar Lando Norris wereldkampioen werd, ging hij in de afloop lekker door het haar van Lando Norris met zijn handen. Lekker, alsof het zijn zoon was. Het is zo ongepast. Hij heeft daar niks te zoeken. Blijf in de coulissen en maak de juiste beslissingen voor de sport en ga dit niet om hemzelf laten draaien. Dit is een ego-kwestie. En daar hebben we wel vaker last van in de wereld, helaas.
1: Ja, nou ja, dan maar terug naar de race het weekend. Nou ja, natuurlijk vooraf altijd wel weer Mercedes versus Ferrari. Dat is toch wel de battle dit seizoen tot nu toe. Ja. Mercedes tot nu toe ongenaakbaar. Ook al zie je bij klantenteams dat de motor nogal wel eens wat problemen oplevert. Nu was het weliswaar dit keer niet de motor, maar toch ook wel wat technische problemen voor Antonelli. En sterker nog, in zoverre dat dat eigenlijk wel zijn race vergooid heeft.
2: Ja, behoorlijk. Het is gewoon een heel sneu probleem. Er was een flapje bij de voorvleugel die losschoot toen hij hard over een curbstone heen rijdt. Ja, van die dingen, daar kan je helemaal niks aan doen. Dat gooit de boel in de war. Dat zal hem waarschijnlijk nooit meer overkomen. Mercedes zal iets doen om ervoor te zorgen dat dit probleem nooit meer voorkomt. Alleen ja, je weet pas dat dat een potentieel probleem is als het een keer fout gaat. Dat zijn van die sneuwe dingen. Ik vind het ook wel weer passen bij de sport. De Formule 1 was altijd wel een sport waarbij uitvalbeurten ook echt bij je seizoen hoorden. Dat was er een beetje uit in de laatste jaren. Die auto's zijn natuurlijk super betrouwbaar geworden. En nu is dat lang. Nu zie je af en toe weer eens een keer een frontrunner die eruit valt. Ja, ik vind dat hoort ook bij de sport. Het is een technische sport. Dingen kunnen kapot. Het is sneu voor Antonelli, maar die komt wel weer terug.
1: Ja, daar staan nog steeds natuurlijk ruimschoots aan de leiding van het wereldkampioenschap. Zijn teamgenoot George Russell had het ook niet makkelijk, want die kreeg ergens halverwege de race last van een slow puncture. Waardoor eigenlijk zijn race eigenlijk ook wel, niet helemaal naar de galamiezen, maar hij toch wat minder op de plek kon eindigen waar hij misschien vooraf op gehoopt had.
2: Nou, ik denk dat hij heel blij is met zijn tweede plek. Ik denk dat hij daar het van tevoren misschien wel voor had getekend. Iemand als Russell wil altijd winnen. Maar als je kijkt naar het patroon van het weekend, zag je dat Russell duidelijk langzamer was dan Antonelli. En eigenlijk ook constant wel de Ferraris voor zich moest dulden. Hij heeft eigenlijk gewoon ontzettend geluk dat die slow puncture hem niet verder terugwerpt dan dit. Een slow puncture is dus een langzaam leeglopende band. De team kan op de data zien dat de druk in de band langzaam terugloopt. En dat betekent niet direct dat je direct naar binnen moet vaak, maar wel dat dat waarschijnlijk een extra pitstop of in ieder geval je strategie in de war gooit. Maar ja, Russell, het tempo is niet goed genoeg. Hij loopt eigenlijk altijd achter de feiten aan, maar nou ja, ook hier weer, en dat was in Barcelona ook zo, pakt hij toch weer een hele hap punten ten opzichte van Antonelli. En ik denk dat hij daar blij mee is, maar dat zijn vorm hem wel zorgen moet baren voor de rest van het seizoen.
1: Ja, nou ja, nu zeg je inderdaad, misschien dat hij wel blij is met een tweede plek, maar eigenlijk toch, als hij zo dichtbij is, had hij toch op Silverstone zijn thuisrace toch wel gewoon willen winnen, toch?
2: Ja, maar die jongens willen overal winnen, altijd. Maakt niet uit of het Silverstone is, of Oostenrijk, of Duitsland. Ze willen altijd winnen. Dus ja, tuurlijk, maar je moet ook realistisch zijn. Ferrari was te snel. En Antonelli ook.
1: Ja, want Ferrari de grote winnaar dus dit weekend. Lewis Hamilton en Leclerc eigenlijk 1 en 3. Nou ja, Leclerc 1 en dan Hamilton 3. Voor hun denk ik ook het maximaal wat ze eruit hadden kunnen halen deze race, toch?
2: 1-2 is absoluut maximaal. Maar ja, Ferrari gokte erop dat de race zou herstarten. Prima, dat is een gok die ik wel snap. Ja, het is gewoon supergoed gedaan. Eigenlijk vanaf de start de race de koe bij de hoorns gevat. Door 1 en 2 te liggen naar de eerste bocht. En daarna eigenlijk de boel uitstekend gecontroleerd. Je moet wel de kanttekening plaatsen dat Antonelli, voordat hij met zijn problemen te maken kreeg, in rap tempo richting Leclerc aan het rijden was. Dus of ze ook hadden gewonnen als Antonelli gewoon probleemloos was gebleven, dat is nog maar de vraag. Maar ja, zoals ik zei, onderdeel van de sport. En dus ja, inderdaad, topweekend. Heel goed gedaan.
1: Nou ja, je zei, ze gokken erop dat de race nog hervat zou worden. Ik denk dat we daar allemaal wel rekening mee hadden gehouden. Maar op een of andere duistere reden. Nou ja, de FIA zegt uiteindelijk dat het een softwarefoutje was. Maar gingen ze ineens toch door achter de safety car met het ingaan van de laatste ronde. Dat was toch wel donker, ook voor het publiek.
2: Ja, en ook dat, ja, onderdeel van het spelletje. Als er in de laatste ronde, of in de, vlak de 5 ronden voor het einde, een safety car plaatsvindt, dan heeft de Formule 1 zichzelf bepaalde regels gesteld om die race weer op gang te krijgen. De oorsprong daarvan, of in ieder geval de oorsprong van het streng handhaven van die regels, ligt hem in Abu Dhabi 2021, waarbij die regels wat losser werden gehandhaafd en dat zorgde voor een behoorlijke storm. Dus wat was er aan de hand? Op het moment dat de baan veilig is, dus de auto van Verstappen was opgeruimd, de marges waren weg, iedereen kon weer zou feitelijk weer los kunnen, krijgen die coureurs het signaal dat de auto's die op een ronde staan hun ronde achterstand goed mogen maken. En in de regel staat dan dat op het moment dat signaal gegeven wordt, aan het einde van de ronde die daarna komt, wordt dan de groene vlag gezwaaid. Met andere woorden, ze gaan dan nog een ronde achter de safety car door. En aan het einde van die ronde wordt de groene vlag gezwaaid. Maar de coureurs die kregen die melding in de voorlaatste ronde. Dus in de voorlaatste ronde krijg je de melding. Jullie mogen de safety car inhalen. Je mag achteraan sluiten. Je mag het rondje achterstand goed maken. Maar volgens de regels moeten dan dus nog aan het einde van de volgende ronde, wat dan dus de laatste ronde is, dan wordt dan pas de groene vlag gezwaaid. Maar ja, dan valt er niks meer te racen, want op het moment dat ze dan over start-finish komen, is de race voorbij. Dus ja, en dan wordt er inderdaad gezegd een kleine software glitch waarin stond dat er het safety car zou eindigen. Geen idee of dat klopt. Het is altijd een mooi excuus om te geven, ja, de software gaf een kleine glitch, weten wij veel. Maar ja, ze hebben gewoon heel strikte regels gehandhaafd, omdat dat nou eenmaal is wat ze zichzelf hebben opgelegd, om te voorkomen dat je ooit weer een situatie krijgt zoals Abu Dhabi 2021. En ja, het is vervelend voor de fans op de tribune en iedereen die voor de televisie zat, die nog hoopt op een ronde racen. Maar ja, ook dat is onderdeel van het spelletje.
1: Ja, nu is dat dus de Grand Prix van Silverstone. Als je hem een cijfer mag geven dit weekend, wat zou die dan in jouw ogen opleveren?
2: 6,5, 7. Het was op zich wel een aardige race. Het duurde lang voordat er iets gebeurde. Moet wel gezegd worden. Het was een eenstopper normaal gesproken. Het was een race waarbij lang de posities min of meer behouden bleven. Maar zo langzaam in de loop van de race ontbrandde wel het een en ander. En dat was op zich wel interessant. Het is goed voor het kampioenschap dat de voorsprong van Antonelli gehalveerd is. En voor de rest, op zich een prima wedstrijd. Ook niet heel veel bijzonders, heel eerlijk gezegd.
1: Nou, dan sluiten we daarbij af. Mag ik je voor nu, Ivo Pakvis, hartelijk danken voor je tijd. En spreek je snel weer.
2: Heel graag. All Sports Radio Live.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: All Sports Radio Live.
1: Elke week bellen we in deze uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. Momenteel zitten we halverwege het dubbelweekend in Hoek van Holland. En in dat eerste weekend stond er gelijk veel op het spel, want op de velden van de Summer Beach Life Tour werden twee NK's afgewerkt. Bij het beachvolleybal werd het jeugd NK gespeeld en daarnaast was er in het beachtennis ook nog het NK in het enkelspel. Ik ga erover in gesprek met Arnoud. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Een hele goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, het was volgens mij qua Summer Beach Life een heel succesvol weekend. Alleen voor jou persoonlijk wat minder, geloof ik.
2: Ja, zeker. We hadden op zich een supermooi weekend in Hoek van Holland. De weersomstandigheden waren voor het volleybal en beachtennis eigenlijk nagenoeg prima. Niet al te veel wind en lekkere omstandigheden op allebei de dagen. Dus dat was zeker lekker. En helaas inderdaad zelf even wat minder om op de vrijdag door de rug te gaan en dan wat minder te kunnen doen. Wat aan de andere kant ook weer heel erg goed is, want dat betekent dat je ook meer gaat delegeren.
1: Ja, delegeren kan je leren, zeg maar dit was een noodgedwongen versie daarvan.
2: Ja, dit was helaas een noodgedwongen versie. En we gaan straks kijken of de fysio daar nog wat aan kan doen. Maar we gaan rustig door in Hoek van Holland, want ook de weersomstandigheden voor aankomend weekend zijn uitermate goed. We kunnen na afgelopen weekend nog een heel mooi weekend gaan verwachten.
1: Nou, het is maar goed dan dat het een dubbel weekend is, dat je niet opnieuw velden hoeft te bouwen en dat soort zaken. Terugkomend op het afgelopen weekend, want het was natuurlijk fantastisch weer. Met dus ook twee NK's. Hoe is dat eigenlijk allemaal gegaan?
2: Nou, ik moet zeggen ontzettend goed. Na de afgelopen jaren hadden we dit jaar eindelijk een keertje mooi weer, ook in de voorbereidingen. Dus we hadden ontzettend veel positieve geluiden van de ouders en van de volleybalbond. Die het eigenlijk allemaal super strak bij vonden staan met 64 velden. Toch niet heel erg weinig, kan ik je vertellen. 64 velden voor het NK Jeugd. En dat betekent dat ze inderdaad onder de 13, onder de 15, onder de 17 en onder de 19 in de dames- en in de herencategorieën allemaal hun NK spelen. En dat wordt ook dan nog een keertje allemaal afgerond op op een centraal zendtekort waar de finales gespeeld worden. Dus ja, ik was een supermooi weekend wat betreft het jeugd NK. Blije spelers, blije ouders. De locatie Hoek van Holland was erg tevreden. Dus we kijken echt terug op een heel mooi Nederlands kampioenschap jeugd.
1: Ja, en dan denk ik ook fantastisch niveau gezien van de jonge Nederlandse top in de dop.
2: Ja, het mooiste vind ik eigenlijk zelf, en dan kijk ik het zelf niet zo heel vaak, maar als je die categorie jeugd onder 13 ziet beachvolleyballen, dan denk je, nou, daar kan ik zelf nog niet eens aan tippen, want die kunnen gewoon eigenlijk al op een heel hoog niveau goed volleyballen. Het is echt leuk om te zien, het is ook een mixcategorie meiden en jongens. En als je dat niveau ziet inderdaad, dan verbaas je eigenlijk dat ze dat op die leeftijd al zo goed kunnen en die sport eigenlijk al beheersen.
1: Vooral omdat het natuurlijk ook echt een hele zware sport is. Hè? Je moet ook best wel wat uithoudingsvermogen hebben om het goed te doen.
2: Ja, zeker uithoudingsvermogen. Maar zeker ook op die leeftijd moet je, als je al kan spelen met de wind en je kan daar al rekening mee houden. Het is altijd echt een hele moeilijke sport eigenlijk, beachvolleybal. Dan is het heel knap als je ook nog in deze omstandigheden met een beetje wind erbij die bal goed kan pasen en ook gewoon weer terugkrijgt over het net. Dat is absoluut het kijken eigenlijk waard.
1: En tussen de jeugd en het beachvolleybal werd er dus ook nog een NK afgewerkt in het beachtennis. Het enkelspel. Overigens in het beachtennis niet de grootste of meest populaire categorie. Want dat is meer een dubbelsport, toch?
2: Ja, dat klopt. Dat merk je ook wel aan de inschrijvingen. De meeste spelers laten het enkelspel een beetje aan zich voorbij gaan. Dus we hebben het NK dit weekend op 6 velden kunnen spelen. Er was 1 poeltje dames en er was een heren. Van de heren waren er wat meer mensen, maar dat is standaard eigenlijk zo. En die spelen gewoon inderdaad hun toernooitje in een aantal uren uit. Maar je ziet zeker dat dat daar echt het dubbelspel zo meteen de favoriet gaat zijn. En dat evenement is eind augustus. En we hebben ook nog de mixcategorie. De mixcategorie is eigenlijk ook wel heel erg interessant om te bekijken. En die hebben we halverwege augustus in Scheveningen.
1: Ja, nu was het natuurlijk meer dan enkel NK's wat gespeeld werd in het eerste weekend Hoek van Holland. Hoe is de rest verlopen?
2: Nou ja, ook uiteindelijk ons Summer Beach Dive evenement. En we hadden ook nog de derde divisie van de Nederlandse competitie bij ons op het strand. Maar Summer Beach Dive ook. Dat is gewoon mooi om te zien hoe er dan op de zondag alles bij elkaar komt. Dat er en een NK wordt gespeeld en dat er gewoon de recreanten daar omheen spelen. Dat brengt eigenlijk de hele beachsport community een beetje bij elkaar. En dat is uiteindelijk ook waar wij het voor doen bij Summer Beach Live. Het samenbrengen van de verschillende beachsporten. En de hele beachvibe die daar eigenlijk bij hoort. En dat gaan we aankomend weekend weer zien. Waar we eigenlijk heel veel verschillende soorten beachvolleybal gaan aanbieden. We hebben de topdivisie beachvolleybal aankomend weekend. We hebben de tweede divisie, we hebben de eerste divisie en we hebben de derde divisie van de nationale beachcompetitie. En daarnaast hebben we de recreantencategorieën. Daar zien we nu de inschrijvingen ook toenemen met de mooie weersomstandigheden erbij. En we hebben dan ook nog de KNLTB Beach Tennis Tour. En die ziet er uiteindelijk ook wel goed gevuld uit dit weekend.
1: Ja, dat is in ieder geval goed om te horen dat ook de omstandigheden veel beloven. Want nou ja, wie nu naar buiten kijkt ziet dat het behoorlijk grijs is in Nederland. Maar dat komt gelukkig wel goed dus.
2: Ja, de weersomstandigheden komen goed en dat merken we ook gelijk. Want de gemeente Hoek van Holland of eigenlijk gemeente Rotterdam die zitten er ook gelijk weer bovenop. Dus we hebben alle protocollen qua weersomstandigheden worden uit de kast gehaald en aangescherpt. Omdat ze een drukte verwachten in Hoek van Holland. En die zullen ongetwijfeld niet allemaal voor Summer Beach Live komen. Maar het is wel prettig voor de mensen die er komen. Want nu hebben ze ook echt om wat naar uit te kijken.
1: Ja, want dat is natuurlijk, ook al komen ze niet allemaal voor Summer Beach Live. Het is voor de zichtbaarheid natuurlijk wel heel erg lekker.
2: Ja, absoluut. Het is ook gewoon wel leuk. Want uiteindelijk betekent het gewoon dat er ook meer publiek rondom ons Center Court komt. We hebben natuurlijk eigen horeca, eigen terras erbij. En dat is voor de spelers leuk. En ik denk dat heel veel mensen zich zullen verbazen. Ook over het niveau voor het beachtennis. We liggen eigenlijk op een hele mooie aanloopplek in Hoek van Holland. Waar bijna iedereen langskomt. Dus genoeg zicht.
1: Voor de mensen die denken, ik ga dit weekend naar Hoek van Holland. Ik heb nog niks te doen. Ik ga meedoen. Waar kunnen ze terecht om zich in te schrijven?
2: Iedereen die kan naar de website www.summerbeachlife.nl om zich nog in te schrijven. Tot en met aankomende vrijdag 12 uur voor de zaterdag. En voor de zondag kan je rustig nog inschrijven tot en met zaterdag.
1: Kijk, dat gaan we meenemen. Arnoud Wildschut, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor het ons bijpraten. Succes bij de fysio. Hopelijk valt de schade mee. En dan wens ik je vast heel erg veel plezier en succes aankomend weekend in Hoek van Holland.
2: Helemaal goed en dankjewel weer.
0: All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur. Snowboarden.
8: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
9: Cricket.
10: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
9: Atletiek.
11: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. It's on. De beste mix voor tijdens het sporten. All Sports Radio.
12: Excuse me. My name is on the list.
13: What list?
12: The DJ's list.
13: This thing? There is no guest list tonight.
12: Oh.

0: Guestly's Mix, Slimmin' and Jammin'.
1: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univee.nl/supportervansport. Univee, daar plukt u de vruchten van.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur.
3: Voetbal.
4: Ik ben Ronald Boer en je luistert naar All Sports Radio.
1: Volleybal.
5: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
1: Tennis.
6: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Het is een interessante periode voor judoka Indy Pannengieter. De drievoudig regerend Nederlands kampioen bij de jeugd is namelijk in volle voorbereiding op het WK onder 18 jaar in Ecuador. De weg daar naartoe was echter niet makkelijk. Afgelopen week maakte het toptalent van Topjudo Amsterdam op het jeugd-EK op Gran Canaria haar rentree na ziekte en blessureleed. En dat toernooi heeft ze dan weer vooral gebruikt om toch even te peilen hoe ze er nou voor staat in het sterke internationale veld. Nu zijn de ogen uiteraard gericht op dat WK, wat eind augustus plaats gaat vinden. En waar ook ze vol voor een medaille gaat. Ik ga erover met haar in gesprek. Indy, hele goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
1: Allereerst natuurlijk de meest belangrijke vraag. Hoe sta je er momenteel voor? Is alles in kannen en kruiken?
2: Ja, zeker. Ik heb er heel veel zin in het WK. En ik ben nu nog even 10 dagen op vakantie, maar daarna ga ik gewoon weer hard trainen.
1: Ja, lichamelijk alles in orde, blessure, leed, het ziekte is helemaal achter je?
2: Ja, dat gaat nu allemaal goed, gelukkig. Dus dat is fijn.
1: Nou, dat is goed om te horen. En neem ons even mee terug naar dit seizoen tot nu toe. Want ja, momenteel gaat het eigenlijk al jaren eigenlijk best wel heel erg goed met je, Indy. Niet voor niets drievoudig regerend Nederlands kampioen bij de jeugd. Het begon heel erg goed in Kroatië. Daar won je, maar daarna raakte je geblesseerd.
2: Ja, klopt. In Kroatië was ik in de halve finale geblesseerd geraakt aan mijn elleboog. Wat wel echt balen was. Dus daar moest ik veel voor naar de fysio en dat soort dingen. En toen voor de andere selectiewedstrijden, eigenlijk voor de eindtoernooien, was ik weer op die elleboog gevallen. Dus toen heb ik die andere wedstrijden niet kunnen doen, helaas daardoor.
1: Ja, en dan lig je er wel eventjes uit. Hoe bereid je dan in de tussentijd voor op alles wat komen gaat? Want is zo'n elleboogblessure iets wat dan best veel impact heeft op je judo? Hè?
2: Nou ja, het heeft zeker veel impact, want ik kon best wel een tijdje niet judoën. Maar dan blijf ik gewoon wel trainen. Ik heb veel hard gelopen, ik heb krachttraining gedaan en veel gewoon conditie bijhouden, zodat ik wel klaar was voor die eindtoernooien.
1: Nou, nu train je bij Top Judo Amsterdam, ook Judo Academie Amsterdam, zit ook in het Topsport Amsterdam programma. Hoeveel helpt dat jou dan ook tijdens zo'n blessureperiode toch weer zo snel mogelijk terug te komen en zo goed mogelijk?
2: Nou ja, bij Top Judo is het wel gewoon heel fijn, want ik heb veel trainingsmaatjes. Dus dat is fijn, want daarmee kan je dan gewoon op trainingen wel veel potjes maken. En dankzij Topsport Amsterdam kan ik ook krachttraining doen. En er zijn ook gezonde maaltijden van Topsport Amsterdam daar. En er is ook fysio beschikbaar.
1: Ja, en ik neem aan dat laatste is best wel verrekte handig. Als je met je elleboog weer snel wil terugkomen natuurlijk.
2: Ja, zeker.
1: Hoe is die periode voor jou geweest? Want ja, mentaal lijkt me dat natuurlijk ook wel pittig in zo'n jaar.
2: Ja, dat was zeker heel moeilijk, want ik vind judo natuurlijk hartstikke leuk. Dus het liefst sta ik op de mat en het is wel moeilijk als je dat dan niet kan doen. Maar mijn trainers hebben me ook wel veel geholpen met gewoon schema maken voor naast de judomat met dingen die ik wel kan.
1: Ja, en hoe vecht je jezelf daardoor doorheen?
2: Ja, gewoon blijven doorgaan, dus blijven trainen en ja, wel hulp zoeken als het nodig is en gewoon met mensen erover praten.
1: Ja, want je bent natuurlijk onderdeel van een hele professionele topsportomgeving. Dat is voor jou natuurlijk ook wel heel erg fijn, want het geeft je de ruimte om je zo goed mogelijk met je sport bezig te gaan. Maar ja, aan de andere kant, je bent ook nog maar 17, dus je moet er ook nog maar mee om kunnen gaan, ook mentaal. Dat zit wel goed, hoor ik dan.
2: Ja, klopt. Nou ja, natuurlijk is het soms nog wel moeilijk, maar ik probeer gewoon ook met mijn ouders en mijn trainers gewoon open te zijn over hoe ik me dan voel over dat soort dingen, zodat ze mij daar ook mee kunnen helpen.
1: Ja, nu dus je rentree gemaakt op het Europees kampioenschap. Hoe is dat gegaan?
2: Ik had er heel veel zin in en ik zat er ook wel goed in qua conditie, alleen dan helaas was het niet zo goed gegaan. Maar ik heb er ook wel weer leermomenten uitgehaald en dan kan ik daar gewoon weer op focussen voor het WK.
1: Ja, want die leermomenten, wat neem je dan bijvoorbeeld mee vanuit Gran Canaria?
2: Nou ja, dat zijn vooral vaak kleine technische dingetjes die je gewoon tijdens je potjes dan ziet als je terugkijkt. Want ik kijk altijd al mijn potjes terug. Maar ja, soms ligt het ook vooral aan spanning en dat soort dingen van tevoren en hoe je daarmee om moet gaan.
1: Ja, want ik neem aan als je een rentree maakt op een Europees kampioenschap, dat je ook niet jezelf te veel druk oplegt, toch? Ik bedoel, ik kan me voorstellen, als je er even een tijdje uitgelegen hebt, je komt terug van een blessure, dat dan voornamelijk het doel is om gewoon even te kijken hoe je ervoor staat.
2: Zeker, zeker. Maar ik wilde natuurlijk ook heel graag laten zien dat ik daar gewoon een medaille kon pakken.
1: Ja, ben je wat dat betreft dan wel tevreden over hoe het dan verlopen is?
2: Nou ja, ik ben natuurlijk baal ik er heel erg van dat ik geen medaille heb gehaald. Maar ik stond er wel weer en ik vond dat ik er goed stond. Dus ja, of ik nou helemaal tevreden ben is natuurlijk een beetje moeilijk, omdat ik natuurlijk niet heb behaald wat ik wilde halen.
1: Maar gezien de voorbereiding erop, is daar dan wel enige tevredenheid mogelijk, Indy?
2: Ja, precies.
1: Nu is dan vol de focus op het wereldkampioenschap onder 18 jaar. Dat is overigens helemaal in Ecuador. Ben je al ooit trouwens voor de sport zo ver weg geweest?
2: Nee, nog nooit. Nee, dat is het verste wat ik ooit ga zijn.
1: Hoe is dat dan om dat mee te maken?
2: Nou ja, ik vind het super gaaf dat ik dan zo ver ook mag reizen voor judo. Maar het is ook wel weer, natuurlijk heb je daar ook tijdverschil en dat soort dingen. Dus daarmee heb ik nog nooit mee om hoeven gaan. Dus dat moet ik ook nog even uitvogelen.
1: Ja, het gaat plaatsvinden in Guayaquil. Ben je dan ook van tevoren zo iemand die dan toch even checkt van in wat voor omstandigheden kom ik te spelen? Wat voor een sportomgeving? Hoe ziet het er daar uit? Acclimatiseren, ben je daar van tevoren dan ook druk mee bezig?
2: Ja, zeker. Ik ga ook, hier in Nederland ga ik me al aanpassen, op het tijdsverschil. En het is daar natuurlijk ook warm, maar het is in Nederland op dit moment ook heel warm. Dus dat scheelt niet zo.
1: Ja, want hoe ver van tevoren ga je daar naartoe? Wat is een beetje je acclimatiseringsperiode?
2: Nou, dat weet ik nog niet precies. Dat moeten we nog een beetje uitzoeken. Dus dat weet ik nog niet.
1: Nou ja, de ambities liggen in ieder geval wel hoog, hè? Je wil vol voor medailles gaan daar ook. In hoeverre is dat een realistisch doel ook dit seizoen?
2: Ik denk dat dat wel realistisch is. Want als ik gewoon daar goed fit sta, denk ik dat ik wel gewoon een goede kans maak op een medaille.
1: Nou ja, je hebt natuurlijk nog even de tijd om daar alles aan te doen. Want het begint op 20 augustus, zeg ik even snel uit mijn hoofd. Dus dat is nog een maandje of anderhalf.
2: Ja, precies. En ik heb nu geen pijntjes. Dus zodra ik terug ben van vakantie, kan ik weer gewoon gelijk volop trainen. En mij klaarmaken daarvoor.
1: Want hoe ziet die periode na je vakantie er eigenlijk uit? Hoe gaat die voorbereiding eruit zien?
2: Nou, ik ga gewoon. Ik wil vooral heel veel judo, omdat ik natuurlijk ook best wel veel trainingsuren heb gemist, gewoon op de mat. Maar ook gewoon krachttraining, conditie, dus ook hardlopen en dat soort dingen erbij.
1: Nu is dit overigens ook je laatste jaar in de onder 18. Is dat nog iets waar je mee bezig bent? Want nou ja, je komt daarna natuurlijk in een leeftijdscategorie hoger. Dan wordt het natuurlijk weer even wennen en aanpoten. Misschien nieuwe tegenstanders en dergelijke.
2: Ja, zeker. Ja, ik vind dat wel. Mijn laatste jaar op mijn 18 vind ik ook wel bijzonder. Want ja, ik ga hierna natuurlijk ook weer naar een nieuwe leeftijd. Dan is alles weer anders. En dan zijn er ook weer andere wedstrijden. Dus daarom wil ik ook wel extra graag nog die medaille halen.
1: En als we kijken naar de Nederlandse selectie die kant op gaat. Jij bent een van de drie. Overigens de enige dame die kant op gaat. Wat kunnen we namens Nederland verwachten?
2: Ik denk dat iedereen die daarheen gaat gewoon ook hard heeft getraind. En iedereen gaat zijn best doen en gewoon alles geven wat ze hebben.
1: Ja, overigens ook nog even goed om te weten, denk ik, voor de mensen. Jij wil ook heel graag jouw coach mee hebben. Wat natuurlijk heel vanzelfsprekend is dat die meegaat. Dat betaalt de bond overigens niet. Maar Top Judo Amsterdam is daarvoor een actie gestart, hè?
2: Zeker, zeker. Dat is heel fijn. Top Judo probeert daar heel goed mee te helpen, dat mijn coach mee kan. En ik heb zelf ook op Yvonne van Gennep Fonds een pagina geopend om geld in te zamelen. En dat gaat echt heel goed. Ik heb er zeker vertrouwen in dat dat gaat lukken. Moet er nog wel wat, maar ik denk dat dat gaat lukken.
1: Ja, misschien dan toch even een call to action, zoals dat zo mooi heet. Waarom moeten de mensen jouw coach die kant op helpen?
2: Nou, omdat ik gewoon al 3 jaar lang eigenlijk met deze coach bezig ben. Dus die kent mijn judo heel goed en mij ook. En ik vind het natuurlijk gewoon het fijnst om met iemand te judo als coach die ik heel goed ken. En hij mijn judo kent. En ik denk dat hij mij de beste tips kan geven.
1: Nou, en het heeft ook zeker geen windeieren gelegd zijn invloed op jou als judoka. Want je zegt, je bent nu 3 jaar met hem bezig. Nou ja, je bent ook drievoudig regerend Nederlands kampioen. Dus wat dat betreft gaat dat wel prima.
2: Ja, precies.
1: Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe we dan straks op dat WK ervoor staan. Ik hoop dat jouw ambitie voor het te halen van in ieder geval een medaille mag gaan lukken in die pannengieter. Geniet nog even van je vakantie en alvast heel erg veel succes richting het jeugd-WK of in Ecuador.
2: Ja, nou, heel erg bedankt.
0: All Sports Radio Live.

De mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Come on.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, okay.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin, Jip. Je bent een wielrenner, je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daarvan, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat, de liefde voor de koers? Of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En we stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik kijk daar stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen. Gepaard met wat trainingskampen in het buitenland. Voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen. Veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren. Omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dicht bij huis wat mooi zijn. En waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken. Daar ben ik ook mee begonnen met die twee disciplines eigenlijk. Daar leer toch wel spelenderwijs leer je zo die techniek wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar, tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, en dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
1: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
2: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die in de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je dat toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje, lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus nee, het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder echt nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Nee, dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar ook wel van, dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben nu eerstejaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
2: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongeren trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. en vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien naar richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
2: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje door uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
2: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor een koersen staan er nog op het programma?
2: Ik krijg morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden, dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Daar staan een wedstrijd. En dan ga ik in augustus op campagne in het Baskeland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar vijf koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Ja, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
2: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zegen zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
2: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zegen zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
2: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. Dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En nee, die staat nu op 6.000 euro, dacht ik. Het doel.
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gent op talentfonds.nl toe gaan, klikken op jouw naam en jou steunen?
2: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn... voor mijn centen bij elkaar te krijgen, omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling, wat is die gewenst? Hoe wil die gepromoot worden daarin of niet? Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt, daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
2: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze talentboek talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
0: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur. Snowboarden.
5: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
6: Cricket.
7: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
6: Atletiek.
8: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Ja, Frank, de BV Sport Update. Elke week brengen we de luisteraar natuurlijk weer op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing. En vertel Frank, wat heb je deze week verzameld?
2: Ja, er is natuurlijk veel gaande op het ogenblik. En natuurlijk alles staat in het teken een beetje van het wereldkampioenschap voetbal in Amerika, Canada en Mexico. Maar ik kan er dus helaas niet omheen, zou ik bijna willen zeggen. Onze luisteraars zullen er zo langzamerhand bijna genoeg van krijgen en zullen gaan denken dat ik een persoonlijke oorlog heb met meneer Gianni Infantino. De FIFA-akela, die toen hij aan het roer kwam bij FIFA plechtig beloofde dat de koers van zijn voorganger Sepp Blatter, ook niet onbesmet, een koers van corruptie en egotrip drastisch zou wijzigen. Nou, in feite is op alle fronten het tegendeel intussen meer dan bewezen. Het is nu het moment om alle handelingen van hem eens daarop in te gaan. Maar de meest recente acties spant in mijn ogen althans de kroon in is een serieus gevaar voor de geloofwaardigheid in de zo waardevolle onvoorspelbaarheid die de sport zo mooi maakt en zo groot maakt. Het opdringend persoonlijk verzoek aan Infantino van president Donald Trump voor het seponeren van de rode kaart van de Amerikaanse speler Follerin Balogun. Dat tart in deze alle wetten van het voetbal. Als het voetbal toegeeft, en dat doet Infantino op vele manieren, aan de politiek onder andere, en aan het grote geld, en aan de geloofwaardigheid, dan verliest de sport. Want uiteindelijk trekken de fans dan conclusies van de sport is niet meer onvoorspelbaar, de sport is niet meer geloofwaardig. De politiek beïnvloedt de sport. En als de fans vertrekken, ja, dan in het kielzog daarvan vertrekken dan de media, de televisierechten, een zeer belangrijke bron van inkomsten voor de sport, en de sponsors, een minstens even belangrijke bron van inkomsten. Zo simpel is het. En de fans, ja, die kunnen iets anders kiezen. En wat Infantino nu gedaan heeft, dat raakt aan de absolute essentie van sport. Dat hij gekke dingen doet af en toe met geld en weet ik veel wat, en dat hij corrupt is. Dat is ook natuurlijk niet goed te praten, maar het feit dat hij nu aan de basis en de grondbeginselen van de sport komt, dat is een doodsteken. Het is een spijker in de doodskist van het voetbal in mijn ogen.
1: Ja, Bas, hoe kijk jij naar die situatie eigenlijk? Jij hebt natuurlijk, voordat je bij de Nederlandse Loterij kwam, ruim 10 jaar persvoorlichter geweest van het Nederlands elftal. Hoe kijk jij naar zo'n situatie als deze?
3: Ik denk dat een goede dag trouwens allemaal. Ik denk dat Frank het vrij goed heeft samengevat. Als je dit soort inmenging krijgt in een sport, is dat, als je niet uitkijkt, het begin van het einde. Omdat het gewoon niet kan. Je moet dat gescheiden houden van elkaar. En op het moment dat er spelletjes gespeeld worden en mensen de indruk krijgen dat er zaakjes geregeld worden in achterkamertjes, ja, dan ben je echt heel ver van huis. Ik weet niet in hoeverre er nog details extra naar boven komen. Dingen worden bevestigd in de komende dagen. Of misschien juist wel weer een beetje ontkracht. Maar het riekt aan alle kanten zo vies dat je daar heel ver van weg moet blijven. En dat is, wat dat betreft, is dat wel echt een hele ernstige zaak. Niet voor niks dat in heel Europa alle kranten daar massively over hebben bericht. En ik heb het echt toevallig nog op zitten zoeken. Dat is ook een beetje beroepsdeformatie als oude journalist. Dan ga je toch kijken wat schrijft L'Équipe en wat schrijven ze in Spanje. Wat schrijven de Gazzetta dello Sport. Nou, het doen allemaal hetzelfde. Allemaal woest.
2: Ja, en het is niet, kijk, het is al opgestapeld op een aantal andere zaakjes die hij ook heeft gedaan. Waar je ook op zijn minst een vraagteken bij kan zetten in het huidige wereldkampioenschap. Want iets anders is dat ruim 50 leden van het Europese parlement hebben bij FIFA hun stem laten horen met een klacht en een eis om een uitleg waarom FIFA-baas Infantino, daar heb je hem weer, geheel op eigen houtje aan een FIFA Peace Prize of Peace Award heeft gecreëerd en die heeft uitgereikt aan Donald Trump. Nou, wat heeft Donald Trump met ons soccer, het voetbal? Nu helemaal niets. Integendeel, hij laat op vele fronten blijken dat hij er totaal geen verstand van heeft en dat hij niet weet waar we het over hebben. Maar die krijgt dan een FIFA Peace Award. Nou, dus het Europese parlement is daar ook al aan bezig. De klacht is nu officieel en gestuurd naar zowel Infantino zelf als naar de leden van het FIFA bestuur. En onder die 50 leden van het Europese parlement, leden uit Duitsland, Spanje, Frankrijk, België, Italië, Denemarken, Ierland, Luxemburg en ook Nederland heeft daarin een belangrijke rol gespeeld. Want het Nederlandse lid van het Europese parlement, Lara Wolters, zou een van de initiatiefnemers zijn geweest voor dat protest. Dus die klacht van het Europese parlement is vooral gebaseerd op het feit dat FIFA statuten zeer nadrukkelijk melden dat FIFA ten alle tijden zich afzijdig houdt van politieke en religieuze zaken. En dat alle personen onder de FIFA-vlag zich distancieren van politieke issues. Zo staat het letterlijk in de statuten van FIFA. Nou, dat heeft natuurlijk meneer Infantino nu op alle fronten doorbroken. De straf die daarop zou kunnen staan, ik benadruk zou kunnen, is dat hij wordt ontheven uit zijn functie en dat hij een x-aantal jaren niets meer mag doen in het voetbal, zoals ook met Platini is gebeurd. Die in lijn was voor het FIFA-sponsorschap of voorzitterschap. Dat ook niet meer heeft kunnen doen. Maar ondanks al deze klachten van overal in de wereld is het Listarkis repet. Er verandert niets zolang het One Country, One Vote systeem in FIFA telt. De kleine landjes die gelijmd worden, gepaaid worden door de voorzitter, die bepalen het eigenlijk net zoveel als een Engeland, een Duitsland, een Frankrijk, grote voetballanden, Brazilië. Het is makkelijk om die kleine landjes te paaien en dat doet natuurlijk Infantino voor zijn aanstaande herverkiezing. Dus het is... Het
3: is goed dat je dat benoemt, Frank, want dat is inderdaad grappig. Ik heb uit mijn KVB-tijd, hebben we daar ons ook wel eens over verbaasd, dat de Vanuatu-eilanden evenveel stemrecht hebben als Duitsland. Dat is best bijzonder.
2: Ja, dat kan zeggen,
3: dat, eigenlijk is dat niet. Eigenlijk kan dat niet.
2: Nee, het opmerkelijke is dat een blatter is daarmee begonnen en die heeft het overgedragen, ongetwijfeld die kennis en kunde, als je dat zo kunt noemen, aan Infantino. Dat die kleine landjes, die kan je ontzettend goed lijmen met materialen. En sponsor Adidas zit elk jaar met onverkochte zaken uit Europa vanwege het modebeeld. Die spullen zijn niet meer te verkopen, maar zijn nog zeer goed bruikbaar. Dus Infantino speelt Sinterklaas met containers vol met Adidas spullen in Afrika, in kleine landjes, en is zodoende verzekerd van zijn stemmen, van die stemmen. En hij heeft in wezen lak aan de grote voetballanden als Duitsland, Engeland, Frankrijk, want hij weet van tevoren dat die niet op hem stemmen. Maar hij wint de meerderheid van de 211 bij FIFA aangesloten landen door te paaien met containers vol met Adidas spullen.
3: Ja. Weet je, dat ook nog wel een bijzonder incident was in de hele nasleep van het verhaal dat je zojuist vertelde, dat de bekritiseerde Blatter, van wie wij natuurlijk allemaal iets vonden, dat die, na wat er gebeurd was met Trump en Infantino, volgens er een tweet geloof ik uitgooide en zei, het is een schande dat dit allemaal maar kan.
2: Ja.
3: Dat was eigenlijk, dat je denkt, oh ja, hoe zat het ook weer?
2: Ja, de pot verwerkt de ketel.
1: Precies, ja, hij deed natuurlijk nog allemaal in het geheim en achter de schermen. Bij Infantino is het gewoon onbeschaamd in de openbaarheid.
2: Absoluut. En iedereen roept er schande van, maar er gebeurt waarschijnlijk niks.
3: Nee. Onbeschaamd is wel een goed woord, Robert. Want er gebeurt natuurlijk in de sport, en dat geldt niet alleen voor de sport, dat gebeurt in alle sectoren van de wereld, gebeuren natuurlijk best wel eens dingen die niet iedereen ziet of kan zien. Maar dat dit zo onbeschaamd en in die open gebeurt, alsof het allemaal eigenlijk normaal is van ja, wij doen dat en wat jullie ervan vinden, dat maakt niet uit. Dat hele sfeertje vind ik wel pijnlijk.
2: Ja, absoluut. Maar goed, over naar wat betere nieuws. Per slotverrekening is het niet alleen het WK voetbal dat op dit moment zich afspeelt. We hebben Wimbledon, we hebben de Tour de France. En ik wil graag eventjes ingaan op Wimbledon en met name de kracht van Wimbledon. En dan doen we volgende week, Robert, doen we de Tour de France.
1: Leuk.
2: Wat is nou feitelijk de kracht van Wimbledon? Nou, in mijn ogen blijft zoals het is. Tradities. Engeland is natuurlijk een land van tradities. Maar de tradities van Wimbledon, een all-white dresscode. Alle spelers in wit. Dan kan je zeggen, ja, je moet met de mode meegaan. Dat is modern, dat is jeugd, dat is cool, dat is chic. Maar ik vind het juist, een van de krachten van Wimbledon is dat witte tenue van alle spelers. Een absolute minimale zichtbaarheid van sponsors. Je ziet wel, als je heel goed kijkt, en dat doe ik natuurlijk als een vakidioot, maar je ziet dan ergens heel klein staan Emirates. Je ziet dan Land Rover staan, ergens heel klein.
1: En daar zijn ze de laatste jaren wel veel losser in geworden, hè, bij Wimbledon.
2: Ja, dus ze bezwijken wel voor waarschijnlijk hele grote bedragen. Maar het grappige of het mooie van Wimbledon is, omdat het zo'n bepaalde vorm van exclusiviteit uitstraalt van weinig exposure. Het donkergroen is heilig. Het gras is heilig. Daardoor trekken ze juist ook sponsors aan die niet op zoek zijn naar zichtbaarheid, maar die op zoek zijn om daar met hun relaties te zijn, om onderdeel te zijn van het ja, magische Wimbledon, het jaarlijkse top tennis toernooi in de wereld. Nou, de All England Tennis Club, eigenaar van Wimbledon, koestert deze koers, gelukkig, en investeert de winst, en die is van vorig jaar was 423 miljoen ponden, terug in het toernooi. Uitzendrechten worden niet verkocht aan de hoogste bieder. Uitzendrechten worden verkocht aan degene met maximaal bereik. En dat vind ik een fantastische instelling. Als je je dat kunt veroorloven. En dat kan Wimbledon. Het is prachtig. En daarom vind ik het magisch van Wimbledon. En daarom steken ze toch, hoe je het ook bent of keert, uit boven Roland Garros, US Open en Australian Open. Over zo'n ander nieuwtje, eventjes over tennis. Nu we toch in tennis zitten. De ITF, de Internationale Tennis Federatie, gaat zichzelf op dit moment, as we speak, rebranden als World Tennis. Daarmee volgen ze de atletiek en het zeilen. De atletiek unie die heette de IAAF in het verleden. En die heet nu World Athletics. En het zeilen heet dan niet meer de Royal Yachting Association, maar die heet nu World Sailing. Dus duidelijkheid, helderheid. Dat de sport ook bereid is zich te rebranden. En als we dan toch weer internationale sport hebben, dan ga ik het even naar het IOC. Dat Internationaal Olympisch Comité heeft eindelijk, en ik benadruk eindelijk, besloten de circa 14.000 atleten aan de zomer- en de winterspelen, totaal 14.000, een vast bedrag te betalen van $10.000 per atleet. Dus of je ongeacht of je wint of verliest, je krijgt $10.000. En daarom noemen ze het ook niet prijzengeld, maar noemen ze het een soort sportgeld, startgeld of een deelnemersveld. Ik begrijp dat wel waarom ze het ook niet prijzengeld noemen, want prijzengeld is natuurlijk onderhevig aan inflatie en als de inflatie doorslaat, dan moet je dat ook weer gaan verhogen. Dus hiermee zijn ze voorlopig in ieder geval tegemoet gekomen aan de wens van de atleten om toch ook mee te delen uit de prijzenpot en uit het geld en de sponsorgelden en de uitzendrechtengelden. Dus een goede ontwikkeling.
1: Maar dan hoop ik wel dat de NOC-NSF daarin meegaat. In die zin dat ze wel naar de regels van hun stipendium gaan kijken. Want dat is natuurlijk jarenlang een dingetje geweest. Dan was je succesvol op de Spelen. Kreeg je voor een medaille, wat was het, €35.000 of zo.
2: Ja.
1: Maar dan werden ze ineens gekort op hun stipendium. Of moesten ze terugbetalen?
2: Is ingetrokken tot mijn grote verbazing ook. En die hebben we al eerder uitgesproken in dit programma. Ik vind het tegen de stroom inzwemmen. Juist op een moment dat de atleten in mijn ogen terecht meer eisen vanuit de enorme bedragen die naar de sport toevloeien. Dat ze in het kader van hun prestaties ook een zekere mate van meedelen uit die grote pot met geld. Dan gaat het NOC-NSF beslissen om die prijzen bij de Olympische Spelen voor de medaillewinnaars om die te schrappen. En ze hebben wel tegelijkertijd uitgesproken de ambitie om bij de toplanden van de wereld te blijven behoren. En zelf dat meest sportieve land van de wereld te worden. Nou, dat vind ik een gezonde ambitie. Of dat lukt, weet ik niet. Maar als je dat dan koppelt aan het intrekken van prijzengeld voor medailles, dan denk ik dat dat een enigszins averechts effect gaat hebben.
1: Ja, want bijvoorbeeld die regel dat ze dan gingen kortom, dan verdien je te veel volgens de wet. Hè, dan moet je je uitkering, wat het in principe is natuurlijk, moet je terugbetalen of wordt ingetrokken. Nou, ik ken uit persoonlijke kring gewoon atleten die bijna aan eigen succes letterlijk ten onder gegaan zijn.
2: Ja. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat als je dit ter sprake brengt in Den Haag, dat het ministerie van Financiën best bereid zou zijn een uitzondering te maken voor de atleten. Goed, dan mede in het licht van onze gast vandaag, Bas Tichler, terug naar eigen land. Want Eurojackpot, een van de merken van de Nederlandse loterij, wordt mouwsponsor bij zowel PSV als bij Feyenoord. Ik vermoed dat Ajax ook op het lijstje stond, maar die heeft al een mouwsponsor in dat Team Rocket Stars IT. Eurojackpot is een eigendom van de Nederlandse Loterij, zoals ik al zei, en is voor 4 jaar getekend. De deal geldt voor zowel de mannen als de vrouwenteams. Heel begrijpelijk en terecht, Bas, dat jullie dat doen.
3: Denk ik ook.
2: Eurojackpot is niet nieuw in het voetbal, want is al hoofd- en naamsponsor van de KNVB bekercompetitie en de vrouwen eredivisie. En aanwezig bij een aantal eredivisieclubs. vraag aan jou, Bas, omdat het zo relevant is. Hoe zit dat met de Vriendenloterij, die naamgever en hoofdsponsor is van de Eredivisie? Is dat niet enigszins conflicterend of bijtend?
3: Je bedoelt omdat de Vriendenloterij onze concurrent is, als je het zo zou moeten noemen. Ja. Onze conculega, mag je dan tegenwoordig zeggen. Ach ja, ik ben daar niet zo heel gevoelig voor. Eurojackpot vind ik dat wel fijn om te zeggen. Eurojackpot is eigenlijk gewoon een beetje de Europese loterij, hè? Dus inderdaad is ervoor gekozen om die heel erg in het voetbal te laten landen. Nou, dat is op een aantal vlakken, dat heb je net benoemd, is dat heel goed gelukt. Daar is heel goed over nagedacht. En inderdaad ook met mannen en vrouwen en alles wat ertussen zit. Ik denk dat het elkaar niet bijt. En waarom zou het elkaar moeten bijten? Ik geloof dat er zijn zoveel partijen in Nederland die allemaal goede dingen doen voor sport en voor de maatschappij en voor goede doelen. En dan kunnen we allemaal wel elkaar vliegen afvangen en zeggen jij dit, jij dat. Maar ja, ik vind dat allemaal niet zo'n probleem.
2: Nee, relevant ook om toe te voegen is dat jaarlijks al een aanzienlijk bedrag van het totaalbedrag dat de NLO jaarlijks afdraagt aan NOC-NSF. Dat gaat al naar de KNVB. En het amateurvoetbal in 2025 werd daarvoor van die 54 miljoen die er naar het NOC-NSF gaan. 4,8 miljoen, meen ik, afgedragen aan de KNVB. Ja. Dus jullie zijn al heel lang een vaste en een goede partner van de Nederlandse Voetbalbond, de KNVB. Dan nog wat korte nieuwtjes. Viaplay heeft voor 142 miljoen de volledige Nederlandse operatie verkocht aan DPG Media. Eigenaars van onder andere RTL, Videoland, AD en Volkskrant. Viaplay heeft de rechten van onder andere de Formule 1 en van de Engelse Premier League. Dat zijn in de sportwereld natuurlijk behoorlijk zware rechten.
1: Hot property.
2: Ja, hot property. Dus ik vrees dat het noodgedwongen is, want anders zou ik... kan ik me niet voorstellen waarom ze willen scheiden van die twee hot properties voor de Nederlandse markt. En als we het toch over overnames in het medialandschap hebben, Sky bevestigt de overname van de Britse commerciële zenders van ITV voor 1,6 miljard pond. Dan nog de wedstrijd Verenigde Staten tegen Bosnië-Herzegovina, gewonnen door de Verenigde Staten, trok een record aantal kijkers op Fox, namelijk 24,4 miljoen in de Verenigde Staten.
1: Is nog weinig voor mijn gevoel. Je hebt honderden miljoenen inwoners.
2: Ja, maar voor voetbal, voor het Europese, ons voetbal, is het een record. Ten slotte, zoals velen van ons weten, heeft Bayern München een aantal groot bedrijven als aandeelhouder. Dat is een prachtige formule die ze daar hebben. Daardoor is die club zo gezond, financieel gezien. Sportief gezien trouwens ook. Een van hen is Volkswagen met 8,3% van de aandelen. Nu het minder goed gaat met Volkswagen, overweegt Volkswagen, en dat is serieus ook al bekendgemaakt, om de 8,3% van de aandelen in Bayern München op de markt in de etalage te zetten.
1: Maar dat vind ik dan toch wel interessant. Want als je denkt aan Bayern München, dan denk je toch eerder aan BMW, hè, Bayerische Motorwerken. En Volkswagen, dat is toch juist Wolfsburg. Dus wel grappig dat ze dan weer aandelen hebben in Bayern, terwijl als je denkt aan ze... nog meer geld in Wolfsburg.
2: Ik zal je nog een aardige andere anekdote vertellen. Maar dit is relatief nieuw dat Volkswagen aandeelhouder is. BMW heeft ze verkocht, de aandelen. Maar toen BMW een van de eigenaren, dus ook sponsors was van Bayern München, reed de voltallige directie en bestuur in BMW's, uiteraard. Behalve Frans Beckenbauer, die reed in een Mercedes, want die had een privécontract met Mercedes. De ene ster steunt de andere ster. En die weigerde dus om in een BMW te rijden. En dat heeft BMW toen geaccepteerd.
3: Nou, wat ook nog leuk is, dan gaan we lekker allemaal verhaaltjes vertellen. Mag wel even, hè?
2: Ja, tuurlijk.
3: Dat toen BMW daar uitstapte, toen was Audi... Die hebben er ongeveer 0,3 van een seconde voor nodig gehad om erover na te denken. Om daarin te stappen. En toen was de Bayerische motorwerken BMW, had ze hielen nog niet gelicht. Het aandelenpakket ging naar Volkswagen. En de voltallige selectie van Bayern reed van dat moment in Audi's. En volgens mij doen ze het nog steeds. Maar daar ben ik niet helemaal zeker van. Maar in ieder geval hebben die 10, 15 jaar lang in Audi's gereden. En dat heeft bij BMW echt heel veel pijn gedaan.
2: Ja, ongetwijfeld.
3: Die hadden ze even gemist.
2: Ik kom toch nog eventjes terug met een klein aardigheidje of een beetje. We hebben nu 8 teams die staan in het wereldkampioenschap voetbal. Waarvan er 3 keer in Nike spelen. 3 keer in Puma. En 2 keer in Adidas. En normaal gesproken verwacht je een oorlog tussen aanhalingstekens. Nike-Adidas. Maar Puma doet het behoorlijk goed.
1: Ja, maar Puma is toch een soort van Adidas B, hè? Dus...
2: Ja, maar goed, het zijn harde rivalen. Hè? Ze zitten heel dicht bij elkaar in Duitsland. Maar het zijn harde rivalen van elkaar. En daarom is het zo pikant dat Nike nu vanaf volgend jaar die manschaft gaat kleden. Daar heeft Nike 100 miljoen voor weten te betalen. Of voor vrijgemaakt om te betalen. Op basis waarvan Adidas nu weer heeft geantwoord dat ze eenzelfde bedrag in de Bundesliga gaan sponsoren. Maar goed, dat even terzijde. Dat waren mijn nieuwtjes voor deze week.
0: Tot zover.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you been romance?
1: All Sports Radio Live.
2: Elke week bellen we in deze uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. Momenteel zitten we halverwege het dubbelweekend in Hoek van Holland. En in dat eerste weekend stond er gelijk veel op het spel. Want op de velden van de Summer Beach Life Tour werden twee NK's afgewerkt. Bij het beachvolleybal werd het jeugd-NK gespeeld. En daarnaast was er in het beachtennis ook nog het NK in het enkelspel. Ik ga erover in gesprek met Arnoud. Arnoud, hele goedemiddag.
3: Een hele goede middag.
2: Ja, het was volgens mij qua Summer Beach Life een heel succesvol weekend. Alleen voor jou persoonlijk wat minder, geloof ik.
3: Ja, zeker. We hadden op zich een supermooi weekend in Hoek van Holland. De weersomstandigheden waren voor het volleybal en beachtennis eigenlijk nagenoeg prima. Niet al te veel wind en lekkere omstandigheden op allebei de dagen. Dus dat was zeker lekker. En helaas inderdaad zelf... Even wat minder om op de vrijdag door de rug te gaan en dan wat minder te kunnen doen. Wat aan de andere kant ook weer heel erg goed is, want dat betekent dat je ook meer gaat delegeren.
2: Ja, delegeren kan je leren, zeg maar. Maar dit was een noodgedwongen versie daarvan.
3: Ja, dit was helaas een noodgedwongen versie. En we gaan straks kijken of de fysio daar nog wat aan kan doen. Maar we gaan rustig door in Hoek van Holland. Want ook de weersomstandigheden voor aankomend weekend zijn uitermate goed. We kunnen na afgelopen weekend nog een heel mooi weekend gaan verwachten.
2: Nou, het is maar goed dan dat het een dubbel weekend is. Dat je niet opnieuw velden hoeft te bouwen en dat soort zaken. Maar ja, terugkomend op het afgelopen weekend. Want het was natuurlijk fantastisch weer. Met dus ook twee NK's. Hoe is dat eigenlijk allemaal gegaan?
3: Nou, ik moet zeggen ontzettend goed. Na de afgelopen jaren hadden we dit jaar eindelijk een keertje mooi weer. Ook in de voorbereidingen. Dus we hadden ontzettend veel positieve geluiden van ouders en van de volleybalbond. Die het eigenlijk allemaal super strak bij vonden staan met 64 velden. Toch niet heel erg weinig, kan ik je vertellen. 64 velden voor het NK Jeugd. En dat betekent dat ze inderdaad onder de 13, onder de 15, onder de 17 en onder de 19 in de dames- en in de herencategorieën allemaal hun NK spelen. En dat wordt ook dan nog eens een keertje allemaal afgerond op een centraal zendtekort waar de finales gespeeld worden. Dus ja, eigenlijk was het een supermooi weekend wat betreft het jeugd NK. Blije spelers, blije ouders. De locatie Hoek van Holland was erg tevreden. Dus we kijken echt terug op een heel mooi Nederlands kampioenschap jeugd.
2: Ja, en dan denk ik ook fantastisch niveau gezien van de jonge Nederlandse top in de dop.
3: Ja, het mooiste vind ik eigenlijk zelf, en dan kijk ik het zelf niet zo heel vaak, maar als je die categorie jeugd onder 13 ziet beachvolleyballen, dan denk je, nou, daar kan ik zelf nog niet eens aan tippen, want die kunnen gewoon eigenlijk al op een heel hoog niveau goed volleyballen. Het is echt leuk om te zien, het is ook een mixcategorie meiden en jongens. En als je dat niveau ziet inderdaad, dan verbaas je eigenlijk dat ze dat op die leeftijd al zo goed kunnen en die sport eigenlijk al beheersen.
2: Vooral omdat het natuurlijk ook echt een hele zware sport is. Hè? Je moet ook best wel wat uithoudingsvermogen hebben om het goed te doen.
3: Ja, zeker uithoudingsvermogen. Maar zeker ook op die leeftijd moet je, als je al kan spelen met de wind en je kan daar al rekening mee houden. Het is altijd echt een hele moeilijke sport eigenlijk, beachvolleybal. Dan is het heel knap als je ook nog in deze omstandigheden met een beetje wind erbij die bal goed kan pasen en ook gewoon weer terugkrijgt over het net. Dat is absoluut het kijken eigenlijk waard.
2: En tussen de jeugd in het beachvolleybal werd er dus ook nog een NK afgewerkt in het beachtennis. Het enkelspel. Overigens in het beachtennis niet de grootste of meest populaire categorie. Want dat is meer een dubbelsport, toch?
3: Ja, dat klopt. Dat merk je ook wel aan de inschrijvingen. De meeste spelers laten het enkelspel een beetje aan zich voorbij gaan. Dus we hebben het NK dit weekend op 6 velden kunnen spelen. Er was 1 poeltje dames en er was een heren. Nou, van de heren waren er wat meer mensen, maar dat is standaard eigenlijk zo. En die spelen gewoon inderdaad hun toernooitje in een aantal uren uit. Maar je ziet zeker dat dat daar echt het dubbelspel zo meteen de favoriet gaat zijn. En dat evenement is eind augustus. En we hebben ook nog de mixcategorie. De mixcategorie is eigenlijk ook wel heel erg interessant om te bekijken. En die hebben we halverwege augustus in Scheveningen.
2: Ja, nu was het natuurlijk meer dan enkel NK's wat gespeeld werd in het eerste weekend Hoek van Holland. Hoe is de rest verlopen?
3: Nou ja, ook uiteindelijk ons Summer Beach Dive evenement. En we hadden ook nog de derde divisie van de Nederlandse competitie bij ons op het strand. Maar Summer Beach Dive ook. Dat is gewoon mooi om te zien hoe er dan op de zondag alles bij elkaar komt. Dat er en een NK wordt gespeeld en dat er gewoon de recreanten daar omheen spelen. Dat brengt eigenlijk de hele beachsport community een beetje bij elkaar. En dat is uiteindelijk ook waar wij het voor doen bij Summer Beach Live. Het samenbrengen van de verschillende beachsporten. En de hele beach vibe die daar eigenlijk bij hoort. En dat gaan we aankomend weekend weer zien. Waar we eigenlijk heel veel verschillende soorten beachvolleybal gaan aanbieden. We hebben de topdivisie beachvolleybal aankomend weekend. We hebben de tweede divisie. We hebben de eerste divisie. En we hebben de derde divisie van de nationale beachcompetitie. En daarnaast hebben we de recreantencategorieën. Daar zien we nu de inschrijvingen ook toenemen met de mooie weersomstandigheden erbij. En we hebben dan ook nog de KNLTB Beach Tennis Tour. En die ziet er uiteindelijk ook wel goed gevuld uit dit weekend.
2: Ja, dat is in ieder geval goed om te horen dat ook de omstandigheden veel beloven. Want nou ja, wie nu naar buiten kijkt ziet dat het behoorlijk grijs is in Nederland. Maar dat komt gelukkig wel goed dus.
3: Ja, de weersomstandigheden komen goed en dat merken we ook gelijk. Want de gemeente Hoek van Holland of eigenlijk gemeente Rotterdam, die zitten er ook gelijk weer bovenop. Dus we hebben alle protocollen qua weersomstandigheden worden uit de kast gehaald en aangescherpt. Omdat ze een drukte verwachten in Hoek van Holland. En die zullen ongetwijfeld niet allemaal voor Summer Beach Live komen. Maar het is wel prettig voor de mensen die er komen. Want nu hebben ze ook echt om wat naar uit te kijken.
2: Nou, dat is natuurlijk, ook al komen ze niet allemaal voor Summer Beach Live. Het is voor de zichtbaarheid natuurlijk wel heel erg lekker.
3: Ja, absoluut. Het is ook gewoon wel leuk. Want uiteindelijk betekent het gewoon dat er ook meer publiek rondom ons Center Court komt. We hebben natuurlijk eigen horeca, eigen terras erbij. En dat is voor de spelers leuk. En ik denk dat heel veel mensen zich zullen verbazen. Ook over het niveau voor het beachtennis. We liggen eigenlijk op een hele mooie aanloopplek in Hoek van Holland. Waar bijna iedereen langskomt. Dus genoeg zicht.
2: Voor de mensen die denken, ik ga dit weekend naar Hoek van Holland. Ik heb nog niks te doen. Ik ga meedoen. Waar kunnen ze terecht om zich in te schrijven?
3: Iedereen die kan naar de website www.summerbeachlife.nl om zich nog in te schrijven. Tot en met aankomende vrijdag 12 uur voor de zaterdag. En voor de zondag kan je rustig nog inschrijven tot en met zaterdag.
2: Kijk, dat gaan we meenemen. Arnoud Wildschut, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor het ons bijpraten. Succes bij de fysio. Hopelijk valt de schade mee. En dan wens ik je vast heel erg veel plezier en succes aankomend weekend in Hoek van Holland.
3: Helemaal goed en dankjewel weer.
1: All Sports Radio Live.

0: Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
6: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur.
7: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
8: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
9: Tennis.
10: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
11: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven en werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, okay.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat? De liefde voor de koers, of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En we stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik kijk daar stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen, gepaard met wat trainingskampen in het buitenland voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen. Veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren, omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dichtbij huis wat mooi zijn en waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken. Daar ben ik ook mee begonnen. Met die twee disciplines eigenlijk. Daar leer toch wel spelenderwijs. Leer je zo die techniek. Wat je toch wel in gevaarlijke situaties. En in peloton en zo. Vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar. Tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, en dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
1: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
2: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die aan de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je dat toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje, lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus nee, het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder echt nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Maar nee, dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar hou ik wel van, dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden probeer te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
2: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien naar, richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
2: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
2: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
2: Ik rij morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden, dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Daar staan een wedstrijd. En dan ga ik in augustus op campagne in het Baskenland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar 5 koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat, is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Ja, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
2: Ja, dat vind ik lastig. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zegen zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
2: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zegen zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
2: Ik heb mijn spaardoel nu op 6.000 euro staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En die staat nu op 6.000 euro, dacht ik. een doel?
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gennep talentfonds.nl toe gaan, klikken op jouw naam en jou steunen?
2: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn... Voor mijn centen bij elkaar te krijgen. Omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja. Ik kan altijd natuurlijk wel spreken met mensen. Een leuke tegenprestatie. Van wat vindt een bedrijf. Of een eenling. Wat is die gewenst. Hoe wil die gepromoot worden daarin. Of niet. Dus ja. Dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom. En ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt, daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
2: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze talentboek talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
0: All Sports Radio Live.

0: daar.
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: De triple header met de Italiaanse, Portugese en Zuid-Afrikaanse Grand Prix in het wereldkampioenschap motocross ligt achter ons. En ja, wat is er weer veel gebeurd in een paar weken tijd. In de MXGP kruipt het megatalent Lucas Koenen puntje voor puntje voorzichtig weg bij naast de achtervolger Jeffrey Herlings. Het verschil tussen de twee is momenteel 68 punten. En daarmee voelen die twee extra uitveldbeurten van de Nederlander toch wel wat dubbel zwaar. In MX2 is het nog wel tweelingbroer Sascha Koenen die aan de leiding gaat. Maar de laatste races is het de Spanjaard Guillem Fares die boven alles en iedereen uitsteekt en inmiddels nog maar 14 puntjes achterloopt. Ik ga erover in gesprek met Stefan Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, HBO Max en Nop News Magazine. Steven, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Ja, wat een. Het blijft toch ontzettend spannend, ook in de MXGP. Maar tot nu toe lijkt het erop alsof hetgene wat nou het verschil maakt, hetgene is waar geen enkele coureur eigenlijk over wil nadenken. Maar dat zijn toch misschien wel die twee extra uitvalbeurten ten opzichte van Lucas Koenen voor Jeffrey Herlings.
2: Ja, die twee uitvalbeurten in Duitsland en later in Letland, die blijven Jeffrey Herlings pijn doen. En ik vrees dat daarmee eigenlijk het gaatje geslagen is. Het verschil tussen beiden is echt minimaal. Degene die het beste start weet over het algemeen ook de zege te pakken. Elkaar onder druk zetten. Het is een beetje kat-en-muisspel. Hebben we ook in Portugal gezien. Koenen bepaalt het tempo. Herlings heeft op een gegeven moment een heel mooi lijntje gevonden. Heeft het gevoel dat hij sneller is. Maar ja, moet het op een brutale wijze doen om Lucas Koenen te passeren. Dat gebeurt er dan ook. Herlings wint de Grand Prix in Portugal. Zijn 117e Grand Prix zegen. Maar als je het hele weekend bij elkaar pakt, loopt Koenen weer een puntje uit. En in Zuid-Afrika was Koenen eigenlijk onnavolgbaar. Al was het verschil qua rondetijden eigenlijk minimaal. Alleen in de openingsfase heeft Herlings wat extra werk voor de wielen, omdat hij niet de al te best uit de start komt. Ook weer een probleempje op zaterdag, waardoor er een vijftal punten verloren gaan. Ja, en zo stapelen de puntjes zich op. En ja, lukt het niet om die twee keer, die twee nullen die we al eerder besproken hebben, weg te werken. Dus ja, het is een heikel punt. We zijn over de helft van het seizoen. Dus ja, het is wikken en wegen. En we hebben het er al eerder over gehad. Koen heeft nog een aantal uitstapjes naar Amerika gepland. Ja, misschien dat hem de das om doet, doordat hij heel, heel, heel veel wedstrijden rijdt. Dat het misschien een keer een dipje komt. Aan de andere kant, ja, op 19-jarige leeftijd, ja, dan heb je niet zoveel last van een niet zo heel vlug een dipje.
1: Nee, want dat is natuurlijk dingen, nog maar 8 Grand Prix te gaan. Ja, als er ergens een verschil gemaakt moet worden, moet dat voor Jeffrey Herlings er toch wel redelijk snel aan beginnen te komen. Anders wordt dat hem gewoon niet.
2: Ja, precies. En in het verleden was Herlings de koning in het zand. En dan kijk ik naar de wedstrijd in België. Dan kijk ik naar de wedstrijd in Arnhem. Ja, in het verleden kon niemand, maar nog echt helemaal niemand, Herlings het moeilijk maken op de zware zandcircuits. Maar ja, dat is tegenwoordig wel anders. Want Lucas Koenen maakt het hem heel erg moeilijk. En hoewel Herlings uit mijn hoofd vorig jaar de Grand Prix in Nederland wist te winnen, was het eigenlijk Koenen die wat sneller was. Alleen ja, het gaat om de meeste punten. Die pakte Herlings. Maar in deze vorm, die jongen groeit van het vertrouwen. Groeit qua snelheid. En ja, het zijn echt alleen de grote fouten. Misschien een nul of een keer een finish met een handjevol punten. Die ervoor kunnen zorgen, denk ik, dat Herlings echt terug kan komen in de titelstrijd.
1: Ja, want dat is een beetje zoals nu om en om de Grand Prix winnen. Ja, dan aan het einde van de rekening is dat verschil natuurlijk gewoon nul.
2: Dan is het verschil eigenlijk te klein. Het enige wat je moet hopen is dat Ververe en Tim Geiser zich af en toe misschien een keer ertussen kunnen wringen. Hetzelfde geldt voor Maxime Renault. Maar ja, de laatste weken lopen die ook een beetje achter het tweetal aan Koenen Herlings. Dus ja, om die nou te verwachten dat ze ertussen kunnen komen, dat is eigenlijk minimaal. Het zal over het aantal fouten gaan. Gaat Koenen grote fouten maken, meerdere fouten maken, Lucas om precies te zijn, dan zijn daar nog mogelijkheden. Dan moet hij hetzelfde doen als wat zijn broertje doet. Vallen, slecht starten, rare dingetjes uithalen. Ja, dat zie ik Lucas nog niet doen.
1: Ja, laten we het maar gelijk over Sascha Koenen hebben. Die staat dan nog steeds aan de leiding in de MX2. Nogmaals, is de tweelingbroer van Lucas Koenen. Maar ja, dat gaat eigenlijk de laatste weken. Gaat dat een stukje minder? Nog steeds natuurlijk best wel knap. Hè? Hij wordt tweede in Italië. Hij wordt ook tweede in Portugal. Tweede in Zuid-Afrika. Ook al zitten daar natuurlijk ook nog wel wat resultaten bij. Met 2 keer een 6e plaats. Wat even wat minder is. Maar dan ineens Guillaume Fares lijkt het helemaal gevonden te hebben de laatste 2 Grand Prix.
2: Ja, die jongen die is aan het groeien in het seizoen. Hij heeft van de afgelopen 6 manches er maar liefst 5 gewonnen. En eigenlijk was hij ook wel een klapje sneller tijdens die wedstrijd in Montevacci. Die Italiaanse Grand Prix maakte die wat minder start. En daardoor kwam hij eventjes in de problemen. Maar die heeft zich keurig gepakt. En hij is eigenlijk de wedstrijden in Portugal en de wedstrijd in Zuid-Afrika een maatje te groot voor de concurrentie.
1: Ja, dan is het toch wel interessant. Groeien in zo'n seizoen, dat kan natuurlijk op verschillende manieren. Het is niet dat hij helemaal uit het niets komt, hè, want hij heeft eerder dit Grand Prix al manches en zelfs de Grand Prix van Frankrijk op zijn naam geschreven. Maar het lijkt ineens te klikken of zo, hè, met die triumph van de laatste 2 Grand Prix.
2: Klopt, maar dan moeten we zeggen, na de Franse Grand Prix ging het hem eventjes wat minder af op een of andere manier. En dat heeft hij nu eigenlijk vrij goed onder controle. De wedstrijden na Frankrijk was het een beetje wisselvallig, een beetje onstuimig. En dat het lijkt hij nu helemaal eruit gepoetst te hebben. Ja, nu is hij gewoon momenteel de man in bloedvorm. En ja, wanneer dan Koenen af en toe wat foutjes maakt, een valpartijtje in Portugal, valpartijtje in Zuid-Afrika, slechte start in Zuid-Afrika, ja, dan wordt het er niet beter op, maar wel spannender.
1: En dat is natuurlijk ook weer wel wat waard voor het neutrale publiek. Simon Langevelder is de titelverdediger dit jaar in de MX2. Hij begon ontzettend goed aan dit seizoen. En het is niet dat hij het nu heel slecht per se doet. Maar hij levert wel duidelijk in ten opzichte van de concurrentie.
2: Ja, Langevelder heeft echt een dipje gehad. En dat doet me denken aan het seizoen van 2017 aan mijn hoofd. Misschien wel 2018. Jonas was wereldkampioen. Ging die titel verdedigen. Ging foutloos van start. Wist te winnen. Had eigenlijk alles onder controle. En opeens komt het kantelpunt. Prado begint te winnen. En gaf toen de Grand Prix zegers niet meer uit handen. Daar leek het nu ook een beetje op die kant op te gaan. Want Langevelder begon goed. Zakte terug. Alleen begint er nu een beetje doorheen te komen. En stond weer op het podium in Zuid-Afrika. Dus misschien kan hij ook nog wel eens gevaarlijk worden in de titelstrijd. Maar ja, hij heeft al de nodige foutjes gemaakt. En de nodige punten verloren. Dus ja, hij moet de foutjes echt tot minimum beperken. Om nog gevaarlijk te kunnen worden in de strijd tussen Sascha Koenen en Fares.
1: Ja, dan moeten we zeker ook even de Nederlanders bespreken in het wereldkampioenschap motocross. We hebben natuurlijk de grote Nederlander, Jeffrey Herlings, hebben we al genoemd. Hoe zit het eigenlijk met de andere Nederlanders in de MXGP en de MX2? Want ik, als ik toch kijk naar de stand, ik blijf het knap vinden. Betekent eigenlijk wel hoe goed hij dit seizoen eigenlijk begonnen is. Maar ja, Kai de Wolf, weten we, geblesseerd, doet alweer een tijdje niet meer mee. Desondanks staat er gewoon nog steeds 9 in het kampioenschap en heeft toch nog wel wat puntjes voorsprong nog steeds ten opzichte van Calvin Vlaanderen.
2: Ja, hij doet het erg goed. Alleen ja, een valpartij tijdens de trainingen in Montevacci, tijdens de Italiaanse Grand Prix. En eigenlijk niet zijn schuld, want het was Fernandez die in de training ten val kwam. Kai de Wolf sprong op de motor die nog op de baan lag. Raakte daarbij geblesseerd aan zijn enkel, waardoor hij en een Montevacci niet kon starten en een Portugal niet kon starten en niet naar Zuid-Afrika is geweest. Als je dan bedenkt dat hij ook nog de eerste Grand Prix van het seizoen heeft gemist, dan is de 9e plaats zeker zeer verdienstelijk. Maar ja, we hadden eigenlijk toch een beetje gehoopt dat hij zich kon mengen in de titelstrijd. Misschien wel met Koenen, met Herlings, met Vervre, met Geyser. En goed, Vervre en Geyser zijn inmiddels afgehaakt. En de Wolf heeft eigenlijk nooit de kans gekregen om zich in de titelstrijd te mengen. Want het zit er nog een beetje erg tegen.
1: Ja, en dan hebben we nog Calvin Vlaanderen, die wel alles rijdt. En eigenlijk elke manche wel keurig in de punten zit. Maar dan zie je gewoon hoe competitief dat veld is.
2: Klopt ook nog. En daarbij moeten we niet vergeten dat Calvin Vlaanderen de afgelopen 5 seizoenen op een Yamaha heeft gereden. Nu de overstap heeft gemaakt naar Ducati. Dat is al een wissel. En ook het team waarvoor hij uitkomt, het team van Louis Vosters uit Bergijk. Die hebben ook jaren gereden met Yamaha. De afgelopen 2 seizoenen met Fantic gereden. En nu de overstap gemaakt naar Ducati. Dus die moeten eigenlijk alles uit gaan vinden weer. Hoe het werkt, welke kant dat ze op moeten beduren om de motoren goed af te stellen. En dat heeft behoorlijk wat tijd gekost. Maar nu komt Calvin Vlaanderen steeds beter, tot zijn recht. Greep nipt naast het podium in Johannesburg. Was natuurlijk heel mooi geweest om daar een rentree te maken voor eigen publiek. Want het is een geboren Zuid-Afrikaan met een dubbele nationaliteit. Dus het was erg leuk geweest voor hem en voor Ducati. Want ja, die zijn met 3 rijders aan het seizoen begonnen. Jeremy Zewer heeft een aantal weken geleden al de handdoek in de ring gegooid. En is opgestapt. En Andrea Bonacorsi heeft die zware crash meegemaakt aan het begin van het jaar in Argentinië. Nu die voetsteun in zijn buik gekregen, waardoor hij een behoorlijke vleeswond heeft opgelopen in zijn buik in Letland. Dus eigenlijk zijn alle pijlen nu gericht op Vlaanderen. Maar ja, je krijgt net als in de Formule 1 ook veel minder data en veel minder gegevens binnen als je maar met 1 rijder kunt rijden in plaats van met 3.
1: Iemand die we toch even moeten bespreken en eigenlijk een tijdje niet over gehad hebben is Rick Elsinga. Want die is eigenlijk weer sinds weken weer regelmatig gewoon lekker in de punten te vinden. Maar die heeft natuurlijk ook een heel rumoerig seizoen achter de rug. Stapte na 3 Grand Prix in bij Beta, bij de motorfabrikant. Ging daar weer weg na heel wat uitvalbeurten. Zat even langs de kant. Komt daarna bij KTM terug. En daar lijkt eigenlijk een beetje de rust weer wedergekeerd te zijn.
2: Ja, de overstap naar het Van Venrooy Racing Team KTM heeft Elsinga absoluut goed gedaan. Net als je zegt, in eerste instantie een deal gesloten met Beta. Een behoorlijke crash gehad in januari, waardoor hij wat later aan het seizoen is kunnen beginnen. Kon daar zijn draai niet vinden. Niet met de motor die eigenlijk Beta is. Eigenlijk een enduro merk. En ja, die proberen het al jaren in de motocross. Maar dat is toch net een beetje anders. En hij kreeg de motor niet volledig vertrouwd, zou ik zo zeggen. En dat was duidelijk aan zijn rijden te zien. Heeft op een gegeven moment de moedige beslissing genomen om met het team overleg te gaan. En zeggen, jongens, zo willen wij allebei niet verder. Contract ontbonden. Daarna een overstap gemaakt dus naar Van Venrooy Racing. Dat Mattia Guadagnini zag uitvallen met een zware schouderblessure. En dat hopelijk dat zijn crosscarrière kan redden voor 2027.
1: Nog even kijken in de MX2. Daar eigenlijk nog 2 vaste Nederlanders nog over. Kai Karsenmakers en Jens Walvoort. Wat kun je over hun prestaties zeggen? Wel in de punten natuurlijk vaak te vinden, maar een beetje in de middenmoot.
2: Op en af. Karsmakers rijdt de ene manche in dijk van een wedstrijd. En heeft ook wedstrijden bij zitten waar het allemaal wat moeizamer gaat. Een paar probleempjes gehad met de afstelling. Verkeerde keuzes gemaakt met de afstelling. En ook met de banden en dergelijke. En met de vering. Ja, en dan is het ook het MX2-veld zeer competitief. En dan verlies je gewoon heel veel puntjes en heel veel plaatsen. Dus dan gaat het hard. Top 8 was zijn doel, is zijn doel en is absoluut nog mogelijk dit seizoen. Hoor. Dus daar heb ik wel een beetje hoop op dat hij richting de top 8 gaat. Zeker met de wedstrijden in Lommel en in Arnhem nog op de planning. Walvoort een behoorlijke crash gehad. Bezig aan een volledig Grand Prix seizoen. Ook naar Zuid-Afrika geweest. Reed daar erg sterk en erg netjes. En ja, er moet iets meer regelmaat in komen. Net waar we het eerder over hebben gehad bij Fares en bij Sascha Koenen. Je moet er iedere keer staan. En dat is wie daar het beste in is om overal zijn punten te pakken. Die doet het erg goed in het WK. En ja, beide jongens zijn wat wisselvallig. Kunnen de eerste manche bijvoorbeeld in 7-8 plaats bij elkaar rijden. En de volgende manche uitvallen. En dan ben je eigenlijk weer alles wat je verdiend hebt, die eerste manche. Ja, gooi je weer weg in de tweede manche.
1: Steven van Kempen, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor het ons bijpraten. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Heel graag gedaan. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van. All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
1: Voetbal.
2: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
1: Hockey.
3: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
1: Darts.
4: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. All Sports Radio Live.
5: Afgelopen weekend was het vierde sprintweekend van dit Formule 1 seizoen. Op Silverstone werd Ferrari uiteindelijk de grote winnaar. Mede door problemen bij Andrea Kimi Antonelli en de zege van Charles Leclerc in de hoofdrace pakte de Italiaanse formatie weer flink wat punten terug op het tot nu toe bijna ongenaakbare Mercedes dit seizoen. De grootste verliezer was dan wel weer onze eigen Max Verstappen, die na zijn uitvalbeurt toch steeds meer op gespannen voet verder lijkt te leven met zijn team Red Bull Racing. Ik ga erover in gesprek met F1-journalist en ook auteur van de formule, het boek, Ivo Pakvis. Ivo, hele goedemiddag.
6: Goedemiddag, Robert.
5: Laten we allereerst maar eens dan beginnen met Max Verstappen. We hebben dat gelijk achter de rug. Vorige week kwam al naar buiten dat hij gesprekken aan het voeren was met het team van McLaren. Dat hij toch steeds nadrukkelijker de uitgang lijkt te zoeken bij Red Bull Racing. Reed daar uiteindelijk wel een prima race. Maar ja, nu ging het mis en het was gelijk weer kommer en kwel.
6: Ja, het ging mis eigenlijk al voor de race. Kwalificatie van gisteren was niet al te best. Het gebeurt niet vaak dat hij wordt verslagen door een teamgenoot. En Isaac Hadja was duidelijk sneller. Verstappen wilde graag een motorwissel. Dat zou betekenen dat hij dan in de pitlane moest starten. Maar hij zei dat had ik liever gehad dan met deze motor nog een hele race rijden. Dus daar was de eerste punt van Vrevo al. Het team overrulde hem. Die zei nee, we gaan de motor niet wisselen. Daar heeft Verstappen de afloop ook al wel wat dingen over gezegd. Toen hem gevraagd werd van waarom was dat, dan zei hij, ja, dan moet je team lekker vragen, daar ga ik niks over zeggen. Daar zat al irritatie. Vervolgens rijdt hij ondanks het feit dat die motor niet meewerkt, rijdt hij wel een dijk van een race, trekt hij het maximale uit die auto. Dat was op weg naar een podiumplaats of een vierde plaats in ieder geval heel netjes. En in de slotfase van de race gebeurde eigenlijk wat er ook in Oostenrijk gebeurde. Oorzaak was verschillend, het resultaat was hetzelfde. Maar die achtervleugel, die movable arrow zoals het heet, dus die vleugels die op de rechterstukken wat openklappen en in de bochten wat dichtklappen om downforce te genereren, die klapte niet goed dicht. Dan vlieg je eraf. Daar is er niks tegen te beginnen. Dus dat gebeurde daar volgens. Dus Verstappen was. Iedereen die zijn onboard radio heeft geluisterd, zal hebben gezien en gehoord dat hij bepaald niet tevreden was. En iedereen die de interviews na afloop heeft gezien, ziet dat alleen maar onderstreept wordt. Ja, het is niet altijd best op het moment, nee.
5: Nee, gewoon kijkend naar hoe het allemaal gaat, hoe er op elkaar gereageerd wordt, beslissingen die genomen worden, is het misschien toch wel gewoon klaar tussen Max en Red Bull Racing? Is dat nu wel steeds duidelijker aan het worden?
6: Nou, dat denk ik niet. Ik denk ten eerste, waar moet hij heen? Mercedes heeft geen enkele reden om een andere coureur aan te nemen. McLaren ook niet. Er wordt gepraat met andere teams, maar dat gebeurt altijd. Dat is niet zo heel spannend, vind ik nu nog. Ik verwacht eerlijk gezegd dat hij gewoon bij Red Bull blijft. Maar ik denk wel dat hij interne team ontzettend onder druk zet om meer naar hem te luisteren. Dat was het feit dat het team niet goed naar hem luistert, dat hij dat zo ziet, is al eerder een duidelijk punt van discussie geweest. Hij heeft al eerder ook al voor behoorlijke intern gedonder gezorgd. Hij eist dat het team meer zijn kant kiest. Als in luistert naar zijn input en minder naar wat bijvoorbeeld de data zegt. Dus op het moment dat de simulator iets zegt, daar komen we straks bij Ferrari ongetwijfeld nog wel op, maar op het moment dat de simulator iets zegt, maar de coureur voelt iets anders, ja, wat kies je dan? Dan is het toch vaak het beste om de coureur te kiezen. En Red Bull had er altijd een handje van om dan toch steeds stug vast te houden aan wat de data zijn. En dat is dus nu, ja, intern moet daar meer aandacht aan besteed worden. Dus ik verwacht eigenlijk dat daar dat er voorlopig veel druk komt op Red Bull om beter naar hem te luisteren, om meer te doen wat Verstappen zelf zegt. Ik verwacht niet direct dat dat gaat leiden tot een overstap of een sabbatical of hoe je het noemen wilt. Dat hij in ieder geval Red Bull verlaat.
5: Nou ja, een van de dingen waar Max op voorhand ook commentaar op had, was de drivers parade in de Lego autootjes. Nu zagen we dat meerdere coureurs daar wel een mening over hadden. Toch zag je wel dat ze lol hadden. Maar ik denk het meest vreemde wat er nog gebeurt, was dat de Mohamed Bin Sulayem, de voorzitter van de FIFA, ook in een kart op een of andere manier mee moest rijden. Wat was dat dan?
6: Nou, Mohamed Bin Sulayem, voorzitter van de FIA, niet de FIFA, dat is iemand anders. En die doet ook,
5: oh, zei ik FIFA?
6: Die houdt ook erg van macht, maar dat is iemand anders. Nee, dat is Bin Sulayem is de voorzitter van de FIA, van de Autosportbond. En ja, ik heb met verbazing zitten kijken, want inderdaad, ze deden dan voorafgaand aan de race een soort optochtje met Lego-karts. Hebben ze al eerder zoiets gedaan. Het is een soort van de coureurs voorstellen aan het publiek op een ludieke manier. Allemaal prima. Het is een beetje onderdeel van de show, zullen we zeggen. Ik kan me voorstellen dat iemand als Verstappen daar nou ook niet echt op zit te wachten. Whatever, het zal wel. Maar dat zo'n Bin Sulayem zich dan daar vervolgens in wil mengen, als een soort patron die dan die coureurs moet voorstellen aan het publiek, aan een soort coureurs moet uitleiden, mee wil doen in de gekkigheid. Ik vind het een wanstaltige gebeuren. Hij hoort daar niet bij. Er is nog nooit een FIA-voorzitter geweest die zo wanhopig probeerde om one of the boys te zijn. Terwijl hij dat echt niet is. Al zijn voorgangers waren mensen die wisten waar ze stonden en die wisten wat hun rol was. Maar je zag het ook, ik weet niet of je dat nog weet, maar toen vorig jaar Lando Norris wereldkampioen werd, ging hij in de afloop lekker door het haar van Lando Norris met zijn handen. Lekker, alsof het zijn zoon was. Het is zo ongepast. Hij heeft daar niks te zoeken. Blijf in de coulissen en maak de juiste beslissingen voor de sport en ga dit niet om hemzelf laten draaien. Dit is een ego-kwestie. En daar hebben we wel vaker last van in de wereld, helaas.
5: Ja, nou ja, dan maar terug naar de race het weekend. Nou ja, natuurlijk vooraf altijd wel weer Mercedes versus Ferrari. Dat is toch wel de battle dit seizoen tot nu toe. Ja. Mercedes tot nu toe ongenaakbaar. Ook al zie je bij klantenteams dat de motor nogal wel eens wat problemen oplevert. Nu was het weliswaar dit keer niet de motor, maar toch ook wel wat technische problemen voor Antonelli. En sterker nog, in zoverre dat het eigenlijk wel zijn race vergooid heeft.
6: Ja, behoorlijk. Het is gewoon een heel sneu probleem. Er was een flapje bij de voorvleugel die losschoot toen hij hard over een curbstone heen rijdt. Ja, van die dingen, daar kan je helemaal niks aan doen. Dat gooit de boel in de war. Dat zal hem waarschijnlijk nooit meer overkomen. Mercedes zal iets doen om ervoor te zorgen dat dit probleem nooit meer voorkomt. Alleen ja, je weet pas dat dat een potentieel probleem is als het een keer fout gaat. Dat zijn van die sneuwe dingen. Ik vind het ook wel weer passen bij de sport. De Formule 1 was altijd wel een sport waarbij uitvalbeurten ook echt bij je seizoen hoorden. Dat was er een beetje uit in de laatste jaren. Die auto's zijn natuurlijk super betrouwbaar geworden. En nu is dat lang. Nu zie je af en toe weer eens een keer een frontrunner die eruit valt. Ja, ik vind dat hoort ook bij de sport. Het is een technische sport. Dingen kunnen kapot. Het is sneu voor Antonelli, maar die komt wel weer terug.
5: Ja, daar staan nog steeds natuurlijk ruimschoots aan de leiding van het wereldkampioenschap. Zijn teamgenoot George Russell had het ook niet makkelijk, want die kreeg ergens halverwege de race last van een slow puncture. Waardoor eigenlijk zijn race eigenlijk ook wel, niet helemaal naar de galamiezen, maar hij toch wat minder op de plek kon eindigen waar hij misschien vooraf op gehoopt had.
6: Nou, ik denk dat hij heel blij is met zijn tweede plek. Ik denk dat hij daar van tevoren misschien wel voor had getekend. Iemand als Russell wil altijd winnen. Maar als je kijkt naar het patroon van het weekend, zag je dat Russell duidelijk langzamer was dan Antonelli. En eigenlijk ook constant wel de Ferraris voor zich moest dulden. Hij heeft eigenlijk gewoon ontzettend geluk dat die slow puncture hem niet verder terugwerpt dan dit. Een slow puncture is een langzaam leeglopende band. De team kan op de data zien dat de druk in de band langzaam terugloopt. En dat betekent niet direct dat je direct naar binnen moet vaak, maar wel dat dat waarschijnlijk een extra pitstop of in ieder geval je strategie in de war gooit. Maar ja, Russell, het tempo is niet goed genoeg. Hij loopt eigenlijk altijd achter de feiten aan, maar nou ja, ook hier weer, en dat was in Barcelona ook zo, pakt hij toch weer een hele hap punten ten opzichte van Antonelli. En ik denk dat hij daar blij mee is, maar dat het dat zijn vorm hem wel zorgen moet baren voor de rest van het seizoen.
5: Ja, nou ja, nu zeg je inderdaad, misschien dat hij wel blij is met een tweede plek. Maar eigenlijk toch, als hij zo dichtbij is, had hij toch op Silverstone zijn thuisrace toch wel gewoon willen winnen, toch?
6: Ja, maar de jongens willen overal winnen, altijd. Het maakt niet uit of het Silverstone is of Oostenrijk of Duitsland. Ze willen altijd winnen. Dus ja, tuurlijk, maar je moet ook realistisch zijn. Ferrari was te snel. En Antonelli ook.
5: Ja, want Ferrari de grote winnaar dus dit weekend. Lewis Hamilton en Leclerc eigenlijk 1 en 3. Nou ja, Leclerc 1 en dan Hamilton 3. Voor hun denk ik ook het maximaal wat ze eruit hadden kunnen halen deze race, toch?
6: 1-2 is absoluut maximaal, maar ja, Ferrari gokte erop dat de race zou herstarten. Prima, dat is een gok die ik wel snap. Ja, het is gewoon supergoed gedaan. Eigenlijk vanaf de start de race de koel bij de hoorns gevat. Door 1 en 2 te liggen naar de eerste bocht. En daarna eigenlijk de boel uitstekend gecontroleerd. Je moet wel de kanttekening plaatsen dat Antonelli, voordat hij met zijn problemen te maken kreeg, in rap tempo richting Leclerc aan het rijden was. Dus of ze ook hadden gewonnen als Antonelli gewoon probleemloos was gebleven, dat is nog maar de vraag. Maar ja. Zoals ik zei, onderdeel van de sport. En dus ja, inderdaad, topweekend. Heel goed gedaan.
5: Nou ja, je zei, ze gokken erop dat de race nog hervat zou worden. Ik denk dat we daar allemaal wel rekening mee hadden gehouden. Maar op een of andere duistere reden. Nou ja, de FIA zegt uiteindelijk dat het een softwarefoutje was. Maar gingen ze ineens toch door achter de safety car met het ingaan van de laatste ronde. Dat was toch wel een donker, ook voor het publiek.
6: Ja, en ook dat, ja, onderdeel van het spelletje. Als er in de laatste ronde, of in de, laat ik zeggen 5 ronden voor het einde, een safety car plaatsvindt, dan heeft de Formule 1 zichzelf bepaalde regels gesteld om die race weer op gang te krijgen. De oorsprong daarvan, of in ieder geval de oorsprong van het streng handhaven van die regels, ligt hem in Abu Dhabi 2021, waarbij die regels wat losser werden gehandhaafd en dat zorgde voor een behoorlijke storm. Dus wat was er aan de hand? Op het moment dat de baan veilig is, dus de auto van Verstappen was opgeruimd, de marges waren weg, iedereen kon weer zou feitelijk weer los kunnen, krijgen die coureurs het signaal dat de auto's die op een ronde staan hun ronde achterstand goed mogen maken. En in de regel staat dan dat op het moment dat signaal gegeven wordt, aan het einde van de ronde die daarna komt, wordt dan de groene vlag gezwaaid. Met andere woorden, ze gaan dan nog een ronde achter de safety car door. En aan het einde van die ronde wordt de groene vlag gezwaaid. Maar de coureurs die kregen die melding in de voorlaatste ronde. Dus in de voorlaatste ronde krijg je de melding. Jullie mogen de safety car inhalen. Je mag achteraan sluiten. Je mag het rondje achterstand goed maken. Maar volgens de regels moeten dan dus nog aan het einde van de volgende ronde, wat dan dus de laatste ronde is, dus dan wordt dan pas de groene vlag gezwaaid. Maar ja, dan valt er niks meer te racen, want op het moment dat ze dan over start-finish komen, is de race voorbij. Dus ja, en dan wordt er inderdaad gezegd een kleine software glitch waarin stond dat er het safety car zou eindigen. Geen idee of dat klopt. Het is altijd een mooi excuus om te geven, ja, de software gaf een kleine glitch, weten wij veel. Maar ja, ze hebben gewoon heel strikte regels gehandhaafd, omdat dat nou eenmaal is wat ze zichzelf hebben opgelegd, om te voorkomen dat je ooit weer een situatie krijgt zoals Abu Dhabi 2021. En ja, het is vervelend voor de fans op de tribune en iedereen die voor de televisie zat die nog hoopt op een ronde racen. Maar ja, ook dat is onderdeel van het spelletje.
5: Ja, nu is dat dus de Grand Prix van Silverstone. Als je hem een cijfer mag geven dit weekend, wat zou die dan in jouw ogen opleveren?
6: Nou, 6,5, 7. Het was op zich wel een aardige race. Het duurde lang voordat er iets gebeurde. Moet wel gezegd worden. Het was een eenstopper normaal gesproken. Het was een race waarbij lang de posities min of meer behouden bleven. Maar zo langzaam in de loop van de race ontbrandde er wel het een en ander. En dat was op zich wel interessant. Het is goed voor het kampioenschap dat de voorsprong van Antonelli gehalveerd is. En voor de rest, op zich prima wedstrijd. Ook niet heel veel bijzonders, heel eerlijk gezegd.
5: Nou, dan sluiten we daarbij af. Mag ik je voor nu, Ivo Pakvis, hartelijk danken voor je tijd. En spreek je snel weer.
6: Heel graag. All Sport Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: What the hell?
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Elke week bellen we in deze uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. Momenteel zitten we halverwege het dubbelweekend in Hoek van Holland. En in dat eerste weekend stond er gelijk veel op het spel. Want op de velden van de Summer Beach Life Tour werden twee NK's afgewerkt. Bij het beachvolleybal werd het jeugd NK gespeeld. En daarnaast was er in het beachtennis ook nog het NK in het enkelspel. Ik ga erover in gesprek met Arnoud. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Een hele goedemiddag.
1: Ja, het was volgens mij qua Summer Beach Life een heel succesvol weekend. Alleen voor jou persoonlijk wat minder, geloof ik.
2: Ja, zeker. We hadden op zich een supermooi weekend in Hoek van Holland. De weersomstandigheden waren voor het volleybal en beachtennis eigenlijk nagenoeg prima. Niet al te veel wind en lekkere omstandigheden op allebei de dagen. Dus dat was zeker lekker. En helaas inderdaad zelf even wat minder om op de vrijdag door de rug te gaan en dan wat minder te kunnen doen. Wat aan de andere kant ook weer heel erg goed is, want dat betekent dat je ook meer gaat delegeren.
1: Ja, delegeren kan je leren, zeg maar dit was een noodgedwongen versie daarvan.
2: Ja, dit was helaas een noodgedwongen versie. En we gaan straks kijken of de fysio daar nog wat aan kan doen. Maar we gaan rustig door in Hoek van Holland, want ook de weersomstandigheden voor aankomend weekend zijn uitermate goed. We kunnen na afgelopen weekend nog een heel mooi weekend gaan verwachten.
1: Nou, het is maar goed dan dat het een dubbel weekend is, dat je niet opnieuw velden hoeft te bouwen en dat soort zaken. Terugkomend op het afgelopen weekend, want het was natuurlijk fantastisch weer. Met dus ook twee NK's. Hoe is dat eigenlijk allemaal gegaan?
2: Nou, ik moet zeggen ontzettend goed. Na de afgelopen jaren hadden we dit jaar eindelijk een keertje mooi weer, ook in de voorbereidingen. Dus we hadden ontzettend veel positieve geluiden van ouders en van de volleybalbond. Die het eigenlijk allemaal super strak bij vonden staan met 64 velden. Toch niet heel erg weinig, kan ik je vertellen. 64 velden voor het NK Jeugd. En dat betekent dat ze inderdaad onder de 13, onder de 15, onder de 17 en onder de 19 in de dames- en in de herencategorieën allemaal hun NK spelen. En dat wordt ook dan nog een keertje allemaal afgerond op een centraal zendtekort waar de finales gespeeld worden. Dus ja, ik was een supermooi weekend wat betreft het jeugd NK. Blije spelers, blije ouders. De locatie Hoek van Holland was erg tevreden. Dus we kijken echt terug op een heel mooi Nederlands kampioenschap jeugd.
1: Ja, en dan denk ik ook fantastisch niveau gezien van de jonge Nederlandse top in de dop.
2: Ja, het mooiste vind ik eigenlijk zelf, en dan kijk ik zelf niet zo heel vaak, maar als je die categorie jeugd onder 13 ziet beachvolleyballen, dan denk je, nou, daar kan ik zelf nog niet eens aan tippen, want die kunnen gewoon eigenlijk al op een heel hoog niveau goed volleyballen. Het is echt leuk om te zien, het is ook een mixcategorie meiden en jongens. En als je dat niveau ziet inderdaad, dan verbaas je eigenlijk dat ze dat op die leeftijd al zo goed kunnen en die sport eigenlijk al beheersen.
1: Vooral omdat het natuurlijk ook echt een hele zware sport is. Hè? Je moet ook best wel wat uithoudingsvermogen hebben om het goed te doen.
2: Ja, zeker uithoudingsvermogen. Maar zeker ook op die leeftijd moet je, als je al kan spelen met de wind en je kan daar al rekening mee houden. Het is al echt een hele moeilijke sport eigenlijk, beachvolleybal. Dan is het heel knap als je ook nog in deze omstandigheden met een beetje wind erbij die bal goed kan pasen en ook gewoon weer terugkrijgt over het net. Dat is absoluut het kijken eigenlijk waard.
1: En tussen de jeugd in het beachvolleybal werd er dus ook nog een NK afgewerkt in het beachtennis. Het enkelspel. Overigens in het beachtennis niet de grootste of meest populaire categorie. Want dat is meer een dubbelsport, toch?
2: Ja, dat klopt. Dat merk je ook wel aan de inschrijvingen. De meeste spelers laten het enkelspel een beetje aan zich voorbij gaan. Dus we hebben het NK dit weekend op 6 velden kunnen spelen. Er was 1 poeltje dames en er was een heren. Van de heren waren er wat meer mensen, maar dat is standaard eigenlijk zo. En die spelen gewoon inderdaad hun toernooitje in een aantal uren uit. Maar je ziet zeker dat dat daar echt het dubbelspel zo meteen de favoriet gaat zijn. En dat evenement is eind augustus. En we hebben ook nog de mixcategorie. De mixcategorie is eigenlijk ook wel heel erg interessant om te bekijken. En die hebben we halverwege augustus in Scheveningen.
1: Ja, nu was het natuurlijk meer dan enkel NK's wat gespeeld werd in het eerste weekend Hoek van Holland. Hoe is de rest verlopen?
2: Nou ja, ook uiteindelijk ons Summer Beach Dive evenement. En we hadden ook nog de derde divisie van de Nederlandse competitie bij ons op het strand. Maar Summer Beach Dive ook. Dat is gewoon mooi om te zien hoe er dan op de zondag alles bij elkaar komt. Dat er en een NK wordt gespeeld en dat er gewoon de recreanten daar omheen spelen. Dat brengt eigenlijk de hele beachsport community een beetje bij elkaar. En dat is uiteindelijk ook waar wij het voor doen bij Summer Beach Live. Het samenbrengen van de verschillende beachsporten. En de hele beachvibe die daar eigenlijk bij hoort. En dat gaan we aankomend weekend weer zien. Waar we eigenlijk heel veel verschillende soorten beachvolleybal gaan aanbieden. We hebben de topdivisie beachvolleybal aankomend weekend. We hebben de tweede divisie. We hebben de eerste divisie. En we hebben de derde divisie van de nationale beachcompetitie. En daarnaast hebben we de recreantencategorieën. Daar zien we nu de inschrijvingen ook toenemen met de mooie weersomstandigheden erbij. En we hebben dan ook nog de KNLTB Beach Tennis Tour. En die ziet er uiteindelijk ook wel goed gevuld uit dit weekend.
1: Ja, dat is in ieder geval goed om te horen dat ook de omstandigheden veel beloven. Want nou ja, wie nu naar buiten kijkt ziet dat het behoorlijk grijs is in Nederland. Maar dat komt gelukkig wel goed dus.
2: Ja, de weersomstandigheden komen goed en dat merken we ook gelijk. Want de gemeente Hoek van Holland of eigenlijk gemeente Rotterdam, die zitten er ook gelijk weer bovenop. Dus we hebben alle protocollen qua weersomstandigheden worden uit de kast gehaald en aangescherpt. Omdat ze een drukte verwachten in Hoek van Holland. En die zullen ongetwijfeld niet allemaal voor Summer Beach Live komen. Maar het is wel prettig voor de mensen die er komen. Want nu hebben ze ook echt om wat naar uit te kijken.
1: Ja, want dat is natuurlijk, ook al komen ze niet allemaal voor Summer Beach Live. Het is voor de zichtbaarheid natuurlijk wel heel erg lekker.
2: Ja, absoluut. Het is ook gewoon wel leuk. Want uiteindelijk betekent het gewoon dat er ook meer publiek rondom ons Center Court komt. We hebben natuurlijk eigen horeca, eigen terras erbij. En dat is voor de spelers leuk. En ik denk dat heel veel mensen zich zullen verbazen. Ook over het niveau voor het beachtennis. We liggen eigenlijk op een hele mooie aanloopplek in Hoek van Holland. Waar bijna iedereen langskomt. Dus genoeg zicht.
1: Voor de mensen die denken, ik ga dit weekend naar Hoek van Holland. Ik heb nog niks te doen. Ik ga meedoen. Waar kunnen ze terecht om zich in te schrijven?
2: Iedereen die kan naar de website www.summerbeachlife.nl om zich nog in te schrijven. Tot en met aankomende vrijdag 12 uur voor de zaterdag. En voor de zondag kan je rustig nog inschrijven tot en met zaterdag.
1: Kijk, dat gaan we meenemen. Arnoud Wildschut, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor het ons bijpraten. Succes bij de fysio. Hopelijk valt de schade mee. En dan wens ik je vast heel erg veel plezier en succes aankomend weekend in Hoek van Holland.
2: Helemaal goed en dankjewel weer.
0: All Sports Radio Live.

0: All Sport Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
5: Hockey. Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
6: Voetbal. Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
7: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is een interessante periode voor judoka Indy Pannengieter. De drievoudig regerend Nederlands kampioen bij de jeugd is namelijk in volle voorbereiding op het WK onder 18 jaar in Ecuador. De weg daar naartoe was echter niet makkelijk. Afgelopen week maakte het toptalent van Topjudo Amsterdam op het jeugd-EK op Gran Canaria haar rentree na ziekte en blessureleed. En dat toernooi heeft ze dan weer vooral gebruikt om toch even te peilen hoe ze er nou voor staat in het sterke internationale veld. Nu zijn de ogen uiteraard gericht op dat WK, wat eind augustus plaats gaat vinden. En waar ook ze vol voor een medaille gaat. Ik ga erover met haar in gesprek. Indy, hele goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
1: Allereerst natuurlijk de meest belangrijke vraag. Hoe sta je er momenteel voor? Is alles in kannen en kruiken?
2: Ja, zeker. Ik heb er heel veel zin in het WK. En ik ben nu nog even 10 dagen op vakantie, maar daarna ga ik gewoon weer hard trainen.
1: Ja, lichamelijk alles in orde. Blessure, leed, het ziekte is helemaal achter je?
2: Ja, dat gaat nu allemaal goed, gelukkig. Dus dat is fijn.
1: Nou, dat is goed om te horen. En neem ons even mee terug naar dit seizoen tot nu toe. Want ja, momenteel gaat het eigenlijk al jaren eigenlijk best wel heel erg goed met je, Indy. Niet voor niets drievoudig regerend Nederlands kampioen bij de jeugd. Het begon heel erg goed in Kroatië. Daar won je, maar daarna raakte je geblesseerd.
2: Ja, klopt. In Kroatië was ik in de halve finale geblesseerd geraakt aan mijn elleboog. Wat wel echt balen was. Dus daar moest ik veel voor naar de fysio en dat soort dingen. En toen voor de andere selectiewedstrijden, eigenlijk voor de eindtoernooien, was ik weer op die elleboog gevallen. Dus toen heb ik die andere wedstrijden niet kunnen doen, helaas daardoor.
1: Ja, en dan lig je er wel eventjes uit. Hoe bereid je dan in de tussentijd voor op alles wat komen gaan? Want is zo'n elleboogblessure iets wat dan best veel impact heeft op je judo, hè?
2: Nou ja, het heeft zeker veel impact, want ik kon best wel een tijdje niet judoën, maar dan blijf ik gewoon wel trainen. Ik heb veel hard gelopen, ik heb krachttraining gedaan en veel gewoon conditie bijhouden, zodat ik wel klaar was voor die eindtoernooien.
1: Nou, nu train je bij Top Judo Amsterdam, ook Judo Academie Amsterdam, zit ook in het Topsport Amsterdam programma. Hoeveel helpt dat jou dan ook tijdens zo'n blessureperiode toch weer zo snel mogelijk terug te komen en zo goed mogelijk?
2: Nou ja, bij Top Judo is het wel gewoon heel fijn, want ik heb veel trainingsmaatjes. Dus dat is fijn, want daarmee kan je dan gewoon op trainingen wel veel potjes maken. En dankzij Topsport Amsterdam kan ik ook krachttraining doen. En er zijn ook gezonde maaltijden van Topsport Amsterdam daar. En er is ook fysio beschikbaar.
1: Ja, ik neem aan dat laatste is best wel verrekte handig. Als je met je elleboog weer snel wil terugkomen natuurlijk.
2: Ja, zeker.
1: Hoe is die periode voor jou geweest? Want ja, mentaal lijkt me dat natuurlijk ook wel pittig in zo'n jaar.
2: Ja, dat was zeker heel moeilijk. Want ik vind judo natuurlijk hartstikke leuk. Dus het liefst sta ik op de mat. En dat is wel moeilijk als je dat dan niet kan doen. Maar mijn trainers hebben me ook wel veel geholpen met gewoon schema maken voor naast de judomat met dingen die ik wel kan.
1: Ja, en hoe vecht je jezelf daardoor doorheen?
2: Ja, gewoon blijven doorgaan. Dus blijven trainen. En ja, wel hulp zoeken als het nodig is. En gewoon met mensen erover praten.
1: Ja, want je bent natuurlijk onderdeel van een hele professionele topsportomgeving. Dat is voor jou natuurlijk ook wel heel erg fijn. Want het geeft je de ruimte om je zo goed mogelijk met je sport bezig te gaan. Maar ja, aan de andere kant, hè, je bent ook nog maar 17. Dus je moet er ook nog maar mee om kunnen gaan, ook mentaal. Dat zit wel goed, hoor ik dan.
2: Ja, klopt. Nou ja, natuurlijk is het soms nog wel moeilijk, maar ik probeer gewoon ook met mijn ouders en mijn trainers gewoon open te zijn over hoe ik me dan voel over dat soort dingen, zodat ze mij daar ook mee kunnen helpen.
1: Ja, nu dus je rentree gemaakt op het Europees kampioenschap. Hoe is dat gegaan?
2: Ik had er heel veel zin in en ik zat er ook wel goed in qua conditie, alleen dan helaas was het niet zo goed gegaan. Maar ik heb er ook wel weer leermomenten uitgehaald en dan kan ik daar gewoon weer op focussen voor het WK.
1: Ja, want die leermomenten, wat neem je dan bijvoorbeeld mee vanuit Gran Canaria?
2: Nou ja, dat zijn vooral vaak kleine technische dingetjes die je gewoon tijdens je potjes dan ziet als je terugkijkt. Want ik kijk altijd al mijn potjes terug. Maar ja, soms ligt het ook vooral aan spanning en dat soort dingen van tevoren en hoe je daarmee om moet gaan.
1: Ja, want ik neem aan als je een rentree maakt op een Europees kampioenschap, dat je ook niet jezelf te veel druk oplegt, toch? Ik bedoel, ik kan me voorstellen, als je er even een tijdje uitgelegen hebt, je komt terug van een blessure, dat dan voornamelijk het doel is om gewoon even te kijken hoe je ervoor staat.
2: Zeker, zeker. Maar ik wilde natuurlijk ook heel graag laten zien dat ik daar gewoon een medaille kon pakken.
1: Ja, ben je wat dat betreft dan wel tevreden over hoe het dan verlopen is?
2: Nou ja, ik ben natuurlijk baal ik er heel erg van dat ik geen medaille heb gehaald. Maar ik stond er wel weer en ik vond dat ik er goed stond. Dus ja, of ik nou helemaal tevreden ben is natuurlijk een beetje moeilijk omdat ik natuurlijk niet heb behaald wat ik wilde halen.
1: Maar gezien de voorbereiding erop, is daar dan wel enige tevredenheid mogelijk, Indy?
2: Ja, precies.
1: Nu is dan vol de focus op het wereldkampioenschap onder 18 jaar. Dat is overigens helemaal in Ecuador. Ben je al ooit trouwens voor de sport zo ver weg geweest?
2: Nee, nog nooit. Nee, dat is het verste wat ik ooit ga zijn.
1: Hoe is dat dan om dat mee te maken?
2: Nou ja, ik vind het super gaaf dat ik dan zo ver ook mag reizen voor judo. Maar het is ook wel weer, natuurlijk heb je daar ook tijdverschil en dat soort dingen. Dus daarmee heb ik nog nooit mee om hoeven gaan. Dus dat moet ik ook nog even uitvogelen.
1: Ja, het gaat plaatsvinden in Guayaquil. Ben je dan ook van tevoren zo iemand die dan toch even checkt van in wat voor omstandigheden kom ik te spelen? Wat voor een sportomgeving? Hoe ziet het er daar uit? Acclimatiseren, ben je daar van tevoren dan ook druk mee bezig?
2: Ja, zeker. Ik ga ook, hier in Nederland ga ik me al aanpassen, op het tijdsverschil. En het is daar natuurlijk ook warm, maar het is in Nederland op dit moment ook heel warm. Dus dat scheelt niet zo.
1: Ja, want hoe ver van tevoren ga je daar naartoe? Wat is een beetje je acclimatiseringsperiode?
2: Nou, dat weet ik nog niet precies. Dat moeten we nog een beetje uitzoeken. Dus dat weet ik nog niet.
1: Nou ja, de ambities liggen in ieder geval wel hoog, hè? Je wil vol voor medailles gaan daar ook. In hoeverre is dat een realistisch doel ook dit seizoen?
2: Ik denk dat dat wel realistisch is. Want als ik gewoon daar goed fit sta, denk ik dat ik wel gewoon een goede kans maak op een medaille.
1: Nou ja, je hebt natuurlijk nog even de tijd om daar alles aan te doen. Want het begint op 20 augustus, zeg ik even snel uit mijn hoofd. Dus dat is nog een maandje of anderhalf.
2: Ja, precies. En ik heb nu geen pijntjes. Dus zodra ik terug ben van vakantie, kan ik weer gewoon gelijk volop trainen. En mij klaarmaken daarvoor.
1: Want hoe ziet die periode na je vakantie er eigenlijk uit? Hoe gaat die voorbereiding eruit zien?
2: Nou, ik ga gewoon. Ik wil vooral heel veel judo, omdat ik natuurlijk ook best wel veel trainingsuren heb gemist, gewoon op de mat. Maar ook gewoon krachttraining, conditie, dus ook hardlopen en dat soort dingen erbij.
1: Nu is dit overigens ook je laatste jaar in de onder 18. Is dat nog iets waar je mee bezig bent? Want je komt daarna natuurlijk in een leeftijdscategorie hoger. Dan wordt het natuurlijk weer even wennen en aanpoten. Misschien nieuwe tegenstanders en dergelijke.
2: Ja, zeker. Ja, ik vind dat wel. Mijn laatste jaar met 18 vind ik ook wel bijzonder. Want ja, ik ga hierna natuurlijk ook weer naar een nieuwe leeftijd. Dan is alles weer anders. En dan zijn er ook weer andere wedstrijden. Dus daarom wil ik ook wel extra graag nog die medaille halen.
1: En als we kijken naar de Nederlandse selectie die kant op gaat. Jij bent een van de drie. Overigens de enige dame die kant op gaat. Wat kunnen we namens Nederland verwachten?
2: Ik denk dat iedereen die daarheen gaat gewoon ook hard heeft getraind. En iedereen gaat zijn best doen en gewoon alles geven wat ze hebben.
1: Ja, overigens ook nog even goed om te weten, denk ik, voor de mensen. Jij wil ook heel graag jouw coach mee hebben. Wat natuurlijk heel vanzelfsprekend is dat die meegaat. Dat betaalt de bond overigens niet. Maar Top Judo Amsterdam is daarvoor een actie gestart, hè?
2: Zeker, zeker. Dat is heel fijn. Top Judo probeert daar heel goed mee te helpen, dat mijn coach mee kan. En ik heb zelf ook op Yvonne van Gennep Fonds een pagina geopend om geld in te zamelen. En dat gaat echt heel goed. Ik heb er zeker vertrouwen in dat gaat lukken. Moet er nog wel wat, maar ik denk dat gaat lukken.
1: Ja, misschien dan toch even een call to action, zoals dat zo mooi heet. Waarom moeten de mensen jouw coach die kant op helpen?
2: Nou, omdat ik gewoon al 3 jaar lang eigenlijk met deze coach bezig ben. Dus die kent mijn judo heel goed en mij ook. En ik vind het natuurlijk gewoon het fijnst om met iemand te judo als coach die ik heel goed ken. En hij mijn judo kent. En ik denk dat hij mij de beste tips kan geven.
1: Nou, en het heeft ook zeker geen windeieren gelegd zijn invloed op jou als judoka. Want je zegt, je bent nu 3 jaar met hem bezig. Nou ja, je bent ook 3-voudige regerend Nederlands kampioen. Dus wat dat betreft gaat dat wel prima.
2: Ja, precies.
1: Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe we dan straks op dat WK ervoor staan. Ik hoop dat jouw ambitie voor het te halen van in ieder geval een medaille mag gaan lukken in die pannengieter. Geniet nog even van je vakantie en alvast heel erg veel succes richting het jeugd-WK of in Ecuador.
2: Ja, nou, heel erg bedankt.
0: All Sport Radio Live.

0: my heart.
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, okay.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt dit ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat, de liefde voor de koers? Of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste een discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik kijk daar stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen. Gepaard met wat trainingskampen in het buitenland. Voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen. Veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren. Omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dichtbij huis wat mooi zijn. En waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken. Daar ben ik ook mee begonnen. Met die twee disciplines eigenlijk. Daar leert toch wel spelenderwijs. Leer je zo die techniek. Wat je toch wel in gevaarlijke situaties. En in peloton en zo. Vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar. Tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, en dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
1: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
2: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die in de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je dat toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje, lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, die kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder echt nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog een flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Maar dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar hou ik wel van, dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden probeer te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
2: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. en vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien naar richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
2: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje door uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
2: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
2: Ik krijg morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden, dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Dan staan een wedstrijd. En dan ga ik in augustus op campagne in het Baskeland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar vijf koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat, is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Ja, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
2: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zegen zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
2: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zegen zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultiem is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
2: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En nee, die staat nu op 6.000 euro, dacht ik. Het doel.
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gent op talentfonds.nl toe gaan, klikken op jouw naam en jou steunen?
2: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn... voor mijn centen bij elkaar te krijgen, omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling, wat is die gewenst? Hoe wil die gepromoot worden daarin of niet? Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt, daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
2: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze talentboek talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen. All Sports Radio Live.

All Sports Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sports Radio.

0: Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur.
6: Voetbal.
7: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
8: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loer en je luistert naar All Sports Radio.
9: Autosport.
10: Hey, Jalle Kallef hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Oh.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Ja, Frank, de BV Sport Update. Elke week brengen we de luisteraar natuurlijk weer op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing. En vertel Frank, wat heb je deze week verzameld?
2: Ja, er is natuurlijk veel gaande op het ogenblik. En natuurlijk alles staat in het teken een beetje van het wereldkampioenschap voetbal in Amerika, Canada en Mexico. Maar ik kan er dus helaas niet omheen, zou ik bijna willen zeggen. Onze luisteraars zullen er zo langzamerhand bijna genoeg van krijgen en zullen gaan denken dat ik een persoonlijke oorlog heb met meneer Gianni Infantino. De FIFA-akela, die toen hij aan het roer kwam bij FIFA plechtig beloofde dat de koers van zijn voorganger Sepp Blatter, ook niet onbesmet, een koers van corruptie en egotrip drastisch zou wijzigen. Nou,
1: in feite is niet gebeurd.
2: In feite is op alle fronten het tegendeel intussen meer dan bewezen. Het is nu het moment om alle handelingen van hem eens daarop in te gaan. Maar de meest recente acties spant in mijn ogen althans de kroon in en is een serieus gevaar voor de geloofwaardigheid in de zo waardevolle onvoorspelbaarheid die de sport zo mooi maakt en zo groot maakt. Het opdringend persoonlijk verzoek aan Infantino van president Donald Trump voor het seponeren van de rode kaart van de Amerikaanse speler Valerian Balogun. Dat tart in deze alle wetten van het voetbal. Als het voetbal toegeeft, en dat doet Infantino op vele manieren, aan de politiek onder andere, en aan het grote geld, en aan de geloofwaardigheid, dan verliest de sport. Want uiteindelijk trekken de fans dan conclusies van de sport is niet meer onvoorspelbaar, de sport is niet meer geloofwaardig. De politiek beïnvloedt de sport. En als de fans vertrekken, ja, dan in het kielzog daarvan vertrekken dan de media, de televisierechten, een zeer belangrijke bron van inkomsten voor de sport, en de sponsors, een minstens even belangrijke bron van inkomsten. Zo simpel is het. En de fans, ja, die kunnen iets anders kiezen. En wat Infantino nu gedaan heeft, dat raakt aan de absolute essentie van sport. Dat hij gekke dingen doet af en toe met geld en weet ik veel wat, en dat hij corrupt is. Dat is ook natuurlijk niet goed te praten, maar het feit dat hij nu aan de basis, de grondbeginselen van de sport, ja, komt, dat is een doodsteken. Het is een spijker in de doodskist van het voetbal in mijn ogen.
1: Ja, Bas, hoe kan jij naar die situatie eigenlijk? Jij hebt natuurlijk, voordat je bij de Nederlandse Loterij kwam, ruim 10 jaar persvoorlichter geweest van het Nederlands elftal. Hoe kijk jij naar zo'n situatie als deze?
3: Ik denk dat een goede dag trouwens allemaal. Ik denk dat Frank het vrij goed heeft samengevat. Als je dit soort inmenging krijgt in een sport, is dat, als je niet uitkijkt, het begin van het einde. Omdat het gewoon niet kan. Je moet dat gescheiden houden van elkaar. En op het moment dat er spelletjes gespeeld worden en mensen de indruk krijgen dat er zaakjes geregeld worden in achterkamertjes, ja, dan ben je echt heel ver van huis. Ik weet niet in hoeverre er nog details extra naar boven komen. Dingen worden bevestigd in de komende dagen. Of misschien juist wel weer een beetje ontkracht. Maar het riekt aan alle kanten zo vies dat je daar heel ver van weg moet blijven. En dat is, wat dat betreft, is dat wel echt een hele ernstige zaak. Niet voor niks dat in heel Europa alle kranten daar massively over hebben bericht. En ik heb het echt toevallig nog op zitten zoeken. Dat is ook een beetje beroepsdeformatie als oude journalist. Dan ga je toch kijken wat schrijven L'Équipe en wat schrijven ze in Spanje. Wat schrijven de Gazzetta dello Sport. Nou, het doen allemaal hetzelfde. Allemaal woest.
2: Ja, en het is niet, kijk, het is al opgestapeld op een aantal andere zaakjes die hij ook heeft gedaan. Waar je ook op zijn minst een vraagteken bij kan zetten in het huidige wereldkampioenschap. Want iets anders is dat ruim 50 leden van het Europese parlement hebben bij FIFA hun stem laten horen met een klacht en een eis om een uitleg waarom FIFA-baas Infantino, daar heb je hem weer, geheel op eigen houtje aan een FIFA Peace Prize of Peace Award heeft gecreëerd en die heeft uitgereikt aan Donald Trump. Nou, wat heeft Donald Trump met ons soccer, het voetbal? Nu helemaal niets. Integendeel, hij laat op vele fronten blijken dat hij er totaal geen verstand van heeft en dat hij niet weet waar we het over hebben. Maar die krijgt dan een FIFA Peace Award. Nou, dus het Europese parlement is daar ook al aan bezig. De klacht is nu officieel en gestuurd naar zowel Infantino zelf als naar de leden van het FIFA-bestuur. En onder die 50 leden van het Europese parlement, leden uit Duitsland, Spanje, Frankrijk, België, Italië, Denemarken, Ierland, Luxemburg en ook Nederland, heeft daarin een belangrijke rol gespeeld. Want het Nederlandse lid van het Europese parlement, Lara Wolters, zou een van de initiatiefnemers zijn geweest voor dat protest. Dus die klacht van het Europese parlement is vooral gebaseerd op het feit dat FIFA statuten zeer nadrukkelijk melden dat FIFA ten alle tijden zich afzijdig houdt van politieke en religieuze zaken. En dat alle personen onder de FIFA-vlag zich distancieren van politieke issues. Zo staat het letterlijk in de statuten van FIFA. Nou, dat heeft natuurlijk meneer Infantino nu op alle fronten doorbroken. De straf die daarop zou kunnen staan, ik benadruk zou kunnen, is dat hij wordt ontheven uit zijn functie en dat hij een x-aantal jaren niets meer mag doen in het voetbal, zoals ook met Platini is gebeurd. Die in lijn was voor het FIFA-sponsorschap of voorzitterschap. Dat ook niet meer heeft kunnen doen. Maar ondanks al deze klachten van overal in de wereld is het Listarkis repet. Er verandert niets zolang het One Country, One Vote systeem in FIFA telt. De kleine landjes die gelijmd worden, gepaaid worden door de voorzitter, die bepalen het eigenlijk net zoveel als een Engeland, een Duitsland, een Frankrijk, grote voetballanden, Brazilië. Het is makkelijk om die kleine landjes te paaien en dat doet natuurlijk Infantino voor zijn aanstaande herverkiezing. Dus het is...
3: Het is goed dat je dat benoemt, Frank, want dat is inderdaad grappig. Ik heb uit mijn KVB-tijd, hebben we daar ons ook wel eens over verbaasd, dat de Vanuatu-eilanden evenveel stemrecht hebben als Duitsland. Dat is best bijzonder. Eigenlijk kan dat niet.
2: Nee, het opmerkelijke is dat een Blatter is daarmee begonnen en die heeft het overgedragen, ongetwijfeld die kennis en kunde, als je dat zo kunt noemen, aan Infantino. Dat die kleine landjes, die kan je ontzettend goed lijmen met materialen. En sponsor Adidas zit elk jaar met onverkochte zaken uit Europa vanwege het modebeeld. Die spullen zijn niet meer te verkopen, maar zijn nog zeer goed bruikbaar. Dus Infantino speelt Sinterklaas met containers vol met Adidas spullen in Afrika. In kleine landjes. En is zodoende verzekerd van zijn stemmen, van die stemmen. En hij heeft in wezen lak aan de grote voetballanden als Duitsland, Engeland, Frankrijk. Want hij weet van tevoren dat die niet op hem stemmen. Maar hij wint de meerderheid van de 211 bij FIFA aangesloten landen door te paaien met containers vol met Adidas spullen.
3: Ja. Weet je, dat ook nog wel een bijzonder incident was in de hele nasleep van het verhaal dat je zojuist vertelde, dat de bekritiseerde Blatter, van wie wij natuurlijk allemaal iets vonden, dat die, na wat er gebeurd was met Trump en Infantino, volgens er een tweet geloof ik uitgooide en zei, het is een schande dat dit allemaal maar kan.
2: Ja.
3: Dat was echt, dat je denkt, oh ja, hoe zat het ook weer?
2: Ja, de pot verwerkt de ketel.
1: Precies, ja, hij deed natuurlijk nog allemaal in het geheim en achter de schermen. Bij Infantino is het gewoon onbeschaamd in de openbaarheid.
2: Absoluut. En iedereen roept er schande van, maar er gebeurt waarschijnlijk niks.
3: Nee. Onbeschaamd is wel een goed woord, Robert. Want er gebeurt natuurlijk in de sport, en dat geldt niet alleen voor de sport, dat gebeurt in alle sectoren van de wereld, gebeuren natuurlijk best wel eens dingen die niet iedereen ziet of kan zien. Maar dat dit zo onbeschaamd en in die open gebeurt, alsof het allemaal eigenlijk normaal is. Van ja, wij doen dat en wat jullie ervan vinden, dat maakt niet uit. Dat hele sfeertje vind ik wel pijnlijk.
2: Ja, absoluut. Maar goed, over naar wat betere nieuws. Per slotverrekening is het niet alleen het WK voetbal dat op dit moment zich afspeelt. We hebben Wimbledon, we hebben de Tour de France. En ik wil graag eventjes ingaan op Wimbledon en met name de kracht van Wimbledon. En dan doen we volgende week, Robert, doen we de Tour de France.
1: Leuk.
2: Wat is nou feitelijk de kracht van Wimbledon? Nou, in mijn ogen blijft zoals het is. Tradities. Engeland is natuurlijk een land van tradities. Maar de tradities van Wimbledon, een all-white dresscode. Alle spelers in wit. Dan kan je zeggen, ja, je moet met de mode meegaan. Dat is modern, dat is jeugd, dat is cool, dat is chic. Maar ik vind het juist een van de krachten van Wimbledon is dat witte tenue van alle spelers. Een absolute minimale zichtbaarheid van sponsors. Je ziet wel, als je heel goed kijkt, en dat doe ik natuurlijk als een vakidioot. Maar je ziet dan ergens heel klein staan Emirates. Je ziet dan Land Rover staan, ergens heel klein.
1: En daar zijn ze de laatste jaren wel veel losser in geworden, hè, bij Wimbledon.
2: Ja, dus ze bezwijken wel voor waarschijnlijk hele grote bedragen. Maar het grappige of het mooie van Wimbledon is, omdat het zo'n bepaalde vorm van exclusiviteit uitstraalt van weinig exposure. Het donkergroen is heilig. Het gras is heilig. Daardoor trekken ze juist ook sponsors aan die niet op zoek zijn naar zichtbaarheid, maar die op zoek zijn om daar met hun relaties te zijn, om onderdeel te zijn van het magische Wimbledon, het jaarlijkse toptennis toernooi in de wereld. Nou, de All England Tennis Club, eigenaar van Wimbledon, koestert deze koers, gelukkig, en investeert de winst, en die is van vorig jaar was 423 miljoen ponden, terug in het toernooi. Uitzendrechten worden niet verkocht aan de hoogste bieder. Uitzendrechten worden verkocht aan degene met maximaal bereik. En dat vind ik een fantastische instelling. Als je je dat kunt veroorloven. En dat kan Wimbledon. Het is prachtig. En daarom vind ik het magisch van Wimbledon. En daarom steken ze toch, hoe je het ook bent of keert, uit boven Roland Garros, US Open en Australian Open. Over zo'n ander nieuwtje, eventjes over tennis. Nu we toch in tennis zitten. De ITF, de Internationale Tennis Federatie, gaat zichzelf op dit moment, as we speak, rebranden als World Tennis. Daarmee volgen ze de atletiek en het zeilen. De atletiekunie die heette de IAAF in het verleden. En die heet nu World Athletics. En het zeilen heet dan niet meer de Royal Yachting Association, maar die heet nu World Sailing. Dus duidelijkheid, helderheid. Dat de sport ook bereid is zich te rebranden. En als we dat toch weer internationale sport hebben, ga ik het even naar het IOC. Dat Internationaal Olympisch Comité heeft eindelijk, en ik benadruk eindelijk, besloten de circa 14.000 atleten aan de zomer- en de winterspelen, totaal 14.000, een vast bedrag te betalen van $10.000 per atleet. Dus of je ongeacht of je wint of verliest, je krijgt $10.000. En daarom noemen ze het ook niet prijzengeld, maar noemen ze het een soort sportgeld, startgeld of een deelnemersveld. Ik begrijp dat wel waarom ze het ook niet prijzengeld noemen, want prijzengeld is natuurlijk onderhevig aan inflatie en als de inflatie doorslaat, dan moet je dat ook weer gaan verhogen. Dus hiermee zijn ze voorlopig in ieder geval tegemoet gekomen aan de wens van de atleten om toch ook mee te delen uit de prijzenpot en uit het geld en de sponsorgelden en de uitzendrechtengelden. Dus een goede ontwikkeling.
1: Maar dan hoop ik wel dat de NOC-NSF daarin meegaat. In die zin dat ze wel naar de regels van hun stipendium gaan kijken. Want dat is natuurlijk jarenlang een dingetje geweest. Dan was je succesvol op de Spelen. Kreeg je voor een medaille, wat was het, €35.000 of zo.
2: Ja.
1: Maar dan werden ze ineens gekort op hun stipendium. Of moesten ze terugbetalen?
2: Is ingetrokken tot mijn grote verbazing ook. En die hebben we al eerder uitgesproken in dit programma. Ik vind het tegen de stroom inzwemmen. Juist op een moment dat de atleten in mijn ogen terecht meer eisen vanuit de enorme bedragen die naar de sport toevloeien. Dat ze in het kader van hun prestaties ook een zekere mate van meedelen uit die grote pot met geld. Dan gaat het NOC-NSF beslissen om die prijzen bij de Olympische Spelen voor de medaillewinnaars om die te schrappen. En ze hebben wel tegelijkertijd uitgesproken de ambitie om bij de toplanden van de wereld te blijven behoren. En zelf dat meest sportieve land van de wereld te worden. Nou, dat vind ik een gezonde ambitie. Of dat lukt, weet ik niet. Maar als je dat dan koppelt aan het intrekken van prijzengeld voor medailles, dan denk ik dat dat een enigszins averechts effect gaat hebben.
1: Ja, want bijvoorbeeld die regel dat ze dan gingen kortom, dan verdien je te veel volgens de wet. Hè, dan moet je je uitkering, wat het in principe is natuurlijk, moet je terugbetalen of wordt ingetrokken. Nou, ik ken uit persoonlijke kring gewoon atleten die bijna aan eigen succes letterlijk ten onder gegaan zijn.
2: Ja. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat als je dit ter sprake brengt in Den Haag, dat het ministerie van Financiën best bereid zou zijn een uitzondering te maken voor de atleten. Goed, dan mede in het licht van onze gast vandaag, Bas Tichler, terug naar eigen land. Want Eurojackpot, een van de merken van de Nederlandse loterij, wordt mouwsponsor bij zowel PSV als bij Feyenoord. Ik vermoed dat Ajax ook op het lijstje stond, maar die heeft al een mouwsponsor in dat Team Rocket Stars IT. Eurojackpot is een eigendom van de Nederlandse Loterij, zoals ik al zei, en is voor 4 jaar getekend. De deal geldt voor zowel de mannen als de vrouwenteams. Heel begrijpelijk en terecht, Bas, dat jullie dat doen.
3: Denk ook.
2: Eurojackpot is niet nieuw in het voetbal, want is al hoofd- en naamsponsor van de KNVB bekercompetitie en de vrouwen eredivisie. En aanwezig bij een aantal eredivisieclubs. vraag aan jou, Bas, omdat het zo relevant is. Hoe zit dat met de Vriendenloterij, die naamgever en hoofdsponsor is van de Eredivisie? Is dat niet enigszins conflicterend of bijtend?
3: Je bedoelt omdat de Vriendenloterij onze concurrent is, als je het zo zou moeten noemen. Ja. Onze conculega, mag je dan tegenwoordig zeggen. Ach ja, ik ben daar niet zo heel gevoelig voor. Eurojackpot vind ik dat wel fijn om te zeggen. Eurojackpot is eigenlijk gewoon een beetje de Europese loterij, hè? Dus inderdaad is ervoor gekozen om die heel erg in het voetbal te laten landen. Nou, dat is op een aantal vlakken, dat heb je net benoemd, is dat heel goed gelukt. Daar is heel goed over nagedacht. En inderdaad ook met mannen en vrouwen en alles wat ertussen zit. Nou, ik denk dat het elkaar niet bijt. En waarom zou het elkaar moeten bijten? Ik geloof dat er zijn zoveel partijen in Nederland die allemaal goede dingen doen voor sport en voor de maatschappij en voor goede doelen. En dan kunnen we allemaal wel elkaar vliegen afvangen en zeggen jij dit, jij dat. Maar ja, ik vind dat allemaal niet zo'n probleem.
2: Nee, relevant ook om toe te voegen is dat jaarlijks al een aanzienlijk bedrag van het totaalbedrag dat de NLO jaarlijks afdraagt aan NOC-NSF. Dat gaat al naar de KNVB. En het amateurvoetbal in 2025 werd er voor van die 54 miljoen die er naar het NOC-NSF gaan. 4,8 miljoen, meen ik, ja. Afgedragen aan de KNVB. Ja. Dus jullie zijn al heel lang een vaste en een goede partner van de Nederlandse Voetbalbond, de KNVB. Dan nog wat korte nieuwtjes. Viaplay heeft voor 142 miljoen de volledige Nederlandse operatie verkocht aan DPG Media. Eigenaars van onder andere RTL, Videoland, AD en Volkskrant. Viaplay heeft de rechten van onder andere de Formule 1 en van de Engelse Premier League. Dat zijn in de sportwereld natuurlijk behoorlijk zware rechten.
1: Hot property.
2: Ja, hot property. Dus ik vrees dat het noodgedwongen is, want anders zou ik... Kan ik me niet voorstellen waarom ze willen scheiden van die twee hot properties voor de Nederlandse markt. En als we het toch over overnames in het medialandschap hebben, Sky bevestigt de overname van de Britse commerciële zenders van ITV voor 1,6 miljard pond. Dan nog de wedstrijd Verenigde Staten tegen Bosnië-Herzegovina, gewonnen door de Verenigde Staten, trok een record aantal kijkers op Fox, namelijk 24,4 miljoen in de Verenigde Staten.
1: Het is nog weinig voor mijn gevoel. Je hebt
2: nou, ja, het
1: onder de miljoenen inwoners.
2: Ja, maar voor voetbal, voor het Europese, ons voetbal, ja, ja. Is het een record. Ten slotte, zoals velen van ons weten, heeft Bayern München een aantal groot bedrijven als aandeelhouder. Dat is een prachtige formule die ze daar hebben. Daardoor is die club zo gezond, financieel gezien. Sportief gezien trouwens ook. Eén van hen is Volkswagen met 8,3% van de aandelen. Nu het minder goed gaat met Volkswagen, overweegt Volkswagen, en dat is serieus ook al bekendgemaakt, om de 8,3% van de aandelen in Bayern München op de markt in de etalage te zetten.
1: Maar dat vind ik dan toch wel interessant. Want als je denkt aan Bayern München, dan denk je toch eerder aan BMW, hè, Bayerische Motorwerken. En Volkswagen, dat is toch juist Wolfsburg. Dus wel grappig dat ze dan weer aandelen hebben in Bayern, terwijl ja. Als je denkt aan... Ja, en nog meer geld in Wolfsburg.
2: Zou je nog een aardige andere anekdote vertellen? Want dit is relatief nieuw dat Volkswagen aandeelhouder is. BMW heeft ze verkocht, de aandelen. Maar toen BMW een van de eigenaren, dus ook sponsors was van Bayern München, reed de voltallige directie en bestuur in BMW's, uiteraard. Behalve Frans Beckenbauer, die reed in een Mercedes, want die had een privécontract met Mercedes. De ene ster steunt de andere ster. En die weigerden dus om in een BMW te rijden. En dat heeft BMW toen geaccepteerd.
3: Nou, wat ook nog leuk is, dan gaan we lekker allemaal verhaaltjes vertellen. Mag wel even, hè?
2: Ja, tuurlijk.
3: Dat toen BMW daar uitstapte, toen was Audi... Die hebben er ongeveer 0,3 van een seconde voor nodig gehad om erover na te denken om daarin te stappen. En toen was de Bayerische motorwerker BMW, had ze hielen nog niet gelicht. Het aandelenpakket ging naar Volkswagen. En de voltallige selectie van Bayern reed van dat moment in Audi's. En volgens mij doen ze nog steeds. Maar daar ben ik niet helemaal zeker van. Maar in ieder geval hebben die 10, 15 jaar lang in Audi's gereden. En dat heeft bij BMW echt heel veel pijn gedaan.
2: Ja, ongetwijfeld.
3: Die hadden ze even gemist.
2: Ik kom toch nog eventjes terug met een klein aardigheidje of een beetje. We hebben nu 8 teams die staan in het wereldkampioenschap voetbal. Waarvan er 3 keer in Nike spelen. 3 keer in Puma. En 2 keer in Adidas. En normaal gesproken verwacht je een oorlog tussen aanhalingstekens. Nike-Adidas. Maar Puma doet het behoorlijk goed.
1: Ja, maar Puma is toch een soort van Adidas B, hè? Dus...
2: Ja, maar goed, het zijn harde rivalen. Hè? Ze zitten heel dicht bij elkaar in Duitsland. Maar het zijn harde rivalen van elkaar. En daarom is het zo pikant dat Nike nu vanaf volgend jaar die manschaft gaat kleden. En daar heeft Nike 100 miljoen voor weten te betalen. Of voor vrijgemaakt om te betalen. Op basis waarvan Adidas nu weer heeft geantwoord dat ze eenzelfde bedrag in de Bundesliga gaan sponsoren. Maar goed, dat even terzijde. Dan, dat waren mijn nieuwtjes voor deze week.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Elke week bellen we in deze uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. Momenteel zitten we halverwege het dubbelweekend in Hoek van Holland. En in dat eerste weekend stond er gelijk veel op het spel. Want op de velden van de Summer Beach Life Tour werden twee NK's afgewerkt. Bij het beachvolleybal werd het jeugd NK gespeeld. En daarnaast was er in het beachtennis ook nog het NK in het enkelspel. Ik ga erover in gesprek met Arnoud. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Een hele goedemiddag.
1: Ja, het was volgens mij qua Summer Beach Life een heel succesvol weekend. Alleen voor jou persoonlijk wat minder, geloof ik.
2: Ja, zeker. We hadden op zich een supermooi weekend in Hoek van Holland. De weersomstandigheden waren voor het volleybal en beachtennis eigenlijk nagenoeg prima. Niet al te veel wind en lekkere omstandigheden op allebei de dagen. Dus dat was zeker lekker. En helaas inderdaad zelf even wat minder om op de vrijdag door de rug te gaan en dan wat minder te kunnen doen. Wat aan de andere kant ook weer heel erg goed is, want dat betekent dat je ook meer gaat delegeren.
1: Ja, delegeren kan je leren, zeg maar dit was een noodgedwongen versie daarvan.
2: Ja, dit was helaas een noodgedwongen versie. En we gaan straks kijken of de fysio daar nog wat aan kan doen. Maar we gaan rustig door in Hoek van Holland, want ook de weersomstandigheden voor aankomend weekend zijn uitermate goed. We kunnen na afgelopen weekend nog een heel mooi weekend gaan verwachten.
1: Nou, het is maar goed dan dat het een dubbel weekend is. Dat je niet opnieuw velden hoeft te bouwen en dat soort zaken. Terugkomend op het afgelopen weekend, want het was natuurlijk fantastisch weer. Met dus ook twee NK's. Hoe is dat eigenlijk allemaal gegaan?
2: Nou, ik moet zeggen ontzettend goed. Na de afgelopen jaren hadden we dit jaar eindelijk een keertje mooi weer. Ook in de voorbereidingen. Dus we hadden ontzettend veel positieve geluiden van ouders en van de volleybalbond. Die het eigenlijk allemaal super strak bij vonden staan met 64 velden. Toch niet heel erg weinig, kan ik je vertellen. 64 velden voor het NK Jeugd. En dat betekent dat ze inderdaad onder de 13, onder de 15, onder de 17 en onder de 19 in de dames- en in de herencategorieën allemaal hun NK spelen. En dat wordt ook dan nog een keertje allemaal afgerond op op een centraal zendtekort waar de finales gespeeld worden. Dus ja, ik was een supermooi weekend wat betreft het jeugd NK. Blije spelers, blije ouders. De locatie Hoek van Holland was erg tevreden. Dus we kijken echt terug op een heel mooi Nederlands kampioenschap jeugd.
1: Ja, en dan denk ik ook fantastisch niveau gezien van de jonge Nederlandse top in de dop.
2: Ja, het mooiste vind ik eigenlijk zelf, en dan kijk ik het zelf niet zo heel vaak, maar als je die categorie jeugd onder 13 ziet beachvolleyballen, dan denk je, nou, daar kan ik zelf nog niet eens aan tippen, want die kunnen gewoon eigenlijk al op een heel hoog niveau goed volleyballen. Het is echt leuk om te zien, het is ook een mixcategorie meiden en jongens. En als je dat niveau ziet inderdaad, dan verbaas je eigenlijk dat ze dat op die leeftijd al zo goed kunnen en die sport eigenlijk al beheersen.
1: Vooral omdat het natuurlijk ook echt een hele zware sport is. Hè? Je moet ook best wel wat uithoudingsvermogen hebben om het goed te doen.
2: Ja, zeker uithoudingsvermogen. Maar zeker ook op die leeftijd moet je, als je al kan spelen met de wind en je kan daar al rekening mee houden. Het is altijd echt een hele moeilijke sport eigenlijk, beachvolleybal. Dan is het heel knap als je ook nog in deze omstandigheden met een beetje wind erbij die bal goed kan pasen en ook gewoon weer terugkrijgt over het net. Dat is absoluut het kijken eigenlijk waard.
1: En tussen de jeugd en het beachvolleybal werd er dus ook nog een NK afgewerkt in het beachtennis. Het enkelspel. Overigens in het beachtennis niet de grootste of meest populaire categorie, want dat is meer een dubbelsport, toch?
2: Ja, dat klopt. Dat merk je ook wel aan de inschrijvingen. De meeste spelers laten het enkelspel een beetje aan zich voorbij gaan. Dus we hebben het NK dit weekend op 6 velden kunnen spelen. Er was 1 poeltje dames en er was een heren. Van de heren waren er wat meer mensen, maar dat is standaard eigenlijk zo. En die spelen gewoon inderdaad hun toernooitje in een aantal uren uit. Maar je ziet zeker dat dat daar echt het dubbelspel zo meteen de favoriet gaat zijn. En dat evenement is eind augustus. En we hebben ook nog de mixcategorie. De mixcategorie is eigenlijk ook wel heel erg interessant om te bekijken. En die hebben we halverwege augustus in Scheveningen.
1: Ja, nu was het natuurlijk meer dan enkel NK's wat gespeeld werd in het eerste weekend Hoek van Holland. Hoe is de rest verlopen?
2: Nou ja, ook uiteindelijk ons Summer Beach Dive evenementen. En we hadden ook nog de derde divisie van de Nederlandse competitie bij ons op het strand. Maar Summer Beach Dive ook, dat is gewoon mooi om te zien hoe er dan op de zondag alles bij elkaar komt. Dat er een NK wordt gespeeld en dat er gewoon de recreanten daar omheen spelen. Dat brengt eigenlijk de hele beachsport community een beetje bij elkaar. En dat is uiteindelijk ook waar wij het voor doen bij Summer Beach Live. Het samenbrengen van de verschillende beachsporten. En de hele beachvibe die daar eigenlijk bij hoort. En dat gaan we aankomend weekend weer zien. Waar we eigenlijk heel veel verschillende soorten beachvolleybal gaan aanbieden. We hebben de topdivisie beachvolleybal aankomend weekend. We hebben de tweede divisie. We hebben de eerste divisie. En we hebben de derde divisie van de nationale beachcompetitie. En daarnaast hebben we de recreantencategorieën. Daar zien we nu de inschrijvingen ook toenemen met de mooie weersomstandigheden erbij. En we hebben dan ook nog de KNLTB Beach Tennis Tour. En die ziet er uiteindelijk ook wel goed gevuld uit dit weekend.
1: Ja, dat is in ieder geval goed om te horen dat ook de omstandigheden veel beloven. Want nou ja, wie nu naar buiten kijkt ziet dat het behoorlijk grijs is in Nederland. Maar dat komt gelukkig wel goed dus.
2: Ja, de weersomstandigheden komen goed en dat merken we ook gelijk. Want de gemeente Hoek van Holland of eigenlijk gemeente Rotterdam die zitten er ook gelijk weer bovenop. Dus we hebben alle protocollen qua weersomstandigheden worden uit de kast gehaald en aangescherpt. Omdat ze een drukte verwachten in Hoek van Holland. En die zullen ongetwijfeld niet allemaal voor Summer Beach Live komen. Maar het is wel prettig voor de mensen die er komen. Want nu hebben ze ook echt om wat naar uit te kijken.
1: Ja, want dat is natuurlijk, ook al komen ze niet allemaal voor Summer Beach Live. Het is voor de zichtbaarheid natuurlijk wel heel erg lekker.
2: Ja, absoluut. Het is ook gewoon wel leuk. Want uiteindelijk betekent het gewoon dat er ook meer publiek rondom ons Center Court komt. We hebben natuurlijk eigen horeca, eigen terras erbij. En dat is voor de spelers leuk. En ik denk dat heel veel mensen zich zullen verbazen. Ook over het niveau voor het beachtennis. We liggen eigenlijk op een hele mooie aanloopplek in Hoek van Holland. Waar bijna iedereen langskomt. Dus genoeg zicht.
1: Voor de mensen die denken, ik ga dit weekend naar Hoek van Holland. Ik heb nog niks te doen. Ik ga meedoen. Waar kunnen ze terecht om zich in te schrijven?
2: Iedereen die kan naar de website www.summerbeachlife.nl om zich nog in te schrijven. Tot en met aankomende vrijdag 12 uur voor de zaterdag. En voor de zondag kan je rustig nog inschrijven tot en met zaterdag.
1: Kijk, dat gaan we meenemen. Arnoud Wildschut, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor het ons bijpraten. Succes bij de fysio. Hopelijk valt de schade mee. En dan wens ik je vast heel erg veel plezier en succes aankomend weekend in Hoek van Holland.
2: Helemaal goed en dankjewel weer.
0: All Sports Radio Live.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.